0: werd de voorbije dag verschillende keren aangevallen door het Russische leger met drones. Daarbij zouden onder meer twee kleuterscholen geraakt zijn en ook een residentie van de ambassadeur van Saudi-Arabië zou beschadigd zijn geraakt bij de aanvallen. En op het WK wielrennen in Canada is Brandon McNulty wereldkampioen geworden in de wegrit bij de mannen. De Amerikaan won met een kleine voorsprong voor Michael Matthews en Mathieu van der Poel. Remco Evenepoel was een van de topfavorieten, maar hij werd pas 12e.
1: Gewoon geen goede dag, niet de dag om hier te kunnen winnen. Dat is jammer, maar ja, heel lastige wedstrijd. En vanaf het eerste rondje voelde ik al snel dat er niet echt veel... overschot in de benen zat. Dus ja, dat is wel jammer dat die dag net vandaag valt.
0: En dan nog het weer. Het blijft overwegend droog vannacht bij temperaturen rond 12 graden. Na de ochtend afwisselend zon en wolken. Er is wel kans op enkele lokale buien. Temperaturen dan tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

van spreken van als de economie groeit, dat we een deel daarvan omzetten in vrije tijd. In plaats van altijd maar meer troep kopen die we niet nodig hebben om indruk te maken op mensen die we stom vinden.

0: Alles begint bij luisteren.
1: Het is 3:00. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De ministers van de Vlaamse regering zijn de voorbije avond laat weer allemaal samengekomen om voor te onderhandelen over de begroting. Op dit moment wordt een korte pauze gehouden in de gesprekken. Eerder op de avond sprak Vlaams minister-president Matthias Diependalen van N-VA nog met elke regeringspartij afzonderlijk. De onderhandelingen verlopen vrij moeizaam. De komende dag om 2:00 wordt Diependalen in het Vlaams parlement verwacht voor zijn septemberverklaring. Dan zou er een akkoord over de begroting moeten zijn. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 2 mensen om het leven gekomen bij een Russische aanval op een markt. Er vielen ook zeker 4 gewonden. Kiev werd de voorbije dag verschillende keren aangevallen door het Russische leger met drones. Daarbij zouden onder meer 2 kleuterscholen geraakt zijn. Ook een residentie van de ambassadeur van Saudi-Arabië zou beschadigd zijn geraakt bij de aanvallen. Er is een diplomatieke rel ontstaan tussen Zuid-Korea en Oekraïne. De Zuid-Koreaanse regering eist namelijk excuses van de Oekraïnse regering, omdat die bekend maakte dat 2 Noord-Koreaanse krijgsgevangenen vanuit Oekraïne naar Zuid-Korea zijn gebracht. Het Oekraïnse leger nam de 2 vorig jaar gevangen. Het waren de eerste Noord-Koreaanse militairen die levend gevat werden. Rusland krijgt militaire steun van Noord-Korea in de oorlog in Oekraïne. De kwestie ligt erg gevoelig voor de Zuid-Koreaanse regering. Die wilde de overdracht van de krijgsgevangenen vertrouwelijk houden, omdat ze op dit moment ook een nieuwe dialoog wil opstarten met Noord-Korea. En op het WK wielrennen in Canada is Brandon McNulty wereldkampioen geworden in de wegrit bij de mannen. De Amerikaan won met een kleine voorsprong voor Michael Matthews en Mathieu van der Poel. Remco Evenepoel was een van de topfavorieten, maar hij werd pas 12e.
2: Gewoon geen goede dag, niet de dag om hier te kunnen winnen. Dat is jammer, maar ja, heel lastige wedstrijd. En vanaf het eerste rondje voelde ik al snel dat er niet echt veel... Niet echt overschot in de benen zat. Dus dat is wel jammer dat die dag net vandaag valt.
1: En dan nog het weer. Het blijft overwegend droog vannacht bij temperaturen rond 12 graden. Na de ochtend afwisselend zon en wolken. Er is wel kans op enkele lokale buien. Temperaturen dan tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.

0: Dante, Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren. Het is 4:00, goedemorgen, 14 nieuws met Joppe Matijn. De ministers van de Vlaamse regering hebben de hele nacht voortonderhandeld over de begroting. Ze kwamen gisteravond laat weer allemaal samen na een reeks afzonderlijke gesprekken tussen Vlaams minister-president Matthias Diependalen van N-VA en elke regeringspartij. De onderhandelingen verlopen vrij moeizaam. De komende dag om 14:00 wordt Diependalen in het Vlaams parlement verwacht voor zijn septemberverklaring. Dan zou er ook een akkoord moeten zijn over de begroting. In het westen van Mexico worden zeker 5 mensen vermist na plotse overstromingen. Het zou onder meer gaan om een gezin van 4. Hun huis zou bij de overstromingen zijn weggespoeld. De hulpdiensten hebben onder meer helikopters ingezet bij de zoekactie. De overstromingen worden veroorzaakt door hevig noodweer. De komende dagen zou een orkaan over het land trekken. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 2 mensen om het leven gekomen bij een Russische aanval op een markt. Er vielen ook zeker 4 gewonden. Kiev werd de voorbije dag verschillende keren aangevallen door het Russische leger met drones. Daarbij zouden onder meer 2 kleuterscholen geraakt zijn. En ook een residentie van de ambassadeur van Saudi-Arabië zou beschadigd zijn geraakt bij de aanvallen. En op het WK wielrennen in Canada is Brandon McNulty wereldkampioen geworden in de wegrit bij de mannen. De Amerikaan won met een kleine voorsprong voor Michael Matthews en Mathieu van der Poel. Remco Evenepoel was een van de topfavorieten, maar hij werd pas 12e.
2: Gewoon geen goede dag, niet de dag om hier te kunnen winnen. Dat is jammer, maar ja, heel lastige wedstrijd. En vanaf het eerste rondje voelde ik al snel dat er niet echt veel... overschot in de benen zat. Dus dat is wel jammer dat die dag net vandaag valt.
1: En dan nog het weer. Het blijft overwegend droog bij temperaturen rond 12 graden. Na de ochtend afwisselend zon en wolken. Er is wel kans op enkele lokale buien. Temperaturen dan tot 22 graden. Meer op 14nieuws.be.
0: Alles begint bij luisteren.
1: Radio 1.

0: alles begint bij luisteren.
1: Het is 5:00, goedemorgen. VRT Nieuws met Eva van Dijk. De ministers van de Vlaamse regering hebben al de hele nacht onderhandeld over de begroting. Ze kwamen gisteravond laat weer allemaal samen na een reeks afzonderlijke gesprekken tussen Vlaams minister-president Matthias Diependalen van de N-VA en elke regeringspartij. De onderhandelingen verlopen vrij moeizaam. Om 2:00 wordt Diependalen in het Vlaams parlement verwacht voor zijn septemberverklaring. Dan zou er dus een akkoord over de begroting moeten zijn. De politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de bomaanslag vorige nacht in Houthalen-Hellegteren in Limburg. Het gaat om een minderjarige. Bij de aanslag werd een zware vuurwerkbom of brandbom gegooid naar een woning. Er vielen geen gewonden, maar er is wel materiële schade. Volgens het parket zou er mogelijk ook een verband zijn met de bomaanslag die kort daarvoor werd gepleegd in Pelt, ook in Limburg. De twee verdachten van de schietpartij in Aalst gisteren zijn aangehouden voor poging tot moord. Dat heeft de onderzoeksrechter beslist. De verdachten zijn 23 en 24 jaar. Het slachtoffer is een jonge man van 23. Hij raakte lichtgewond. Over de omstandigheden van het schietincident is voorlopig niet veel bekend. Het onderzoek loopt nog. De Amerikaan Brandon McNulty is verrassend de nieuwe wereldkampioen wielrennen. McNulty won in Montreal in Canada met een kleine voorsprong voor de Australiër Michael Matthews en de Nederlander Mathieu van der Poel. Remco Evenepoel was de beste Belg op de 12e plek. Van der Poel opende de koers met een vroege aanval. Hij werd in de finale gegrepen, maar kon toch nog naar de bronzen medaille sprinten. En daar is hij tevreden mee.
2: Ik heb de koers gereden hoe dat ik het wou doen. Altijd anticiperend en altijd voorop. Omdat ik wist dat ze van achter altijd gingen komen. De betere klimmers natuurlijk. En ja, ik denk dat ik gewoon een heel goede wedstrijd rijd. En uiteindelijk scheelt het niet zo heel veel.
1: En de Nations League voetbal heeft Duitsland verrassend verloren van Griekenland. Duitsland ging voor eigen publiek met 0-1 onderuit. Het was de tweede match onder de nieuwe bondscoach Jurgen Klopp na eerder een gelijkspel tegen Nederland. En dan nog het weer. Het blijft overwegend droog bij temperaturen rond 12 graden. Na de ochtend afwisselend zon en wolken. Er is wel kans op enkele lokale buien. Temperaturen dan tot 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Alles begint bij luisteren.
3: Radio 1.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: 6 uur, een goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. De Vlaamse regering zit nog altijd samen over de begroting. De tijd begint te dringen, want om 2 uur vanmiddag moet Vlaams minister-president Matthias Diependalen die begroting presenteren in het parlement tijdens zijn septemberverklaring. Maar de onderhandelingen verlopen nog steeds stroef, vertelt Cisse Michiels.
3: Om middernacht is de regering hier samengekomen nadat er gisteren overdag niet veel vooruitgang geboekt was. En ook deze nacht gaat het traag, is te horen. Er is lange tijd niet onderhandeld omdat Diependalen en zijn begrotingsminister Weitz een paar uur gesleuteld hebben aan een nieuw begrotingsvoorstel. Een nieuwe tabel met allerlei besparingen en nieuwe inkomsten. Sinds een uur ongeveer buigen de partijen zich nu over dat voorstel. Afwachten dus of dat alsnog tot een akkoord zal leiden de komende uren.
2: Het Christelijk Ziekenfonds CM vraagt dringend maatregelen om te vermijden dat langdurig zieken geldproblemen krijgen. Uit een eigen bevraging van CM blijkt dat zij daardoor soms medische zorg uitstellen. Dat was ook het geval voor Daisy Wijns. Sinds zij ziek werd, moest ze noodgedwongen kiezen welke zorg eerst komt.
4: Vorig jaar had ik een gaatje in mijn tanden. Ik heb dat onmiddellijk bij de tandarts wel geweest, omdat dat wel meevalt qua prijs. Maar daar werd wel gezegd dat er mogelijk een ontsteking op zit. En dan zou er een ontzenuwing moeten plaatsgevonden hebben. Die heb ik wel uitgesteld, omdat er ook andere prioriteiten waren in de zorg. En door het uitstellen is de ontsteking wel groter en zwaarder geweest, waardoor ik het in 2 keer heb moeten laten doen en de kosten toch gestegen zijn tot een 500 euro.
2: Maar ook voor andere rekeningen is het inkomen van een langdurig zieke vaak te laag. Dat vertelt Luc van Gorp van de CM.
5: En we zien dat ze vooral dan besparen op uitgaven in de gezondheidszorg, maar evengoed op voeding, problemen krijgen met het betalen van hun energiefacturen of hun belastingen en verzekeringen en worstelen die mensen eigenlijk echt wel met een inkomen dat veel te laag is om een menswaardig leven te kunnen hebben.
2: De politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de bomaanslag vorige nacht in Houthalen-Helchteren in Limburg. Het gaat om een minderjarige. Bij de aanslag werd een zware vuurwerkbom of brandbom gegooid naar een woning. Er vielen geen gewonden, maar er is wel schade. Volgens het parket zou er mogelijk ook een verband zijn met de bomaanslag die kort daarvoor werd gepleegd in Pelt, ook in Limburg. De 2 verdachten van de schietpartij in Aalst in Oost-Vlaanderen eergisteren zijn aangehouden voor poging tot moord. Dat heeft de onderzoeksrechter beslist. De verdachten zijn 23 en 24 jaar. Het slachtoffer is een jonge man van 23. Hij raakte licht gewond. Over de omstandigheden van het schietincident is voorlopig nog niet veel bekend. Het onderzoek loopt nog. Sport. De Amerikaan Brandon McNulty is de nieuwe wereldkampioen wielrennen. Hij won in Montreal in Canada met een kleine voorsprong op de Australiër Michael Matthews en de Nederlander Mathieu van der Poel. Remco Evenepoel was de beste Belg op de 12e plaats. Van der Poel opende de koers met een vroege aanval. Hij werd dan in de finale ingehaald, maar kon toch nog naar de bronzen medaille sprinten. En daar is hij tevreden mee.
6: Ik heb de koers gereden hoe dat ik het wou doen. Altijd anticiperend en altijd voorop. Omdat ik wist dat ze van achter altijd gingen komen. De betere klimmers natuurlijk. En ja, ik denk dat ik gewoon een heel goede wedstrijd rijd. En uiteindelijk scheelt het niet zo heel veel.
2: En in de Nations League voetbal heeft Duitsland verrassend verloren van Griekenland. Duitsland verloor voor eigen publiek met 0-1. Het was de 2e match onder de nieuwe bondscoach Jurgen Klopp na eerder een gelijkspel tegen Nederland. Het weer. De dag begint bewolkt, met vooral in het westen nog hier en daar kans op een bui. In de loop van de dag klaart het af en toe op bij temperaturen tot 24 graden. Morgen wordt het vrij zonnig en tot 30 graden dan. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Op de A12 van Brussel naar Antwerpen zijn 2 rijstroken dicht in Boom door een ongeval. Maak daar een reddingstrook.
8: Happy medewerkers. Dat is volgens Atentia de power achter elk succesvol bedrijf.
0: Radio 1.
1: De Ochtend.
0: Met Helen Goedgebeur en Jasper Verhulst.
9: Goedemorgen. Wie dacht dat de laatste zomerbarbecue wel lang achter ons lag? Die had niet meer op het zonnige weekend gerekend. De batterijen zijn weer opgeladen. Welkom.

0: Als dat geen binnenkomer is, de Bengals met Walk Like an Egyptian. Welkom Jasper.
1: Hey.
2: De ochtend.
0: Zo staan we ook voor het eerst samen, hè, ja, in deze studio. Wat koppen onze kranten vanochtend?
1: Wel, geen kinderbijslag meer tot 25 jaar, kopt het laatste nieuws. Het nieuwsblad, meer prijs elektrische auto na 5 jaar al terugverdiend. De Morgen, kritisch advies over Vlaamse aanpak hittegolven. Dan de Standaard, koopt dat er een klacht is tegen de Belgische overheid wegens digitale uitsluiting. En het Belang van Limburg, strengere regels voor aannemers bij zware fouten.
0: Dankjewel Jasper.

0: Amy Winehouse, you know I'm no good. Jasper, zullen we het voor het eerst aansnijden vanochtend? De begrotingsonderhandelingen van onze Vlaamse regering. Want die regering zit, as we speak, nog altijd samen.
1: Ja, het duurt lang. Hè. De regering wil een begroting in evenwicht tegen 2027. En de ministers moeten daarvoor op zoek naar 2 miljard euro. Maar waar dat bedrag gevonden moet worden, daar geraken ze dus niet uit. Na verschillende 1-op-1 gesprekken tussen minister-president Diependalen van N-VA en zijn coalitiepartners Vooruit en CD&V kwam de voltallige regering kort na middernacht opnieuw samen rond de tafel. Maar rond 3 uur gingen ze dan opnieuw uit elkaar voor wat een korte pauze had moeten zijn. Maar de ministers zitten pas sinds een uur, sinds 5 uur, terug allemaal samen. Er ligt nu een nieuwe versie van de begrotingstabel op tafel, maar of die wel tot een akkoord zal leiden, dat valt dus nog af te wachten.
0: Ja, zal ik het voorzichtig vragen? De gesprekken verlopen moeizaam?
1: Ja, verschillende bronnen binnen de regering zeiden gisteren en vannacht dat het te traag zou gaan. En gisteravond wond ook vice-minister-president Hilde Krevit van CD&V er geen doekjes om.
2: Het gaat absoluut moeilijk, maar dat weten jullie dat het moeilijk gaat. En het zal denk ik nog een aantal uren moeilijk gaan, maar we werken naarstig verder.
1: Ja, naarstig verder, maar nu begint de tijd wel echt te dringen. Minister-president Diependalen wordt deze namiddag om 2 uur in het Vlaams parlement verwacht voor zijn septemberverklaring.
0: Ja, weten we of er wel al iets definitief beslist is?
1: Wel, officieel is er niks afgeklopt tot het volledige akkoord er is, maar we weten wel al een aantal zaken die op tafel liggen. Zo zouden dienstenchecks duurder worden, er zou ook bespaard worden op de kinderbijslag, het groeipakket. Ook hogere registratierechten zouden op tafel liggen, net als besparingen bij de overheid zelf. Maar er is dus niks afgeklopt tot de volledige begroting rond is.
0: Ja, zo klinkt die boutade inderdaad. Na 6:30 gaan we naar het Martelaarsplein in Brussel, want daar staat collega Sisse Michiels niet al, maar nog, moet ik zeggen. Hij is de hele nacht opgebleven om het daar voor ons te volgen.

0: Oorlog in mei van Meltheads. Er zijn 5 mannen aangehouden voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. En dan zijn we in het Verenigd Koninkrijk. Wat is het laatste nieuws daar?
1: Het gaat over de verijdelde aanslag op de luchtmachtbasis van de Royal Air Force bij Fairford in Zuidwest-Engeland. De verdachten waren met 3 bestelwagens op weg naar daar, mogelijk met explosieven. Ze worden dus aangehouden op verdenking van terrorisme. En dit zegt de korpschef over die arrestaties.
2: 5 men were arrested near RAF Fairford during the early hours of this morning, and the Army's Explosive Ordnance Disposal Unit continue to examine 3 vehicles near Welford.
1: Ja, 5 arrestaties dus en de 3 voertuigen worden nog altijd onderzocht op explosieven. Daardoor werd ook de buurt ontruimd en de korpschef begrijpt dat daarvoor grote ongerustheid zorgt.
2: These arrests will no doubt have caused some shock and anxiety, and we want those living locally to RAF Fairford and across Gloucestershire to be sure and to know that as agencies we're working closely together to support them. A cordon remains in place around the vehicles and around 85 households are currently unable to return to their homes.
1: Ja, de arrestaties zullen ongetwijfeld voor schrik hebben gezorgd, maar er wordt alles aan gedaan om die mensen te ondersteunen. Er is op dit moment nog een veiligheidszone ingesteld, waardoor 85 gezinnen nog niet naar hun woning terug kunnen. En de korpschef zei ook nog dat er wordt samengewerkt met de antiterrorismepolitie.
0: Ah ja, dat is dan om te achterhalen wie erachter zit?
1: Ja, en daarbij wordt naar Iran gekeken, want het doelwit, die RAF-luchtmachtbasis, wordt gebruikt door de Amerikanen als uitvalsbasis voor militairen en bommenwerpers in de oorlog met Iran. Iran had al langer gedreigd met een vergeldingsaanval op de basis, dus dit is zeker een piste die onderzocht wordt. En ondertussen heeft ook president Trump die Britse inlichtingendiensten bedankt voor het verijdelen van de aanslag.
3: The arrest in the UK was fantastic. They were looking to do big damage to our fort. And working with the British worked out great.
4: Were they migrants?
3: It may have been Scotland Yard, I don't know. We worked with a lot of them. We had them under view for a long time and we got them. Thank you.
0: Ja, we praten er straks na 7:30 nog over met Fleur Launchbach, NOS-correspondent in het Verenigd Koninkrijk.
5: Cosa leggerai? Con che libro affascini il tuo cuore? E se ti perderai nel labirinto di un amaro autore?

0: fit, coffee fit.
1: Paolo Conte met Happy Feet. Ik ken er twee die ook een vrolijk paar voeten kunnen gebruiken, want twee Belgische schaapherders vertrekken vandaag te voet van Achel in Limburg naar Brussel. Een tocht van ongeveer 170 kilometer en ze doen dat niet alleen. Zo'n 350 schapen wandelen met hen mee. Goedemorgen, Johan Schouteden.
2: Goedemorgen.
1: U gaat samen met uw zoon die 170 kilometer wandelen en dus ook met een kudde schapen. Ja. Ik probeer het mij even voor te stellen, hè, want dat lijkt mij een stevige, niet evidente tocht waar jullie aan beginnen.
2: Nee, zo moeilijk is het niet. We hebben dat nog in het verleden nog wel eens gedaan, maar zo moeilijk is het niet. Wij wandelen dagelijks etappetjes van 12 kilometer, nog eens in twee gesplitst. In de voormiddag wandelen we 6 kilometer, we nemen een ruime middagpauze. En ze namen een spannende van nog eens 6 kilometer en ja, zo 14 dagen naar elkaar. En dan komen we in Brussel aan, niet gestresseerd en niet opgejaagd en heel rustig aan het tempo dat de kudde kan lopen.
1: Met een hond ook bij?
2: Ja, natuurlijk. Hè. De onmisbare helpers rond de kudde om de schapen een beetje bij elkaar te houden. Die schapen zijn daar wel gewoon. Dat zijn schapen waar we dagelijks mee werken. Mm-hmm. Dus ze hebben er wel gewoon. Maar we zitten natuurlijk in een andere omgeving, andere plaatsen. Ook een beetje opletten, maar we zien het zitten. Het zou wel goed komen.
1: Van Achel helemaal naar Brussel, via welke wegen gaat het dan?
2: Ja, wij blijven natuurlijk op zoveel mogelijk onverharde wegen, bospaden, binnendoor. We gaan die kuddeplaatsen waar ze thuis hoort. We gaan proberen niemand te lasten te zijn. We moeten af en toe eens een grote weg oversteken. We moeten eens een onderhoudende straat door. We moeten over het Albertkanaal. Dat zijn natuurlijk enkele knelpuntjes, maar we proberen die kuddeplaatsen waar ze thuis hoort in de natuur.
1: Waarom doen jullie dit?
2: Nou, 2026 is door de VN uitgeroepen tot het internationale jaar voor de herders en de weidelanden. Mm-hmm. En dat is eigenlijk heel voornaam, want wij met ons herders, met ons oud-ambachtelijk beroep, wij kunnen heel veel zorgen om ons nemen, de maatschappij, de klimaatsverandering en zo. En wij kunnen toch wel heel veel dingen doen op natuurlijke wijze om die CO2-uitstoot en om onze leefomgeving een beetje te beschermen.
1: Ja, en met deze tocht willen jullie dat aankaarten en dat past dan ook binnen een groter Europees initiatief?
2: Ja, het is een Europese herderstocht die eigenlijk weer op initiatief ontstaan is van onze Duitse collega's. En die is vertrokken ergens in Brandenburg, boven Berlijn. Die heeft zigzag door Duitsland gelopen. Is van Texel naar Texel, helemaal naar onder Eindhoven gelopen, naar Achel toe. Wij nemen een stukje over in Vlaanderen van Achel tot Brussel. Brussel is niet het eindpunt, maar wel een heel vernaam punt in je tocht, omdat daar de Europese instellingen aanwezig zijn. Mm-hmm. Van daaruit gaat je tocht verder naar Luxemburg, over Luxemburg terug naar Duitsland. En het eigenlijke eindpunt is Eurotier in Hannover in Duitsland. Eurotier is de grootste landbouwbeurs in Europa. En daar gaat de tocht eindigen.
1: Ja, staat er in Brussel iemand jullie dan ook op te wachten? Hebben jullie de hoop om daar met enkele politici te kunnen spreken?
2: Ja, ongelooflijk. Onze Duitse collega's hebben daar heel hard aan gewerkt. En ze hebben onder meer Norbert Lins kunnen spreken. Dat is een Europese commissaris. En die komt vanuit de Europese instellingen naar het park. We gaan niet met onze dieren tot een Brussel centrum. We blijven met onze dieren in het Terkamerbos, in het park. Waar die kudde thuis ook natuurlijk. Ja. En die komt dus daar toe spreken. Die komt naar ons toe. We vinden dat gewoon geweldig dat die man daar ziet zitten om naar de kudde, om naar de herders toe te komen.
1: Om tot in het grasveld daar te komen.
2: Ja, ongelooflijk.
1: Wat willen jullie heel concreet bespreken of aankaarten?
2: Dan? Ja, we willen toch wel aandacht vragen voor een paar punten. Schapen zijn heel belangrijk in de CO2-opslag die kan gebeuren. Als je grasland laat begrazen door schapen, krijgt dat grasland een heel grote mogelijkheid om heel veel CO2 diep in de bodem op te slaan. En dat is in tegenstelling met de bos, die kan dat ook, maar die slaat de CO2 bovengronds op. En als die boom geveld wordt of hij brandt af, gelijk het tegenwoordig branden actueel is, komt al die CO2 terug plots vrij. En dat is eigenlijk de bedoeling. Graslanden hebben een veel betere kwaliteit om dat op te slaan. Dan is er de bestrijding van innovatieve exoten. Onze schuddes die worden ingezet om bijvoorbeeld reuzen, berenklauw en Japanse duizendklop te bestrijden. En dat gebeurt zonder gifstoffen, heel natuurlijk. En dan de meeste herders die werken met oude rassen. Ze houden daar het leven cultureel erg goed mee in stand. Mm-hmm. De schapen die begrazen op dijken natuurlijk. De dijken zijn heel raam ook in het kader van die klimaatopwarming. Als je schapen laat grazen op een dijk, krijg je een zeer sterke, compacte grasmat, waardoor die dijk heel stevig wordt. Die schapen worden ook ingezet in natuurgebieden, heidegebieden, waar ze die ze open houden. En waar dat eigenlijk de plantengroei en het systeem van de heides eigenlijk heel goed beschermd wordt. Mm-hmm. En dan hebben we ook nog de verspreiding van de biodiversiteit. In 2010 hebben we nog een tocht gemaakt van Mazeik naar Brussel. Dat was een kader van de biodiversiteit. Dus een rondtrekkende kudde schapen, die nemen insecten mee, die nemen zaden mee, kleine micro-organismen. En zo worden de natuurgebieden die met elkaar verbonden door een kudde schaap eigenlijk te verspreiden. Dus eigenlijk fauna en flora. En dan natuurlijk heel voornaam tegenwoordig de brandpreventie. Als schapen ergens in een natuurgebied grazen, is er minder begroeiing. Het zal nog branden waar die schapen gegraast hebben. Maar in tegenstelling waar ze niet gegraast hebben, krijgen een heel grote biomassa van plantenresten. En dat gaat geweldig branden in droge periodes. Waar de schapen gegraast hebben, is dat minder. En dan kan de brandweer toch nog een beetje doen aan die brandjoghurt in die gebieden.
1: Ja, genoeg. Ja, was er nog iets?
2: Nog eentje. We hebben toch een recreatieve, educatieve en sensibilisering. Als je met die kudde schapen ergens staat te grazen, dan dat trekt aan. Mensen vinden dat idyllisch, die komen naar ons toe, die komen praten. En dan kunnen we vertellen eigenlijk wat we doen, wat we inhouden. We proberen die mensen niet te plagen, we plaatsen die kudde in de natuurgebieden. En dan kunnen we zeggen van kijk, zie dus hoe belangrijk dat die schapen zijn voor het kwetsbaar leefomgeving waar we wonen.
1: Ik denk dat er eigenlijk niet veel mensen nadenken over een job als herder, want uw zoon die wandelt ook mee. Hij ziet daar dan wel effectief nog een toekomst in?
2: Ja, hij niet alleen. Er zijn toch nog wel een heel aantal mensen hier in Vlaanderen die daarmee bezig zijn, die dat doen. En we hebben een aantal collega's die ons vergezellen, die ons sympathiseren, die meelopen. Okay. Er is toch nog wel een generatie mensen die erover nadenkt, die dat bestelt. En die mensen die kunnen dat, die hebben de vakkennis. En die willen ook laten zeggen van kijk, wij kunnen dat, wij willen dat doen. Maar geef ons de kans. We willen eigenlijk jonge, dynamische bedrijven die dat aankunnen en die kennis hebben, die dat kunnen doen. En dat is eigenlijk onze vraag naar de politiek. Geef die herders de ruimte, geef ze de kans om dat waar te maken waar ze voor staan. Okay. En daarom, we hebben ook een slogan. Onze slogan die luidt, wij zorgen voor morgen. Dus dat is een duidelijke boodschap die de herders hier in Vlaanderen en in Europa willen geven vandaag.
1: Wanneer start jullie tocht?
2: Vandaag, rond de middag, in Achel. Komt de prins-gouverneur van Limburg de staf overnemen van onze Nederlandse collega's. Geeft die symbolen over aan ons en dan vertrekken we naar Brussel.
1: Dan vertrekt hij toch naar Brussel en die komt daaraan op 13 oktober. Johan Schouter, een heel erg veel succes.
2: Dank u wel. Goedemorgen.
3: VRT Radio 1.
4: De ochtend.
1: 6:30 intussen en er is nog altijd geen Vlaamse begroting.
5: Nee, de Vlaamse regering zit nog altijd samen. En ook afgelopen nacht ging het moeizaam. Er is ook al lange tijd niet onderhandeld, omdat minister-president Diependalen en zijn begrotingsminister Weitz een paar uur gesneuteld hebben aan een nieuw voorstel met allerlei besparingen en nieuwe inkomsten. En dat wordt nu besproken.
1: Ja, collega Sisse Michiels is daar aan het Martelaarsplein. We gaan over een tiental minuten naar hem.
5: Het Christelijk Ziekenfonds CM vraagt dringend maatregelen om te vermijden dat langdurig zieken financiële problemen krijgen. Want uit een eigen bevraging van CM blijkt dat langdurig zieken met geldproblemen soms medische zorg uitstellen. En een verrassende wereldkampioen in het wielrennen, de Amerikaan Brandon McNulty, was in Canada sneller dan de Australiër Michael Matthews, die zilver wint, en de Nederlander Mathieu van der Poel met een bronzen medaille. Remco Evenepoel was de beste Belg op de 12e plaats.
1: Welk weer vandaag?
5: De dag begint bewolkt met hier en daar kans op een bui, maar daarna krijgen we opklaringen en het wordt warm, temperaturen tot 24 graden. Op de A12 van Brussel naar Antwerpen zijn twee rijstroken dicht in Boom door een ongeval. Je verliest daar 10 minuten vanaf Willebroek. Files naar Antwerpen op de E313, een kwartier erbij vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Beveren 10 minuten extra tussen de A12 en Lillo. En ook 10 minuten trager op de binnenring rond Brussel tussen Strombeek en Machelen.
6: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.
3: Radio 1.
4: De ochtend.
3: Met Helen Goedgebeur en Jasper Verhulst.

0: Mary Wells met My Guy. My Guy, Jasper heeft de kranten gelezen.
1: De ochtend.
0: En die hebben het zowat allemaal over de begrotingsonderhandelingen.
2: Ja, het is wachten op witte rook bij die Vlaamse regering. En het is een echte lijdensweg, volgens het Nieuwsblad. En we gaan het allemaal voelen. Al een paar mogelijke maatregelen in de kranten. Kindergeld zou niet langer tot 25 jaar betaald worden. Er wordt gekeken naar de registratierechten. En de verlaging van de erfbelasting lijkt er niet te komen. Wat zo goed als zeker is, dienstenchecks worden duurder. Wellicht van 10 naar 12 euro per cheque. En in het Nieuwsblad zeggen mensen dat dan wel zelf wat meer gaan poetsen in de plaats. Of de poetshulp komt maar om de twee weken in plaats van elke week.
0: Ja, een update over dat begrotingsoverleg krijgen we zo van collega Sisse Michiels. Ook in het Nieuwsblad, bijna de helft van de mensen in invaliditeit komt moeilijk rond.
2: Ja, dat heeft de CM onderzocht en het gaat dan om mensen die al langer dan een jaar ziek zijn. De helft zegt dat er niet genoeg geld is om elke maand eens te gaan eten of om een keer per jaar op vakantie te gaan of voor onverwachte uitgaven. En daar komen bij ziekte vaak nog extra kosten bovenop voor medicijnen, voor vervoer, hulpmiddelen zoals een rolstoel. En de CM vindt daarom dat die mensen net meer zouden moeten krijgen dan voordien. En die oproep van het CM die komt is ook om de sociale zekerheid niet af te breken, zeker nu in volle begrotingsbesprekingen.
0: Ja, na 7 uur komt Luc van Gorp langs, dat is de topman van de christelijke mutualiteit.
2: Ja, dan ga jij geregeld naar de frituur, Helen?
0: Ja, elke 2 weken op vrijdag.
2: Kijk, dan heb je misschien alles paardenvlees gegeten zonder het te weten. Aha. Want dierenrechtenorganisatie Gaia wil paardenvlees van het Belgische menu halen en richt daarvoor zijn pijlen op de friturensnack. Gaia onderzocht 123 snacks uit 25 frituren en in een kwart daarvan vond ze paardenvlees. De frituristen zelf zijn daar niet echt mee gediend met dat onderzoek. Ze zeggen dat paardenvlees legaal en veilig vlees is en dat de ingrediënten ook gewoon op het etiket staan. Maar Gaia vindt dan weer dat paardenvlees uit de voedselketen moet verdwijnen.
0: Ja, vooraan in de Standaard een klacht tegen de Belgische overheid wegens digitale uitsluiting.
2: En dat is een klacht van 3 internationale organisaties met de steun van Gelijke Kansencentrum Unia bij het Europees Comité voor Sociale Rechten, want steeds meer diensten moeten digitaal, zoals een afspraak bij de dokter, een bankverrichting of een treinticket kopen of zelfs een klantenkaart in de supermarkt. En soms kost niet digitaal zelfs meer dan digitaal en de organisaties hebben daarom 300 getuigenissen verzameld. En vooral ouderen en mensen met een beperking botsen op problemen. En de vraag is simpel van die organisaties. Zorg altijd voor een alternatief, zoals een loket of een telefoonnummer.
0: En dan nog een studie over de e-truck in de Standaard.
2: Ja, want zo'n elektrische vrachtwagen is op het einde van de rit goedkoper dan een dieseltruck, ook in België. Dat heeft Transport and Environment onderzocht. Zelfs op basis nog van de lagere dieselprijzen van vorig jaar. De aankoopprijs van zo'n e-truck ligt wel veel hoger, soms bijna dubbel zo hoog, maar die meerprijs verdien je terug door een veel lagere kilometerheffing, ook lagere energiekosten, lagere onderhoudskosten en ook een meevaller. De actieradius van zo'n e-truck die wordt alsmaar groter.
0: Dankjewel, Jasper.

0: De nieuwe van Dressed Like Boys and Then I Woke Up.
1: De ochtend.
0: Wie de hele nacht is wakker gebleven is de Vlaamse regering, want binnen een goede 7 uur moet Vlaams minister-president Matthias Diependalen in het Vlaams parlement zijn septemberverklaring geven. Maar ja, wat moet hij daar gaan vertellen? Hij weet het op dit moment zelf nog niet. Sisse Michiels van onze politieke redactie, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Ellen.
0: Ook jij bent wakker gebleven sinds 10 uur gisteravond. Sta je daar aan het Martelaarsplein, lukt het nog?
2: Klopt, ja, ik hou vol.
0: Want, Sisse, er is nog altijd geen witte rook daar.
2: Nee. Sinds middernacht ongeveer zitten de ministers samen, dus toch alweer meer dan 6 uur. Het feit dat ze nog samen zitten wil wel zeggen, denk ik, dat er nog een akkoord mogelijk is. Maar echt vlot gaat het niet. Ze blijven dus schaven aan die tabellen, die begrotingstabel. Mm-hmm. Het doel is nog altijd om dat begrotingsevenwicht te behalen, dat de overheid dus evenveel uitgeeft als er binnenkomt volgend jaar. En daar zijn dus besparingen, nieuwe inkomsten of andere hervormingen voor nodig. Maar het blijft dus wachten tot daar helemaal consensus over is. Verschillende ministers die spraken op voorhand over de moeilijkste begrotingsonderhandelingen ooit, en dat blijkt dus ook wel het geval. Deze nacht is het voorlopig ook nog niet in een echte stroomversnelling gekomen. Ik heb hier nog van niemand gehoord, de laatste rechte lijn is nu echt ingezet richting een akkoord, maar ze zitten nog steeds samen, dus ze geloven nog steeds dat het kan. Diependalen en begrotingsminister Weitz, die hebben tussen 3 en 5 ongeveer gesleuteld aan een nieuw voorstel, een nieuwe tabel. Daar zaten ze dan over samen met alle partijen daarna. En nu zijn het opnieuw wat ze dan bilaterales noemen, dus dat Diependalen met elke partij apart samen zit. Uh-huh. Dat wil zeggen dat we hier nog niet meteen vertrekken, maar ondertussen krijgen we ook wel het nieuws dat er al een paar dingen zijn afgeklopt. Dus zoals ik zeg, het kan nog steeds.
0: Ja, ze geloven dat het nog kan, maar het loopt wel al het hele weekend stroef, hè?
2: Inderdaad, hè, gisteren ook nog, de dag voor de deadline, kwam er absoluut nog geen schot in de zaak. Het was heel vaak met de partijen apart praten, vaak ook maar een paar uurtjes. Echt vaart kreeg Diependalen er dus niet in. En de kritiek was ook altijd hetzelfde van de coalitiepartners. Het is nog steeds veel te onevenwichtig. En Diependalen kwam dus steeds met een nieuw voorstel, een nieuwe tabel. Ik denk dat we ondertussen aan de vijfde zitten. En dus ja, de afgelopen uren, maar dat was dan eerder in het begin van de nacht, was het toch ook wel echt te horen van het gaat absoluut niet snel, tergend traag, zei iemand zelfs aan mij. Volgens een iets wat optimistischere bron wordt er wel goed wat vooruitgang geboekt, maar dus die echte stroomversnelling en die laatste rechte lijn, daar zijn we nog niet, denk ik.
0: Hoe komt het dat het zo moeilijk is? Komen die ideologische verschillen nu echt naar boven?
2: Ja, ik denk het wel. N-VA wil dus absoluut die begroting in evenwicht volgend jaar. Dat is afgesproken in het regeerakkoord, dus de andere partijen staan daar ook achter. Maar het is toch vooral de N-VA die dat echt heel belangrijk vindt en daarvoor vooral kijkt naar de uitgaven en dus naar forse besparingen. Dat ligt natuurlijk veel moeilijker voor CD&V en vooral vooruit. En dat is inderdaad eigenlijk die ideologische strijd die altijd terugkomt in deze regering. N-VA dat heel erg op die cijfers hamert, het economische, terwijl de andere partijen blijven langs de andere kant hameren op een warm beleid met aandacht en dus ook geld voor bijvoorbeeld welzijn. En afgelopen week was het ook wel duidelijk dat het vertrouwen in het algemeen tussen de verschillende partijen niet zo groot is. Dat merkte je vooral aan de verschillende lekken die er waren. Mm-hmm. Veel van wat hier op tafel ligt of lag, dat is al naar buiten gekomen. Hè. De aanpassingen eventueel aan de kinderbijslag, een debat over de registratierechten, dat men keek naar het verhogen van de drinkwaterfactuur voor extra inkomsten. Dat is allemaal al gelekt en natuurlijk zonder het vertrouwen daarover kan je niet tot een akkoord komen.
0: Ja, hebben er een zicht op wat nu net die voornaamste knelpunten zijn?
2: Dat is moeilijk te zeggen, want ja, zoals ze altijd zeggen in de politiek, er is pas een akkoord als er over alles een akkoord is. Dat is een klassieker die ik ook vannacht hier al een paar keer gehoord heb, maar het is wel zo natuurlijk. We weten natuurlijk wel waar de gevoeligheden liggen. N-VA wil absoluut sleutelen aan die kinderbijslag, het groeipakket zoals dat nu heet. En er zou bijvoorbeeld sprake zijn om het kindergeld niet meer uit te betalen tot je 25e, wat nu wel kan als je nog studeert bijvoorbeeld. Maar voor CD&V en vooruit ligt die kinderbijslag in het algemeen, elke aanpassing daaraan sowieso wel gevoeliger. De socialisten willen dan weer dat de regering voor extra inkomsten kijkt naar de registratierechten. Dat is de belasting die je betaalt als je een huis koopt. Als de prijs van dat huis boven een bepaald bedrag zou zijn, dan zou het percentage eventueel stijgen naar 3% in plaats van 2%. En ook over de precieze verdeling van de besparingen op subsidies blijft wel best wat oneenigheid bestaan. dat elke minister, net als bij de vorige begrotingsronde, zal moeten snoeien in de subsidies, dat is al lang duidelijk. Maar hoe die verhouding dan precies zit, daar blijft discussie over. Hè. Wie precies welk deel moet doen en hoe groot dat dan moet zijn. Vooruit blijft bijvoorbeeld steeds maar hameren op het belang van zorg en het zorgpersoneel en dat daar dan natuurlijk ook voldoende geld naartoe moet gaan.
0: Ja, maar ik hoor je daarnet ook zeggen, er zijn wel al zaken waar ze het duidelijk eens over zijn.
2: Inderdaad, dat is iets wat we daarnet horen, dat er echt wel een paar dingen al afgeklopt zijn. Hè, en dat het dus nu een volgende fase ingaat en dat er weer een aantal andere maatregelen nu daar nog een akkoord over gezocht moet worden. Een heel concreet ding dat wel al vast ligt, waar we bijna zeker van zijn, denk ik, is de verhoging van de prijs van de dienstenchecks. Jullie hadden het daarnet ook al even over. Hè. Het zou stijgen van 10 naar 12 euro. En ook het feit dat er in subsidies gesneden moet worden, daarover is iedereen het eens. Eigenlijk in alle domeinen, zowel voor bedrijven, bijvoorbeeld premies voor opleidingen, als in subsidies voor VZW's. Maar hoe elke minister dat dan precies moet doen, hè, dat is een van de vele punten waar nog geen consensus over is.
0: Van zodra je daar een minister-president met akkoord ziet buitenwandelen, komen we meteen terug bij jou. Bedankt, Sisse.
2: Graag gedaan.

0: My Clap van de Asteroids Galaxy Tour.
1: De ochtend.
0: Jarno Poli, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Straks gaan we nog uitgebreid terugblikken op dat WK wielrennen in Montreal met Christophe van de Goor. Maar Jarno, na zo'n spectaculaire wedstrijd met een verrassende winnaar, moeten we al even de hoofdrolspelers erbij halen. Hè?
2: Ja, absoluut. En protagonist nummer 1 was natuurlijk Brandon McNulty. Hè. De Amerikaan van 28 boekte nota bene zijn eerste zege van het seizoen. Verrassend, mogen we dat dus wel noemen. Hè. Verrassend betekent natuurlijk niet onverdiend. McNulty was gewoon heel sterk op dat bijzonder lastige parcours in Montreal. De ene na de andere renner zakte erdoor, ook de Belgen jammer genoeg, maar McNulty niet. Hij kende het parcours door en door dankzij de grote prijs Montreal en koos een moment op zo'n 30 kilometer van de streep.
3: I mean, I knew just from so many years doing this race that once the group is small and there's fatigue, like they tend to hesitate if you can get away. So yeah, we came together the Quinn's group and I chose my moment.
2: En wat een moment was dat, hè. Op Instagram postte de geblesseerde Tadej Pogacar al foto's samen met McNulty van toen ze in Montreal vorig jaar samen over de streep kwamen. Het zijn natuurlijk ploegmaats. En er waren ook felicitaties bij van zijn majesteit.
0: Ja, felicitaties ook van ons. De Belgen, die krijgen er iets minder, neem ik aan.
2: Ja, vooral omdat Evenepoel vooraf als topfavoriet was aangeduid. Hè. Maar hij kwam amper in het stuk voor. Hij moest de hele tijd achtervolgen, kwam dan wel terug. Maar dat was vooral omdat de rest naar elkaar keek. Geen goede dag is dan de verklaring.
4: Ja, dat is heel vervelend, maar ja, moesten we ze kunnen uitkiezen, dan zou het gemakkelijk zijn natuurlijk. Het is een parcours dat je niet op kan verstoppen. Dus sterkste heeft gewonnen, dat was wel duidelijk.
5: Komt nog wat aan, hè? EK en Lombardij.
4: Inderdaad, komt nog veel aan en ik hoop dat het vanaf volgende week iets beter zal draaien.
2: Wij ook. Van Aert reed wel in het offensief, maar in de absolute finale was hij niet meer vooraan te bespeuren. De omloop was volgens Van Aert te zwaar voor een klassiek type. Bondscoach Serge Pauwels vindt alleszins niet dat er tactische fouten gemaakt zijn.
6: Ja, zoals ik het nu inschat, is het toch een in eerste plaats Remco zijn benen die niet waren wat hij had gehoopt. Anderzijds hebben we wel geprobeerd om hem nog in de koers nog te motiveren. Want ook met Rwanda in het achterhoofd weten we dat hij zelfs in een verloren positie vaak nog klaar is om een medaille te halen.
2: Dat was deze keer niet mogelijk. Er was wel een medaille voor nog een klassiek type, Mathieu van der Poel. Voelt het dan toch niet ook een beetje als een gemiste kans voor de Nederlander?
7: Ja, dat denk ik wel. Gelukkig ben ik als wereldkampioen geweest. Dat maakt het wel iets makkelijker natuurlijk om ook zo te koersen. En zoals ik zei, ik denk dat als je die top 10 bekijkt, dat ik gewoon heel blij mag zijn met brons.
2: Absoluut. En voor het EK volgende week past Van der Poel. Evenepoel zal er wel bij zijn.
0: Ja, hopelijk dan wel Belgisch succes. Hè. Daar hopen we trouwens vanavond ook op. Hè, in de Nations League voetbal, de tweede match van bondscoach Mark van Bommel. Het is meteen een stevige. Hè. Frankrijk komt naar het Koning Boudewijnstadion.
2: In afwachting van Clouseau. Hè, zijn er andere sterren die er nu gaan zijn. De grootste ster, Kylian Mbappé, is er niet bij door een blessure. Wel aanwezig, Zinedine Zidane. Ook toe aan zijn tweede.
0: In de Nations League voetbal, de tweede match van bondscoach Mark van Bommel. Het is meteen een stevige. Hè. Frankrijk komt naar het Koning Boudewijnstadion.
2: In afwachting van Clouseau. Hè, zijn er andere sterren die er nu gaan zijn. De grootste ster, Kylian Mbappé, is er niet bij door een blessure.

0: Nina Simone met My Baby Just Cares For Me. Je krijgt zo'n update over de begrotingsonderhandelingen in het nieuws van 7 uur.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
3: Amai, zo content.
4: Natuurlijk, het is maandag.
3: Oh, dat is juist.
5: Happy medewerkers. Dat is volgens Atentia de power achter elk succesvol bedrijf. Ontdek hoe wij als sociaal secretariaat en externe preventiedienst ook jouw bedrijf happy kunnen maken op happymetatentia.be. Atentia. Feeling good works great.
6: De verzameling munten van Bompa verzamelt vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al uw ringen? Of gaat je verbouwen en zit er nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud en zilver. Kijk op goudwisselkantoor.be of kom langs bij een kantoor in de buurt.
7: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldieprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
8: De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van Leonidas.
9: We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
10: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
9: Zeker, en daarom 2 praline doosjes kopen, 1 doosje met Gia pralines gratis.
10: Oh, met praline, die gouden.
9: Daar gouden we allemaal van, hè, Adam?
8: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop 2 praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
11: VRT Radio 1.
12: Alles begint bij luisteren.
13: Het is 7 uur, een goedemorgen. VRT Nieuws met Toon Janssens. De Vlaamse begrotingsonderhandelingen zijn nog altijd niet afgelopen. De CM vraagt maatregelen aan de regering om te vermijden dat langdurig zieken in de financiële problemen komen. En de Amerikaan Brandon McNulty is de nieuwe wereldkampioen wielrennen. Na een weekend onderhandelen zijn de Vlaamse ministers het nog altijd niet eens over de begroting. De ministers zaten tot een half uur geleden met z'n allen samen, maar de Vlaamse minister-president Matthias

0: Diependalen zit nu met elke partij apart samen om de gesprekken, of omdat de gesprekken liever moeilijk verlopen. Om 2 uur vanmiddag moet hij die begroting presenteren in het parlement tijdens een septemberverklaring. Ja, Sisse Michiels, gaat dat lukken?
1: Dat is nog steeds onduidelijk. Sinds middernacht zit de regering hier samen nadat er gisteren overdag eigenlijk niet veel vooruitgang geboekt was. En ook in het begin van de nacht ging het hier traag. Diependalen en zijn begrotingsminister Weitz hebben dan een paar uur gesleuteld aan een nieuwe begrotingstabel, een nieuw voorstel. Daar hebben ze dan opnieuw over onderhandeld met iedereen samen. En op dit moment overlegt Diependalen met elke partij apart. Witte Rok zal dus nog niet voor meteen zijn. We horen wel dat er al een paar zaken afgeklopt zijn. De dienstenchecks die worden duurder, van 10 naar 12 euro. Langs de andere kant zal de drinkwaterfactuur niet stijgen. Dat plan lag wel op tafel, maar dat heeft het uiteindelijk dus toch niet gehaald. Nog even afwachten dus of ze ook over de rest een akkoord vinden.
0: Oké, dankjewel Sisse. Het Christelijk Ziekenfonds CM vraagt dringend maatregelen om te vermijden dat langdurig zieken geldproblemen krijgen. Uit een eigen bevraging van CM blijkt dat zij daardoor soms medische zorg uitstellen. Dat deed ook Daisy Wijns. Sinds ze ziek werd, moest ze noodgedwongen kiezen welke zorg eerst komt.
2: Er zijn nog verschillende, ik denk een drietal doktersbezoeken die ik momenteel uitstel, omwille van dat er andere artsen eigenlijk prioriteit hebben. En ook omdat je niet weet of niet kan inschatten wat de kostprijs daarvan gaat zijn. Dus je kan niet alles op 1 maand of op 2 maanden doen.
0: Omdat hun inkomen te laag is, komen langdurig zieken vaak in een negatieve spiraal terecht. Daarom vraagt de CM maatregelen aan de regering. Dat vertelt CM-voorzitter Luc van Gorp.
3: We merken ook, en dat is ook een van de aanbevelingen die we doen, dat die uitkeringen die vandaag al laag zijn, toch eigenlijk op zijn minst moeten geïndexeerd worden. Zodanig dat dus zeker de kosten op gezondheidszorg niet worden langer uitgesteld. Iets wat we ook eigenlijk toch wel willen aangeven, is dat we moeten zien dat die mensen uiteindelijk de energiekosten kunnen betalen, dus het gebruik kunnen maken van een sociaal energietarief.
0: De Franse president Macron zal vandaag dan toch een mis bijwonen van de paus in de stad Metz. Dat is opmerkelijk, want de Franse politiek houdt zich afzijdig van religie. Macron had vooraf gezegd dat hij geen enkele mis zou bijwonen, en nu dus toch wel. Het is de laatste dag van het pausbezoek aan Frankrijk. Gisteren droeg de katholieke leider een mis op in het bedevaartsoord Lourdes voor 150.000 aanhangers. Hij haalde eruit naar euthanasie, precies 2 maanden nadat het Franse parlement een wet had goedgekeurd die stervensbegeleiding mogelijk maakt. In Spanje hebben voor de 2e nacht op een rij tientallen mensen op een centraal plein in de hoofdstad Madrid geslapen om te protesteren tegen de hoge huurprijzen in het land. De manifestanten kregen gisteravond bezoek van de Spaanse filmregisseur Pedro Almodóvar. De toestand is ondraaglijk, zegt hij. Het is onaanvaardbaar voor de Spaanse samenleving om dit probleem nog 1 dag langer te verdragen.
4: Esto indica que la situación ya es insoportable. Es absolutamente insufrible que la sociedad española tenga este problema un día más.
0: Het protest begon nadat een vrouw van 87 uit haar appartement was gezet in Madrid omdat ze de huur niet meer kon betalen nadat die fel was verhoogd. Zij is het symbool geworden van de wooncrisis in Spanje. Morgen zou de Spaanse regering een nieuw woningdecreet voorstellen. Sport. De Amerikaan Brandon McNulty heeft het WK wielrennen gewonnen in Canada. McNulty won met een kleine voorsprong voor de Australiër Michael Matthews en de Nederlander Mathieu van der Poel. Remco Evenepoel werd 12e. Een verslag van Christophe van de Goor.
5: Dit was een knotsgek wereldkampioenschap met quasi ontelbaar wisselende posities vooraan en een verrassende Amerikaanse wereldkampioen. De Belgische kopmannen Evenepoel en Van Aert waren niet goed genoeg om de lawine aan demarages te blijven beantwoorden. Al eindigde Evenepoel uiteindelijk nog in het groepje dat sprintte voor zilver. Hij werd 12e. Brandon McNulty dus. Hij ronde een solo van 30 kilometer met succes af. McNulty is een van de belangrijkste ploegmaten van de hier afwezige titelverdediger Pogacar, maar is absoluut geen winnaarstype. De Australiër Michael Matthews eindigde als 2e. Mathieu van der Poel, die op 100 kilometer van de streep de finale onvermoeibaar had geopend, pakte alsnog het brons.
0: Remco Evenepoel hoorde bij de topfavorieten, maar moest dus vrede nemen met de 12e plek. Hij zocht achteraf geen excuses.
6: Gewoon geen goede dag. Niet de dag om hier te kunnen winnen. Dat is jammer, maar heel lastige wedstrijd. En vanaf het eerste rondje voelde ik al snel dat er niet echt overschot in de benen zat. Dus dat is wel jammer dat die dag net vandaag valt.
0: En in de Nations League voetbal heeft Duitsland verrassend verloren van Griekenland. Duitsland verloor voor eigen publiek met 0-1. Het was de tweede match onder de nieuwe bondscoach Jurgen Klopp na eerder een gelijkspel tegen Nederland. Het weer. De dag begint bewolkt met vooral in het westen hier en daar kans op een bui. In de loop van de dag klaart het wel op bij temperaturen tot 24 graden. Morgen wordt het vrij zonnig en warm tot 30 graden dan. De Vlaamse begrotingsonderhandelingen verlopen moeizaam. Daarmee begon dit nieuws. Zojuist is de groep onderhandelaars uit elkaar gegaan. Vlaams minister-president Diependalen houdt nu 1-op-1 gesprekken met de verschillende regeringspartijen. Meer op vrtnieuws.be.
7: Richting Antwerpen kan je lang in de file staan op de E313 vanaf Massenhoven. Daar verlies je nu 50 minuten. Op de E34 naar Antwerpen 10 minuten bij, van Oelichem tot in Randst. En nog eens 10 minuten op de A12 vanaf Aartselaar. Op de Antwerpse ring richting Bever verlies je 10 minuten tussen de A12 en Lilo. Richting Brussel beginnen de files ook toe te nemen. 20 minuten extra op de E40 vanaf Aalst. 15 minuten op de E19 vanaf Vilvoorde. Nog eens op de E314 tussen Rotselaar en Wilselen en op de E40 van voor Heverlee. En je vertraagt ook 20 minuten op de binnenring rond Brussel tussen Strombeek en Machelen.
8: Meer is mogelijk voor investeerders en ondernemers met vastgoedplannen. Mogelijk.be.
9: Radio 1.
10: De Ochtend.
9: Met Helen Goedgebeur en Jasper Verhulst.
11: Goedemorgen. Onze twee Belgische kopmannen hebben het niet kunnen waarmaken op het WK wielrennen in Montreal. Wel een Amerikaan, waarop voorhand misschien niet al te veel kruisjes hadden achtergezet. Enfin, dat is mijn beknopte analyse. Vlak voor 7:30 krijgen we de uitgebreide versie van onze collega Christophe van de Goor. Welkom bij de Ochtend.

0: Bruce Springsteen, Tougher Than The Rest.
1: De ochtend.
0: Ja, het zit ook net in het radionieuws. Langdurig zieken hebben steeds vaker financiële problemen. Uit een bevraging van de Christelijke Mutualiteit. Bij meer dan 8500 mensen die langer dan een jaar arbeidsongeschikt zijn, blijkt dat bijna de helft moeilijk rondkomt. Luc van Gorp, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Voorzitter van de CM. Om het even te kaderen, er zijn in totaal zo'n 585.000 langdurig zieken in ons land. Jullie konden 8500 leden bevragen. Welke bezorgdheden hebben zij met jullie gedeeld?
2: Dus deze studie ging voornamelijk naar de financiële situatie, omdat er heel vaak vandaag over langdurig zieken wordt gesproken vanuit het politiek beleid van dit is een enorme kost. Maar wij zijn vooral gaan kijken hoe dat die mensen financieel al of niet rondkomen met de uitkering die ze vandaag krijgen. En daar hebben we dan vastgesteld dat bijna de helft van de mensen vanuit hun gezinsinkomen, want je hebt dan vaak een partner die al of niet werkt, dat die dus eigenlijk met dat bedrag absoluut niet kunnen toekomen.
0: En wie heeft het dan het moeilijkst?
2: Het zijn vooral alleenstaanden, maar we zien ook mensen die kort geschoold zijn, mensen met een migratieachtergrond, we zien ook vrouwen, we zien mensen uiteindelijk ook die vaak voordat ze ziek werden, werkloos of arbeidsongeschikt, werkloos waren, dus eigenlijk ook in de problemen komen. Dus het zijn allemaal eigenlijk, het is een grote groep eigenlijk. En ook mensen tussen natuurlijk 18 en 55 jaar. Mm-hmm. Want nadien zijn ze vaak dan op pensioen en dan tellen ze niet meer mee in de statistieken.
0: Met heel wat gevolgen, neem ik aan, voor het dagelijks leven?
2: Ja, en het is niet alleen het probleem van het betalen van de kosten bij de gezondheidszorg. Want dat is natuurlijk een grote kost die dan vaak wordt uitgesteld. Dus je krijgt een soort van een spiraaleffect. Dus je raakt er precies niet uit. Maar wat mij vooral gefrappeerd heeft, is ook de sociale uitsluiting. Dat ligt heel gevoelig om dat vandaag te zeggen. Mensen die een soort van sociale deprivatie of materiële deprivatie, wat wil dat zeggen? Mensen die zeggen, ik wil nog eens een week erop uit met mijn gezin.
0: Vakantie.
2: Dat eigenlijk niet kunnen, omdat ze dat niet kunnen betalen. Mensen die zeggen, ik wil nog eens iets gaan eten met vrienden. Komt er niet van, maar ik voel vandaag, doordat ik dat vandaag nu zeg, van moeten die mensen wel iets gaan eten? Moeten die mensen wel op vakantie gaan? Terwijl dat juist kan bijdragen tot herstel in een sociale soort van isolement waar dat me geraakt is, juist omdat me financieel niet rondkomt.
0: Ja, zaken waar we misschien te weinig bij stilstaan. En dus heeft u enkele voorstellen om het voor hen financieel draaglijker te maken? Wat vindt u dat er dan nodig is?
2: Zeker in de situatie waar we vandaag ons bevinden met besprekingen rond en budgetten, zowel binnen de federale als de Vlaamse regering, moeten we toch wel eigenlijk absoluut zeggen dat we moeten ervoor zorgen dat die minimumuitkeringen dat die absoluut verhoogd worden. Ik geef u maar één voorbeeldje. Als je vandaag samenwonend bent, dan is uw bestaansminimum €911. Als je weet dat een woning huren €700-800 kost, dan is het geld gewoon nog maar aan uw woning. Twee, wat wij absoluut ook willen, is dat de volledige indexering wordt toegepast bij uitkeringen, wat vandaag ook erg onder druk lijkt te staan. Anderzijds zien we ook dus dat het sociaal energietarief, denk aan de kosten vandaag gewoon voor stookolie of voor water of elektriciteit, dat we dat absoluut kunnen toekennen. En wat we ook vooral zien, is toch wel betaalbare gezondheidszorg. Denk maar aan de eerloonsupplementen. Denk maar ook aan heel wat artsen of zorgverleners die vandaag niet geconventioneerd aan een bepaald vast tarief willen werken. Of uiteindelijk ook dus het recht op een verhoogde tegemoetkoming, dat echt absoluut blijven verdedigen, dat mensen daardoor minder kans krijgen om in de armoede te geraken.
0: Heeft u berekend hoeveel deze voorstellen zouden kosten?
2: Die kosten eigenlijk allemaal niet zo heel veel. Maar ik geef een voorbeeldje. We zien vandaag in de gesprekken rond de verhoogde tegemoetkoming. Stel dat men daarop zou ingrijpen, dan zou men een besparing realiseren van €370 miljoen. Ik hoor bepaalde politici zeggen, je kan daarop 3 miljard besparen. Dan denk ik, dat gaat niet over die bedragen die uiteindelijk het budget heel erg onder druk gaan zetten. Dus het zijn allemaal haalbare voorstellen, gewoon waar mensen recht op hebben. Want het gaat hier uiteindelijk over een sociale verzekering, een collectief. En het is niet een soort van liefdadigheidstoets die wij met de mensen aangaan. Het gaat echt over waar mensen recht op hebben. Mensen hebben daarvoor bijgedragen. En dat ze daar inderdaad ook de middelen terug uit kunnen genereren.
0: Ja, want u legt zelf inderdaad al de vinger op de wonden. De timing van deze studie is wellicht niet toevallig. Ja, u weet inderdaad dat de federale regering net 10 miljard zoekt. En net wil gaan besparen inderdaad op die langdurig zieken. Hè? Maken deze voorstellen.
2: Je kunt heel cynisch reageren van het bedrag vandaag dat naar langdurig zieken gaat, is ongeveer 10,6 miljard. Je kunt zeggen, we gaan die mensen nu voor geen enkele uitkering nog iets voor voorzien. Dan is het probleem opgelost. Maar ik denk dat we dan een immense asociale samenleving. Het is gewoon cynisch voor woorden om zulke zaken te zeggen.
0: Mm-hmm. Wat in deze discussie ook vaak wordt aangehaald, is het sneller aan het werk krijgen van deze groep mensen. Zijn er volgens u effectief nog een groot deel mensen die sneller terug naar het werk begeleid kunnen worden? Is daar nog een winst te boeken?
2: Ik denk dat er gewoon, kijken naar de financiële situatie, weet je dat je bepaalde zaken gaat uitstellen omdat je financieel niet niet kunt u veroorloven om dat te doen, krijg je inderdaad die spiraal die naar beneden gaat. En je gaat juist niet alleen tijd, want dat tijd is een belangrijke factor, maar vooral financieel de mensen een hogere uitkering moeten bezorgen, zodanig dat ze terug naar werk kunnen gaan op een normale manier, op een gezonde manier. En ik denk dat daar inderdaad nog wel winst te boeken is, maar dan gaan we ook daarvoor mensen moeten blijvend vrijmaken, niet alleen bij de ziekenfondsen, maar evengoed bij toeleiders, bij werkgevers, bij de begeleidende artsen, bij de arbeidsartsen enzovoort.
0: Mm-hmm. Nu, gezondheidszorg is sowieso de grootste hap uit de federale begroting. Waar kan volgens u wel nog bespaard worden?
2: Ik denk dat er absoluut kan bespaard worden in de structuren vandaag die wij rond de gezondheidszorg organiseren. Ik denk maar gewoon in de manier hoe dat wij vandaag veel te veel ziekenhuizen hebben. Daar zijn hervormingen voor getekend, maar dan voel je heel rap terug opnieuw druk van onderuit, van je gaat toch niet het ziekenhuis in mijn eigen stad of gemeente sluiten. Ik denk ook, de organisatie van de eerste lijnzorg is een heel grote structuurkost, waar dat we eigenlijk veel beter afgestemd die zaken kunnen doen. Ik denk ook dat we moeten blijven inzetten in onnodige zorg. Er is vandaag nog heel veel zaken die worden betaald of terugbetaald door de ziekteverzekering, volgens mij niet nodig zijn. Ik geef een eenvoudig voorbeeld. Dat is gewoon het verkeerd voorschrijven van antibiotica. Daar kan je enorm op besparen. En zo kan ik tientallen voorbeelden geven van zaken die volgens ons efficiënter kunnen. Maar dan moet er ook bij de zorgverleners in het algemeen, samen met de ziekenfondsen, want wij maken samen het budget op, vanuit een ander paradigma gaan kijken, vanuit een andere manier om naar gezondheid te kijken. En al wat dus bijdraagt tot gezondheid, dat zou moeten kunnen terugbetaald worden. Al wat daar niet toe bijdraagt, zou niet kunnen terugbetaald mogen worden.
0: Mm-hmm. U ziet heel wat mogelijkheden, maar dus niet per se bij die langdurig zieken. Luc van Gorp, voorzitter van de CM, bedankt.

0: If I Let You van de Three Womack Sisters.
1: De ochtend.
0: Niet Remco Evenepoel, niet Wout van Aert. Wel, Brandon McNulty is de winnaar geworden van het WK wielrennen. Een Amerikaan, een verrassing ook. Niet meteen een van de verwachte grote namen. En dus ja, al zeker niet een van onze twee Belgische speerpunten. Christophe van de Goor, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, wat een WK was dat, hè, met een Remco die toch plots een paar keer leek te gaan herreizen. Het heeft niet mogen zijn voor ons, maar ja, het hield de spanning er wel in, hè.
2: Enorm. Ik heb nu toch al een aantal WK's meegemaakt. En ik moet zeggen, ja, het was eentje van echt heel, heel hoge kwaliteit. Zeker in die laatste 100 kilometer vanaf het ogenblik dat Mathieu van der Poel is gaan aanvallen. Slag om slinger. Het was echt een lawine aan aanvallen vanuit alle kanten. Het was indrukwekkend eigenlijk, die finale. En inderdaad, zoals je zegt, Remco Evenepoel die stierf eigenlijk spreekwoordelijk en dan toch weer recht stond en de indruk gaf van ik kom er toch nog door, maar uiteindelijk was dit parcours te veel eisend om dat nog bewaarheid te laten worden, dus werd het net niet voor Evenepoel en vooral net wel voor de Amerikanen, hè.
0: Ja, inderdaad, Brandon McNulty die dan als eerste aan die eindmeet is gearriveerd. Hebben we misschien die sterke Amerikaanse ploeg een beetje over het hoofd gezien?
2: McNulty wel, de Amerikaanse ploeg niet. Waarom? Omdat bijvoorbeeld Quinn Simmons, die onvermoeibaar was in de voorbije ronde van Frankrijk en bijna dagelijks in de aanval trok op alle terreinen, die is wel een aantal keer genoemd als een van de favorieten of mogelijke favorieten. En die was ook op de afspraak samen met Mathieu van der Poel op een bepaald ogenblik. Maar in de breedte, de Amerikanen waren echt indrukwekkend. Kijk, Matteo Jurgensen, ploegmaat van Wout van Aert bij Visma Leasebike, beste prestatie van heel het seizoen, vond ik. Quinn Simmons, die ik net noemde, zeer sterk. En McNulty, met die solo van 30 kilometer daarachter, ook nog eens prima afstoppingswerk van Jurgensen. Het was collectief een zeer goede prestatie van de Amerikanen. Misschien het beste dat we ooit gezien hebben op een wereldkampioenschap. Dat wel.
0: Mm-hmm. En je zei het daarnet ook al, Mathieu van der Poel, die zat natuurlijk ook vooraan. Hij was zeker bij de beste, hè?
2: Indrukwekkend. Mathieu van der Poel heeft tactisch gezien volgens mij een subliem wereldkampioenschap gereden. He, want je hebt bijvoorbeeld op een bepaald ogenblik Wout van Aert die ook vooraan zit, die moet dan lossen vooraan. Dat was eigenlijk een heel slechte zaak voor de Belgen die dan plots in de verdediging worden gedrukt en achter de feiten aan moesten hollen. En Mathieu van der Poel deed net het tegenovergestelde. Door met nog 100 kilometer te gaan, zelf in de aanval te gaan, heeft Van der Poel de betere klimmers, Del Toro, Sexas, Evenepoel, eigenlijk gedwongen om in de tegenreactie te gaan. En Van der Poel had de koers echt controlerend in handen. En bovendien kon hij, de Nederlander, op die zware klim zijn eigen, egale, haalbare tempo rijden, waardoor hij zichzelf bergop niet versmachtte, wat de tegenstand in de achtervolging wel deed, want die demareerde slag om slinger. Ja, Van der Poel reed eigenlijk tactisch een briljante koers. En je ziet, er was een discussie vooraf, kunnen de mannen van het klassieke type, hè, de Van Aerts, Van der Poel van deze wereld, kunnen die dit zware parcours aan? Van der Poel heeft bewezen dat het antwoord ja was in zijn geval.
0: Ja, maar als we dan nog eens kijken naar de Belgen inderdaad. Remco Evenepoel zei achteraf, ja, ik had een mindere dag. Ook voor Wout van Aert was het te zwaar, zei hij zelf. Ja, dan zat het er gewoon niet in, hè, voor ons. Of had het volgens jou toch nog anders kunnen lopen?
2: Wel ja, Evenepoel, je moet heel eerlijk zijn. Na Tadej Pogacar, de titelverdediger, is hij eigenlijk de beste renner ter wereld, moet je zeggen, op alle terreinen. Dus op voorhand, en hij spreekt zelf heel vaak stoere taal, is dit eigenlijk niet genoeg. Oké, iedereen kan een zwakke dag hebben of een mindere dag. En dat was duidelijk het geval bij Evenepoel. Ja, van op een zestigtal kilometer al zag je gewoon die zwakkere momenten, dat hij er een beetje doorzakte en nooit meer echt bovenop gekomen is. Dus als je heel eerlijk bent een beetje zijn stoere taal ook in de mond neemt, moet je zeggen dat dit onder de verwachtingen was. Ja. Wout van Aert is ook gebleken bergop dat het parcours voor hem eigenlijk te zwaar waar was. Ondanks die zeer goede voorbereiding, het feit dat hij in de Vuelta, het feit dat hij echt toegeleefd heeft en na dit wereldkampioenschap, beseffende dat het misschien wel zijn laatste kans is, want volgend jaar in de Alpen, veel te zwaar, jaar nadien in de Verenigde Arabische Emiraten, sprinten, ook geen spek naar zijn bek. Maar ja, je zag dat het eigenlijk te zwaar was voor Wout van Aert, die in principe hetzelfde soort lichaamtype is als Mathieu van der Poel. En bij Van der Poel is dat wel gelukt, dat is de vaststelling.
0: Maar hoe komt dat dan bijvoorbeeld bij Evenepoel? Speelt die tijdrit dan nog een rol? Zou dat kunnen?
2: Goh, dat is een heel moeilijke vraag. Dat is gissen. Dat is eigenlijk alleen maar Evenepoel zelf die daar kan op antwoorden. En dat gevoel moet beschrijven. Hij heeft gisteren meteen na de wedstrijd gezegd, ik had een slechte dag. Het ging niet. Ja, en dat was ook zichtbaar. Wat is daarvan de verklaring? Dat is heel moeilijk. Want ja, ik bedoel, die tijdrit op zich, dat was nu ook, hij zat zeer gewoon, die afstand ook, dat parcours, dat is niks speciaals voor hem. Dus een week later, om het daarop dan te schuiven of naar te verwijzen, dat is te ver gezocht, denk ik. Ja. Dat moeten we in het midden laten.
0: Oké, dus als ik dan even de balans nog maak van dit WK, in totaal 5 Belgische medailles, 4 uit de tijdrijden, 1 in de wegritten. Mogen we alsnog trots zijn?
2: Zeker op die eerste weken, de eerste deel van de week in het tijdrijden. Daar heeft iedereen het over gehad hier in Montreal. Dat de prestatie, de medailles, het aantal medailles in het tijdrijden in alle categorieën van de Belgen, dat zeer noemenswaardig was. In de wegritten zijn we eigenlijk onder de maat gebleven. In die zin dat we bij de mannen junioren en bij de belofte zeker titelkandidaten hadden. Medaillekandidaten. Bij de mannen gisteren, bij de profs ook. En daar is het een beetje uitgebleven. Alleen de bronzen medaille van Fleur Moors bij de belofte. Mm-hmm. Maar in principe, overal gezien is dat nog een oké rapport. Zeker in het tijdrijden. Op de weg zijn we onder de verwachtingen gebleven. Dat is eigenlijk een feit.
0: Christophe van der Goor, bedankt voor jouw scherpe analyse.
3: In Antwerpen of Amalfi? Blankenbergen of Bordeaux? Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Op reis in binnen- of buitenland? Parkeren doe je met EasyPark. Download de app en parkeer als een local in België en ver daarbuiten.
4: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
5: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
6: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Star Days voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
7: De verzameling munten van Bompa verzamelt vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of heb je 1 oorbel en is die andere al jaren spoorloos? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud en zilver. Kijk op goudwisselkantoor.be of kom langs bij een kantoor in de buurt.
8: VRT Radio 1.
1: De ochtend.
0: Half 8, Jasper, en de Vlaamse begrotingsonderhandelingen blijven duren.
9: Ja, de Vlaamse regering heeft een heel weekend onderhandeld en ze zijn het nog altijd niet met elkaar eens. Minister-president Matthias Diependalen houdt nu 1-op-1 gesprekken met elke partij apart dus. En onder meer over het kindergeld is de regering het niet eens. Dat vertelde collega Sisse Michiels daarnet.
10: N-VA wil absoluut sleutelen aan die kinderbijslag, het groeipakket zoals dat nu heet. En er zou bijvoorbeeld sprake zijn om het kindergeld niet meer uit te betalen tot je 25e, wat nu wel kan als je nog studeert bijvoorbeeld. Maar voor CD&V en vooruit ligt die kinderbijslag in het algemeen elke aanpassing daaraan sowieso wel gevoeliger.
0: Ja, we blijven het hier opvolgen vanmorgen.
9: Het Christelijk Ziekenfonds CM vraagt dringend maatregelen om te vermijden dat langdurig zieken financiële problemen krijgen. Want uit een eigen bevraging van CM blijkt dat langdurig zieken met geldproblemen soms medische zorg uitstellen. En dan een verrassende wereldkampioen in het wielrennen, de Amerikaan Brendan McNulty. Hij was in Canada sneller dan de Australiër Michael Matthews, die zilver wint, en de Nederlander Mathieu van der Poel met een bronzen medaille. Remco Evenepoel was de beste Belg op de 12e plaats.
0: Goedemorgen, weer mevrouw Jacot Brokke.
11: Hallo, goedemorgen.
0: Welk weer na dit zonnige weekend?
11: Wel, het gaat er een beetje van afhangen waar je je vandaag bevindt. Want in het westen van het land ziet het er wat meer somber uit. Met veel wolken en met af en toe lichte regen of buien. Daar verwachten we temperaturen tot 22 graden. Naar het oosten toe is die kans op buien iets kleiner. Krijgen we maximaal tot 24 graden. En in het uiterste zuidoosten krijgen we vooral zon vandaag. Met dan maximaal tot 7 of zelfs 28 graden. Nu, vanavond en vannacht blijft die bewolking nog aanwezig. Kan er ook wat lage bewolking bijkomen. En is er over het uiterste westen ook nog wat regen mogelijk met eventueel ook onweer. En dan morgen wordt het nog steeds een zeer warme dag. Die stond al een tijdje in de voorspellingen, maar die staat daar nog steeds in. Dus de kans is zeer groot dat het ook zo zal zijn. Met maximumtemperaturen tot 28 graden in het centrum. Veel zon ook. En lokaal zouden die maxima kunnen oplopen tot 30 graden. Zeer uitzonderlijk dus voor de tijd van het jaar. En ook op woensdag verwachten we nog hoge maximumtemperaturen tot 7 of 28 graden. Maar dan neemt de wisselvalligheid wel toe. Vanaf de namiddag is er kans op een buitje ook. En vanaf donderdag zien we dat het opnieuw wat grijzer en regenachtiger en vooral ook minder warm wordt, met dan nog maximaal rond de 20 graden.
12: Ik had het al opgeborgen, maar ik ga mijn kleedjes toch terug moeten bovenhalen. Dankjewel, Jacot.
11: Alsjeblieft.
9: En dan de files naar Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven, 50 minuten erbij. Op de E34 vanaf Oelichem tot Randst, 10 minuten. Ook 10 op de A12 vanaf Aartselaar en een kwartier op de E17 vanaf Haasdonk. Op de Antwerpse ring richting Beveren, 20 minuten extra tussen de A12 en de Thijsmanstunnel door een defect voertuig op de rechte rijstrook. Naar Brussel op de E40, 20 minuten vanaf Aalst. Op de A12 vanaf Londerzeel, 10 minuten. Een kwartier op de E19 vanaf Vilvoorde, 20 minuten op de E314 tussen Rotselaar en Wulselen. Ook 20 op de E40 van voor Heverlee en een kwartier op de E411 vanaf Jezuseik. Ook nog 20 minuten trager op de binnenring rond Brussel tussen Stroombeek en Machelen en een kwartier erbij op de E40 richting Gent tussen Erpenmeren en Merelbeke.
13: Happy medewerkers, dat is volgens Atentia de power achter elk succesvol bedrijf. Radio 1.
1: De ochtend.
13: Met Helen Goedgebeur en Jasper Verhulst.

0: Back It Up.
1: De Ochtend.
2: Radio 1.
0: In Engeland zijn 5 mannen opgepakt die ervan verdacht worden dat ze een terroristische aanslag aan het voorbereiden waren. Met 3 auto's waren ze onderweg richting de luchtvaartbasis RAF Fairford. Daar zijn behalve Britse militairen ook Amerikaanse militairen en bommenwerpers gestationeerd die actief zijn in de oorlog met Iran. Goedemorgen, Fleur Lansbach.
3: Hoi, goedemorgen.
0: U bent NOS-correspondente in het Verenigd Koninkrijk. Dit is gisteren meteen heel ernstig genomen, hè. Wat weten we intussen over wat daar al dan niet aan de hand was?
3: Nou, het laatste interessante eigenlijk dat gezegd is door Donald Trump is dat hij gisteren zei dat de 5 mannen die zijn opgepakt grote schade wilden aanrichten aan de Amerikaanse basis en de Amerikaanse troepen. En ook dat deze personen al langer in beeld waren bij de veiligheidsdiensten. En dat is eigenlijk dat staat haaks op wat de Britse regering tot nu toe heeft gezegd. Mm-hmm. Sowieso heeft de Britse regering nog heel weinig gezegd, maar wat we weten uit uit politiestatements is dat, dat er werd ingebeld door een bewoner. Dus dat een bewoner iets verdacht zag bij die busjes. En dat die in eerste instantie de politie heeft gebeld. En dat toen de grotere eenheden, de antiterreureenheid, et cetera, erbij zijn gekomen. Maar niet dat het dus langer in het vizier was van de veiligheidsdiensten. Dus we zien wat dat betreft wel nog wat verschillende verhalen van verschillende kanten van de oceaan.
0: Ja, 2 verhalen die haaks op elkaar staan. Wat weten we dan eigenlijk al over die 5 mannen die nu gearresteerd zijn? Wie zijn zij?
3: Nou, ze zijn eerst opgepakt onder de Explosive Act. Dat gaat over het in bezit hebben of het maken van explosieven. Dus we zagen gisteren ook een bomrobot die bij de busjes bezig was. Dus je zag die 3 busjes geparkeerd, midden op de weg staan eigenlijk. En dan was er zo'n robot bezig om die busjes te onderzoeken. Er lagen ook allerlei materialen op de grond. Er zijn chemische materialen gevonden en ontvlambare materialen. Verder weten we het nog niet precies. Mm-hmm. Deze mannen zijn gearresteerd onder verdenking van later, dus eerst op onder die Explosive Act en toen later op verdenking van voorbereiding van een terroristische daad. Dus bij de politieconferentie gisteren werd gezegd dat de antiterreureenheid nu het onderzoek leidt en dat zij zullen gaan beslissen of de zaak een terroristisch incident gaat worden, of het zo wordt aangemerkt. We hebben ook beelden gezien van de verdachten die op de grond werden gewerkt en zonder shirt waren. Dus dat impliceert ook dat de politie misschien dacht dat ze ook explosieven op hun lichaam zouden kunnen hebben. En het is ook wel goed om even te noemen, nou, misschien is dat al duidelijk voor luisteraars, maar deze basis is dus een belangrijke Amerikaanse luchtbasis. Dus hij is van de Britten, maar wordt gebruikt door de Amerikanen. En dat is ook de enige basis in Europa waar vandaan militaire operaties zijn opgestegen Amerikaanse doelen hadden. Dus die door de Amerikanen Iraanse doelen hadden. Dus in de oorlog met Iran werden gebruikt.
0: Ja, en daarom is die basis net zo belangrijk?
3: Ja, het is een belangrijke basis. Maar goed, er zitten 10.000 troepen van Amerikanen in Engeland. Dus er zijn er verschillende. Maar dit is de enige basis die een hele lange opstijgbaan heeft, waardoor ze die grote bommenwerpers kunnen gebruiken. Mm-hmm. Die Amerikaanse.
0: Ja. Dan is de vraag natuurlijk, wie zit hierachter? Hè? Men denkt aan Iran, maar wordt er bijvoorbeeld ook nog naar Rusland gekeken? Of naar extreem linkshoek? Ik weet, bij dit soort incidenten beginnen we tegenwoordig een beetje te gissen. Naar wie moeten we volgens jou kijken?
3: Ja, nou, dat is niet gek dat je het zegt hoor. Want Palestine Action heeft ook een keer bij een militaire basis heel veel schade aangericht. Omdat ze dachten dat daar een link zat met bombardementen op Gaza. Dus het klopt, het is niet gek om daar om naar al die opties te kijken. En dat wordt natuurlijk ook zeker gedaan in dit land. Als je kijkt naar de dreiging vanuit Iran. Deze basis was in juli, werd hier nog expliciet genoemd door de Iraanse Revolutionaire Garde. Het regime en die troepen die waarschuwden dat Groot-Brittannië om dat eigenlijk niet die Amerikaanse bommenwerpers moest laten gebruiken vanaf die basis. En dat ze daarmee zelf een doelwit zouden worden. Dus dat heb je. Daarnaast weten we ook dat MI5, dat is natuurlijk de Britse veiligheidsdienst, is dat die hebben in oktober nog gezegd dat er binnen 1 jaar meer dan 20 potentieel dodelijke plannen zijn getraceerd van Iran aan hier in het Verenigd Koninkrijk. Dus die twee, daarom wordt er denk ik vooral gekeken naar de hoek van Iran. Mm-hmm. Maar we weten inderdaad niet, het is niet bevestigd. Hè. Er is geen bevestiging dat er verband is met Iran of Rusland of überhaupt een buitenlandse of binnenlandse actor op dit moment. Ja. Maar het past ook wel weer, en dat is het verwarrende, in een wat bredere Europese context. Want we hebben afgelopen zomer ook vaker gekke dingen gezien. Hè? Verdachte exact. Drones die boven strategische locaties hingen. Of die drone met explosieven die werd gevonden in de luchthaven van Leipzig. In Duitsland in augustus deze zomer. Mm-hmm. En er wordt natuurlijk al langer veel gewaarschuwd voor dat ook Russische hybride oorlogvoering. Dus het verstoren van infrastructuur en natuurlijk ook online. Dus en die sabotage onder de zee. Dus er zijn natuurlijk een heleboel potentiële acteurs die dit zouden kunnen doen. Ja. Maar er wordt wel voornamelijk gesproken over Iran vanwege dat het die basis is.
0: Ja, maar dus moeten we voorzichtig zijn met nog naar één bepaalde hoek te kijken. Wat is daar trouwens de situatie op dit moment? Zijn daar nog altijd veiligheidsmaatregelen getroffen of extra maatregelen?
3: Ja, er is een groot stuk afgezet hè, rondom die basis. En de mensen die zijn geëvacueerd. Dus het is een beetje een plattelandsgebied. Met daaromheen een aantal dorpen. En uit die dorpen zijn er zo'n 85 huizen geëvacueerd. Die mensen die zitten nog letterlijk in hun pyjama in een buurtcentrum te wachten. Die mogen nog niet terug. Tenminste, dat was gisteravond zo. Volgens mij is dat nog steeds zo. Mm-hmm. En dat komt omdat ze dan waarschijnlijk nog niet zeker weten of ze alles onschadelijk hebben gemaakt. En of er niet nog ergens explosieve gevaar is. Nee. En verder is de basis, die was dus al wel zwaar beveiligd. Maar er zal nu nog meer beveiligd worden. En ook de andere basis in het land, militaire plekken, die zijn op hoger dreigingsniveau gezet.
0: Ja, het is daar nog niet helemaal achter de rug. Dankjewel, Fleur Lanspach, NOS-correspondente in het Verenigd Koninkrijk.

alsof je alles weet. Nee, hou u van de domme. Of werk u zelf continu in zweet. Blaas rook uit uw longen. Sport alsof uw leven ervan afhangt. Want je moet blijven bewegen. Of plak in de zetel als een kastplant. Zo kun je eigen niet bezeren.

gezegd. Wanneer je niet nakomt wat je beloofde. Als je die krop in de keel verbergt met een lach of iets stom zei en bidt dat niemand het hoorde. Wanneer je doet alsof je iemand niet ziet of wakker ligt van iets.

0: weet hoe het moet van Young Yellow, weten ze het intussen bij de Vlaamse regering?
1: De Ochtend.
2: Radio 1.
0: Want Jasper, daar is nog altijd geen akkoord over de Vlaamse begroting. Waar staan we?
3: Wel, er zijn opnieuw 1-op-1 gesprekken tussen minister-president Diependalen en de partijen apart. Eerst kwam Vooruit aan de beurt, het is nu aan CD&V. Een paar zaken zijn wel al afgeklopt. Er is een deelakkoord over dienstenchecks, die dus duurder zullen worden. De waterfactuur zal niet stijgen. Dat plan lag op tafel, heeft het niet gehaald. Het groeipakket, de kinderbijslag, is nog niet helemaal afgeklopt, horen we. Er is sprake om dat niet meer uit te betalen tot 25 jaar, maar tot 23 of 24, nog onzeker dus wat het zal worden. En voor de fans, intussen op de Instagram-pagina van Joop Broen staan er wat achter de schermen foto's van de CD&V-delegatie. Ze zien er nog vrij happy, jolig uit vanmorgen na een nacht onderhandelen met ook een glansrol voor Hilde Krivits. Op die foto even checken als je zin hebt. Intussen dringt wel de tijd voor minister-president Diependalen, want hij moet om 2 uur in het Vlaams parlement zijn voor die septemberverklaring.
0: Ja, na 8 uur hebben we het er ook over met Ivan de Vadder tijdens onze wekelijkse afspraak.
2: De Ochtend.
1: Radio 1.
0: 3 internationale organisaties dienen een klacht in tegen de Belgische overheid wegens digitale uitsluiting. Ze doen dat met de steun van Gelijke Kansencentrum Unia en het steunpunt ter bestrijding van armoede. Ze klagen aan dat steeds meer diensten enkel digitaal beschikbaar zijn, zoals een afspraak maken bij de dokter, de bank of een treinticket kopen. En voor bepaalde groepen is dat niet evident. Henk van Hotegem, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Van het interfederaal steunpunt tot bestrijding van armoede. Om die klachten te staven hebben jullie allerlei getuigenissen verzameld. Wat hoort u dan? Op welke problemen botst men?
4: Wel, zoals u zei, de impact van de digitalisering van onze samenleving is enorm. Het gaat inderdaad over, als je informatie wil opzoeken, een afspraak maken met de gemeente bijvoorbeeld, of een afspraak met de dokter of het ziekenhuis, een ticket kopen voor het openbaar vervoer. Ook de contacten met energieleveranciers. Je ziet ook dat handleidingen bij toestellen ook meer en meer via QR-code worden aangeboden. Nu, dat is eigenlijk niet evident. Voor alle bevolkingsgroepen, voor alle burgers. Zeker niet voor kwetsbare burgers die afspraken maken via de computer, digitaal of via smartphone. Dat is, niet iedereen heeft het materiaal of heeft daar ervaring mee. Een ticket kopen op het openbaar vervoer hetzelfde. Je kan dat niet meer cash betalen bijvoorbeeld. Denk ook aan de bankdiensten waar we steeds minder bankfilialen hebben, waardoor je minder begeleiding ook kunt krijgen en mensen eigenlijk voortdurend tegen een digitale muur botsen.
0: Ja, dus het gaat heel erg breed. Ik denk dan automatisch aan oudere mensen, dat het voor hen misschien heel erg moeilijk is, maar het gaat breder dan enkel ouderen?
4: Ja, eigenlijk iedereen, maar ouderen, ook jongeren kunnen daarmee geconfronteerd worden. Maar denk ook aan mensen met personen met een handicap of mensen die de financiële middelen niet hebben om het nodige materiaal te kopen of voor toegang tot internet. Of personen die de landstalen niet of niet goed beheersen.
0: Sluit hen dat dan uit van bepaalde activiteiten of heeft dat ook financiële gevolgen of waarover gaat dat dan allemaal?
4: Ja, maar het brengt allemaal drempels in je toegang tot diensten en rechten. Het kan inderdaad maken dat je een uitstel hebt in de behandeling van je gezondheidsproblemen, omdat je die afspraak maar moeilijk kunt krijgen. Mm-hmm. Maar het kan ook gaan over sociale voordelen of een uitkering. Als je niet de weg weet, niet voldoende informatie hebt over wat er mogelijk is voor jou, is dat natuurlijk moeilijk om dat te verkrijgen.
0: Oké, en dus wat zouden jullie dan graag anders zien? Wat vragen jullie?
4: Ja, dus met de klacht van vandaag vragen wij, maar ook talrijke organisaties in België. Het zijn er 50 die we hier rond hebben kunnen engageren en mobiliseren. Dus met die klacht van vandaag vragen we dat er met die impact rekening wordt gehouden. In het bijzonder voor de meest kwetsbare personen. En we vragen eigenlijk dat iedereen toegang kan krijgen tot informatie en diensten. Mm-hmm. En dat wil zeggen, naast het digitale of naast de digitale kanalen, ook via gelijkwaardige niet-digitale contact- en informatiekanalen. Maar, en denk daarbij, ja.
0: Begrijp ik dan goed dat er op dit moment geen enkele wettelijke verplichting is om toch ook een gewone dienstverlening te voorzien, niet digitaal?
4: Ja, het is zo dat er wel een positieve evolutie is bij een aantal overheden. Federaal minister Mats, bevoegd voor digitalisering, van haar is een wetsontwerp goedgekeurd in de Kamer onlangs, waarbij is voorzien in die ook drie alternatieve contactkanalen, loketten, telefoon en post. Dus dat is zeker een positieve evolutie. Maar we moeten toch wel kijken in de praktijk, want dat betekent dat men ook de nodige middelen moet voorzien voor die bestaffing van loketten, van de telefonische permanenties en dergelijke. Dus we moeten daar toch wel druk blijven uitoefenen en vragen dat men daar de nodige inspanningen levert en de nodige garanties. Bovendien gaat het over een initiatief voor de overheidsdiensten, voor de publieke diensten, maar denk ook aan de problemen rond het contact opnemen met energieleveranciers en ook voor die private essentiële diensten toch wel, denk aan energie en water, en dus, is dat toch belangrijk.
0: Ja, om die druk te blijven zetten, stappen jullie nu naar het Europees Comité voor Sociale Rechten. Wat verwachten jullie daarvan?
4: Ja, dat Europese Comité is een onafhankelijk orgaan van de Raad van Europa en dat moet eigenlijk controleren dat lidstaten de rechten naleven uit het Europees Sociaal Handvest. En België heeft dit handvest, het herziene sociale handvest, in 96 ondertekend. En met die klacht willen we eigenlijk aan het comité vragen om te onderzoeken als in België er voldoende inspanning wordt geleverd om die toegang tot diensten te garanderen. Mm-hmm. Via een uitspraak van dat comité kan er eigenlijk nog verdere politieke druk komen op de beleidsverantwoordelijken in België, maar het is misschien ook een precedent voor andere landen.
0: Is dat bindend? Kunnen zij sancties nemen?
4: Nee, er zijn geen sancties. Wat wel gebeurt, is dat bij een veroordeling van België dit aan bod komt in de ministerraad, de raad van ministers van de Raad van Europa, dat die raad dus aanbevelingen kan formuleren naar België toe. Dat is toch wel een bepaalde druk. Ja. En dat België moet werken op die aanbevelingen. Maar er zijn op zich geen sancties verbonden, maar we kunnen toch wel spreken over een symbolische en zelfs meer dan symbolische druk.
0: Om die druk inderdaad te gaan verhogen. Henk van Hottegem van het Interfederaal Steunpunt Armoedebestrijding, bedankt.
4: Dank u wel.

0: Take it easy on yourself van de Walker Brothers. Het is 3 voor 8.
1: Nu is het nog rustig.
2: Een eindeloze soap.
3: Mag ik even iets vragen? Ik zie hier een hele grote zak spinazie, maar je hebt toch ook van je baby spinazie niet?
2: In Fast Forward.
4: Ja, als je hier rechtdoor loopt en dan naar rechts. Ja. En daar staan ze.
3: Dat is toch grappig dat die dan niet samen staan?
4: Er is een speciale aanbieding.
3: Ah, verplaatst.
4: Verplaatst, daarom.
3: Dat is toch, ja. Oké, okay. Ik wil het maar weten uiteindelijk.
1: Nu is het nog rustig.
2: Van het Zuidelijk Toneel, Theater Artemis en het Paleis. Vanaf 2 oktober. Info en tickets, hetpaleis.be.
1: Nu is het nog rustig.
2: Samen met De Standaard en Radio 1.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: De verzameling munten van Bompa verzamelt vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al uw ringen? Of gaat je verbouwen en zit er nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud en zilver. Kijk op goudwisselkantoor.be of kom langs bij een kantoor in de buurt.
7: De beste Volvo aanmaken, dat kan tellen.
8: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
7: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo.
8: Maf,
7: Lidl, dat kan tellen.
9: Goeiedag meneer, wat zal het zijn?
10: Voor mij 2 grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog 2...
9: Wat is dat alles meneer?
10: Geef mij ook nog 1...
9: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
10: Ja, en currysaus.
9: En dat is voor hier op het eten? Of?
10: Nee, het is voor...
11: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
12: Kiesway Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. Kiesway Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op kiesweebank.be.
13: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
14: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
13: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
15: Bij Brico Planet krijg je zaterdag 26 en maandag 28 september 25% korting op 1 artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van minimum 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
2: VRT Radio 1.
16: Alles begint bij luisteren.
17: 8 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. De Vlaamse begrotingsonderhandelingen zijn nog altijd niet afgelopen. De CM vraagt maatregelen aan de regering om te vermijden dat langdurig zieken in de financiële problemen komen. En de Amerikaan Brandon McNulty is de nieuwe wereldkampioen wielrennen. Na een weekend onderhandelen zijn de Vlaamse ministers het nog altijd niet eens over de begroting. Er is de hele nacht onderhandeld, voorlopig zonder resultaat. Om 2 uur vanmiddag moet Vlaams minister-president Matthias Diependalen de begroting presenteren in het parlement tijdens zijn septemberverklaring. Maar Sisse Michiels, gaat dat lukken?
18: Dat blijft onduidelijk op dit moment. Sinds middernacht zit de regering hier al samen. Rond 5 uur is er een nieuw voorstel gekomen van Diependalen en zijn begrotingsminister Weitz aan de andere partijen. Een begrotingstabel met besparingen en nieuwe inkomsten. Diependalen die heeft zo net overleg gehad met elke partij apart. Dus eerst vooruit en dan CD&V. En het is nu een beetje afwachten wat de volgende stap is. Het lijkt echt wel erop of eronder voor Diependalen ondertussen als hij over 6 uur in het parlement wil staan met een akkoord. De partijen zeggen dat dat nog steeds mogelijk is, maar niemand is er echt zeker van. We horen wel dat er een paar zaken wel afgeklopt zouden zijn. De dienstenchecks... Die

0: zouden duurder worden, van 10 naar 12 euro per stuk. Langs de andere kant zou de drinkwaterfactuur wel niet stijgen. Dat plan lag op tafel, maar dat zou het dus uiteindelijk niet gehaald hebben.
1: Oké, dankjewel Sisse. Het Christelijk Ziekenfonds CM vraagt dringend maatregelen om te vermijden dat langdurig zieken geldproblemen krijgen. Uit een eigen bevraging van CM blijkt dat zij daardoor soms medische zorg uitstellen. Dat deed ook Daisy Wijns. Sinds ze ziek werd, moest ze noodgedwongen kiezen welke zorg eerst komt.
2: Als je ziek bent, zijn er verschillende zorgverleners. En je kan niet op één maand alle zorgverleners zien die je moet zien. Je moet financieel eigenlijk gaan verdelen. En dat zijn vooral de moeilijkheden die er zijn, omdat je ook niet kunt inschatten welke kosten je gaat hebben. Dus je moet echt gaan puzzelen en zien en uitzoeken van hoeveel gaat het zijn deze maand en volgende maand en zo gaan verspreiden.
1: Omdat hun inkomen te laag is, komen langdurig zieken vaak in een negatieve spiraal terecht volgens de CM. Daarom vraagt de CM maatregelen aan de regering. Dat vertelt voorzitter Luc van Gorp.
3: We merken ook, en dat is ook een van de aanbevelingen die we doen, dat die uitkeringen die vandaag al laag zijn, toch eigenlijk op zijn minst moeten geïndexeerd worden. Zodanig dat dus zeker de kosten op gezondheidszorg niet worden langer uitgesteld. Iets wat we ook eigenlijk toch wel willen aangeven, is dat we moeten zien dat die mensen uiteindelijk de energiekosten kunnen betalen, dus het gebruik kunnen maken van een sociaal energietarief.
1: De Franse president Macron zal vandaag dan toch een misviering bijwonen van paus Leo XIV in de Franse stad Metz. Dat is opmerkelijk, want in Frankrijk is er een strikte scheiding tussen staat en religie. En Macron had vooraf gezegd dat hij bij geen enkele mis aanwezig zou zijn. Het is de laatste dag van het pausbezoek aan Frankrijk. Gisteren droeg de paus een mis op in het bedevaartsoord Lourdes voor 150.000 katholieke gelovigen. Hij haalde daaruit naar euthanasie. In Spanje hebben voor de tweede nacht op rij tientallen mensen op een centraal plein in de hoofdstad Madrid geslapen, om zo te protesteren tegen de hoge huurprijzen in het land. De manifestanten kregen gisteravond bezoek van de Spaanse filmregisseur Pedro Almodóvar. De toestand is ondraaglijk, zegt hij. Het is onaanvaardbaar voor de Spaanse samenleving om dit probleem nog één dag langer te verdragen.
4: Esto indica que la situación ya es insoportable. Es absolutamente insufrible que la sociedad española tenga este problema un día más.
1: Het protest in Spanje begon nadat een vrouw van 87 uit haar appartement was gezet in Madrid, omdat ze de huur niet meer kon betalen nadat die fel was verhoogd. Zij is het symbool geworden van de wooncrisis in Spanje. Morgen zou de Spaanse regering een nieuw woningdecreet voorstellen. In Congo zijn nu al 8000 mensen besmet geraakt met het ebola-virus. 3900 van hen zijn aan het virus overleden. Dat heeft de Congolese regering bekendgemaakt. Voor het weekend was de epidemie nog uitgebreid naar nieuwe gebieden in het noordoosten van het land. Deze ebola-uitbraak is de grootste en meest dodelijke ooit in Congo. Er wordt nog altijd volop naar een vaccin gezocht. In L.A. in de Verenigde Staten zijn de MTV Video Music Awards uitgereikt. De grote winnaars zijn Madonna en Taylor Swift. De 68-jarige Madonna kon 7 van haar 13 nominaties verzilveren, waaronder die voor Artiest van het Jaar. Taylor Swift won 3 trofees, waaronder de felbegeerde award voor de Muziekvideo van het Jaar. Zij droeg haar prijs op aan Dolly Parton, die in augustus overleden is.
5: Lastly, but most importantly, I want to thank and dedicate this award to one person, without whom just this wouldn't be happening. And that person is the ultimate showgirl, Dolly Parton.
1: Sport. De Amerikaan Brandon McNulty heeft het WK wielrennen gewonnen in Canada. McNulty won met een kleine voorsprong voor de Australiër Michael Matthews en de Nederlander Mathieu van der Poel. Een verslag van Christophe van de Goor.
6: Dit was een knotsgek wereldkampioenschap met quasi ontelbaar wisselende posities vooraan en een verrassende Amerikaanse wereldkampioen. De Belgische kopmannen Evenepoel en Van Aert waren niet goed genoeg om de lawine aan demarages te blijven beantwoorden. Al eindigde Evenepoel uiteindelijk nog in het groepje dat sprintte voor zilver. Hij werd 12e. Brandon McNulty dus. Hij ronde een solo van 30 kilometer met succes af. McNulty is een van de belangrijkste ploegmaten van de hier afwezige titelverdediger Pogacar, maar is absoluut geen winnaarstype. De Australiër Michael Matthews eindigde als tweede. Mathieu van der Poel, die op 100 kilometer van de streep de finale onvermoeibaar had geopend, pakte alsnog het brons.
1: En Remco Evenepoel hoorde bij de topfavorieten, maar hij moest dus vrede nemen met de 12e plek. Hij zocht achteraf ook geen excuses.
7: Gewoon geen goede dag, niet de dag om hier te kunnen winnen. Dat is jammer, maar ja, heel lastige wedstrijd. En vanaf het eerste rondje voelde ik al snel dat er niet echt veel overschot in de benen zat. Dus ja, dat is wel jammer dat die dag net vandaag valt.
1: En in de Nations League voetbal heeft Duitsland verrassend verloren van Griekenland. Duitsland verloor voor eigen publiek met 0-1. Het was de tweede match onder de nieuwe bondscoach Jurgen Klopp na eerder een gelijkspel tegen Nederland. En vanaf vandaag kan iedereen in Vlaanderen en Brussel acties registreren voor de warmste week, de jaarlijkse solidariteitsactie van VRT. Dit jaar gaat het ingezamelde bedrag naar 216 projecten die zich inzetten voor een warme thuis voor iedereen. Ambassadeurs zijn DJ Hakim Chattar, acteur Wannes Lacroix en radiopresentatrice Maureen van Herbergen. Zij bezochten al enkele projecten.
8: In het Brusselse is er bijvoorbeeld de buurtwinkel. Die gaan echt bij gezinnen langsgaan om kleine aanpassingjes te doen in huis, zodat hun woning energie-efficiënter wordt en dat het effectief een beetje een warmere thuis wordt.
9: Ja, en je hebt ook natuurlijk mensen die op zoek zijn naar een nieuwe thuis. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat er mensen zijn met een beperking of kinderen met een beperking die vallen zonder ouders. Ja, die hebben ook recht op een nieuwe thuis. Dus dan zijn er organisaties die daar ook naar op zoek gaan.
1: De warmste week vindt dit jaar plaats in Mechelen van vrijdag 18 tot en met donderdag 24 december. De lijst met projecten is terug te vinden op www.dewarmsteweek.be. Het weer. De dag begint bewolkt met vooral in het westen nog hier en daar kans op een bui. In de loop van de dag klaart het wel af en toe op, bij temperaturen tot 24 graden. Morgen wordt het vrij zonnig en warm, tot 30 graden dan. De Vlaamse begrotingsonderhandelingen verlopen moeizaam. Daarmee begon dit nieuws. Vlaams minister-president Diependalen heeft zojuist 1-op-1 gesprekken gehad met de verschillende regeringspartijen apart. Meer in de app van VRT Nieuws.
10: File rijden richting Antwerpen met 1 uur extra op de E19 vanaf Sint-Job. 1 uur bij ook op de E313 vanaf Massenhoven. En 25 minuten op de A12 vanaf Bomen en op de E17 vanaf Haasdonk. Op de Antwerpse ring naar Beveren verlies je 15 minuten. Dat doe je tussen de A12 en de Thijsmanstunnel door een defect voertuig op de rechterrijstrook. Richting Nederland 20 minuten bij van Sint-Anna-Linkeroever tot in Antwerpen-Oost. Richting Gent hetzelfde van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Naar Brussel schuif je 25 minuten aan op de E40 vanaf Aalst, ook op de E19 vanaf Semst, op de E314 tussen Rotselaar en Wilselen weer 25 minuten, hetzelfde op de E40 vanaf Heverlee, een half uur op de E411 vanaf Jezuseik en nog eens op de E429 tussen Bierge en Halle. Je vertraagt 3 kwartier op de binnenring rond Brussel, dat doe je tussen Groot-Bijgaarden en Machelen, op de buitenring 20 minuten bij tussen Waterloo en Tervuren en verder verlies je nergens meer dan 15 minuten.
11: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.
12: Radio 1.
13: De Ochtend.
12: Met Helen Goedgebeur en Jasper Verhulst.
14: Goedemorgen, de topministers van onze Vlaamse regering. Ja, die hebben dit weekend niet te veel zon gezien, denk ik. Wel, veel cijfertjes, hoe en wat dan toch niet. We horen het zo van Ivan de Vadder. Welkom bij De Ochtend.

0: Altijd goed, eentje van Absent Minded. Ivan de Vadder, goedemorgen.
1: Dag Helen, goedemorgen.
0: Het is wachten hè, op nieuws van de Vlaamse regering. Je hebt dit soort nachtelijke onderhandelingen al talloze keren meegemaakt. Geloof je er nog in dat Matthias Diependalen vanmiddag op tijd in het Vlaams parlement raakt?
1: Wel, zoals in het voetbal wordt gezegd, mathematisch is het nog mogelijk, maar de tijd dringt. En de slechte signalen zijn natuurlijk dat de regering, of de kern van die regering, niet vaak heeft samengezeten de afgelopen 24 uur. En dat overgegaan is tot een methode van de bilaterale. Dus het één op één, één partij met de minister-president. Noem het de biechtvaderprocedure. Een beetje merkwaardig, want je gaat een beetje bij de duivel te biechten, want de minister-president als lid van de N-VA maakt natuurlijk ook deel uit van die regering en ook van een politieke partij. Dus die methode, die zorgt of die botst wat op kritiek. En die kritiek merk je ook op sociale media bijvoorbeeld, waar heel veel reacties komen op het feit van, moet dat nu echt weer met een nachtelijke onderhandeling? Wat bereik je daarmee 's nachts? Hadden jullie niet eerder kunnen beginnen aan die onderhandelingen over de begroting? Zou dat niet beter geweest zijn? Je ziet ook bijvoorbeeld dat er vanuit de politieke partijen zelf romantische foto's worden gedeeld. Wat bedoel ik daarmee? Ja, de romantiek van de nachtelijke onderhandelingen. Blije mensen die in het duister zitten te vergaderen, of die op het dak naar het ochtendgloren zitten te kijken, want dat hoort bij die romantiek. Wel ja, die romantiek, het spijt me, maar heeft niet vaak echt goede resultaten opgeleverd. Of daar lijkt het toch naartoe te gaan. En dus, hij heeft nog tijd tot 2 uur, hè, Helen, dat weet je. En dan moet het, maar ja, de tekst moet nog gemaakt worden. Ja. Moet toch een beetje, tekst moet ook overlegd worden, moet goedgekeurd worden. Dus je moet toch een stukje eerder klaar zijn dan pakweg 14:15. En ja, zoals ik zei, de tijd dringt toch wel heel erg.
0: Ja, stel dat ze die septemberverklaring toch moeten gaan uitstellen. Het is nogal gebeurd, maar het is natuurlijk wel een beetje gezichtsverlies.
1: Ja, het is in 2022 gebeurd. Jan Bon toen over het stikstofdossier, de CD&V, eigenlijk heel lang daar dwars bleef liggen, als je dat woord wil gebruiken. Ze niet tot een akkoord kwamen. En goed, er is dan nog altijd een septemberverklaring geweest, de 29e, geloof ik. Want normaal gezien vindt die plaats op de vierde maandag van september. En ja, dan speel je wat met data. De kans is groot dat het nog altijd een septemberverklaring blijft. Mm-hmm. We zijn de 28e. Je hebt nog een paar dagen. Het is ook al ooit een oktoberverklaring geweest, maar dat had met regeringsonderhandelingen te maken. Dus het is inderdaad een stukje gezichtsverlies. Langs de andere kant, het is ook niet het einde van de wereld. Als je een paar dagen opschuift, de begroting zal er dan ook zijn. En het is een klein stipje in de geschiedenis, maar de Vlaamse regering zal verder werken.
0: Oké, afwachten wat het wordt daar. Federaal dan, hè? Daar is er nog iets meer tijd, maar ook die besparingsoefening is volop bezig, of aan de gang. Pakt premier De Wever het anders aan dan minister-president Diependalen?
1: Ja, wel, ook daar krijg je toch stilaan dat soort kritiek van, waarom zijn jullie zo laat teruggekeerd uit vakantie, zeggen de liberale oppositie. Bij Les Engagés wordt er gepleit voor een conclave, begrijp, iedereen in een kasteel, gsm's in een doosje en onderhandelen tot de finish ook daar. Dus er worden toch stilaan wat vragen gesteld over de methode en ook daar krijg je een plan dat neergelegd wordt door het kabinet van de eerste minister, waar de verschillende partijen op kunnen reageren. En tot nu toe hebben we toch al wat negatieve reacties gekregen, ook over maatregelen daar. Meest klassieke hoor je elke keer opnieuw, de MR die zich verzet tegen een hervorming, versta een verhoging of meer geld uit de BTW halen bijvoorbeeld. Dus die methodes zijn niet zo verschillend. Je hebt natuurlijk wel een andere figuur, hè, een beetje de onaantastbare, in de peilingen toch, figuur van Bart De Wever op het federale niveau.
0: En zoals het dan gaat, hadden de oppositiepartijen dit weekend hun kritiek al klaar, hè?
1: Ja, het is opvallend dit weekend. Zowel Vlaams Belang, die doet dat al langer. Pijlen richten op die figuur die het zo goed doet in de peilingen om hem neer te halen van de eerste minister. Maar dit weekend ook de oppositie Liberalen van Anders en de oppositie van de PS bij monden van de burgemeester van Charleroi, Thomas Dermin. En het belangrijkste verwijt is wellicht het alarmisme dat de eerste minister uitstraalt. Van het is nog nooit zo slecht geweest en we stevenen af op een ramp. En het wordt verschrikkelijk en iedereen zal het voelen. Bij de PS, Thomas Dermin zegt heel eenvoudig: kijk, die schuld, dat hoeft niet zo negatief te zijn. Kijk naar Japan, die torsen al jaren een heel hoge schuldgraad mee. Maar daar is vertrouwen tegenover het financiële systeem in Japan. En dus is dat geen enkel probleem. En dus, dat alarmisme, als je dat zelf gaat prediken, ja, dat zorgt mee voor het wantrouwen in het systeem. Dus, beste eerste minister, is de boodschap van de drie oppositiepartijen: stop toch met dat alarmisme, want je creëert eigenlijk alleen maar wat je wil vermijden, namelijk wantrouwen in het systeem. En dat is het ergste wat ons zou kunnen overkomen.
0: Ja, en toch ook opvallend, ook coalitiepartner MR heeft kritiek op zijn aanpak.
1: Ja, doet het op een andere manier, niet rechtstreeks op de eerste minister, maar zegt van, och, al die voorstellen die u doet, van de tafel, wij hebben een veel beter idee. De lasten nog eens verlagen, niet alleen met wat in de regeringsplannen zit, maar nog eens 2 miljard erbovenop, de BTW niet verhogen, maar verlagen. Allemaal vanuit het idee, dan geef je zuurstof aan de economie, kunnen de bedrijven beginnen opnieuw te groeien en dus mensen in dienst nemen. En mensen in dienst nemen betekent belastingen betalen. Belastingen betalen betekent inkomsten. En zo slaat of zou de motor van die economie weer moeten aanslaan. Het is zeer opvallend dat dat nu naar voren wordt geschoven. Het is bijna contra-intuïtief tegenover het idee dat we gaan moeten besparen en dat er 10 miljard moet gevonden worden. Maar het is typisch voor de MR. Ze zijn een buitenbeentje en ze zullen dat, denk ik, blijven in de markt zetten. En nu ook al inhoudelijk op die manier.
0: Maar dus eerst zien of die Vlaamse regering eruit geraakt. Als dat zo is, we blijven positief, dan kunt u straks live die septemberverklaring van minister-president Diependalen volgen in Villa Politica vanaf 2 uur op VRT1 is dat. Bedankt, Ivan de Vadder.

0: Bart Peters, we zijn ermee bezig. De Franse president Emmanuel Macron die zal vandaag dan toch de misviering bijwonen van paus Leo XIV in Metz. Vooraf had Macron gezegd dat hij bij geen enkele mis aanwezig zou zijn, maar hij zou nu zijn agenda gereorganiseerd hebben. Goedemorgen, Peter de Kroebele.
1: Goedemorgen.
0: Jij volgt de paus en het Vaticaan voor VRT-nieuws. Hoe komt het dat Macron er nu toch zal bij zijn?
1: Wel, eigenlijk geen idee. Hij heeft er geen verklaring voor gegeven. Enkel vanochtend is uitgelegd dat hij er zou bij zijn, dan toch. Mm-hmm. Opvallend, hè, want hij had gezegd, ik doe geen enkele van die drie missen die de paus voorgaat. Maar nu wel, maar er is eigenlijk geen officiële uitleg.
0: Oké, wat zit daar dan volgens jou achter?
1: Wel, ja, eerst en vooral misschien zeggen dat Macron zwaaide vooraf met het begrip laïcité. Dat is heel beladen, heel gevoelig in Frankrijk. Dat is eigenlijk de strikte scheiding tussen kerk en staat. En Macron zei, ja, op basis daarvan kan ik en mag ik niet bij een misviering aanwezig zijn. Nu, ja, het is ook anders. Macron is een paar keer aan de kant gezet door de paus in de voorbereiding van de reis. Macron wou de Notre-Dame bezoeken met de paus en ernaast lopen als een soort luxe gids. Paus heeft gezegd, ik doe dat niet. Macron wou een staatslunch of een staatsdiner met de paus. Heeft hij ook geweigerd.
0: Was op zijn tenen getrapt.
1: Ja, zoiets. Macron wou de hoogste Franse erkenning, de Légion d'honneur, uitreiken aan de paus. Heeft hij ook geweigerd. Dus ik denk inderdaad, op zijn tenen getrapt. Ja, niet blij met die afwijzingen. Maar de paus die wou en wil een religieuze reis, een katholieke reis. Hij wil zijn geloof in de markt zetten. En heeft geen zin in bemoeienissen, in politieke bemoeienissen. En al zeker niet in een president die te veel wil meeshinen, zeg maar.
0: Zou hij blij zijn dat Macron nu toch naar de mis komt?
1: Wellicht wel, denk ik. Het is toch de president die erbij zit. Ja. Nu, in die mis zal Macron natuurlijk niet veel doen. Hij zal er zijn, hij zal op de eerste rij zitten. Ik ben benieuwd of hij ter communie gaat. Macron is trouwens een overtuigde agnost. Heeft wel een opleiding gevolgd in de jezuïetenschool. Dus het is een beetje kijken hoe actief, zal ik maar zeggen, hij zal zijn in die mis. Maar natuurlijk zal hij blij zijn, maar ja, Macron is een beetje, denk ik, in een hoek geduwd. Nou, afgelopen weekend. Hij was niet op de mis op de Place de la Concorde. 800.000 mensen waren daar. Macrons vrouw was daar. Dus ik denk dat hij een beetje heeft ingezien van misschien moet ik daar toch bij zijn, misschien moet ik mij toch tonen. Misschien moet ik mee in die stralenkrans van de paus lopen, daar even van profiteren. Macron is daar gevoelig voor. Dus ik denk dat dat er wel zeker achter zit.
0: Ja, nu de paus heeft zich gisteren in Lourdes ook uitgesproken tegen die nieuwe Franse euthanasiewet. Zou dat bijvoorbeeld kunnen meespelen in de keuze van Macron om dan toch te komen?
1: Misschien wel, wie weet. Het is inderdaad zo dat de paus zich zeer heeft gekant tegen die euthanasiewet. Heel gevoelig in Frankrijk. Daar hebben ze maanden over gedebatteerd in het parlement en de senaat. En dat is dan uiteindelijk erdoor gekomen, zeg maar, erdoor gestemd. En daar heeft de paus duidelijk gezegd, zorgpersoneel moet mensen begeleiden, moet er zijn als mensen ze nodig hebben, moeten mensen niet naar de uitgang drijven. Dus echt wel een standpunt tegen die euthanasiebepalingen in Frankrijk. Wie weet nu, ik denk ook, de paus is in mis, dus straks. En dat gaat eigenlijk over het belang van vrede tussen volkeren, het belang van Europa. Hij spreekt in het Robert Schuman Center. Dat is de katholieke pionier van de EU, zeg maar. Trouwens op weg naar een zalenverklaring. En daar zou Macron ook wel willen op inpikken. Hij is daar sowieso, hij ging daar zijn in mes. Hij wil mee in dat Europese verhaal, in de Europese thematiek. En ik denk, alles bij elkaar genomen, dat hij denkt, misschien niet slecht dat ik gewoon blijf, dat ik mee in die kathedraal in mes ga zitten. En dan wellicht zal hij zelf nog de paus uitgeleid doen op de luchthaven van Metz. Het was normaal voor zijn premier. Macron zal dat met alle plezier inpikken. Ik denk dat hij en politiek een beetje gekneed is de voorbije dagen. Van, zou je het toch niet doen?
0: Ja, ja.
1: En dat hij zelf ook beseft, ik heb er misschien zelf ook voordeel aan om een beetje naast die paus te lopen.
0: Heel erg bedankt om dat nog te komen toelichten, Peter de Kroebele.
2: Soms gaat het licht even uit en is er ruimte om stil te staan. De Roma presenteert Tere Zielen. Een nieuw festival rond verlies, herinneringen en troost. Met theater, workshops en concerten van Fennekuppes, Midwife, Potamus, Team Reap en Amen-Ra. Tere Zielen. Zaterdag 31 oktober en zondag 1 november. Tickets via deroma.be. Samen met Radio 1.
3: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip. Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
4: Van plastic, metaal of drankkarton?
3: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
5: Knaldi.
6: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip-kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
7: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
8: Als investeerder die evenwicht zoekt tussen risico en rendement, hoort u vaak wat niet mogelijk is. Voorspelbaar rendement?
9: Onmogelijk.
8: Zekerheden?
9: Onmogelijk.
8: Gelukkig is er nu mogelijk.be. Investeren in zakelijke hypotheken met voorspelbaar rendement en de zekerheid van een vastgoed als onderpand. Mogelijk.be. Verder met vastgoedfinanciering.
10: Een buitenaardse invasie? Een afremmende locomotief? Een fabriek met industriële robots? Om het te weten moet je komen naar VOCA Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Met meer dan 200 deelnemende bedrijven in het echt of op openbedrijvendag.be. In samenwerking met Flyo, Trends, De Zondag en VRT1.
11: VRT Radio 1.
12: De Ochtend.
0: 8:30, Jasper, en de Vlaamse regering heeft er een weekendje onderhandelen op zitten, zonder resultaat.
13: Ja, die onderhandelingen zijn nog altijd aan de gang. Minister-president Diependalen houdt nu 1-op-1 gesprekken met elke partij apart. Dus heeft al met Vooruit en CD&V gesproken en zit nu opnieuw samen met Vooruit. En de tijd begint serieus te dringen, dat vertelde Ivan de Vadder daarnet nog.
14: Hij heeft nog tijd tot 2 uur, hè. En dan moet het, maar ja, de tekst moet nog gemaakt worden.
0: Ja.
14: Moet toch een beetje, tekst moet ook overlegd worden, moet goedgekeurd worden. Dus je moet toch een stukje eerder klaar zijn dan pakweg 14:15. En ja, de tijd dringt toch wel heel erg.
0: Ja, vlak voor 9 gaan we ook nog eens naar het Martelaarsplein, naar Sisse Michiels.
13: Het Christelijk Ziekenfonds CM vraagt dringend maatregelen om te vermijden dat langdurig zieken financiële problemen krijgen. Want uit een eigen bevraging van CM blijkt dat langdurig zieken met geldproblemen soms medische zorg uitstellen. CM stelt voor om de lage uitkeringen te indexeren en om langdurig zieken een sociaal energietarief toe te kennen. En een verrassende wereldkampioen in het wielrennen, de Amerikaan Brandon McNulty. Hij was in Canada sneller dan de Australiër Michael Matthews, die zilver wint, en de Nederlander Mathieu van der Poel met een bronzen medaille. Remco Evenepoel was de beste Belg op de 12e plaats.
0: Jacques Brokke, goedemorgen. Ik zie een bewolkte hemel.
15: Ja, klopt. Zeker over het westen en het centrum van het land gaan we vandaag veel wolken zien. En vooral over het westen kunnen daar ook wat buien bij vallen. Eventueel wat lichte regen ook. Over het oosten ziet het er droger en wat zonniger uit. En daar verwachten we ook wat hogere maximumtemperaturen. Rond 24 graden is dat vandaag, terwijl we in de rest van het land zo'n 19 à 22 graden mogen verwachten. In het uiterste zuiden kan dat zelfs nog oplopen tot 7 of 28 graden. De wind die waait eerst zwak uit veranderlijke richting. En dan na de middag wordt die wind wat meer matig en zal die uit het noorden waaien. En dan vanavond en vannacht krijgen we nog steeds een bewolkte hemel te zien met wat meer lage bewolkingen naar de ochtend toe. Over het westen is er nog steeds kans op wat neerslag en daar zouden eventueel ook onweersbuien kunnen bijzitten. En dan morgen krijgen we een warme dag, een zonnige dag ook, met temperaturen tot 28 graden in het centrum. Lokaal kunnen die maxima oplopen tot 29 of 30 graden zelfs. Ook op woensdag verwachten we nog hoge temperaturen voor de tijd van het jaar, zo'n 7 à 28 graden. Maar dan neemt de wisselvalligheid wel toe vanaf de middag. Met af en toe al kans op regen. En zeker ook de nacht van woensdag op donderdag is er kans op regen. En daarna gaan de maximumtemperaturen iets lager liggen, iets normaler voor de tijd van het jaar, rond de 20 graden.
0: Dankjewel, Jacot.
6: Meer is mogelijk voor investeerders en ondernemers met vastgoedplannen. Mogelijk.be.
13: Files naar Antwerpen op de E19, 1 uur erbij vanaf Sint-Job. Op de E313 vanaf Massenhoven. In Ranst is de linkerrijstrook dicht door een ongeval, ook 1 uur erbij. Op de A12 25 minuten vanaf Boom, ook 25 op de E17 vanaf Haasdonk. Op de Antwerpse ring richting Beveren een kwartier extra tussen de A12 en de Thijsmanstunnel door een defect voertuig op de rechterrijstrook. Richting Nederland 20 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. richting Gent een kwartier van Antwerpen-Noord tot Borgerhout door een ongeval op de rechte rijstrook. Naar Brussel 20 minuten op de E40 vanaf Aalst, klein half uur op de E19 vanaf Zemst, 20 minuten op de E314 tussen Rotselaar en Wilselen, klein half uur op de E40 vanaf Heverlee, een half uur op de E411 vanaf Jezuseik en ook een half uur op de E429 tussen Bierge en Halle. Ook nog drie kwartier op de binnenring rond Brussel tussen Grootbijgaarde en Machelen en op de buitenring 20 minuten tussen Waterloo en Tervuren. Op de E403 richting Kortrijk verlies je 20 minuten tussen Lichtervelde en Roeselaren door een ongeval waar je moeilijk voorbij kan. Hou daar rekening met 10 minuten kijkfile en verder verlies je nergens meer dan een kwartier.
11: Radio 1.
12: De ochtend.
11: Met Helen Goedgebeur en Jasper Verhulst.

0: Chic, you are beautiful.
1: De ochtend.
0: De Vlaamse regering is er nog altijd niet uit. Er is nog geen akkoord over die begroting. De ministers moeten zo'n 2 miljard euro vinden en kijken daarvoor onder meer naar de kinderbijslag, het groeipakket. Nu krijg je die tot je kind 25 is en zolang het nog studeert. Maar die leeftijdsgrens zou verlaagd worden naar 24 jaar. Goedemorgen, Wim van Lancker.
2: Goedemorgen.
0: Professor sociaal beleid en armoede-expert aan de KU Leuven. Wat zijn nu de regels voor die kinderbijslag? Wanneer heb je daar recht op, wanneer niet meer?
2: Ja, je hebt daar recht op tot je 18 en dan van je 18 tot je 25 als je studeert of als je aan een aantal heel specifieke voorwaarden voldoet. Mm-hmm. En dus eigenlijk is het een beetje de bedoeling om ook studerende kinderen, waar kosten mee gepaard gaan uiteraard, om die ook een duw in de rug te geven.
0: Studeren, je moet ook nog bij je ouders wonen, zijn dat de regels daar rond?
2: Ja, inderdaad. Dat klopt. Je kan er ook nog recht op hebben als je een jobstudent bent bijvoorbeeld en een laag inkomen hebt enzovoort. Mm-hmm. Maar grosso modo gaat het eigenlijk over het ondersteunen van studerende kinderen.
0: Oké. En stel nu dat die leeftijdsgrens verlaagd wordt. Zou dat een groot verschil kunnen maken voor de uitgaven van onze Vlaamse overheid?
2: Ja, dat is moeilijk in te schatten natuurlijk. Het is een beetje speculeren op dit moment tot we alle details hebben van de voorstellen die circuleren of van de beslissingen die genomen worden. Maar het lijkt mij in elk geval heel sterk dat men daar die beoogde 250 à 300 miljoen euro mee gaat halen. Hè. Mm-hmm. Dus dat zal het waarschijnlijk niet zijn. Dus het lijkt mij eerder een beetje een meer symbolische daad om te tonen van kijk, iedereen moet op een of andere manier wel een bijdrage leveren.
0: Ja, want hebben daar een zicht op hoeveel mensen krijgen nu nog tot hun 25ste verjaardag die kinderbijslag?
2: Goh, dat kan ik niet voor de vuist weg zeggen, maar het gaat om ongeveer 350 à 400.000 kinderen, denk ik.
0: Mm-hmm. Dus je zegt ja, de impact voor de Vlaamse overheid lijkt mij misschien eerder klein. Wat zou de impact zijn voor die jongeren of die ouders als ze een jaar eerder die kinderbijslag niet meer krijgen?
2: Ja, je kan natuurlijk zeggen, deze maatregel geïsoleerd, ja, die impact zal niet zo groot zijn, een jaartje verschil, wat maakt dat nu uit? En misschien is dat ook wel zo, maar opnieuw, het gaat over de symbolische waarde ervan. Hè. Wij ondersteunen jongeren die gaan studeren en hun gezinnen, uiteraard. Hè. En je moet het ook samenleggen met de andere maatregelen die al genomen zijn of die in de pijplijn zitten. Hè. Ik denk bijvoorbeeld, hè, men gaat ook besparen op de studietoelagen, hè, de vroegere studiebeurzen voor het hoger onderwijs, die worden minder goed toegankelijk, er gaan minder studenten daar een beroep op kunnen doen. Er was al heel wat bespaard in het hoger onderwijs. Hè. De rectoren die zeggen van ja, als die besparingen niet worden teruggedraaid of als we niet extra ondersteuning krijgen, dan gaan we het inschrijvingsgeld moeten verhogen. Ja, als je die drie elementen naast elkaar legt natuurlijk, dan zie je wel een patroon, namelijk ja, dat de toegankelijkheid van het hoger onderwijs wel een beetje in gevaar gaat komen. Ja. En dat gaat voor de meeste studenten en jongeren die opgroeien in een midden- of een hoger inkomensgezin niet zo'n probleem zijn, maar dat gaat natuurlijk vooral degene treffen uit lage inkomensgezinnen, ja, waar die duw in de rug het absoluut het meest nodig is. Mm-hmm. En waar we toch als samenleving denk ik van willen dat zij kunnen opklimmen ook in die samenleving en dat zij ook toegang moeten hebben tot dat hoger onderwijs.
0: Ja, dus u bent eigenlijk niet meteen voorstander van dit idee, zeker niet als ik u hoor, als je dit samenlegt in het bredere plaatje?
2: Mm-hmm. Ja, dus opnieuw moeten wachten wat natuurlijk de details gaan zijn van de beslissing, maar de bottomline is wel, denk ik, als je gaat geld wegtrekken uit dat groeipakket, ja, dan gaat dat altijd consequenties hebben. Dat gaat altijd gezinnen raken in hun levensstandaard op de een of andere manier. Ik kan zeggen, zoals het eerdere voorstel, we gaan het startbedrag weghalen. Ja, dan raak je natuurlijk gezinnen met een pasgeboren kind. Je kan aan de sociale toeslagen proberen te morrelen, want dan raak je echt per definitie alleen de kwetsbare gezinnen. Of je kan zeggen, we gaan aan de bovenkant een beetje afnemen, die 24, 25-jarigen. Maar dan raak je dus gezinnen met studerende kinderen. Ja, daar is geen weg uit natuurlijk. Als je van die pot geld wil weghalen, omwille van besparingsredenen, ja, dan moet je er rekening mee houden dat dat altijd verdelingsconsequenties zal hebben.
0: Ja, maar zoals u terecht aanhaalt, het is nog wachten tot we effectief kunnen zien wat er op papier staat. Wim van Lancker, professor sociaal beleid, bedankt.
2: Graag gedaan.
3: Dit is deze week onze Vox-tip.
4: Stem jouw favoriet in de lijst via het Radio 1-kanaal op 4.

0: De Vox-tip deze week komt van U2. Je kan zelf ook altijd stemmen in de app van VRT Max. Het startschot van de warmste week is alweer gegeven, want vanochtend zijn de projecten voorgesteld waarvoor we dit jaar geld kunnen gaan inzamelen.
1: Ja, het zijn er 216 in totaal, allemaal projecten rond het thema een warme thuis voor iedereen. Een belangrijk thema, want eind vorig jaar stonden er 1500 kinderen en jongeren op de wachtlijst van pleegzorg. En er zijn naar schatting meer dan 21.000 mensen dak- en thuisloos in Vlaanderen. Een van die meer dan 200 projecten van de warmste week zet zich ook in voor daklozen. Hospitality Hotel wil hen een slaapplaats bieden in hotels. Dat zegt initiatiefnemer Stef Moens.
2: We richten ons op mensen die door omstandigheden dak- en thuisloos zijn en die we een veilige plek willen bieden voor een bepaalde periode, een aansluitende periode van enkele maanden in een hotelkamer richting een job of een eigen woonst. Hotels hebben zijn niet 100% bezet. In Vlaanderen hebben ze een bezetting van 62%. En ja, zeker ook in de wintermaanden is daar ruimte in die hotels. Op die manier kunnen mensen dan uitgerust gaan solliciteren in plaats van na te denken waar ze de volgende nacht moeten gaan slapen.
1: Ja, Hospitality Hotel is een nieuw project en ze hopen dat de warmste week hen een extra duwtje in de rug kan geven.
2: In Nederland loopt het project dat wij willen realiseren al 5 jaar. Zij hebben daar 28 hotels aangesloten en al meer dan 250 mensen geholpen richting een eigen woonst. En wij geloven wat in Nederland kan in Vlaanderen ook. Het is iets nieuws dat we willen lanceren en de warmste week is voor ons echt een megafoon om die hoteliers te gaan aanspreken, maar ook om mensen te kunnen vertellen wat de meerwaarde van een hotel in de stad kan zijn. Hè.
0: Mm-hmm. Maar natuurlijk, een warme thuis gaat vaak over veel meer dan enkel en alleen een dak boven je hoofd. Hè?
1: Ja, veel mensen hebben wel een huis, maar geen plek waar ze zich veilig en geborgen voelen. Dat is ook zo voor de familie van iemand die voor een lange tijd behandeld wordt in een ziekenhuis, ver van huis bijvoorbeeld. En daar wil een ander project, Stay Close, iets aan veranderen. Dat zegt organisator Robin Ibens.
3: De huidige oplossingen, of verblijven in een ziekenhuis, of in een hotel in de buurt, die oplossingen zijn soms of te onpersoonlijk, of niet betaalbaar, of volzet. En wij merkten dus dat er een nood was aan een soort persoonlijk, huiselijk en betaalbare opvang nabij ziekenhuizen. En wat wij hebben gedaan is gastgezinnen verzameld rondom in deze fase UZ Leuven.
1: En Stay Close hoopt met de steun van de warmste week ook rond andere ziekenhuizen gastgezinnen te kunnen aanbieden voor de mantelzorgers.
0: Ja, het zijn al twee heel erg mooie voorbeelden. Alle andere projecten die vind je trouwens op de website van de warmste week. Neem daar zeker eens een kijkje. Heb je nog tips voor wie graag geld helpt inzamelen?
1: Wel, dat kan op verschillende manieren. Koekjes of pannenkoeken bakken bijvoorbeeld. Of een loopwedstrijd of een concert organiseren. En je kan je actie vanaf vandaag ook registreren op dewarmsteweek.be. En al het ingezamelde geld dat gaat dan naar die 216 projecten. En we mogen ook beginnen aftellen, Helle, want de warmste week is er van vrijdag 18 tot en met donderdag 24 december. Kleine 3 maanden nog en Mechelen dit jaar.
0: Dankjewel, Jasper.
4: De ochtend.
0: Ja, het is een beetje de rode draad deze ochtend. We wachten er ook al een hele ochtend op, maar het gaat denk ik niet meer bij ons gebeuren. De Vlaamse regering heeft nog altijd geen akkoord gevonden over de begroting. Intussen komt er wel kritiek vanuit de oppositie. Volgens anders voorzitter Frederik de Gucht zijn die aanslepende onderhandelingen geen bestuur, maar een slecht amateurtheater. Goedemorgen, Sisse Michiels.
5: Goedemorgen.
0: Jij staat al heel de nacht en ochtend daar aan het Martelaarsplein in Hartje, Brussel. We hoorden jou daarnet al om 6:30. Er zit intussen wel een beetje schot in de zaak, mogen we dat zeggen?
5: Een klein beetje wel. Het is alleszins nog niet afgelopen hier. Hè. Er is nog geen akkoord. Maar ze zijn ook niet uit elkaar gegaan in crisis zonder akkoord. Het blijft een beetje dubbel. Hè. Er is niemand die hier zegt van het gaat zeker niet meer lukken. Maar de partijen willen ook niet gezegd hebben dat het zeker in orde komt. Toen ik je daar straks sprak, toen waren ze net begonnen aan aparte gesprekken. Hè. Dus niet iedereen samen rond tafel, maar minister-president Diependaal die dan apart overlegt met Vooruit en CD&V afwisselend. En dat is nu nog altijd aan de gang eigenlijk. Hij is een soort tweede ronde begonnen en is het nu samen met Vooruit.
0: Ja, het is inderdaad al voor de tweede keer vanochtend dat die bilaterales aan de gang zijn, waarbij dus inderdaad de minister-president telkens met één partij apart spreekt. Wat moeten we daarvan maken?
5: Wel, dat is wel meestal een beetje de standaardprocedure, zeg maar, bij zo'n onderhandelingen, dat er dan afgewisseld wordt tussen gesprekken samen rond de tafel en per partij apart, om zo eigenlijk specifieke moeilijkheden tussen partijen weg te werken. We horen dat het vooral tussen N-VA en Vooruit spannend blijft om het over alles eens te geraken. Maar het staat wel vast dat Diependalen terug iedereen rond één tafel moet krijgen. Dat is de enige manier om echt dat totale akkoord te smeden. Dus dat moet zeker nog gebeuren.
0: Ja, misschien moeten we intussen alles meegeven wat we wel al weten. Want enkele zaken zijn al afgeklopt, hè?
5: Klopt. Het blijft wel voorwaardelijk, hè. Er is pas een akkoord als er over alles een akkoord is. Dat is een politieke klassieker die ook hier geldt natuurlijk. Maar we hebben wel uit goede bron vernomen dat er over een aantal punten al consensus is. Bijvoorbeeld de dienstenchecks, die zullen duurder worden. Een cheque zal geen 10, maar 12 euro kosten in de toekomst. En er is ook eensgezindheid over de waterfactuur, namelijk om die niet duurder te maken. Dat plan lag op tafel, hè, in de zoektocht naar extra inkomsten voor die begroting. Maar dat zou dus nu toch van tafel zijn. Maar ik zeg het er nog één keer bij, het is wel wachten op een totaalakkoord, want als ze hier uiteen gaan zonder akkoord, dan is er van die andere dingen ook geen sprake natuurlijk.
0: Ja, maar dat zou dus wel al van tafel zijn geveegd. Heb ik trouwens goed gelezen dat de hond van minister-president Diependalen daar ook gearriveerd is?
5: Inderdaad, het klopt. Daarnet kwam de vrouw van de minister-president aan. Met een hondje aangeleind, inderdaad. Ja. Geen idee of we daar iets moeten achterzoeken. Die is voorlopig nog niet de bekendheid van Maximus, de kat van premier De Wever, maar wie weet komt dat als hij hier voor finale doorbraak kan zorgen. Ja. En die moeilijke begrotingsonderhandelingen.
0: Ik weet dat het een heel moeilijke vraag is, hè, maar denk je dat Diependalen straks om 2 uur naar het parlement zal kunnen gaan?
5: Dat is echt moeilijk inschatten. Dat is de vraag die iedereen zich hier stelt. Ik denk Diependalen zelf misschien ook nog altijd wel. Hè. Want de tijd inderdaad, die begint te tikken. Nog een dikke 5 uur als ik goed kan rekenen. Uh-huh. Maar als het hier slecht afloopt, dan zou dat wel echt een blamage zijn voor Diependalen en ook voor de hele Vlaamse regering. Hè. In 2022 is dat al eens gebeurd. Toen was Jan Bon minister-president. Dat zorgde echt wel voor crisissfeer binnen die regering. Dus afwachten of het ook zo ver komt, of het toch nog lukt.
0: We blijven optimistisch. Dankjewel, Sisse Michiels. Je wordt zo meteen toch afgelost, mag ik hopen.
5: Ja hoor, ik ga mijn bed opzoeken.
0: Doe dat. Dankjewel voor al jouw updates van morgen.
5: Graag gedaan.

0: Met Brimful of Asha. We hebben deze ochtend geduldig gewacht op een begrotingsakkoord van onze Vlaamse regering. Maar helaas is die er op dit moment nog niet. Van zodra er verandering in komt, hoort u dat via alle kanalen van VRT Nieuws. En mocht u graag intussen nog eens de analyses van collega's Ivan de Vadder of Sisse Michiels herbeluisteren, dan kan dat via de app van VRT Max. Gewoon even doorklikken daar naar Radio 1. Heel veel plezier zometeen met Weet ik veel over onze voedselveiligheid na het nieuws van 9.
1: Dit najaar in Arenberg, Antwerpen. Lenoise en Lais. Lamb Chop. Doing the new world. James McMurtry. Or Tortoise en Mo. Grote namen en frisse stemmen. Beleef het live in Arenberg.
2: En wat heb jij gedaan?
1: Info en tickets, arenberg.be. Samen met Radio 1.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: De verzameling munten van Bompa verzamelt vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of heb je één oorbel en is die andere al jaren spoorloos? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud en zilver. Kijk op goudwisselkantoor.be of kom langs bij een kantoor in de buurt.
5: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt. Op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met 100.000 euro virtueel geld. En win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
3: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, aankopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
6: Minder en meer. Bij KeyTrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. KeyTrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
7: Als je op restaurant gaat, dan hoop je dat alles hygiënisch is in de keuken. Wie moet dat controleren? De mensen van het FAVV. En straks is zo iemand te gast in Weet ik veel. Goedemorgen.
1: VRT Radio 1.
8: Alles begint bij luisteren. 9 uur, een goedemorgen. VRT Nieuws met Toon Janssens. De Vlaamse regering heeft nog altijd geen begrotingsakkoord. Er is een heel weekend onderhandeld en ook een hele nacht, maar voorlopig zonder resultaat. En de deadline nadert, want om 2 uur vanmiddag moet Vlaams minister-president Matthias Diependalen de begroting voorstellen in het parlement tijdens een septemberverklaring. Ja, Sisse Michiels, gaat hij die deadline halen?
9: Dat is de vraag die iedereen zich hier stelt. Ondertussen lopen de onderhandelingen al 9 uur aan een stuk. Heel vroeg vanochtend is er een nieuw voorstel op tafel gekomen van Diependalen en zijn begrotingsminister Weitz. Een begrotingstabel met besparingen en nieuwe inkomsten. Op dit moment overlegt Diependalen met elke partij apart. Nu zit hij samen met Vooruit. En dat is blijkbaar toch de partij waar er nog wat de meeste spanningen mee zitten. Tussen de N-VA en Vooruit dus. Het lijkt alleszins erop of eronder voor Diependalen als hij over 5 uur inderdaad in het parlement wil staan met een akkoord. De partijen zeggen wel dat het nog steeds mogelijk is, maar niemand is er echt zeker van. We horen wel dat er al een paar zaken afgeklopt zouden zijn waarover dus wel consensus is. De dienstenchecks die zouden duurder worden van 10 naar 12 euro. Maar de drinkwaterfactuur die zal niet stijgen. Dat plan lag eerder wel op tafel, maar dat heeft het uiteindelijk dus toch niet gehaald.
8: Sisse Michiels, dankjewel. 3 internationale organisaties dienen bij de Raad van Europa een klacht in tegen de Belgische overheid, wegens digitale uitsluiting. Zij klagen aan dat steeds meer diensten alleen digitaal beschikbaar zijn, zoals een afspraak maken bij de dokter, de bank of een ticket kopen voor het openbaar vervoer. En dat is niet voor iedereen haalbaar, zegt Henk van Hotegem van het Steunpunt voor de Bestrijding van Armoede.
10: Met de klacht van vandaag vragen we dat er met die impact rekening wordt gehouden, in het bijzonder voor de meest kwetsbare personen. En we vragen eigenlijk dat iedereen toegang kan krijgen tot informatie en diensten. En dat wil zeggen, naast het digitale of naast de digitale kanalen, ook via gelijkwaardige niet-digitale contact- en informatiekanalen.
8: Sport, de Belgen blijven ontgoocheld achter na.

0: het WK wielrennen in Canada. De Amerikaan Brandon McNulty kroonde zich verrassend tot wereldkampioen. De Belgische kopmannen Wout van Aert en Remco Evenepoel waren niet goed genoeg om mee te rijden voor de overwinning. Volgens bondscoach Serge Pauwels zijn er geen tactische fouten gemaakt.
1: Als we die plaatselijke ronde in gingen, zag het er eigenlijk goed uit. Ik bedoel, iedereen goed mee voorin en Wout doet dan ook een goede move. Maar vanaf het moment dat hij daar lost, zag het er voor ons ineens veel minder uit. Dan hadden we wel nog Remco in de achtergrond. Maar dan leek het toch al wel snel dat Remco niet zijn beste dag had.
0: Remco Evenepoel werd 12e. De Australiër Michael Matthews en de Nederlander Mathieu van der Poel werden 2e en 3e. Vanaf vandaag kan iedereen in Vlaanderen en Brussel acties registreren voor de warmste week, de jaarlijkse solidariteitsactie van VRT. Dit jaar gaat het ingezamelde bedrag naar 216 projecten die zich inzetten voor een warme thuis voor iedereen. Ambassadeurs zijn DJ Hakim Chattar, acteur Wannes Lacroix en radiopresentatrice Maureen van Herbergen. Zij bezochten al enkele projecten.
2: In het Brusselse is er bijvoorbeeld de buurtwinkel. Die gaan echt bij gezinnen langsgaan om kleine aanpassingjes te doen in huis, zodat die hun woning energie-efficiënter wordt en dat het effectief een beetje een warmere thuis wordt.
3: Ja, en je hebt ook natuurlijk mensen die op zoek zijn naar een nieuwe thuis. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat er mensen zijn met een beperking of kinderen met een beperking die vallen zonder ouders. Ja, die hebben ook recht op een nieuwe thuis. Dus dan zijn er organisaties die daar ook naar op zoek gaan.
0: De warmste week vindt dit jaar plaats in Mechelen van vrijdag 18 tot en met donderdag 24 december. De lijst met projecten is terug te vinden op www.dewarmsteweek.be. De dag begint bewolkt met vooral in het westen hier en daar kans op een bui. In de loop van de dag klaart het wel op bij temperaturen tot 24 graden. Morgen vrij zonnig en warm tot 30 graden dan. Meer op vrtnieuws.be.
4: Richting Antwerpen file rijden op de E19 met 3 kwartier vanaf Sint-Job en 1 uur op de E313 vanaf Massenhoven. Goed uitkijken in Randst, de linkerrijstrook is daar dicht door een ongeval. Maak daar dus zeker een reddingstrook. Nog naar Antwerpen zo'n 20 minuten bij op de A12 vanaf Boom en 25 minuten op de E17 vanaf Haastonk. Op de Antwerpse ring naar Beveren verlies je 15 minuten tussen de A12 en de Dijsmanstunnel. Naar Nederland hetzelfde van Sint-Anna-Linkeroever tot in Antwerpen-Oost en richting Gent een half uur bij. Dat is van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel en komt door een defect voertuig rechts. Richting Brussel verlies je 15 minuten op de E40 bij Erpenmeren. Een half uur op de E19 vanaf Semst. Hetzelfde op de E40 vanaf Bertum. En nog eens 20 minuten op de E411 vanaf Jezus-Eik. Je vertraagt 40 minuten op de binnenring rond Brussel. Dat doe je tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. Op de buitenring een half uur bij tussen Waterloo en Tervuren. Op de E403 naar Brugge verlies je ook een half uur, dat is tussen Oekenen en Roeselare, komt door een ongeval waar je moeilijk voorbij kan. En hou daar ook rekening met 10 minuten kijkfile en verder verlies je nergens meer dan 10 minuten.
5: Happy medewerkers, dat is volgens Atentia de power achter elk succesvol bedrijf.
6: Radio 1.
7: Weet ik veel.
6: Met Kobe Ilse.
7: Bijzonder goedemorgen, welkom bij Weet ik Veel. We gaan het vandaag hebben over het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid, het FAVV. Dat klopt, Tine Bijnens, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
7: Jullie controleren bedrijven, jullie controleren restaurants en zo. Ik vroeg het er net ook al, de mes hier op VRT, hebben jullie ook al gecontroleerd, bijvoorbeeld?
8: Ja, heel zeker.
7: Dus de mensen die nu op het werk zijn toegekomen en iets uit de cafetaria gaan halen zijn, die cafetaria is normaal gezien gecontroleerd.
8: Is ooit al gecontroleerd, ja, dat klopt.
7: Ja, wat een job zeg, want hoeveel bedrijven, hoeveel keukens zijn er niet in dit land?
8: Heel veel.
7: Ja, toch? Ja, enige idee hoeveel controles jullie doen?
8: Ja, wij doen ongeveer 104.000 controles per jaar.
7: 104.000 controles?
8: Bij ongeveer 62.000 verschillende operatoren.
7: Operatoren dus?
8: Dus voedselbedrijven.
7: Voedselbedrijven.
8: Ja. Dus soms komen we meerdere keren bij één operator, omdat die een hercontrole nodig heeft als daar een paar puntjes niet in orde waren. En zo controleren we alle bedrijven in heel België.
7: En wat voor puntjes zijn zo de meest voorkomende zaken? Die, zo de ijskast die niet op 4 graden staat?
8: Voilà, meestal gaat dat inderdaad over temperaturen die niet zo helemaal in orde zijn. Of de handwasgelegenheid die niet 100% in orde is.
7: De handwasgelegenheid die niet... Wat is de handwasgelegenheid?
8: Dat is de plaats waar dat mensen die in de keuken werken hun handen moeten wassen. Want dat is een van de meest belangrijke dingen in de keuken. Dat is handhygiëne. En daar controleren we dus heel streng op.
7: Is dat de hoofdactiviteit van het Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid?
8: Goh, We hebben eigenlijk verschillende hoofdactiviteiten. Dus enerzijds doen we een aantal controles die we echt volgens een vast stramien doen. Dus daar zit een bepaalde frequentie achter. Dat is allemaal bepaald in een controleplan. Daarnaast reageren we op klachten, meldingen van luisteraars of consumenten die zeggen, kijk, ik ben daar gaan eten. Het was daar...
7: De kliklijn.
8: De kliklijn.
7: Serieus?
8: Ja, zeer zeker.
7: Dus stel dat je een verkeerd sushietje hebt gegeten, dan kan je dat laten weten.
8: Dat zou kunnen, ja. En dan gaan wij...
7: Doen mensen dat echt? Uitvoeren.
8: Dat doen mensen zeker, ja.
7: Maar dat zet toch de deur open ook van, ik moet hier niet die van dat frituur. Ik ga...
8: Wij krijgen ongeveer 6.000 klachten per jaar.
7: 6.000 per jaar?
8: Ja.
7: Het is nu al boeiend.
8: En dan daarnaast doen wij ook nog een aantal staalnames. Dus wat wij gaan doen is eigenlijk een aantal producten uit de markt bemonsteren om eigenlijk in het labo een aantal analyses op te laten doen. Om eigenlijk te monitoren of ons voedsel ook wel veilig gemaakt is.
7: En dan hoor je zo in het nieuws die potjes appelmoes van supermarkt X of Y moeten uit de handel genomen worden, dat soort zaken.
8: Dat kan de rond zijn, maar dat kan ook zijn dat de producent zelf merkt dat er iets mis is natuurlijk. Ja, dat is niet altijd de rondse staal.
7: Het wordt enorm fascinerend. We gaan het hebben over die voedselveiligheid. En ik dacht, laat ons muziek draaien van artiesten die al eens getuigd hebben over voedselvergiftiging. Bijvoorbeeld Morrissey, die liep in 2013 in Peru een zware voedselvergiftiging op, waardoor hij 14 concerten moest afzeggen. Morrissey, First Gang, First of the Gang to Die. Goedemorgen, welkom en fijn dat u luistert naar Weet ik Veel.

0: Morrissey hoor je, First of the Gang to Die, en weet ik veel over voedselveiligheid. En dit hoor je dan wel eens in het nieuws, hè?
1: Het voedselagentschap onderzoekt ook of er sprake is van historische bodemvervuiling. Nu koolruit en al die courgettes terugroepen. Op de courgettes is een kleine hoeveelheid heptachloor gevonden. Dat is een bestrijdingsmiddel tegen insecten dat bij ons al lange tijd verboden is. In grote dosissen kan het de lever aantasten.
0: Ja, daarvoor bestaat dat FAVV, het Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid. Dat is de juiste term, hè?
2: Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.
0: Zeg, om het
2: helemaal...
0: Jan Hout, ik dat ooit heerlijk helder hier. Zullen we er voedsel nemen? We moeten het, zeggen ze wat het is. Wat zeg het nog eens?
2: Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.
0: Oh, als je dat elke keer moet mailen, zeg. Tine Bijnes hoort u. U bent verantwoordelijk voor een 20-tal controleurs binnen de lokale controle-eenheid Brussel. Ja. En werkte voordien als inspecteur in Limburg en Vlaams-Brabant.
2: Klopt.
0: Vertel zoiets. Als je in een keuken binnenstapt, zie je soms de ratten weglopen en zo.
2: Dat gebeurt, maar gelukkig niet vaak.
0: Dat gebeurt wel.
2: Heel soms, ja. Allee, ja. Echt ze zien weglopen, dat is zeer uitzonderlijk. Hè. Maar dat wij uitwerpselen of sporen van ongedierte aantreffen, dat gebeurt al wel eens. Als dat echt een probleem is en we merken in die keuken dat op een veilige manier voedsel bereiden niet meer mogelijk is op dat moment, dan gaan wij over tot een sluiting van die keuken.
0: Die macht hebben jullie?
2: Die macht
0: niet dat
2: hebben
0: jullie,
2: we.
0: Jullie stellen dan een PV op en de politie moet komen verzegelen,
2: nee.
0: Of nee?
2: Nee, wij doen dat zelf.
0: Okay.
2: Wij zijn wel altijd met twee ter plaatse dan, om te zorgen dat we een dubbele visie hebben, dat we daar met twee het eens over zijn. En er wordt ook altijd contact opgenomen met een leidinggevende om fiat te geven. Maar wij mogen een sluiting uitvoeren binnen het agentschap.
0: Neem ons eens mee. Dus maandagochtend, zoals een dag van vandaag, 8:15, je komt op kantoor. Je weet, we gaan dat restaurant of die zaak controleren.
2: Mm-hmm.
0: Jullie vertrekken naar daar. Niet aangekondigd, neem ik aan.
2: Klopt. Altijd onaangekondigd.
0: Ding dong. De bel gaat, die mensen doet open. En dan?
2: Dan stellen wij ons voor, wij stappen binnen.
0: Hebben jullie een legitimatie?
2: Ja, ja, we hebben een legitimatiebadge. Okay. Dus wij laten zien, wij zijn van het Federaal Voedselagentschap. Wij komen voor een controle. Meestal starten wij met een rondgang. Dus wij gaan in de zaak...
0: Wat is de reactie dan dikwijls? Van oei, of ah, kom binnen, niks te verbergen?
2: Meestal loopt dat heel gemoedelijk. En zij weten dat ook. Hè. Zij weten vanaf ze een toelating bij ons hebben dat er een controle elke 4 jaar volgt voor een restaurant.
0: Toelating hebben dus als je een restaurant begint? Of als je,
2: heb je een toelating nodig?
0: Als je voeding verkoopt, misschien toekoer? Ja. Heb je
2: een toelating
0: nodig van jullie?
2: Klopt.
0: Oké. Okay.
2: Ja, en dus zij weten dat een controle daarbij hoort. Dus meestal weten zij van, ah ja, oké, het is de moment. En dan doen we een rondgang samen met de verantwoordelijke of alleen. Dat hangt er een beetje van af hoe druk dat zij het hebben. Zij mogen hun werk verder zetten. En dan maken we een rapport op. En dan overlopen we alle puntjes die niet in orde zijn.
0: En wat zijn alle puntjes? Zijn dat zo ellenlange lijsten met temperatuur van dit en temperatuur van dat? En...
2: Wel, wij kijken de temperaturen na. Wij kijken na of de ruimtes proper zijn. Wij kijken na of de handwasgelegenheid in orde is.
0: Handwasgelegenheid, dat is zeer belangrijk, heb ik al geleerd.
2: Klopt. Ja. Wij kijken een aantal papieren na. Want heel belangrijk in voedselveiligheid is ook traceerbaarheid van de producten die je gebruikt. Dat wil zeggen dat je van elk product dat jij gebruikt in je zaak weet waar je het hebt aangekocht en bij wie. En dat je dat ook kan tonen.
0: Okay. Dus als ik hier in de mes van de VRT een sandwich met preparé ga halen, dan die preparé moet traceerbaar zijn.
2: Klopt, ja.
0: Dus zij moeten weten van dat komt uit die lading, uit dat potje,
2: ja.
0: Dan geleverd door die producent.
2: Ja,
0: okay.
2: Dat is waar. Dat kijken wij naar.
0: En dan kan je naar die producent stappen en dan moet je weten van welke koe dat kwam, dat vlees. Is het traceerbaar, die keten?
2: Van welk lot.
0: Lot.
2: Ja. Ja, dus zij mogen dagloten maken van het vlees dat zij gebruiken. Hè, want een producent maakt heel veel preparé op één dag dat niet van één koe komt. Dus die mogen dat wel samenvoegen. Maar uiteindelijk moet er wel een tracering zijn tot op...
0: Eet jij nog preparé?
2: Ja.
0: Ja?
2: Zeker.
0: Dat lijkt me zoiets dat heel snel heel slecht kan worden.
2: Daarom staat daar een houdbaarheidsdatum op.
0: Dus jij gaat naar een loesje broodjeszaak en naar een Martino bestellen?
2: Ja,
0: serieus? Want
2: ja.
0: Ik kan me voorstellen, als je de job doet die jij doet, dat je toch zeer, zeer, zeer kritisch wordt.
2: Goh, Je merkt andere dingen op dan voordien.
0: Vertel,
2: dat wel.
0: Jij komt in een broodjeszaak, puur privé. Waar let je dan op?
2: Ja, je let op dingen omdat je dat uit je job leert van daarop te letten. Bijvoorbeeld, ik heb bij elke broodjeszaak gezien of daar een affiche van ons ophangt van een toelating. Want die moet ophangen, zichtbaar voor de eindconsument van buitenaf.
0: Oké. Okay.
2: Voordat ik bij het voedselagentschap werkte, wist ik dat niet.
0: Nee, tuurlijk.
2: Ja, dus daar, ik heb dat gezien. Ongeacht of dat ik daar...
0: En waar hangt die dikwijls?
2: Meestal aan een raam van voor. Aan de
0: raam.
2: In een hoekje zo bij de andere affiches.
0: Ja, oké. Ja. En zo het feit dat ze van die plastieke handschoentjes dragen of niet, zijn dat dingen die jou opvallen?
2: Ja, ik heb dat wel gezien, maar dat zegt ook niet altijd heel veel. Omdat ik handwashygiëne veel belangrijker vind dan handschoenen. Want ja, je kunt met een handschoen, als je dezelfde handschoen heel de dag aan hebt...
0: Ah ja, tuurlijk.
2: En daar dan die nooit wast omdat je een handschoen aan hebt, dan is dat ook niet echt
0: niet goed,
2: veilig.
0: Maar terug naar de controle. Dus je stelt je voor, je gaat binnen, je doet je waarnemingen, mm-hmm. Temperatuur, handwasgelegenheid. Ja. Hoe lang ben je bezig? Ga je alle kasten open doen? Ga je stalen nemen in ijskasten?
2: Ja. Ja, we gaan in elke frigo wel kijken. Zijn de temperaturen goed? We gaan ook de producten nakijken op houdbaarheid. Dat zij ook geen producten gebruiken die eigenlijk al niet meer goed zijn.
0: Mm-hmm.
2: We gaan kijken of alles goed is afgedekt. We gaan alle kasten eens open doen. We kijken de materialen na die ze gebruiken, of dat die voedselveilig zijn, of dat die proper zijn. Dus dat is redelijk omvangrijk.
0: En maar wat definieert proper is? Want dat is ook iets bij mij thuis. Ik probeer een proper mens te zijn, maar misschien dat iemand anders mijn huis een vreselijk vuil kot vindt. Snap je, wat is proper?
2: Ja, wat is proper? Dat is dat het zuiver is van oude voedingsresten, dat het echt proper is, hè, op het moment dat je het begint te gebruiken. Dat er niet nog oude restanten aanhangen, dat is afgewassen.
0: Dus frituurolie...
2: En dat kijken
0: dat er niets van, dat bruin, van die bruine drap in drijft.
2: Ja, klopt, want dat is acrylamide. Hè. Daar kan je echt ziek van worden.
0: Acrylamide?
2: Ja.
0: Dat zijn van die korstjes die
2: dat
0: zo blijven...
2: Dat zijn die bruine korsten die in je frituurolie drijven. Dat is de vorming van acrylamide en dat is een kankerverwekkende stof. Dus als je dat in frituurolie hebt zitten, dan moet je ze vervangen.
0: Ah ja, daar krijg je niet direct een boete voor.
2: Is een punt op het rapport, zoals er zoveel zijn. En aan elk punt is een bepaalde weging gegeven. Er zijn punten die zwaarder doorwegen, er zijn punten die minder zwaar doorwegen. En afhankelijk van de eindscore gaan wij bepalen, oké, hoeveel procent niet-conformiteiten noemen wij dat. Dus hoeveel punten zijn er niet in orde. En daar wordt een maatregel aan gekoppeld.
0: Wat weegt van zwaar door? Maar je zegt van ja, sommige punten wegen zwaar door. Wat is dat?
2: De aanwezigheid van ongedierte weegt zwaar door.
0: Okay.
2: De handwasgelegenheid weegt zwaar door. De persoonlijke hygiëne van de mensen die in de keuken staan weegt ook zwaar door. Temperaturen.
0: Persoonlijke hygiëne van de mensen in de keuken?
2: Ja.
0: Je gaat toch niet... Je gaat toch niet iets ruiken aan die mensen?
2: Nee, maar wij kijken wel of dat je propere, passende kledij aan hebt. Of dat je bijvoorbeeld geen juwelen draagt en armbandjes en ringen. Want alles wat je aan je handen aan hebt, kan zorgen dat daar voedselresten achter blijven hangen. En die kunnen dan weer voedsel contamineren. Dat
0: dus
2: je
0: als je in een keuken werkt, mag je geen juwelen aan je polsen of handen hebben?
2: En ook geen gelnagels of zo.
0: Ook geen gelnagels?
2: Nee, want dat kan loskomen en in je weten terechtkomen.
0: En haarnetjes, want niks is zo smerig als een haar in je soep. Hè. Dat snap je?
2: Klopt.
0: Dat is verschrikkelijk.
2: Klopt.
0: Hè?
2: Dus haren moeten op een hygiënische manier ofwel bij elkaar gedaan zijn, ofwel moet je een haarnetje dragen als je een nieuw haar deftig wil bij elkaar.
0: En een baardnet is ook zoiets, hè?
2: Hetzelfde. Ofwel is je baard hygiënisch, ofwel doe je een haarnetje, een baardnetje.
0: En ben je verplicht om een keukenoutfit te hebben, of mag je daar in je gewone kleren staan?
2: Je mag daar in gewone kleren staan als die kleren proper zijn en gepast zijn voor de activiteit. Ook daar, hè, geen losse frengels die daar aanhangen. We kijken wel een beetje naar een goede, gepaste kledij.
0: Ja.
2: Ook qua schoeisel vinden we ook belangrijk. Dat is niet alleen voor veiligheid van het personeel, maar dat is ook om te zorgen dat het ook proper blijft in die keuken.
0: Ga je dan zo naar de hulpchef? Ga je dan, goeiedag meneer, mag ik jouw nagels eens zien? Ga je zo streng zijn? Zo
2: nee, wij kijken meestal wel subtiel. Terwijl we de rondgang doen.
0: Dus dat valt je wel op onmiddellijk.
2: Ja, dat zijn dingen waar wij op getraind worden om dat wel te zien. Ja.
0: En iemand met psoriasis bijvoorbeeld, waar die persoon niks aan kan doen, maar wat natuurlijk... Ja,
2: als die daar op een goede manier mee omgaat. En wij zien dat hij bijvoorbeeld wel dan handschoenen aandoet, omdat hij zegt van ja, ik een lange mouwen draagt, dan is dat geen probleem.
0: Mm-hmm. Wat is het ergste wat je ooit gezien hebt?
2: Wat aan mij het hardste is bijgebleven, is dat wij ooit van een klager een brood opgestuurd hebben gekregen dat versneden was met het machine. En in dat brood zat een muis die ook mee versneden was met het machine. En dus die had zijn brood thuis opengedaan. Ja, en die heeft dan dat brood naar ons gestuurd met de vraag, kun je toch niet eens een controle gaan? Dat was iets dat mij heel hard is bijgebleven.
0: Dus dat was bij een bakker dan? Of in de supermarkt of zo? Nee, bij een bakker.
2: Bij een bakker, ja.
0: De muis was meegesneden in de machine?
2: Ja.
0: Jezus.
2: Zat in het brood, ja.
0: En dan?
2: Ja, dan...
0: Want ja, dat is eenmalig.
2: Klopt. Dan gaan wij een controle doen in die bakkerij. En dan gaan wij kijken met een open blik. Oké. Is er effectief een probleem of niet? Was dat inderdaad een punctueel iets? Of is er effectief een langdurig probleem met ongedierte in de zaak? En afhankelijk van wat we vaststellen, nemen wij dan maatregelen.
0: Dat is een boete? Een kortzondige sluiting? Een permanente sluiting? Wat zijn de strafmaatregelen?
2: De meest voorkomende maatregel is eigenlijk een waarschuwing. Dat is zelfs geen boete. Dat is eigenlijk gewoon een herinnering aan de operator van kijk, er zijn echt een aantal punten die niet goed zijn. Die moet je in orde brengen. En wij gaan een hercontrole komen doen over een aantal weken om te kijken of dat je dat ook hebt.
0: Ja, dan zijn dat toch momentopnames?
2: Dat is een momentopname.
0: Hey, want uiteraard gaat het dan perfect in orde zijn als je terugkomt. En ga je dan zo, nog altijd niet.
2: Dat hangt er een beetje van af. Er zijn operatoren die dat heel goed doen en die ook snel terug in orde zijn. En dat is ook goed, hè. Dat zijn dan ook mensen die we dan terug loslaten en die dan terug gewoon kunnen verder werken. Maar wij blijven wel teruggaan als het niet goed is, hè.
0: Mm-hmm.
2: En dus een iets zwaardere maatregel is dan het procesverbaal. Dat is effectief een boete. Dat is als er ofwel wat zwaardere punten zijn of als we meerdere keren moeten teruggaan en het blijft niet in orde, dan wordt de waarschuwing een procesverbaal.
0: Mm-hmm.
2: En dan in zeer uitzonderlijke gevallen, maar ik zeg het, ik heb daar straks gezegd, we doen 103.000 controles per jaar. We doen ongeveer 500 sluitingen per jaar.
0: Oh, dat is een minimum.
2: Dat is een zeer, zeer klein aantal op het totaal.
0: Wil dat zeggen dat jullie niet streng genoeg zijn of wil dat zeggen dat eigenlijk de meeste zaken wel deugen?
2: Dat wil zeggen dat de meeste zaken eigenlijk wel deugen.
0: Oef.
2: Jazeker.
0: Er is een nummer, We Don't Talk Anymore, met Selena Gomez. Ken je dat nummer?
2: Ja.
0: We Don't Talk. Dat is geschreven blijkbaar toen de componist Charlie Puth, zeg ik dat zojuist, dat hij met een voedselvergiftiging in een hotelkamer lag. Dus dacht ik, dat is een perfecte plaat om te draaien. Daar weet ik veel over voedselveiligheid. Goedemorgen. We don't talk

0: Dit nummer is dus blijkbaar geschreven op een hotelkamer, terwijl de zanger Charlie Puth een voedselvergiftiging had. En daarom draaien we hem in Weet ik veel over voedselveiligheid.
1: File rijden richting Antwerpen doe je op de A12 in Puurs. Komt door een ladingverlies. De weg is daar volledig versperd. Het gaat stapvoets vanaf Londerzeel. Op de E17 vanaf Haastonk verlies je 10 minuten naar Antwerpen. Nog eens 10 minuten bij op de E19 vanaf Sint-Job. 35 minuten op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring naar Gent. 3 kwartier bij van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Naar Nederland zo'n 10 minuten van Sint-Anna-Linkhover tot in Antwerpen-Oost. Richting Brussel verlies je 10 minuten op de E40. Bij Erpenmeren. Daar is de weg vrijgemaakt. Verder nog 10 minuten bij op de E19 vanaf Peutie, ook op de E40 vanaf Bertum en op de E411 vanaf Jezus-Eik. En tot slot vertraag je een half uur. Dat doe je op de binnenring rond Brussel tussen Groot-Bijgaarde en Machelen.
2: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.
1: Weet ik veel?
0: Dankjewel voor het verkeer. We praten verder met Tine Bijnes van het FAVV, het Federaal Agentschap voor...
3: De Veiligheid van de Voedselketen.
0: Ja, voedselveiligheid mag ik niet zeggen. Veiligheid van de Voedselketen, want jullie doen natuurlijk veel meer dan alleen maar stalen nemen. Dat hebben we al geleerd. Jullie doen veel. Dus inderdaad, heel die keten die jullie controleren. Dus terechte titel. Een paar vragen van luisteraars, wat denk je, Tine?
3: Mag.
0: Wel interessant, hè? Bijvoorbeeld, Jeff. Jeff vraagt, waarom moeten keukenoverschotjes in de vuilnisbak gegooid worden en mag er niets anders mee gebeuren, ook niet meegenomen worden door het personeel voor een hond bijvoorbeeld? Ik neem aan dat dat een regel is dat je dus vanuit het restaurant niks mag meenemen. Kan dat?
3: Wel, de regel is dat voedsel dat in de verbruikzaal is geweest, dat bij de consument is geweest, als dat terugkomt naar de keuken, dat dat eigenlijk als afval moet beschouwd worden.
0: Oké.
3: Omdat je eigenlijk geen controle meer hebt over de voedselveiligheid van dat product. Want uw consument is daarmee in aanraking geweest, dus je weet eigenlijk niet zeker of dat voedsel nog wel veilig is om te gebruiken.
0: Oh, maar nu komen we op een domein waar heel veel legendes over bestaan. De pipi-nootjes.
3: Mm-hmm.
0: Je bestelt een duveltje en je krijgt er een potje nootjes bij.
3: Klopt.
0: Je eet er een paar van, maar dat potje gaat terug, want je hebt niet zo heel veel zin in nootjes. Maar je bent ondertussen wel even pipi gaan doen. Is dat nu echt zo? Zijn dat pipi-nootjes of niet?
3: Nee, normaal gezien niet.
0: Maar ja, als het potje terug in de nootjesemmer gaat, dan zou het risico wel bestaan.
3: Dan bestaat er een risico en daarom zeggen wij dus heel duidelijk, dat mag niet.
0: Ah ja, dus brood dat je gekregen hebt...
3: Zelfs al heb je het niet aangeraakt, als brood op tafel heeft gestaan bij de consument en het komt terug in de keuken, moet het in de vuilbak.
0: Maar hoe controleer je dat? Je gaat toch geen staal nemen van zo'n nootje?
3: Nee, wij controleren dat enkel steeksproefgewijs op het moment dat wij ter plaatse zijn. Want wij gaan ook altijd tijdens de openingsuren van onze ondernemingen. En dus wij controleren, terwijl we daar zijn, tijdens onze rondgang, komt er een bord terug. Wat gebeurt er met de rest?
0: En gaan jullie ook anoniem controleren? Gaan jullie daar zitten in die zaak en rondkijken wat er gebeurt?
3: Nee, dat doen we niet. Daar hebben wij ook geen bevoegdheid voor.
0: En jullie mogen geen, hoe heet dat, zo...
3: Ja, zo'n mystery...
0: Ja, zoiets. Nee. Dat wordt niet gedaan. Want uiteraard, als er een controleur van het FAVV staat, ga je die borrelnootjes niet terug in de emmer kappen. Natuurlijk niet.
3: Je zou verschieten van hoeveel er uit gewoonte toch gebeurt dat eigenlijk niet volgens de regels is.
0: Ja?
3: Ja. En dat is ook normaal, hè. Wij zijn daar een uur en een half in zo'n zaak. Wij zijn van alles aan het doen. Wij zijn overal wat aan het rondlopen en ondertussen ogen open.
0: Dus jij kijkt constant rond. Potverdorie. Thibaut vraagt, hoe zit het met het vlees van bijvoorbeeld pitazaken waarbij het vlees dagen hangt te bakken?
3: Ook daar zijn regels over opgesteld. Dat is trouwens ook niet zo dat vlees dagen hangt te bakken in een pizzazaak. Allee, normaal gezien.
0: Mm-hmm.
3: Dus zij hangen zo'n rol op, die wordt opgewarmd. En als die rol niet op is op het einde van de dag, dan zijn ze eigenlijk verplicht om die af te halen en die in een frigo in een frigo te bewaren. Dus meestal hebben die van die grote bakfrigo's achter in hun zaak, waar dat zo'n rol op een voedselveilige, afgedekte manier kan ingestoken worden. En de dag erna wordt die terug opgehangen. Dat mag een paar dagen, nadien moet de rol weg.
0: Als jullie binnenstappen, moeten jullie kunnen controleren welke rol er op dat moment aan het spit Ja, ik het zo
3: dus ja, ja, ze hebben sowieso traceerbaarheid, hè, ja, van hetgeen zij in hun zaak aanwezig
0: hebben. Je kan toch niet controleren of die de laatste 2 dagen dan elke avond ook effectief in de ijskast is beland?
3: Nee, maar wij vragen wel na van, heb je een procedure? Hoe loopt die procedure? Leg mij eens uit hoe dat dan gemiddeld gezien gaat. We kijken na hoe vaak worden jullie beleverd van vlees.
0: Ria vraagt, want we hebben het net gehad, in een restaurant mag je geen juwelen dragen, geen gelnagels, niks. Ria vraagt zich nog af, hoe zit het met het dragen van juwelen in bijvoorbeeld de viswinkel of slagerij? Mag ook niet, dat neem ik aan.
3: Ja, hangt er eigenlijk een beetje van af. Je mag dat niet dragen als je met onverpakte voeding in aanraking komt.
0: Dus de persoon die de preparees schept, mag dat niet
3: hebben? Mag dat niet hebben.
0: Daar ga ik niet
3: of moet daar handschoenen overaan doen, hè, op het moment dat hem schept.
0: Daar ga ik niet toch eens op letten, want alleen een ring.
3: Ja, een gladde trouwring is zowat de enige uitzondering dat wij toestaan.
0: Ah, ja.
3: Omdat dat vanuit de Belgische traditionele cultuur wordt toegelaten.
0: Oké. Okay. Nog één vraag van een luisteraar? Goeie vraag, Bart. Bestaat er online een lijst van FAVV welke zaken wanneer gecontroleerd zijn en hun score?
3: Ja.
0: Oké. Okay.
3: Je kan online gaan kijken op de Food Hygiene Rating, heet dat. En daar staan alle zaken in België op die een controle hebben gehad recent. En daar staat dan bij, zeer globaal, hè, daar staan in een aantal vorkjes bij hoe goed zij gescoord hebben op de laatste controle.
0: Mm-hmm. Dus je kan het wel eens checken.
3: Ja.
0: Jullie doen ook de luchthaven blijkbaar.
3: Klopt.
4: Iedereen die terugkomt van een reis buiten de Europese Unie moet zijn of haar bagage laten controleren. Want heel wat producten zoals vlees, maar ook vers fruit en bepaalde zuivelproducten mogen ons land niet binnen.
5: Het lijkt onschuldig, hè? Zo'n souvenir meebrengen dat je kan eten, voeding meebrengen, fruit, groenten. Maar eigenlijk brengen reizigers op deze manier soms ziektes mee, zoals de Afrikaanse varkenspest of insecten, zoals de Oosterse fruitvlieg. En als deze ziektes of deze insecten zich hier gaan vestigen, dan hebben we in België echt een groot probleem. Dan is dat desastreus voor onze eigen landbouw, voor onze eigen voeding en voor onze eigen oogsten.
0: Tine, dit wist ik niet.
3: Ja, het is wel zo.
0: Dus als je voeding meebrengt, moet je dat eigenlijk aangeven aan... Is dat dan bij de douane? Als je,
3: ja.
0: Oké.
3: Okay. Ja.
0: En wat zijn de regels? Want een appel, neem ik aan, is toch geen probleem? Of zelfs dat?
3: Dat zijn zeer ingewikkelde regels. Dat zijn bepaalde lijsten van producten die onderhevig zijn aan een importcontrole. En dat is eigenlijk bepaald op basis van de risico's die producten meedragen. Dat gaat dan over... Zoals al gezegd is in het filmpje ook, van, zijn er ziektes verbonden aan die producten?
0: Ja.
3: Of bepaalde kevers, exotische soorten, die hier in België kunnen binnengebracht worden en daardoor eigenlijk een probleem op onze markt kunnen veroorzaken?
0: Nou ja, een beetje het hoornaarsverhaal, die Aziatische hoornaars die hier dan ooit eens beland zijn en we hebben prijs nu.
3: Ja.
0: Dat probeer.
3: En zo belang.
0: Ik wist dat het in Australië zeer streng is, dat wist ik, maar ik wist niet dat het hier ook zo streng was.
3: Ja, wij doen dat ook. Ja.
0: Oké, okay. Ja, die Afrikaanse varkenspest, of wat werd er gezegd, dat wil je inderdaad niet in je vlees krijgen.
3: Nee, klopt.
0: Hoe is het gesteld met de voedselveiligheid toekoer in België?
3: Ja, best goed, hè.
0: Ja?
3: Ja, zeker. Als wij staalnames doen, ongeveer 98% van de stalen zijn conform. Wat betekent dat ze voldoen aan de eisen die we stellen of aan de analyses die we uitvoeren.
0: Mm-hmm.
3: Dus dat is best hoog. Ongeveer, ik denk een 86% van onze controles zijn oké.
0: Okay. Ja, dat wil ook zeggen dat 14%, dus 1 product op 10, dat niet goed is. En over wat gaat dat dan?
3: Dat zijn de operatoren. Hè. Qua producten is het echt maar 2%.
0: Ah ja, oké. Okay.
3: Dus
0: ja,
3: dat is echt, dat is een zeer laag aantal. Dus qua voedselveiligheid op productniveau zitten wij wel echt heel hoog.
0: En is dat Europees geregeld, die factoren of die eisen die jullie controleren, dat is Europees geregeld, neem ik aan?
3: Een deel van de wetgeving is Europees, een deel is Belgische wetgeving. Dat is eigenlijk allemaal een beetje uitgesplitst, maar dan gaan we heel...
0: Ja, is dat zo technisch? Ja?
3: Ja, dat is vrij technisch.
0: En dat gaat dan over bewaartemperaturen tot samenstellingen?
3: Ja.
0: Want stel nu dat jullie supermarkten gaan... potjes spaghetti saus.
3: Mm-hmm.
0: En je zegt, we hebben horen waai en dat... Op het etiket staat natuurlijk wat er in die spaghetti saus zit.
3: Klopt.
0: Maar hebben jullie dan een labo om dat helemaal te gaan ontleden? Dat E-nummer, dit zit dat er effectief in? Zit er nog iets anders in? Hoe grondig kan je controleren?
3: Wij kunnen heel grondig controleren, maar we gaan dat niet altijd doen. We doen eigenlijk echt steekproeven. En zoals bij een bij zo'n product als spaghetti saus, zullen wij bijvoorbeeld... Wat wij kunnen doen is... We kijken naar de samenstelling op het etiket. We gaan de samenstelling van het product analyseren in het labo.
0: Okay.
3: En we kijken of dat overeenkomt.
0: Dat kan je wel doen.
3: Dat kunnen wij wel doen. En dat gebeurt in een aantal van onze staalnames op controle, die dat wij systematisch doen. Maar ja, dat is één product op de zoveel.
0: Ja.
3: Nu, onze operatoren zijn allemaal gecontroleerd. Hè? Dus je moet weten dat elke operator zijn eigen autocontrolesysteem moet hebben.
0: Operatoren, dat zijn de mensen die nu beginnen luisteren, de mensen die
3: voedsel produceren.
0: Ja, voilà. Restauranthouders, supermarkt. Ja,
3: maar ook grote fabrikanten. Hè? Die hebben allemaal, die hangen vast aan een eigen systeem waarin zij eigenlijk alles gaan opschrijven. Hoe ga ik mijn producten maken? Hoe kan ik zorgen dat altijd dat product op dezelfde manier gemaakt is? Hoe controleer ik dat product altijd op dezelfde manier? En zij doen dus ook eigen analyses op die producten. En die controleren wij ook. Dus als wij een controle gaan doen bij een grote fabrikant, dan gaan wij vragen, mogen wij van die productielijn van de laatste zoveel maanden uw analyse eens bekijken?
0: Ze zijn verplicht om dat bij te houden.
3: Zij zijn verplicht om dat bij te houden.
0: Dus elk voedingsbedrijf heeft ook een labo om hun eigen producten te controleren?
3: De grote voedingsbedrijven hebben dat, ja.
0: Oké.
3: Okay. Ja.
0: Wauw. Ze staat er allemaal niet bij stil. Op het moment dat je zoiets in je mond stopt, dat je koopt in een winkel, dat wel degelijk. Maar ja, het is logisch, het moet correct zijn.
3: Ja.
0: Hoe vaak gebeurt het dat er zo echt mensen ziek worden van iets? Gebeurt dat vaak?
3: Het gebeurt vaak dat mensen ziek worden na een restaurantbezoek en vermoeden dat dat gelinkt is aan het restaurantbezoek zelf. Maar als we kijken naar hoe vaak dat we effectief de lijn kunnen trekken tussen de voeding zelf en de ziekte, want dat is nog iets anders. Het is niet omdat je na eens op restaurant te gaan niet goed voelt dat het altijd aan het eten ligt of dat het altijd gerelateerd is aan de voedselbron. Als ik me niet vergis, vorig jaar waren er een dikke 100 collectieve voedselinfecties, noemen wij dat dan. Dat is dan effectief.
0: De spaghetti-saus in dat restaurant was die dag echt slecht.
3: Een voedselinfectie die ontstaan is vanuit een voedselbron waar dat we echt de link hebben kunnen leggen. En dan bedoel ik echt dat er een staalname is gebeurd bij een persoon die ziek was, waar een bepaalde bacterie in is vastgesteld en dat wij diezelfde bacterie met diezelfde stam terugvinden in de voedselbron. Die we dan ook analyseren.
0: Maar dan ga je dus, dus jullie krijgen een melding binnen van ik ben ziek geworden, dan wordt er want de bacterie, dat is een goedemorgen trouwens, een stoelganganalyse.
3: Dat gebeurt, maar dat is meestal als patiënten gehospitaliseerd worden of als ze effectief zwaar ziek worden, dan gaan er stoelganganalyses gebeuren in het ziekenhuis om te bepalen, welke antibiotica heeft die persoon nodig om beter te worden. En dan gaan wij in tegenstaal eigenlijk bij de bron waar de voeding is gemaakt, gaan wij ook staalnames doen van het eten en gaan wij vragen aan het labo van kunt je op diezelfde bacterie testen om te kijken of die bacterie ook in dat eten terug te vinden.
0: Welke bacterie wil je niet binnenkrijgen?
3: Listeria is zo eentje die je liever niet hebt. Salmonella is
0: ja, salmonella eentje. Is vooral bij kip, dacht ik. Hè?
3: Salmonella, ja, kip, eitjes, maar ook ongewassen groenten.
0: Ah ja. En listeria, wat is dat dan?
3: Listeria, dat is ook een bacterie die in voeding voorkomt.
0: Met een diarree en zo?
3: Ja. En E. coli, maar E. coli komt veel minder voor.
0: En zijn er mensen gestorven echt door slechte bolognese saus?
3: Dat gebeurt, maar dat zijn wel vaak mensen die al een verzwakt immuunsysteem hadden. Dus als bijvoorbeeld de oudere populatie is vaak wel wat gevoeliger aan voedselinfecties, omdat dat vaak bovenop een al bestaande toestand komt.
0: Oké. Wil je het verhaal horen van een Amerikaanse bluespianist of van een klassieke componist uit Duitsland? Ze zijn allebei gestorven aan voedselvergiftiging. Jij mag kiezen.
3: Doe maar de blues dan.
0: De blues. Wel, dan vertel ik jou het verhaal van Herschel Thomas. Hij stierf in 1926 op slechts 19-jarige leeftijd aan voedselvergiftiging. Thomas was een getalenteerde blues- en boogie-woogie-pianist uit Texas en schreef dit liedje. Zullen we dat hem dan draaien?
3: Graag.
0: Hij was 19 jaar toen hij stierf. Hij was 17 toen hij dit schreef.
6: Now this is a number that my good friend made before he died. He and I both was about 17 years old apiece. When he died, Herschel Thomas. This is Sippy Wallace's baby brother. The older brother was named George W. Thomas. These were the blues that he played. He and I used to play these for house parties around. The suitcase blues. Back in the 20s.

0: is misschien ook wel een beetje te horen dat hij 17 jaar was toen hij dit schreef. Hè? Het is misschien niet de beste blues, maar het verhaal is wel sterk. Hè?
1: Absoluut.
0: We luisteren naar, ik moet even spieken, want ik ben doorgescrolld. Herschel Thomas, een 19-jarige bluespianist die in 1926 stierf aan voedselvergiftiging. Waarom spelen we dat? Omdat we, weet ik veel, praten over voedselveiligheid.
2: Weet ik veel?
0: En dat doen we met Tine Bijnens. Zij is controleur. Of jij bent supervisor van controleurs. Je hebt het zelf ook lang gedaan. Ja. Nog een vraag van een luisteraar. En dat is eigenlijk wel heel interessant. Nick, ik hoop dat de twee houdbaarheidsdatums eens duidelijk uitgelegd worden. Tenminste houdbaar tot en te gebruiken tot. Zullen we ons daar eens even mee bezighouden?
1: Ja, yes, dat kan.
0: Voilà, oké. Okay. Want dat staat dan op de verpakking.
1: Ja.
0: Twee manieren om het... te benoemen.
1: Ja, het zijn eigenlijk twee andere datums.
0: Ja.
1: De te gebruiken tot, dat is eigenlijk een datum die gebruikt wordt voor makkelijk bederfbare producten, waarbij eigenlijk echt wordt gezegd, tot die datum is het veilig om dat voedsel te eten.
0: Geef eens voorbeelden.
1: Yoghurt, vers vlees.
0: Oké. Okay.
1: Echte bederfbare producten.
0: Ja.
1: Die je dus best ook na die datum niet meer opeet. En gewoon weggooit.
0: Nu, ik ben persoon, het is nog maar een paar dagen over tijd. Ik doe dat nog wel even. Want ik neem aan dat die data zeer scherp gesteld worden.
1: Die data worden scherp gesteld. Dus je kan het proef-ruik-principe gebruiken.
0: Nou, het proef-ruik-principe?
1: Ja. Hè,
0: gebruik je
1: gezond verstand. Je hebt je ogen, je hebt je neus, je hebt je smaak.
0: Ja.
1: Als je merkt, dat ruikt raar, dat ziet er anders uit dan normaal. Ik proef daar iets vreemd aan. Geen twijfel, doe het weg.
0: Als dat stuk vlees terug van jouw boterham wandelt, weet je dat je het niet meer moet opeten.
1: Dan is dat niet de beste keuze, denk ik. Maar dus, dat zijn producten die we echt wel niet meer willen... En waar ook de producent van zegt, na die datum geef ik u geen garantie meer dat dat voedsel veilig is om het op te eten.
0: Oké, dus stel dat er iets gebeurt nadien, kan je niet zeggen, producent, je hebt mij vergiftigd.
1: Nee, want hij heeft duidelijk gezegd, na die datum heb ik gezegd dat je het eigenlijk niet meer mag opeten.
0: Dus wie legt dat vast? Is dat per voedselproduct, kippenwit, mag zo lang na verpakking te gebruiken tot?
1: Te gebruiken nu, tot, ja. Dat wordt eigenlijk echt bepaald door de producenten van de voeding zelf.
0: Oké.
1: Dus zij doen houdbaarheidsstudies om te bepalen, en wanneer zij de eerste keer dat product ontwikkelen, doen zij houdbaarheidsstudies om eigenlijk te bepalen hoe lang is dit product houdbaar, vanaf wanneer zien wij in staalnames die zij doen een bacteriegroei die het niet toelaat om die producten nog veilig te kunnen consumeren na die dag.
0: Oké, top, goed. Ja. En dan hebben we ook nog tenminste houdbaar tot.
1: De tenminste houdbaar tot datum is eigenlijk een datum die aangeeft tot wanneer is een voedingsproduct kwalitatief goed. Dat heeft eigenlijk voedselveilig, dat zijn meestal producten die vrij stabiel zijn qua voedselveiligheid.
0: Geef eens een voorbeeld.
1: Rijst, droge voeding, pasta, koek. Dat zijn eigenlijk allemaal producten die qua voedselveiligheid niet per se op een bepaald moment een bacteriegroei gaan krijgen. Maar de producent zegt wel, vanaf na die datum kan er een kwaliteitsverlies zijn aan dat product. Dat betekent, dan kan het zijn dat dat product er minder mooi uitziet. Denk aan bijvoorbeeld chocolade die wit kleurt na een tijdje.
0: Ja,
1: als het lang in de kast zit.
0: Of zo begint te zweten zo. Hè?
1: Daar is,
0: Nee?
1: Ja, zweten denk ik dat eerder ligt aan de bewaarmethode van uw product dan.
0: Chocolade toch altijd in de ijskast. Kom aan, moet toch krakken.
1: Dat is niet noodzakelijk.
0: We gaan
1: hier
0: toch niet over discussiëren. Chocolade moet toch uit de ijskast komen. Dat is krak.
1: Dat hoeft niet. Ik denk dat heel duidelijk...
0: Dat hoeft niet, maar het is toch...
1: Maar dat kan. Dat kan.
0: Was jij zo'n chocoladeneter van op kamertemperatuur? Dus.
1: Ik eet dat op alle temperaturen.
0: Durf je dat zo op de radio zeggen? Nee, ik heb dat graag dat ik dat
1: prima.
0: Ik heb je onderbroken, sorry.
1: Nee, dat is niet erg.
0: Ja.
1: Maar dus dat zijn producten die eigenlijk veel langer houdbaar zijn qua veiligheid. Maar die wel, waarvan de producent zegt, tot dan garandeer ik u een bepaalde kwaliteit van dat product.
0: Mm-hmm. Dus gedroogde pasta kan je heel je leven opeten, heb ik ooit eens gehoord. Zo gedroogde dingen.
1: Eigenlijk heeft dat
0: geen houdbaarheidsdatum, gedroogde pasta.
1: Opnieuw daar, gebruik het
0: gezond verstand
1: en gebruik uw geur, uw ogen en uw mond. En als jij merkt, oei, die verpakking is open, die ligt hier open in mijn kast,
0: mm-hmm.
1: Dan is dat misschien niet zo goed. Of je ziet dat daar een gatje in is door iets, of je ziet van die pasta, die voelt niet aan zoals normale pasta. gooi het weg.
0: Ja, ja, tuurlijk. We hebben ooit in Overeten, ik denk dat het in de eerste reeks was, dus 2016. Oh, dat is 10 jaar geleden, Jezus. Zijn we zo eens rondgegaan in Vlaanderen en hadden we gevraagd van, ja, wie heeft nog iets liggen uit de jaren 80 bijvoorbeeld? En effectief, er waren mensen die ze nog ergens achteraan in de kast, zo nog een blik. Kijk. Blik krapsla was het. En we hebben dat toen nog opgegeten. Ik herinner me dat. En dat, ja, die smaak was natuurlijk niet meer goed, maar of gewoon conserven, als dat luchtdicht, lichtdicht verpakt is.
1: Ja, en als dat blik was nog te consumeren.
0: Ja, en het blik was onbeschadigd.
1: Dat is belangrijk.
0: En we hebben ook koffie gedronken, dat eigenlijk voorbij de datum was ergens 283. Mm-hmm. Ja, dat was nog wel ergens koffie, maar die smaak was volledig weg. Wat? Maar voedsel, dat was wel voedselveilig.
1: Ja. Ja. Maar dat is wat de producent dan dus eigenlijk zegt. Hè, van ja, de smaak kan ik niet meer garanderen. Dus vanaf na die datum is dat voor de producent dan niet meer het ideale product om op de markt te zetten.
0: Oké, okay, weet je wie ooit halverwege een concert gestopt is met spelen omdat hij een voedselvergifting had?
1: Vertel.
0: Eddie Vedder.

0: En er is nog een link met voedselveiligheid in dit liedje. Tina, weet je dat? Uit welke film komt deze muziek?
1: Into the Wild.
0: Into the Wild. Hoe is die jongen gestorven aan het einde? In zijn bus daar, in Alaska?
1: Weet ik niet meer.
0: Hij heeft een verkeerd plantje gegeten.
1: Ah ja.
0: Dus dat kan ook gebeuren natuurlijk, hè?
1: Ja.
0: Het is ook niet voedselveilig eender wat eten uit de natuur.
1: Nee, klopt.
0: Mm-hmm. Er is nog een verhaal, maar ja, je wou hem niet horen. Er is nog een verhaal van Schobert, dat is een componist. Mm-hmm. Die had met zijn hele gezin champignons gegeten, wild geplukt, ook allemaal gestorven. Dramatische verhalen. Voedselveiligheid is dus belangrijk. Dat weten we al en weet ik veel. Tine werkt voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. En er komen heel veel vragen binnen. Dat is goed, hè?
1: Mm-hmm. Ja,
0: met een bepaalde rode draad, namelijk een vraag van Matthijs, Hubert, van Simon en van Steven. Het komt er een beetje op neer. Matthijs vraagt wat met foodtrucks, Hubert vraagt wat op festivals, Simon wat op events. En Steven die heeft het over mosselkermissen en steekfestijnen. Het gaat dus over van die eenmalige toestanden,
1: ja,
0: op een feestje hier en daar. Hoe zit het daarmee? Wordt dat ook gecontroleerd?
1: Ja, heel zeker.
0: Oké.
1: Okay. Ook daar. Daar werken we eigenlijk met een systeem van een vast aantal controles per jaar. Mm-hmm. En die verspreiden we dan over alle controle-eenheden in heel het land.
0: Dus de Zeescout zegt, we doen een palingfestival, dan gaan jullie dat opschrijven?
1: Bij privéorganisatoren die eigenlijk buiten de bevoegdheid van het agentschap vallen, want een scout die eenmalig een festijn doet, wordt eigenlijk gezien als gewoon een privépersoon. Dat is zoals dat je thuis een etentje organiseert.
0: Ah, oké.
1: Okay. Dus daar doen we dat eigenlijk niet.
0: Oei.
1: Maar bij foodtrucks en evenementen van organisatoren die wel degelijk bij ons gekend staan, gaan wij wel controleren.
0: Dus op een rockwerchter gaan jullie wel eens langs?
1: Zeker.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar is het risico net niet groter van die scoutsvuiven in zo'n achterafkeuken?
1: Dat valt ook best wel mee, want ook zij kopen vaak hun voeding wel aan bij gekende voedingswinkels, hè, want zij gaan al ingrediënten en zo halen bij de Colruyt of bij een plaatselijke supermarkt. En zij gaan die voeding vaak vers bereiden de dag van het evenement.
0: Ja,
1: en dat is één avond en dat is een beperkt publiek.
0: Ja, want de meeste voedselonveilige momenten gebeurt waarschijnlijk door het te lang bewaren van voeding. Is dat de voornaamste oorzaak van miserie?
1: Er zijn verschillende oorzaken. Dat hangt er een beetje vanaf hoe dat je dat kan. Dat zit er zeker tussen.
0: Ja.
1: Temperaturen zijn vaak ook wel een belangrijke oorzaak. De hoge lage temperatuur is zeer belangrijk om...
0: Mm-hmm. Eet jij sushi op restaurant?
1: Nee, maar dat ligt niet aan mijn job.
0: Nee, serieus?
1: Nee.
0: Je vindt dat niet lekker?
1: Klopt.
0: En zou je tegen vrienden zeggen, ga maar sushi eten? Of zeg je, blijf toch van sushi af? Of zo steak tartare in de zomer? Dan denk ik ook van, gaat het toch eens zoeken?
1: Ja, op zich zijn... In principe is dat allemaal oké. Okay, dat is allemaal gemaakt.
0: Als het allemaal goed bewaard.
1: Regels van de wet.
0: Ja, ja. Nog een vraag van Mark. Worden bioproducten en bioboeren ook door het FAVV gecontroleerd?
1: Wij controleren die ook, maar niet anders dan andere operatoren. Omdat het biolabel niet door het FAVV wordt gegeven. Dat zit eigenlijk bij de foteconomie. Mm-hmm. Dus voor ons zijn al die operatoren gelijk.
0: Oké. Okay. En dan heb ik nog één ding gelezen in de voorbereiding van Joren, mijn collega. Bewaar eieren thuis in de ijskast.
1: Mm-hmm.
0: Dat wist ik niet.
1: Ja.
0: Is dat best?
1: Ja, dan blijven ze langer vers.
0: Is dat zo? Ja? Ah, dat wist ik niet.
1: Ja.
0: Ik zet dat gewoon bij mij in de kast. Eieren.
1: Ja, de voornaamste bewaartip voor eieren is eigenlijk zorg dat de temperatuur constant blijft. Dat de temperatuur niet stijgt en daalt. Omdat er
0: 20 graden in... Kamertemperatuur is dan toch ook niet slecht?
1: Ja, maar een huiskamer is meestal niet zo geconditioneerd dat de temperatuur continu 20 graden is. Okay. Je gaat in je huis 's avonds verwarmen, je gaat 's nachts gaat dat afkoelen, 's morgens is het koud in huis, dus je huiskamer die...
0: Ja, dat gaat toch niet van 5 tot 35, hè? Dat is toch een beetje...
1: Nee, maar die fluctuatie in temperatuur kan wel zorgen voor vorming van condens. En die condens kan bacteriën laten groeien en dus dat gaat in uw eitjes.
0: Dus de eieren naast de chocolade die we ook in de ijskast bewaren.
1: Voilà.
0: Ik ga je danken voor je tijd. Ik vond het heel interessant. Ik heb nog 1000 vragen, maar jammer genoeg moeten we afronden. Want Sophie Lemaire staat hier echt al aan de deur te rammelen. Dus we gaan plaatsmaken. Dank. Dit was Weet ik Veel over voedselveiligheid. Morgen zijn we weer en dan gaat het over iets heel anders. Fijne dag.
2: Filmfest Gent opent opnieuw zijn vele cinemazalen. Voor films van gevierde regisseurs tot de strafste nieuwe talenten. Lang, kort, virtual reality of nieuwe soundtracks bij cultklassiekers. Belgische premières van Lucas Dont en Michael Roskam. En ontmoetingen met componisten van wereldberoemde soundtracks. Van Filmfest Gent opent opnieuw zijn vele cinemazalen. Voor films van gevierde regisseurs tot de strafste nieuwe talenten. Lang, kort, virtual reality of nieuwe soundtracks bij cultklassiekers. Belgische premières van Lucas Dont en Michael

0: zit je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
1: Ik wacht al maanden op een pleeggezin.
2: Hoe wordt het rusthuis mijn thuis?
3: Ik weet zelfs nog niet waar ik slaap vannacht.
4: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Daarom vlammen we dit jaar met de warmste week samen voor een warme thuis voor iedereen. Kom zelf ook in actie op dewarmsteweek.be. De warmste week van VRT met de warme steun van KBC.
5: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
6: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
5: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
7: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
5: Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Scheren 8 minuten. Deo 4 seconden links. 5 seconden rechts. Koffie en toast. 7 minuten. Alles samen 15 minuten. Precies genoeg tijd om uw ochtendroutine echt te laten renderen. Door te luisteren naar De 7, de podcast van De Tijd. Elke ochtend om 7 uur het nieuws dat ertoe doet in 7 punten. De Tijd. Neem voorsprong.
10: Het syndroom van Noah. Wat is het? Hoe ontstaat het? En wat valt er tegen te beginnen? Dat gaan we bespreken. In de wereld van Sophie. Zometeen na het nieuws van 10 uur.
11: VRT Radio 1.
12: Alles begint bij luisteren.
13: 10 uur, goedemorgen VRT Nieuws met Toon Janssens. De Vlaamse regering heeft nog altijd geen akkoord over de begroting. De topministers zitten wel opnieuw samen in de hoop toch nog een doorbraak te bereiken. Heidi van Rompuy, jij houdt daar nu de wacht aan het Martelaarsplein in Brussel. Wordt het stilaan onmogelijk voor de Vlaamse regering om de deadline te halen?
14: Wel, hier binnen geven ze de hoop voorlopig nog altijd niet op. Iedereen blijft voorlopig zeggen dat het nog altijd de bedoeling is dat Vlaams minister-president Matthias Diependalen straks om 2 uur zijn septemberverklaring aflegt in het Vlaams parlement. Al sinds gisterenmiddag wordt er hier bijna onafgebroken onderhandeld. Deze voormiddag heeft Diependalen nog enkele 1-op-1 gesprekken gehad met zijn coalitiepartners Vooruit en CD&V. En nu zitten ze dus weer met de 3 partijen rond de tafel in de hoop dus een doorbraak te vinden. Maar de tijd begint nu echt wel te dringen.
13: Oké, dankjewel Heidi. 3 internationale organisaties dienen bij de Raad van Europa een klacht in tegen de Belgische overheid wegens digitale uitsluiting. Zij klagen aan dat steeds meer diensten alleen maar digitaal beschikbaar zijn, zoals een afspraak maken bij de dokter, de bank of een ticket kopen voor het openbaar vervoer. En dat is dus niet voor iedereen haalbaar, zegt Henk van Hotegem van het Steunpunt voor Bestrijding van Armoede.
15: Met de klacht van vandaag vragen we dat er met die impact rekening wordt gehouden, in het bijzonder voor de meest kwetsbare personen. En we vragen eigenlijk dat iedereen toegang kan krijgen tot informatie en diensten. En dat wil zeggen, naast het digitale of naast de digitale kanalen, ook via gelijkwaardige niet-digitale contact- en informatiekanalen.
13: Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders laat in een reactie weten dat de regering de universele bankdienst verlengt, waardoor mensen tegen een laag tarief toegang hebben tot een basispakket aan bankdiensten, voorlopig tot 2031. Minister Beenders legt uit wat dat inhoudt.
16: Wij hebben een wet gestemd die alle overheidsdiensten verplicht om nog een fysiek loket te hebben en waar je ook naartoe kan telefoneren. Maar wij hebben ook beslist dat banken een abonnement moeten aanbieden waarbij klanten alles fysiek kunnen doen in het kantoor voor een zeer lage kostprijs van maximaal 5 euro per maand. Dus op die manier zijn dure overschrijvingen of is het duur om geld af te halen verdwenen.
13: In Idergem, een deelgemeente van Denderleeuw, heeft een jongen van 17 gisteravond zijn moeder en zus vermoord. Het is nog onduidelijk waarom hij dat gedaan heeft. De jongen komt straks voor de jeugdrechter. Lisa de Wilde van het parket van Oost-Vlaanderen.
17: Ja, gisterenavond werden in een woning in Idergem bij Denderleeuw 2 lichamen aangetroffen. Het gaat om een 51-jarige vrouw en haar 20-jarige dochter. En een 17-jarige verdachte werd gearresteerd en hij betreft de zoon van het 51-jarige slachtoffer. De verdachte zal vandaag worden verhoord en voor de jeugdrechter worden geleid.

0: De aanleiding en de toedracht van de feiten die maken deel uit van het onderzoek. Dus daarover kan ik momenteel nog geen informatie meegeven.
1: Er komt dan toch geen grote nieuwe onderzoekscampus van de Universiteit Antwerpen in Wilrijk. Dat schrijft Gazet van Antwerpen. Die nieuwe campus moest ruimte geven aan jonge onderzoekers om geneesmiddelen of behandelingen te ontwikkelen in samenwerking met de universiteit en het universitair ziekenhuis. Maar de privé-investeerders trekken zich terug door de verslechterde economische omstandigheden en omdat onlangs de omgevingsvergunning werd vernietigd. Volgens de Raad voor Vergunningen Betwistingen waren de gevolgen voor het verkeer in de buurt niet voldoende onderzocht. Het is bijzonder jammer dat het project niet doorgaat, zegt Peter de Meijer van de Universiteit Antwerpen.
2: Dat is een heel jammere zaak, ook op economisch vlak voor de bredere Antwerpse regio, omdat jonge onderzoekers nu mogelijk weg zullen trekken uit Antwerpen en misschien wel naar het buitenland gaan om daar hun beloftevolle medicijn of hun beloftevolle therapie verder te gaan uitwerken en om die naar de markt te brengen.
1: Het weer eerst bewolkt, vooral in het westen nog kans op een bui. In de loop van de dag klaart het af en toe op, temperaturen tot 24 graden. Morgen zonnig en warm tot 30 graden dan. Meer op vrtnieuws.be.
3: De politie meldt een ongeval op de buitenring rond Gent in Afsnee, de R4 richting Merelbeke. De rechterrijstrook is daar versperd en er staat een file. Naar Antwerpen is het een half uur file rijden op de A12. Tussen Londerzeel en Puurs, door een ladingverlies zijn daar de rechter- en de middenrijstrook versperd. Het is ook een kwartier aanschuiven op de N16 vanuit Mechelen vanaf Tisselt. Naar Antwerpen kan je nog altijd beter omrijden via de E19. Op de E313 20 minuten file vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring naar Brussel en naar Brussel liever zijn er enkel nog wat lichte vertragingen. Op de binnenring rond Brussel wel nog een kwartiertje erbij tussen Wemmel en Machelen.
4: Meer is mogelijk voor investeerders en ondernemers met vastgoedplannen. Mogelijk.be.
5: Radio 1. De wereld van Sophie. Met Sophie Lemaire.
3: Een zeer goedemorgen. Blij dat je luistert. Welkom bij Radio 1.

0: Ook met My Lovin', You're Never Gonna Get It. Een zeer goeiemorgen en welkom.
1: Radio 1. De wereld van Sophie.
0: Een zeer goeiemorgen, Wart Bogaert.
2: Goeiemorgen.
0: Ik ben zeer blij jou te zien hier op deze lentedag eind september.
2: Insgelijks.
0: We gaan het hebben vandaag over een vrij bijzonder syndroom, waar nagenoeg niemand van ons eerder over had gehoord, dat vorige week in het nieuws kwam, ter sprake kwam. Vertel eens.
2: Ja, misschien eerst even de omstandigheden schetsen. Het is allemaal begonnen vorig weekend, toen YouCare, dat is een Franse dierenbeschermingsorganisatie, een beetje vergelijkbaar met Gaia bij ons, een filmpje op hun socials posten over een actie die ze uitgevoerd hadden in een appartement in Parijs, in het 15e arrondissement. Dat is een residentiële buurt in Parijs. Ze waren naar daar geroepen door de politie en een deurwaarder die YouCare erbij wou, omdat er in dat appartement van ongeveer 35 vierkante meter tientallen katten aangetroffen waren. Zelf schatte de politie dat het er 35 waren, maar dan kwam YouCare daaraan en dan bleek dat een grote onderschatting te zijn.
3: On nous avait annoncé 35 chats dans 35 mètres carrés. Lorsque nous sommes entrés dans cet appartement du 15e arrondissement de Paris, nous avons compris presque immédiatement qu'il y avait une erreur. Ils n'étaient pas 35, ils étaient au moins 60.
2: Ja, je hoort het al aan de toon van de stem en aan het pianomuziekje dat ze eronder gemonteerd hebben, dat het een dramatisch verhaal wordt. Hè. Ze hadden meteen door toen ze aankwamen in dat appartement, ja, dat het een vergissing was. Het waren helemaal geen 35 katten, maar minstens 60 op 35 vierkante meter. Hè. En later is het cijfer zelfs nog bijgesteld naar meer dan 70. In smerige, gruwelijke omstandigheden.
3: L'odeur arrive avant les images. L'ammoniac prend à la gorge. L'urine est jusque sur les murs. Les sols sont souillés. Les objets s'entassent. Et au milieu de tout cela, des chats. Partout.
2: Ja, nog voor we het appartement zagen, zegt de man hier, roken we het al. De ammoniak, de urine, de smerige vloeren, de opgestapelde rommel en vooral overal katten. Des chats. Partout. Je ziet in dat filmpje ook hoe ze op een bepaald moment een canapé optillen. En hop, je ziet 10-15 katten meteen wegschieten van onder die canapé. Ze zitten achter de chauffage, in kasten weggedoken. Er staan tientallen volle kattenbakken, krapalen en manden in dat hele appartement. En dan moest het ergste nog komen. In de diepvriezer treffen ze zelfs dode kittens aan.
0: Bizar.
2: Verschrikkelijk en vreemd genoeg, vertelt YouCare dan in dat filmpje, ja, plaatst hen dat in een lastig parket ten opzichte van die dieren, want zij zijn er dan om die dieren te redden, maar zo zien die dieren zelf dat natuurlijk niet. Zij zien vooral indringers en dat is dubbelzinnig en vreed.
3: Il y a une cruauté étrange dans le sauvetage. Nous, nous savons que nous sommes là pour les aider. Eux, non. Pour eux, nous sommes parfois simplement ceux qui viennent bouleverser le seul monde qu'ils n'aient jamais connu. Même si ce monde est devenu invivable.
2: Ja, voor die dieren zijn wij diegenen die de enige wereld die ze kennen overhoop komen halen. Zelfs als die wereld onleefbaar geworden is voor die dieren. Heel dramatisch allemaal. Maar het gaat natuurlijk niet om die mensen van YouCare. Het gaat om die dieren. Maar natuurlijk ook om de vraag hoe mensen het toch in godsnaam zo ver kunnen laten komen. En daar, en nu kom ik bij het antwoord op je vraag van daarnet in het begin, daar hebben ze bij YouCare uit ervaring een verklaring voor.
3: Parfois, elle commence avec quelqu'un qui pense sauver, puis les animaux s'accumulent, les soins deviennent impossibles, l'hygiène disparaît, la maladie s'installe, et ce qui ressemblait encore à de l'amour finit par ne plus protéger personne. C'est ce que l'on rencontre dans certaines situations dites le syndrome de Noé.
2: Ja, de verklaring heeft een naam, le syndrome de Noé, het syndroom van Noach. En dat begint met mensen die dieren willen redden, en altijd maar meer dieren willen redden. En die dieren worden op de duur zo talrijk, ja, dat die mensen niet meer de zorg kunnen bieden aan die dieren die ze nodig hebben. En op den duur verdwijnen zelfs de meest basale vormen van hygiëne. En wat dus begon als een daad van dierenliefde, eindigt in dierenverwaarlozing. Verwaarlozing die de maatschappij trouwens veel geld kost, want per kat die gered en behandeld en genezen en er weer bovenop geholpen moet worden, mag je €500 kosten rekenen.
0: Amai.
2: Hebben ze becijferd. Dat loopt dus snel op. En dat is dus maar één van de gevolgen van dat syndroom van Noach, genoemd dus naar het verhaal uit Genesis over het schip, hè, waarmee Noach met al die dieren de zondvloed probeerde te overleven. Het is iets dat, je zou het niet verwachten, regelmatig eens het nieuws haalt. In februari dit jaar zijn er ook in Parijs ook weer 70 katten ongeveer in gelijkaardige omstandigheden in een klein appartementje teruggevonden. 2 jaar geleden is een koppel uit Nice veroordeeld tot 1 jaar cel met uitstel en een levenslang verbod om dieren te houden, nadat er in hun appartement 159 katten en 7 honden aangetroffen werden.
0: In een appartement?
2: In een appartement. Ook bij ons in Etterbeek zijn er in 2022 19 vogels en 5 honden gered uit een woning. Brusselse dierenasielen, ja, die merkten toen zelfs op dat ze steeds vaker geconfronteerd werden met mensen die aan dat syndroom van Noach lijden. Mensen dus die initieel, ja, met de beste bedoeling dieren in huis nemen, maar er op een bepaald moment niet meer deftig voor kunnen zorgen. Animal hoarding wordt het trouwens ook nog genoemd. Het ergste voorbeeld uit de recente geschiedenis is een zaak waar een boek over geschreven is en waarvan de titel alleen al meteen alles zegt. Inside Animal Hoarding, The Story of Barbara Erickson and Her 522 Dogs.
0: Wat?
2: Ja, het verhaal van een kwetsbare, heel geïsoleerde vrouw is dat, Barbara Erickson, die in een afgelegen huis in Oregon in de Verenigde Staten samenwoonde met maar liefst 522 honden.
0: Maar dat kan niet, dat kan niet.
2: Ja, dat kan dus blijkbaar wel. En in dat boek krijg je niet alleen het verhaal over de vreselijke omstandigheden natuurlijk, waarin zowel die vrouw als al die honderden honden samenwoonden, maar je krijgt ook meteen een heel psychologisch profiel van die animal hoarder of die syndroom van Noach patiënt. En wat daarin beschreven staat, ja, dat is zo fascinerend dat we het er vandaag misschien maar eens over moeten hebben.
0: Zeker en vast, dat gaan we doen. Het hebben over het syndroom van Noach. Als u graag wil reageren, misschien heeft u er zelf ervaring mee. Dat kan, dat mag altijd reageren. Kan via Radio 1 op VRT Max. Dankjewel, Bart.
2: Alsjeblieft.
1: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

0: Iskander Moon met Violet.
1: Radio 1.
2: De wereld van Sophie.
0: Vorig weekend werden in een klein appartementje in Parijs meer dan 75 katten aangetroffen. Die beestjes die zaten overal, onder de zetel, op de kasten, achter de koelkasten, hangend in krabpalen, opeengepakt, in ja, wat je dan toch erbarmelijke omstandigheden moet noemen. De chapatou, de ammoniakgeur, was niet te harde. Het syndroom van Noach wordt dat dan genoemd, ofwel animal hoarding, zoals Wart ons kwam vertellen. Josephine Wijnands heeft dat fenomeen bestudeerd. Een zeer goedemorgen, mevrouw Wijnands.
3: Goedemorgen.
0: U bent volwassenenpsychiater in het AZ Oostende. Wanneer spreken we van het syndroom van Noach? Is dat een erkende psychiatrische aandoening?
3: Het syndroom van Noach is een publieksterm die gebruikt wordt voor een gekende psychiatrische stoornis, animal hoarding, in het Nederlands dierenverzamelstoornis, die, moet ik zeggen, onder de psychiaters ook niet zo goed gekend is. Het is iets dat sinds 2013 is opgenomen in onze DSM, het handboek met psychiatrische diagnoses. Het is een speciale vorm van de gewone verzamelstoornis, waarbij dan mensen een groot aantal dieren verzamelen zonder dat ze de gepaste zorg kunnen voorzien. En dan gaat het over voeding, gepaste woonomstandigheden, veterinaire zorg. We zien dat ze ook niet gaan anticiperen op verslechterende omstandigheden. En heel kenmerkend is dat ze daar heel weinig inzicht in tonen.
0: Ah ja. Ze hebben geen besef van het feit dat het te veel aan het worden is.
3: Nee. En ook typisch zijn de zeer onhygiënische omstandigheden. En dat leidt dan tot die tragedies, zoals daar gerefereerd wordt, het appartement in Parijs met meer dan 70 katten. Dat is jammer genoeg geen uitzondering, maar dat zijn wel die cases die dan af en toe het nieuws halen.
0: Ja, ze hebben niet het besef dat het te veel katten zijn. Ze hebben ook niet het besef dat het vreselijk stinkt in het appartement.
3: Nee, en dat is de tegenstrijdigheid ook. Ze zijn echt overtuigd dat ze goed doen voor de dieren. En dat is voor algemeen moeilijk te begrijpen, omdat we zien natuurlijk heel veel dierenleed dat daarmee gepaard gaat. Het ging ook over heel wat dode dieren, onder andere bij deze casus. Wordt niet altijd gezien, maar komt zeker voor. En die mensen doen dat echt vanuit dierenliefde. Dus dat is heel, heel moeilijk te begrijpen. We weten er ook nog niet zoveel over. Er is onderzoek gebeurd, vooral in Amerika, maar dat zijn niet de grootste onderzoeken. Dus er is vooral veel meer nood om dit fenomeen te leren kennen. Het ook te zien als een stoornis, waardoor dat we meer en meer gepaste zorg voor zowel dieren als mensen zouden kunnen bieden op termijn, hopelijk.
0: Ja. Het feit dat niemand er blijkbaar hen dan ook op wijst dat er te veel zijn, gaat het dan vooral om eenzame personen?
3: Je zou dat kunnen denken. Er bestaat een beetje een stereotyp beeld waarbij ik vooral wil benadrukken dat het voorkomt in alle socio-economische klassen, dat het voorkomt bij alle leeftijden en ook bij man en vrouw. We zien wel, maar ik ben voorzichtig met daarin. We hebben daar geen exacte cijfers over. Maar we zien dat het wel eerder alleenstaande mensen van middelbare leeftijd zouden zijn. Vaak is het ook iets dat jaren onder de radar blijft. De hoeveelheid van de dieren breidt zich geleidelijk aan uit. Vaak zijn de dieren niet gesteriliseerd, niet gecastreerd, waardoor dat ze zich ongebreideld voortplanten. En dan op het moment dat het aan het licht komt, is het eigenlijk al heel vergaande. Geluidsoverlast, geuroverlast. Typisch die ammoniakgeur, zeker als er heel veel katten aanwezig zijn.
0: Hoe ontstaat zoiets?
3: Ook dat is een moeilijke vraag waar we geen eenduidig antwoord op kunnen geven. Zoals de meeste psychiatrische stoornissen is het waarschijnlijk een multifactoriële oorzaak dat we een beetje in het biopsychosociaal model kunnen kaderen. Er is vermoedelijk een bepaalde aanleg wel. Bijvoorbeeld mensen die minder goed impulscontrole hebben, waardoor dat ze sneller ook overgaan tot het aankopen van dieren of het redden van die dieren, zonder daar goed te over kunnen te redeneren wat dat de gevolgen gaan zijn. En dan zijn er sociale factoren, mensen die bepaalde dingen meemaken, hun werk verliezen, financiële tegenslagen, een persoon die overlijdt, bijvoorbeeld een moeder die overlijdt, en waardoor dat ze dan plots een twee katten extra hebben. Maar het is moeilijk om er daar een eenduidige oorzaak voor.
0: Bestaan er verschillende motivaties waaruit mensen het gaan doen? Ja, dan. Er zijn verschillende types verzamelen.
3: Ja, inderdaad. Men heeft een aantal types kunnen daaruit halen. Er is ook wel wat overlap, maar de meest voorkomende types zijn de overwhelmed caregiver, dus de overweldigende zorgverlener of zorggever, beter gezegd. Dat zijn mensen die geleidelijk aan daarin gerold zijn. Die begonnen zijn met een kleiner aantal dieren, maar die geleidelijk de omstandigheden erger geworden zijn, dat ze niet meer voor die dieren kunnen zorgen. Dat is een type die nog meestal iets meer in zich toont. En het interessante aan die types is dat we daar ook een aanpak wel wat zouden kunnen aan linken, waarmee dat we met die overwhelmed caregiver wel nog zouden kunnen hopelijk gaan samenwerken, en die ook wel vaak nog opgelucht zijn als het probleem aan bod komt dat ze hulp krijgen. Mm-hmm. Dat is helemaal anders dan de rescue hoarder. Vermoedelijk, ik weet natuurlijk niet die casus in Frankrijk, maar als het over een heel groot aantal dieren gaat, zijn dat vaak de redderverzamelaars, die echt overtuigd zijn dat zij de enigste persoon zijn die die dieren kunnen redden.
0: Dankzij mij kan dit bestaan, dit dierenfeest.
3: Exact. Ja, exact. En die ook echt actief op zoek gaan om meer dieren te verzamelen. Ook al hebben ze er al enorm veel, maar ze blijven zoeken van, en soms ook dieren die problemen hebben, dat ze denken, of bijvoorbeeld paarden die naar het slachthuis zouden gaan. We hebben ook casussen beschreven zien. En dan het derde type is de exploiter hoarder, de uitbuiter, zo te zeggen. En dat is een type die ook wel wat sociopathische kenmerken mogelijk vertoont, die geen empathie heeft, nog naar dieren, nog naar mensen, waarbij dat het ook heel moeilijk is om daar een allee in te gaan onderhandelen, of daar is ook geen inzicht in dierenleed, of die trekken zich dat niet aan. Dat is vermoedelijk een kleiner deel, maar ik zeg het, er zijn geen exacte gegevens, maar daar zien we dat er echt wel nood is aan het opleggen van maatregelen.
0: Ah ja, zijn dat de broodfokkers die puur omwille van de winst...
3: Dat zou kunnen dat we die daaronder klassificeren.
0: Ik wil nog even terugkomen. U zei net paarden, want tot nog toe ging het over honden en katten. Het bestaat ook met grotere dieren?
3: Ja. Eigenlijk, het syndroom, we weten nog niet zoveel erover. Dus er zijn ook casussen beschreven met reptielen, met slangen, spinnen, maar ook met paarden, met andere vee. Natuurlijk ook altijd goed nagaan, is het effectief een dierverzamelstoornis of is er iets anders gaande? Dus zijn er ook casussen van duivenmelkers die eigenlijk een dementieel proces, waarbij dat er een dementieel proces gaande is, dat is iets anders dan dierenverzamelstoornis, waar dan mensen echt die dieren actief gaan opzoeken en waar dat er een heel sterke emotionele band met die dieren is. Mm-hmm. Maar dat er geen andere, bijvoorbeeld, geen dementie of geen depressie, want soms kan het ook zijn dat mensen een depressie hebben, waardoor dat ze niet meer adequaat voor hun dieren kunnen zorgen. Maar eens dat de depressie wordt behandeld, dat de depressie oplost, dat het beter gaat, dat ze wel terug die zorg voor die dieren opnemen. Dus dat is eigenlijk ook iets belangrijk waarom dat we meer die mensen zouden moeten kunnen in gesprek gaan, onderzoeken, psychiatrisch, om te kijken, is dit effectief dierverzamelstoornis of is er iets anders gaan?
0: Ja. We vonden op het internet een interview met Terry, een Amerikaanse animal hoarder. Zij houdt tientallen katten in een enorm vervuild huis en vertelt in een interview dat ze zich over die diertjes ontfermd vanuit een schuldgevoel, omdat ze haar vader niet kon redden, die voor haar ogen stierf toen ze 13 was. Ik laat haar eventjes horen. Momentje hoor. Hier is Terry.
4: I've had quite a few losses. The first one was my father.
5: My mother's dad died of a heart attack right in front of her. She didn't know what to do at that age. She didn't know how to call 911.
4: I felt I was the one that caused that. So I think later on in my years, having this many cats was a need for me. I'm just so afraid of death that, I always try to keep things alive.
0: Een duidelijk dramatisch verhaal. Is dit dan een typische reddershond hoarder, iemand die het doet om de dieren te beschermen.
3: Het is moeilijk om over casussen diagnose te geven en van op afstand. Maar ja, het zou kunnen. Het is iets dat we wel horen. Hè. Dus ze familie verloren, waardoor dat ze heel ik weet niet of dat daardoor komt, maar er is alleszins een heel sterk emotionele band met de dieren ontstaan. En dat is iets dat we echt typisch bij dierverzamelstoornissen zien terugkomen.
0: Ja, als die dieren dan weggenomen worden, dan moet dat verschrikkelijk zwaar voor die mensen zijn.
3: Ja, klopt. En dat is het heel paradoxale aan dit fenomeen. Is want ik wil nog eens benadrukken, het dierenleed is echt wel zeer ernstig en daar moet in ingegrepen worden. Maar de gepaste zorg voor de verzamelaar zelf is mogelijk even belangrijk, omdat daar inderdaad veel leed mee gepaard gaat. We zien ook een heel hoog recidiefcijfer, dus dat mensen eigenlijk eens, in het ergste geval worden dieren in beslag genomen, maar beginnen ze heel vaak opnieuw, net omdat het een stoornis is waarbij dat er een drang ontstaat om dieren te gaan verzamelen. Dus ja. Dat louterde in beslag namens van de dieren eigenlijk op heden een ontoereikende oplossing is voor dit probleem.
0: Een betere kennis van het fenomeen is nodig om het beter te gaan behandelen. Wat zou een ideale therapie of behandeling zijn voor iemand die met pakweg 75 katten wordt aangetroffen in een appartement?
3: Momenteel bestaat er nog niet een behandeling waar er wel over gesproken wordt. En in Amerikaanse onderzoeken ook al geprobeerd is om meer... Nu is het ook multidisciplinair dat de aanpak is. Politie komt ermee in aanraking, de brandweer soms, huisvesting, sociale diensten. Maar dat het meer gecoördineerd gebeurt. En dat ook tegelijkertijd de psychologische ondersteuning en psychiatrische inschatting van de verzamelaar zelf, dat die ook aan bod komt. Het zou ook zijn, in een aantal cases is omschreven, waarbij dat er na de inbeslagname dat de verzamelaar in contact kan blijven. Dat hij bijvoorbeeld kan telefoneren naar het dierenasiel om te luisteren hoe dat het gaat met de dieren die in beslag genomen zijn. Dat zou de helpende ding zijn. Maar een behandeling op heden is er nog niet. Maar wordt wel, het is al meer iets gecoördineerder dan dat het 20 jaar geleden was. Maar er is nog altijd veel nood aan zeker ook psychiatrische inschattingen.
0: Mm-hmm. Want ik hoorde Wart net vertellen dat het lijkt toe te nemen. Brusselse dierenasielen hadden aangegeven dat ze meer en meer meldingen krijgen. Komt het vaker voor, denkt u?
3: Er zijn geen cijfers van gekend. Dat is moeilijk te zeggen. We weten dat het vermoedelijk wel vaker voorkomt dan dat we denken. Dat komt wereldwijd voor. Er zijn studies in Italië gedaan, in Australië. Het zou overheen culturele grenzen gaan ook, waarbij dat we echt hetzelfde fenomeen zien. De eerste studie is van de jaren 80, van een aantal cases in New York. En het opvallende is dat dat al heel gelijkaardige cases zijn als de cases die nu bestaande zijn. Maar of het meer voorkomt, dat is moeilijk te zeggen. Daar.
0: Ja. Stel dat je het merkt bij iemand die je kent, je buren misschien, gewoon omdat je het ruikt of omdat je andere overlast hebt. Wat kan je best doen om te helpen?
3: Denk, probeer in gesprek gaan met uw buur. Als psychiater denk ik, pleit ik altijd voor medemenselijkheid en een proberen benaderen van uw buur. Beschuldiging gaat waarschijnlijk niet de juiste manier zijn om dit te benaderen, net omdat er zo weinig ziekteinzicht is en dat we weten dat die mensen een onderliggend probleem hebben. Maar ook belangrijk, als er dierenleed is en je hebt daar een vermoeden van, die dieren zien af en is het ook belangrijk dat ze geen dag langer dan nodig moeten afzien. Dus dan ofwel zal de lokale politie zijn dat je misschien best contact mee opneemt, of dierenwelzijn een melding maakt bij vermoeden van dierenleed. Of OCMW, maatschappelijk werkers op de hoogte staan, zodat er ook echt wel in gesprek kan gegaan worden met de verzamelaars.
0: Ja, heel erg interessant. Er valt nog veel over te ontdekken, maar ik ben blij dat u ons meer kon vertellen over het syndroom van Noach. Volwassenenpsychiater Josephine Wijnands, heel erg bedankt.

0: Mantissa met Fais gaffe à toi en daarvoor Don't Look Any Further van Michel en Deggio Cello samen met Lianne Lahavas. Ja, zo was het, toch? Naar Antwerpen, 20 minuten file rijden op de A12 tussen Londerzeel en Puurs. Door een ladingverlies is de rechterrijstrook daar versperd. Ook een kwartier erbij op de N16 vanuit Mechelen vanaf Tisselt. Naar Antwerpen kan je nog altijd beter omrijden via de E19. Op de Antwerpse ring richting Gent 10 minuten erbij tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. En elders alleen nog maar lichte vertragingen gemeld.
1: Radio 1. De wereld van Sophie.
0: We hebben het over het syndroom van Noach of animal hoarding vandaag. Meer dieren in huis nemen dan je eigenlijk voor kan zorgen. Vorig weekend werden in Parijs meer dan 75 katten aangetroffen in een klein, zeer vervuild appartement. Maar ook bij ons komt het voor. Ik lees een reactie van Joël in de app, die vertelt dat zijn broer een aantal jaren geleden een huis kocht voor een prikje, dat er 82 katten inwoonden, dat de hele vloer bezaaid lag met 15 centimeter kattenbakvulling en dat de eigenaar van miserie eigenlijk zelf in het tuinhuis was gaan wonen. Pure horror om te renoveren, alles verwijderd, schrijft hij, en toch bleef de ammoniakgeur er nog heel lang in hangen. De urine zat tot in het beton, tot op een meter in de muren. Om maar te zeggen, wat een drama als het je overkomt. In Etterbeek werden in 2022 19 vogels en 5 honden gered uit één woning. Brusselse dierenasielen merkte toen op dat ze al maar vaker geconfronteerd werden met mensen die aan het syndroom van Noach lijden. Axel Steenhouwer is coördinator van dierenasiel Pootjesparadijs in Zemst. Ze vangen daar vooral katten op, zo'n 200 hebben ze er nu, en ook enkele honden. En ook zij kent dat fenomeen van animal hoarding. Anne Roodveld trok naar het asiel.
2: Hier zit ons Enya. Enya zit in haar mandje. Is een poesje dat via inbeslagname bij ons is gekomen. Samen met nog enkele andere dieren. Enya zat onder de vlooien, stukken van haar vacht weg. En Enya is eigenlijk wel een voorbeeld van mensen die dat... ja, denken dat ze heel goed voor hun dieren zorgen, maar dat eigenlijk niet goed doen. Dat is niet de eerste keer dat daar een inbeslagname gebeurd is op die locatie. Dus dat is heel triest om te zien dat eigenlijk ja, er terug dieren in huis worden gehaald. Denkende natuurlijk van die mensen uit dat ze er goed mee doen. Maar eigenlijk ja, is de realiteit anders. Hè. Beseffen ze niet dat ze eigenlijk... ja, aan dierenmishandeling doen op die manier. Zij zat echt wel... we hebben haar moeten wassen. Het water dat van haar afkwam, dat was echt rood. Van het bloed dus. Dat de vlooien... de vlooien laten strontjes achter. Van dat ze voeden eigenlijk op de kat. En ja, als we die dan wassen, dan is dat eigenlijk het bloed van de poes zelf dat er eigenlijk afkomt. Het is niet schuw, maar ze verstopt zich gewoon een beetje. Ik ga even naar binnen gaan en zien of dat ze wilt komen hallo zeggen. En ja. Hey, schat.
3: En ja, ben je een dutje aan het doen? Ben je een dutje aan het doen? Wow. Ja, dag meisje. Hey.
2: Ondertussen weegt ze ook al een beetje meer, want ze was ook wel zwaar ondervoed. En ja, dat doet wat mijn lichaam. Hè. Dat was echt een van de ergste vlooienplagen dat wij al gezien hebben. De hond van deze inbeslagname hebben wij 5 keer na elkaar moeten wassen. Voordat het water niet meer rood zag. Dus dat is echt wel... dag schat, en aan het ronkes, hè.
4: Ja, ze is inderdaad heel mager, hè? En ze is geschoren, want ze heeft bijna geen vacht meer.
2: Nee, ze is niet geschoren. Dat is echt puur van het krabben tegen de vlooien. Dus dat is echt iets dat door de vlooien komt dat haar vacht zo kort is. Dus nu gaat dat netjes herstellen. Dat heeft wat tijd nodig natuurlijk. Het is nog niet zo heel lang geleden dat ze bij ons is binnengekomen. En je ziet ook het verschil, hè, waar dat ze makkelijk kunnen krabben. Hè, daar is de vacht weg en dan van voor... heeft ze op haar snoet, hè, heeft ze dan nog wel vacht. Maar haar keel, hè, die is nu mooi wit. Dat is mooi witte vacht. Maar dat zag dus helemaal rood, hè, van de vlooien. Ja, dus dat heeft wel wat behandelingen nodig gehad voordat al die vlooien effectief weg waren. We hebben zowel meerdere plekken waar dat we merken dat de mensen eigenlijk denken dat ze goed bezig zijn en niet altijd zelf realiseren dat het meer is dan gewoon eten en drinken voorzien om voor een dier te zorgen, maar dat ook die medische, het medische aspect, hè, zorgen dat ze geen vlooien hebben, zorgen dat als er iets is dat ze naar de dierenarts gaan, hun vaccinaties krijgen, dat dat er ook wel bij komt kijken. En we merken heel vaak dat dat een probleem is. Van, maar zo erg is het toch wel niet. Maar eigenlijk is het wel erg. En zo hebben we al gevallen gehad dat we worden opgeroepen meerdere keren op dezelfde locatie. Dat er katjes gewoon bijvoorbeeld niet verzorgd worden voor hun vacht. Dus dat ze langharig zijn en dat ze niet de juiste verzorging krijgen daarvoor en dat die vacht echt serieus uit de hand loopt en dat die eigenlijk geschoren moeten worden. En dan volgens de mensen op locatie is dat, dat is maar een vacht, dat is toch niet zo erg. Maar we zien het vaak, mensen dat het echt gewoon niet doorhebben. Het gebeurt gelukkig niet wekelijks of zo, dat we zo'n meldingen binnenkrijgen, maar we hebben toch een paar locaties dat we echt wel in de gaten houden.
4: Hoe gaat dat dan? Jullie krijgen zo een alarmkreet binnen en dan?
2: Wij krijgen dan een melding binnen. Vaak proberen we een beetje te zien, hoe erg is het, om hoeveel dieren gaat het. En dan gaan we eigenlijk in samenspraak met de politie en dierenwelzijn zien dat daar langs gegaan kan worden. Maar bijvoorbeeld in geval van deze poes, waar we nu bij staan, bij Enya, is het ook dankzij melding van de buren aan de politie dat het dus effectief gebeurd is. Bij dat ene geval hebben we op 1 jaar tijd er een 30-tal weggehaald. En nu dit jaar hebben we er nogal een 10-tal weggehaald. Dus dat is echt een geval van, daar blijven terug nieuwe katten bij komen. Ondanks dat we daar denken dat we het onder controle hebben. Dus dat is heel schrijnend om te zien dat dat toch wel nog regelmatig gebeurt. Dat als er een inbeslagname is bij mensen, dat die eigenlijk zonder veel moeite gewoon nieuwe dieren in huis kunnen halen. Dat we dan ook zien dat die nieuwe dieren hetzelfde lot eigenlijk ondergaan als de vorige dieren. Dus dat daar een beetje een oneindige cyclus in zit dat heel moeilijk te doorbreken is. Het is dan heel zwaar om te zien. We hebben al zo plekken gehad waar dat we meegaan met de inbeslagname van dierenwelzijn. En die mensen, hun leven stort een beetje in, want die dieren worden dan weggehaald. En dan merk je, ze zien die dieren ook echt wel heel graag. En het is dan heel pijnlijk om dat te zien, want je voelt je dan eigenlijk een beetje de slechterik die dat de dieren dan weghaalt. Maar het is ook wel echt noodzakelijk. Want als je de dieren daar zou laten, na een tijdje kan het zijn dat een van hen misschien zelfs zal sterven aan de symptomen dat ze hebben. Dus dat is het moeilijke aspect wel. Want je wilt heel graag heel menselijk blijven, maar je moet ook denken aan het dierenwelzijn. Ik zelf heb het daar heel moeilijk mee. De 30 katten dat we vorig jaar hebben weggehaald, dat is echt wel een plek waar dat elk jaar meerdere dieren terug in huis worden gehaald en dat wij dan terug moeten ingrijpen. En dat er echt niet beseft wordt van, ik kan hier niet goed voor zorgen, ik heb de financiële mogelijkheden niet voor zoveel katten, maar ook niet het beseffen dat naar de dierenarts gaan echt wel moet. Dat echt noodzakelijk is. En vaak halen we daar ook wel diertjes buiten die dat hun oogjes tranen, hun oogjes soms zelfs helemaal dichtgeplakt en dichtgekoekt zijn. We hebben ook al gevallen gehad dat de oogjes, dat een oogje verwijderd moet worden zelfs, dat het zo erg al is. En dat is een geval dat we toch wel mee inzitten van hoe kunnen we daarmee omgaan, omdat daar wel de dieren, ze mogen binnen, maar ze verblijven hoofdzakelijk buiten. En de buren hebben daar dan ook last van en zo. Dus ik denk in dit geval dat het zeker mogelijk is dat syndroom ermee te maken heeft. Maar ik ben natuurlijk geen dokter. Dus dat kan ik natuurlijk niet met zekerheid zeggen. Maar het is toch een geval dat heel dichtbij komt bij het verhaal in Parijs dan. Met alle katten die uit het appartement gehaald werden. Dat ja, zien we helaas ook in België. Ja. Oeh, zeg, wat was dat? Was dat een boertje? Schat toch. Het is een lief beestje, hè? Dus het is helemaal niet dat die dieren dat die ons dan niet meer vertrouwen. Dat is hetgeen dat mij altijd zo verbaast, is dat wat dat ze ook meemaken, je merkt die dieren, die geven ons heel snel een tweede kans. En dat is voor mij het moeilijkste, want soms denk je van, eigenlijk verdienen we die tweede kans niet. Nou, wat er met hun gebeurd is, maar toch vertrouwen ze ons terug. En toch heeft ons Enya nu door dat ze in goede handen is.
0: En zo leren we dat ook katjes kunnen boeren. En dat ze mensen graag een tweede kans geven, blijkbaar. Wat is de impact op die diertjes eigenlijk als die soms jarenlang dicht opeengepakt in slechte omstandigheden hebben moeten leven? Daar gaan we het straks in het volgende uur over hebben. De reportage bij Axel in het Pootjesparadijs was van Anne Rootveld. Als u graag wil reageren, weet dat elke reactie welkom is via Radio 1 op VRT Max.

0: vrouwtje met jaar na jaar. Het is bijna 11 uur na het nieuws. Praten we verder over het syndroom van Noah.
1: Goedendag meneer, wat zal het zijn?
2: Voor mij 2 grote met mayonaise. Uh-huh. En dan ook nog 2...
1: Was dat alles meneer?
0: Vrouwtje met jaar na jaar. Het is bijna 11 uur na het nieuws. Praten we verder over het syndroom van Noah.
1: Goedendag meneer, wat zal het zijn?
2: Voor mij 2 grote met mayonaise. Uh-huh. En dan ook nog 2...

0: Het is de lek geweest.
1: Oei!
0: Dat is een zwembad. Wat nu?
1: Oh, ik bel direct de makelaar.
2: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
3: Bij Bricoplanet krijg je zaterdag 26 en maandag 28 september 25% korting op 1 artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van minimum 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
4: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
5: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt. Op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met €100.000 virtueel geld. En win €10.000 echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
6: VRT Radio 1.
7: Alles begint bij luisteren.
8: 11:00, een goedemorgen VRT Nieuws met Toon Janssens. In de begrotingsonderhandelingen van de Vlaamse regering werkt Vlaams minister-president Matthias Diependalen van de N-VA aan een ultiem voorstel. De andere partijen, Vooruit en CD&V, zullen dan moeten beslissen of ze daar akkoord mee gaan of niet. Heidi van Rompuy, jij bent nog altijd op het Martelaarsplein in Brussel. Betekent dat dat de onderhandelingen in een finale fase zitten?
9: Het is in elk geval een teken dat Diependalen aan het doorduwen is in de hoop straks om 2:00 toch nog zijn septemberverklaring te kunnen afleggen in het parlement. Nu, de vraag blijft natuurlijk of wat hij op tafel zal leggen voldoende is voor die andere partijen, CD&V en vooral ook voor Vooruit. Want we horen dat vooral Vooruit nog niet tevreden was met wat er deze voormiddag voorlag. Het is nu dus wel echt erop of eronder voor de Vlaamse regering. Al horen we dat er wel een voorzichtig optimisme is dat de laatste rechte lijn is ingezet.
8: Oké, dankjewel Heidi. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke zegt dat een baan hebben de beste bescherming is tegen armoede. En dat hij daarom langdurig zieken zoveel mogelijk wil begeleiden om weer aan het werk te kunnen gaan. Van den Broeke reageert op een bevraging van het Christelijk Ziekenfonds. De CM vraagt dringend maatregelen van de regering om te voorkomen dat langdurig zieken in de financiële problemen komen. De minister wijst er ook op dat de derde betalersregeling uitgebreid is naar alle zorgverleners, zodat een patiënt minder zelf moet betalen. En zeker voor mensen met een verhoogde tegemoetkoming heeft de regering de ereloonsupplementen aan banden gelegd, zegt Van den Broeke nog. In Idergem, een deelgemeente van Denderleeuw in Oost-Vlaanderen, heeft een jongen van 17 zijn moeder en zus vermoord. Gisteravond vond de politie de lichamen van de vrouw van 51 en haar dochter van 20. Volgens onze informatie waren ze met een bijl om het leven gebracht. De jongen is opgepakt en komt straks voor de onderzoeksrechter. Zijn motief is nog onduidelijk. De Universiteit Antwerpen krijgt dan toch geen nieuwe grote onderzoekscampus in Wilrijk. Dat schrijft Gazet van Antwerpen. Die nieuwe campus moest ruimte geven aan jonge onderzoekers om geneesmiddelen en behandelingen te ontwikkelen of verder te ontwikkelen in samenwerking met de universiteit en het universitair ziekenhuis. Maar de privé-investeerders trekken zich terug door de verslechterde economische omstandigheden en omdat onlangs de omgevingsvergunning werd vernietigd na protest van buurtbewoners. Het is bijzonder jammer dat de zogenoemde Bioscape Campus er niet komt, zegt Luc Luwel van werkgeversorganisatie VOCA.
10: 500 goed betaalde wetenschapsjobs waren daar gekomen. Dit heeft veel te lang aangesleept. Dan zie je dat als men telkens in beroep kan gaan, en vaak individuele voor particuliere belangen, is het dood jammer dat in een periode waar het economisch slecht gaat, deze jobs hadden veel kunnen betekenen voor de universiteit, voor de onderzoekers.
8: Bij de Franse kust op het kanaal naar Engeland zijn 3 migranten verdronken die wilden oversteken naar Engeland. Dat meldt de Franse politie. De 3 wilden een zogenaamde taxiboot nemen. Dat zijn bootjes die migranten op zee komen oppikken. Maar dat liep dus mis en ze hebben het niet overleefd. Het weer. De dag begint bewolkt. Vooral in het westen kans op een bui. In de loop van de dag klaart het wel op. Temperaturen tot 24 graden vandaag. Morgen wordt het zonnig en warm tot 30 graden dan. Meer in de app van VRT Nieuws.
11: happy medewerkers. Dat is volgens Atent.

0: Essentia, de bouwer achter elk succesvol bedrijf. Radio 1.
1: De wereld van Sophie.
0: Met Sophie Lemaire.
2: Een zeer goedemorgen. En welkom bij Radio 1. Welkom in de wereld van Sophie. Vandaag over het syndroom van Noach. Wat dat is, dat hoort u zo meteen. Na Arctic Monkeys, welkom.

0: out of 5. Goedemorgen. Radio 1.
1: De wereld van Sophie.
0: Het was eigenlijk gewoon schrijnend om te zien, de beelden van dat appartement in Parijs, waar de Franse dierenbescherming vorige week zo'n 75 katten op amper 35 vierkante meter verzameld aantrof. Ze leefden daar in smerige omstandigheden, uitwerpselen overal, een intense ammoniakgeur, van alle urine natuurlijk, en in de diepvries werden zelfs dode kittens aangetroffen. De vrouw die al die katten op haar appartementje hield, zou lijden aan het syndroom van Noach. Het bijna dwangmatig verzamelen van huisdieren, veel meer dan je gewoon zorg voor kan dragen. Waarom iemand zoiets doet en gemakkelijk ook hervalt in die gewoonte, dat bespraken we in het vorige uur. Kan je zeker nog herbeluisteren, vind je terug via Radio 1 op VRT Max. Maar wat betekent, of wat betekenen zo'n leefomstandigheden voor die dieren zelf? Dat kan professor dierengedrag en dierenwelzijn Christel Moons ons vertellen. Zeer goedemorgen, mevrouw Moons.
2: Ja, goedemorgen.
0: U werkt aan de UGent, faculteit dierengeneeskunde, en bij de Vives Hogeschool. Hoe hebben die katten, denkt u, die situatie in dat Parijse appartement ervaren?
2: Ja, wel, ik denk over het algemeen dat we het wel eens kunnen zijn dat dat geen fijne ervaring zal geweest zijn voor hen. Ten eerste inderdaad, er zijn die sanitaire omstandigheden, de hygiëne die heel slecht was, de gezondheidsrisico's en gezondheidsproblemen, en daarnaast zullen er ongetwijfeld ook redelijk wat emotionele problemen, gedragsmatige problemen geweest zijn voor die katten.
0: Ja, als we gaan kijken naar de kat, het wezen, hoe leven die het liefst? Wat zijn de beste omstandigheden voor een huisdierkat dan?
2: Ja, wel, een kat heeft in eerste instantie heel graag keuzes. Ja, een beetje controle over de omgeving en keuzes. Nu, wat betreft het sociale aspect, dat weten we. Katten zijn solitaire overlevers. Wat eigenlijk inhoudt dat volwassen katten die elkaar niet kennen, die gaan elkaar liever vermijden. Die gaan meestal niet zo goed samenleven. Nu, er zijn wel omstandigheden waarin dat wel kan. Maar dan spreken we ook eerst en vooral over een goede socialisatie en de juiste voorzieningen. Dus vooral die vrije toegang tot die voorzieningen, zoals eten en drinken en rustplaatsen en uitkijkposten en ontlastingsplaatsen, kattenbakken. En in dit geval, in deze situatie, zien we dat natuurlijk heel die toegang gaat belemmerd geweest zijn. Plus, ze gaan daar samengeleefd hebben en met dieren waar dat ze geen vrienden mee zijn. Katten kunnen zeker vrienden zijn met elkaar, dan spreken we van een sociale groep. Maar als dat niet het geval is, dan levert dat samenleven toch redelijk wat stress op.
0: Ah ja, onvermijdelijk zullen er ook katten daar verplicht hebben samengeleefd die niet konden opschieten met elkaar.
2: Ja absoluut. Bij 75 katten samen. Nu, je ziet dat ook in de video. Als je kijkt, de video, ik heb hem een paar keer bekeken, je ziet dus plaatsen waar er katten tegen elkaar aan liggen, op eenzelfde verhoog bijvoorbeeld. Dat zijn katten die vrij zeker vriendjes zullen zijn van elkaar, sociale groepen vormen. Daarnaast heb je katten die alleen zaten. Nu, die kunnen nog vrienden zijn met een kat in die ruimte. Maar die kiezen er in elk geval voor op dat moment om alleen te zijn. En dan gaan er zeker ook katten geweest zijn die elkaar echt niet tolereren. Dus ik verwacht daar redelijk wat agressie. Dat er redelijk wat agressie gaat geweest zijn. Naast ook uiteraard, want je kan vrienden zijn met een aantal katten, maar er gaan er dus zeker ook zijn waar je geen vrienden mee bent. En die tegenkomen, je kan er niet van weg, gaat behoorlijk stresserend geweest zijn.
0: Ja, vechtpartijen moeten er dus ook voortdurend geweest zijn.
2: Ja, en zeker ook omdat we dus horen dat er dus veel dieren nog intact waren en niet gecastreerde katers en dergelijke. Als er dan krosse katinnen zijn, dan wordt dat allemaal een stuk competitiever en dan gaan die zeker nog extra elkaar gaan belagen.
0: Ja, het gebrek aan hygiëne haalde u ook al even aan. Wat betekent dat voor die katten? Welke impact heeft dat op hun gezondheid?
2: Ja, dus wel eerst en vooral, er zijn verschillende vormen van impact. Dus je hebt enerzijds het samenleven, waardoor dat ze dus parasieten aan elkaar kunnen doorgeven. Dus interne, externe parasieten, vlooien, wormen, maar ook andere ziekten, leukose bijvoorbeeld, of katten-aids. Dat kunnen problemen zijn daar. Nu, die dame zelf gaat ook mogelijk risico gelopen hebben. Want er zijn wel degelijk zoonozen bij katten, gelijk toxoplasmose of kattenkrabziekte. En daarnaast dat hygiënische aspect. Katten zijn heel propere dieren. Die hebben bepaalde rituelen om hun behoeften te doen. En die gaan dan een putje graven, buiten als ze kunnen, in zand of in de kattenbak. Een keer ruiken, een keer draaien. En dan doen ze hun plasje of hun behoeften. En dan stoppen ze dat mooi onder. Nu, natuurlijk, 75 katten. Er is zo een praktisch advies dat men geeft voor het aantal kattenbakken in huis. Het ideale aantal kattenbakken in huis vanuit praktisch standpunt is het aantal katten dat je hebt plus 1. Dus in dit geval zou die dame 76 kattenbakken moeten hebben gehad, verspreid over... Op een ruime, want natuurlijk twee kattenbakken naast elkaar, dat telt als één kattenbak. Dus ja, dat gaat onmogelijk geweest zijn. Getuigen blijkbaar de overvolle kattenbakken. Wij voelen ons al schuldig als we één dag de kattenbak niet uitscheppen. Mm-hmm. Maar daar denk ik dat de problemen echt wel nog vele malen groter waren.
3: Ja, want er moet een intense ammoniakgeur geweest zijn. Urine overal. Is dat dan omdat ze niet op die kattenbakken terecht kunnen? Of is dat ook omdat ze hun territorium willen afbaken?
2: Combinatie. Er zullen zeker katten zijn die... Dus je hebt enerzijds de intacte katers die gaan sproeien. Ja, die dus markeringen gaan zetten. Je hebt dan de kattenbakken die te vol zijn, te vuil zijn, die niet meer gebruikt gaan worden. Je hebt daarnaast de katten die gestrest zijn door het sociale aspect en door het feit dat ze dus niet... Bijvoorbeeld rustig eten is ook zo een van die dingen waar dat zij nood aan hebben. Die bijvoorbeeld blaasontstekingen gaan krijgen, urinewegproblemen gaan krijgen en daardoor ook weer onzinnelijk worden. Dus de kattenbak gaan vermijden. Dus ja, dat moet, en dan natuurlijk al die ammoniakgeuren, dat geeft dan weer onder andere ademhalingsproblemen, longproblemen voor die dieren.
3: Amai, verschrikkelijk. Hè? Voeding, dat kunnen we niet inschatten of ze genoeg eten hebben gekregen. Maar ook daar zal wat stress rond ontstaan zijn onder die dieren. Of ze aan hun eten konden met al die concurrentie.
2: Ja, absoluut. Ook daar katten. Dus als ze sociale groep zijn, vriendjes van elkaar, dan kunnen ze wel eten uit dezelfde eetbak. En je ziet dat soms ook dat ze daarvoor kiezen. Maar ook weer, katten hebben graag keuze. Dus zelfs vriendjes willen soms graag gewoon een keer apart zijn. Je kunt goed overeenkomen, maar daarom hoeven ze niet 24 op 24 uur bij elkaar te zijn. En daarnaast inderdaad al die andere dieren die geen vrienden zijn van elkaar. Nu, je hebt daartussen ook nog de vorm wat we noemen de kennissen. We werken in onze onderzoeksgroep ook rond sociaal gedrag bij katten. We hebben ook onder andere samen met collega's uit Engeland ontdekt. Dus je hebt de vriendjes, je hebt de vijanden, maar je hebt ook de kennissen. Maar zelfs die zouden graag ook vrije toegang willen hebben. Katten eten kleinere porties doorheen de dag. Dus daar moet ten eerste al eten beschikbaar zijn. En ten tweede moet het toegankelijk zijn, maar niet geblokkeerd worden, omdat er al andere katten zitten te eten, waar ze dan niet bij willen komen zitten.
3: Mm-hmm. Als u dit soort situaties ziet, de eigenares die had wel krabpalen voorzien. De intenties waren allicht goed of misschien goed. Is dit een geval van dierenverwaarlozing? Of is dat dierenmishandeling?
2: Ja, wel, en inderdaad, als je die video bekijkt, want je kijkt daar makkelijk naast, maar als je een keer kijkt naar hoeveel uitkijkposten, krabpalen dat ze had staan. En ze had duidelijk wel een notie op dat vlak wat de katten nodig hebben. Nu, de kattenbakken en de eetbakken... Ik heb maar één eetbakje gezien op de video. De kattenbakken heb ik zelfs niet gezien, dus misschien zijn er nog andere beelden. Maar in elk geval allemaal veel te weinig. Nu, in dit geval hebben we ook gehoord dat er verschillende manieren zijn waarop dat iemand komt tot zo'n groep van 75 dieren die men houdt. Ik denk dat de intenties zeker goed gaan geweest zijn, dat zij... een beetje de controle is kwijtgeraakt. En daardoor kan je het onmogelijk nog allemaal ook financieel gaan rondkrijgen. Hè? Want laat ons eerlijk zijn, het houden van een huisdier, hè, als je dat goed doet, een kat binnenhouden, eten geven, preventieve diergeneeskundige zorg, dat is allemaal niet goedkoop. Hè? Dus financieel kan het ook zijn dat het niet meer mogelijk was voor deze dame om nog te zorgen voor die katten op een manier dat nodig is. Nu, in de wetgeving, de Vlaamse Codex Dierenwelzijn van mei 2024... Daar heeft men het over, inderdaad, handelingen die schade berokkenen aan dieren. Dat kan gaan doordat je moedwillig een daad doet, of doordat je het nalaat van iets te doen. Nu, het moedwillig een daad doen, dat is wat we eerder als mishandeling zien. En het nalaten, dat is verwaarlozing. En ik denk in dit geval, die dame gaat het zeker goed bedoeld hebben. Het zal voornamelijk gaan over verwaarlozing. Hoewel dan natuurlijk wij, als we dat zien, die beelden, dan gaan we intuïtief zeggen, ja, dat is mishandeling. Dat kan toch niet. Die dame denkt alleen aan zichzelf. Ik denk, als we wat we gehoord hebben van dokter Wijnens, dat zij daar gewoon heel weinig inzicht in hebben dat het verkeerd gaat en dat het niet zo goed is.
3: Mm-hmm. Die dieren, hoe moet het daar nu mee verder gaan? Die daar de gevolgen van dragen?
2: Ja, wel eerst en vooral petje af aan de dierenbeschermingsorganisaties die zo'n dieren moeten opvangen.
3: Ja,
2: het zijn er veel, dus je moet natuurlijk ook zorgen dat eerst en vooral dat ze daar wegraken, dat ze in een situatie komen die beter is. dan waar dat ze nu zitten. De gezondheid gaat gecheckt moeten worden van die dieren. De voedingstoestand, die kittens, de volwassen dieren. Je hebt angstige dieren, je hebt vriendelijke dieren. Dus dat is allemaal niet zo makkelijk benaderbaar. Maar wat er met die dieren zelf gaat gebeuren... Ik denk dat je ook moet denken dat er zijn heel veel... individuele verschillen in hoe zo'n dier omgaat met zo'n situatie. Dus enerzijds, wat is de fysieke toestand van dat dier? Wat zijn de eventuele blijvende fysieke gevolgen dat ze gaan ervaren? Daarnaast, ja, het vooral in het geval van kittens dan, als je daar geboren bent, heb je een heel ander soort jeugd gehad dan een kitten dat in ideale omstandigheden geboren wordt en opgroeit. Waarbij dat je leert dat je keuzes hebt, dat je uit situaties kan gaan die dat je niet leuk vindt. Deze kittens gaan dat niet gehad hebben. Misschien zijn ze allemaal wel goed gesocialiseerd naar de mens. Dat is moeilijk te zeggen. Hoeveel tijd kan je besteden per individuele kat? Op die video's zag je ook bijvoorbeeld dat er katten zich wegstaken. Bijvoorbeeld onder die bank of ik denk ergens onder een wasmachine zelfs dat er zaten. En sommige dieren zagen er heel angstig uit. Het is moeilijk te zeggen, is dat een momentopname? Omdat daar ineens heel veel vreemde mensen binnenkomen om die ontruiming te doen? Of gaat dat effectief over angstige katten? Ja, dat is ook weer een verschil. Een heel angstige kat die heeft mogelijk gewoon wat tijd nodig, of mogelijk gaat die angstig blijven. Een asiel moet dan de keuze maken. Ten eerste, ja, waar gaan we die zetten? Want ja, groepshuisvesting, zeker de dieren die vriendjes zijn van elkaar, de sociale groepen, daar is het zinvol om die samen te zetten. Maar katten die niet overeenkomen, ja, die wil je eigenlijk niet bij andere katten zetten. Daarnaast gaan er misschien ook dieren zijn die er fysiek zo erg aan toe zijn dat ze beter geëuthanaseerd worden dan nog verder geholpen te worden. Ook alleen al omdat het zo'n grote kost is. Dus op dat vlak is steun ook heel belangrijk. Sowieso om zo'n grote groep dieren op te vangen. Maar dus euthanasie zal voor sommigen een noodzaak zijn. En dan zal het kijken zijn, als die dieren voldoende rust gekregen hebben en hersteld hebben en heeft ze kunnen evalueren, kunnen dat huiskatten worden, want je zag ook ergens een foto, geloof ik, waar dat er een kat inderdaad heel affectief is, heel aandacht zoekt bij iemand. Die kan zeker een huiskat worden, maar er zullen er misschien ook zijn die boerderijkatjes moeten worden, of zelfs een koloniekat die niet kan aarden binnen, of die, ja, dat is moeilijk te zeggen. Het is echt individueel, men heeft daar een team voor nodig van vrijwilligers, maar ook van dierenartsen en dierenartsgedragsspecialisten en kattenspecialisten die...
3: Het is een gigantisch project dat hier start voor zoveel mensen.
2: Ja, denk maar aan niet zo lang geleden, een aantal jaar geleden, hebben we bijvoorbeeld die 100 Cane Corso's gehad in Mechelen, die daar in beslag genomen werden.
3: Wat zijn Cane Corso's?
2: Cane Corso is een reuzenras van hond.
3: Wauw.
2: Dus dat zijn honden. Dus die dieren werden daar ook in beslag genomen. Hup, en het asiel van Mechelen is daar toen in de bres gesprongen voor die dieren. Maar ook een deel. Ze hebben er zoveel mogelijk proberen redden, maar een deel moest ook euthanaseerd worden. Dus dat is...
3: We hoorden Axel van het Pootjesparadijs eerder zeggen dat katten verbazend graag in haar ogen mensen een tweede kans geven. Is dat zo? Zijn ze vergevingsgezind?
2: Ja, dat is een interessante term. En ik ben ook vrijwilliger geweest in dierenasiel vroeger. En wij spraken ook op die manier over dieren. Als wetenschapper kijk ik daar iets anders naartoe. Dan gaat het eerder over inderdaad de ervaringen die dat dier gehad heeft. Hebben die bijvoorbeeld schrik geïnduceerd of angst geïnduceerd of een aversie ten opzichte van bepaalde personen, maar niet tegenover anderen. Dus ik denk dat katten die goed gesocialiseerd zijn aan mensen, dat wel, want degenen die niet gesocialiseerd zijn, die kijken ook weer al op een andere manier. Katten die bijvoorbeeld een goede band hadden met die dame die hen hield, die gaan terug een goede band hebben met iemand anders. Heten we dat dan vergeven? Ik denk dat dat vooral is dat ze geen fysieke gevolgen hebben, waardoor ze gedragsproblemen hebben. Als de voorzieningen die ze hebben oké zijn, en dan gaan zij perfect gelukkige katten kunnen worden en gaan ze zich ook goed voelen in een huishouden met mensen. Maar dat is zeker niet voor allemaal zo. Maar dat wil niet zeggen, we hebben geen bewijzen dat katten echt wrok kunnen koesteren ten opzichte van iets dat hen aangedaan is of iemand dat hen iets aangedaan heeft. Daar hebben we helemaal geen bewijzen voor dat dieren dat kunnen.
3: Ja. Heel, heel interessant het fenomeen van het syndroom van Noach, alleszins wat duidelijk is. Het is een gigantische klus om het op te lossen, om de gevolgen te dragen voor de samenleving eigenlijk. Hè. Heel erg interessant, dankjewel voor uw tijd en moeite. Professor dierengedrag en dierenwelzijn, Christel Moons.
2: Graag gedaan.
1: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

0: Someday Somewhere van Jungle. Naar Antwerpen is er 10 minuten vertraging op de A12 tussen Breendonk en Puurs. Door een ladingverlies is de rechterrijstrook versperd.
1: Radio 1.

0: Jonathan Jeremiah met Lazin' in the Sunshine.
1: Radio 1.
2: De wereld van Sophie.
0: Over het syndroom van Noach hebben we deze voormiddag. Nadat bij de ontruiming van een Parijs appartement meer dan 75 katten werden aangetroffen op 35 vierkante meter. Het syndroom van Noach dus. Maar er zijn nog wel termen die hierop te plakken vallen. Een oudere vrouw die zich omringt met zoveel poezen, dat spreekt tot de verbeelding. Goedemorgen, Vincent Bilot.
3: Goedemorgen, Sophie. Inderdaad, een toegewijde kattenvrouw die zien wij heel vaak als een oude vrijster of een vereenzaamde weduwe, in het slechtste geval zelfs een soort heksachtig figuur. En dat wij vrouwen die katten houden als eenzame, mensenschuwe types bestempelen, beetje excentriek, dat is allemaal de schuld van Hollywood.
0: Mm-hmm.
3: The cat lady, of vaak zelfs the crazy cat lady, dat is een archetype, een stereotype dat er toch diep is ingeslepen door de populaire cultuur.
0: Mm-hmm.
3: Die associatie, die connotatie, die gaat natuurlijk al terug tot de middeleeuwen, hè, toen we heksen standaard afbeelden als omringd met poezen. Maar in 1961 wordt die al heel voorzichtig gemaakt, die connotatie, door Hollywood in de film Breakfast at Tiffany's. In die film speelt Audrey Hepburn. Audrey Hepburn, zeg.
0: Yeah.
3: Audrey Hepburn is haar echte naam. Speelt zij het personage Holly Golightly, een jonge New Yorkse die op zoek is naar liefde, maar tegelijk heel erg staat op haar vrijheid en onafhankelijkheid. Zij sluit niet toevallig een vriendschap met een straatkat. Een kat die in de film fungeert als haar alter ego. Haar band met die zwerfkat geeft haar ook een beetje het aura van een zwerver.
4: Holly.
5: I'm not Holly. I don't know who I am. I'm like cat here. We're a couple of no-name slobs. We belong to nobody and nobody belongs to us. We don't even belong to each other.
3: Ik weet niet meer wie ik ben, zegt ze. Ik ben een beetje zoals mijn kat hier, een anonieme slons. Zie daar de eerste associatie
0: die worden
3: gelegd met een kattenvrouw en haar kat. 10 jaar later, in 1971, voert Stanley Kubrick ook een opvallende cat lady op in A Clockwork Orange. In A Clockwork Orange volgen we een soort bende, hangjongeren eigenlijk, die zich te buiten gaan aan extreem geweld of ultraviolence, zoals ze het zelf noemen in de film. Ze trekken er elke avond op uit om mensen te overvallen, in elkaar te slaan, aan te randen. En op een bepaald moment stelt een van de leden van die bende voor om een vrouw te overvallen die een soort wellnesscentrum runt buiten de stad, waar ze helemaal alleen woont met haar katten als enige gezelschap.
6: It's this health farm. A bit out of the town. Isolated. It's owned by this like very rich patitzer who lives here with her cats. And she's completely on her own.
7: Tell me more, Georgie boy. Tell me more.
3: Ja, zegt de leider van die bende. Dat is het type dat we zoeken. Zo'n rijk kattenvrouwtje dat helemaal alleen woont. Want petitza is in de film trouwens pejoratief slang voor vrouwtje.
6: Very rich patitzer who lives here with her cats.
0: Petitza, vind ik een goed woord.
3: Ja. Een rijk vrouwtje dus dat samenleeft met haar katten en let op de connotatie, helemaal geïsoleerd, wordt er eigenlijk bijgezegd. In de film wordt die vrouw niet bij naam genoemd, maar ik heb het eens opgezocht, Sophie. In het script wordt ze wel degelijk cat lady genoemd, kattenvrouw. Bon, de jongens breken bij haar in, maar het blijft niet bij een overval.
7: Ha ha ha there, at last we meet.
8: The bloody hell do you think you're doing?
7: Naughty, naughty, naughty, you filthy old sunker!
3: You filthy old Soenka, zegt die gast alweer slang of slang voor jij lelijk oud vrouwtje, waarop hij dat kattenvrouwtje het hoofd inslaat met een kunstwerk dat bij haar op de kast staat, namelijk een gigantische porseleinen penis. Zie daar de associatie, kattenvrouwtje, excentrieke kunst in de vorm van piemels.
0: Ja.
3: En ze bekoopt het nog eens met de dood ook. Maar dus dat type van het zonderlinge kattenvrouwtje wordt ook vanuit komisch oogpunt vaak opgevoerd. In sitcoms bijvoorbeeld, zoals in Friends.
0: Ja, juist.
3: Wanneer Chandler op het werk een nieuwe assistente krijgt toegewezen, blijkt ze een wel zeer enthousiaste kattenliefhebber te zijn.
9: This kitty is Mittens, and this one is Fitzhugh, and this little guy in the cat condo is Jinkies.
6: That's a lot of cats, Jolene. Single, are you?
3: Want een vrouw met zoveel katten, ja, die moet wel single zijn.
0: Dat is de associatie.
3: Voilà. Even later wordt Chandler opgebeld door zijn beste maat Joey. Chandler die zet Joey op speaker, zodat zijn nieuwe assistente kan meeluisteren. Maar dat was een slecht idee.
6: Chandler Bing.
4: Hey, how come you're answering your own phone? Where's your crazy assistant?
6: You're not crazy. You're not crazy. Otherwise, why would they let you have all those cats?
3: Joey heeft het in haar bijzijn dus al meteen over zijn crazy assistant. Waarop Chandler, ik vind jou helemaal niet gek hoor. Waarom zouden ze je anders zoveel katten laten houden? En dan belt Chandler ook nog eens met zijn vriendin Monica.
10: Hallo.
6: Hey, hon, it's me.
3: Hoe is het met de crazy cat lady daar? En zo raken vrouwen die katten houden dus meer en meer overladen met clichés als zouden ze asociaal zijn, een beetje doorgedraaid.
0: Eenzaam.
3: Eenzaam. En de serie, denk ik, waarin er van zo'n cat lady de grootste karikatuur wordt gemaakt, dat moet toch wel The Simpsons zijn.
0: Ja.
3: Luister even hoe Lisa Simpson voor school een videoreportage maakt waarin ze net de vooroordelen over zo'n kattenvrouw probeert te ontkrachten. Ze gaat voor die vrouw haar huis staan voor een stand-up en weerlegt alle stereotyperingen.
11: They call her the cat lady. People say she's crazy just because she has a few dozen cats. But can anyone who loves animals that much really be crazy?
3: En daar komt ze haar huis uitgelopen, raasgalant en met haar katten in het rondgooiend. In The Simpsons is The Cat Lady een ronduit onverzorgd en slonzig type met verwilderde haren, immer rondscharrelend in een versleten slaapkleed en wartaal uitkramend. Hier krijgt ze het woord tijdens een debat in de gemeenteraad van Springfield.
12: Cat Lady, how would you boost the city's commercial tax base?
13: Cats in everyone's pants.
12: All right, thank you, cat lady. See you in the spin room.
13: Okay, okie-dokie, bye. Yeah.
3: De crazy cat lady uit The Simpsons die houdt niet alleen katten. Ze gooit ook met haar katten naar al wie haar lastig valt. En het is veelzeggend dat zelfs de immer minzame Marge haar in The Simpsons botweg aanspreekt als that crazy cat lady.
14: Hey, aren't you that crazy cat lady?
15: Yes, I am. But thanks to this psychoactive medication, I enjoy brief moments of lucidity.
14: Those are just Reese's Pieces.
3: Ja, als Marge opmerkt dat die zogenaamde antipsychotica die ze neemt er verdacht veel uitzien als Reese's Pieces, oftewel chocoladesnoepjes, dan begint ze weer gewoon te raaskallen.
0: Ja.
3: Zoals we dat gewoon zijn van een crazy cat lady.
0: Oh, wat een erge stempel om aan mensen te geven.
3: Ja, en zo gaat de stereotypering en zeg maar gerust marginalisering van kattenvrouwen al maar door in de populaire cultuur. Ook in de Amerikaanse versie van The Office loopt er een cat lady rond. In de satirische sketchshow Saturday Night Live is het een typetje, de cat lady, dat niemand minder dan Robert De Niro neerzet. Ja, absoluut. Maar 5 jaar geleden gebeurt er toch wel iets opmerkelijks, Sophie. Dan wordt die term cat lady in de VS politiek gerecupereerd. Niemand minder dan J.D. Vance, op dat moment nog geen vicepresident, maar senator, die gebruikt dat stereotype beeld van de kattenvrouw als oude vrijster of vereenzaamde single om politieke tegenstanders belachelijk te maken. In een interview op de uitgesproken rechtse televisiezender Fox haalt hij uit naar de regering Biden, toen nog, en de, ik citeer, kinderloze vrouwen die zijn beleid bepalen.
16: We're effectively run in this country via the Democrats by a bunch of childless cat ladies who are miserable at their own lives and the choices that they've made, and so they want to make the rest of the country miserable too.
3: We worden geleid, zegt J.D. Vance hier, door een bende kinderloze kattenvrouwtjes die zich ellendig voelen en anderen dan ook maar ellendig willen laten voelen.
0: Dat is politiek op het hoogste niveau, hè?
3: Einde citaat. En hij noemt in dat interview in 2021 ook enkele van die vrouwen bij naam.
16: If you look at Kamala Harris, Pete Buttigieg, AOC, the entire future of the Democrats is controlled by people without children.
3: Hij vernoemt Kamala Harris, maar ook veelzeggend Pete Buttigieg, een homoman die met zijn echtgenoot trouwens wel degelijk twee kinderen heeft. En AOC, oftewel Alexandra Ocasio-Cortez, de New Yorkse democraten die onlangs bekend maakte dat ze als singlevrouw van boven de 35 haar eicellen heeft laten invriezen. Ik hoef je niet te vertellen, Sophie, dat een behoorlijk grote storm van verontwaardiging en protesten heeft uitgelokt, die uitspraak van J.D. Vance. Jennifer Aniston bijvoorbeeld, zelf bekend van Friends, wat we daarnet nog hoorden, zelf ook heel open over haar vruchtbaarheidsproblemen, die reageerde furieus. Amerika's grootste popster Taylor Swift, die spelde die titel Crazy Cat Lady dan weer op als een soort geuzennaam, want toen ze officieel Kamala Harris steunde bij de presidentsverkiezingen, ondertekende ze haar Instagram-post met Childless Cat Lady.
0: Duidelijk.
3: En dan was er ook nog actrice Whoopi Goldberg.
10: There are people who have chosen not to have children, for whatever reason. There are people who want to have children, who cannot. How dare you, J.D.?
3: Ja, sommige mensen kiezen ervoor om geen kinderen te hebben. Er zijn mensen die wel graag kinderen willen, maar ze niet kunnen krijgen. Hoe durf je over al die kinderloze mensen te oordelen, J.D.? En zo heeft het stereotype van de Cat Lady gelukkig wel opnieuw zijn weg gevonden naar de parodie en de satire. Zoals hier in de sitcom Crazy Ex-Girlfriend, waarin het lot bezongen wordt van elke verstokte vrijgezelle vrouw. It's come to the-

0: elke permanente vrijgezelle vrouw moet zich nu eenmaal omringen met katten.
1: Met katten, het kan niet anders. Tijd om dat stereotype terug te duwen daar waar het thuis hoort in een wereld van de fictie en de komische...
0: Of de satire.
1: Dankjewel, Vincent Bilou.
2: Radio 1.

0: Charlie XCX met Camera.
1: Radio 1.
2: De wereld van Sophie.
0: We hebben het deze voormiddag over het syndroom van Noach. Mensen die tientallen, soms honderden dieren verzamelen, tot de zorg hen natuurlijk boven het hoofd groeit. Dat syndroom is vernoemd naar de Noach, de Bijbelse figuur die het dierenrijk probeerde te redden van de zondvloed met de bekende ark. Voor wie dat niet kent, dat verhaal staat in het Bijbelboek Genesis. God wil de slechte mensheid vernietigen, dus hij gaat er een grote vloed over storten. Alleen Noach mag ontsnappen en hij bouwt dus een ark voor zijn gezin en voor een koppel van elke diersoort. 40 dagen regen krijgen die op hun kop, miserie, en dan strandt de ark op de bergen van Ararat. En met een regenboog belooft God dan dat het nooit meer zal gebeuren. Nu heb ik al, kort samengevat, hè. Nu heb ik altijd gedacht dat dat een verhaaltje was. Fictief. Want krijg maar eens een stel bavianen, een koppel olifanten en een paardje pauwen samen op een boot zonder dat daar een bras van komt. Maar wat lees ik nu in de krant? Dat een internationaal team onderzoekers in het oosten van Turkije, op zo'n 30 kilometer van de berg Ararat, waarschijnlijk de ark van Noach hebben teruggevonden. De echte. Daar heb ik veel vragen bij voor professor Hans Ausloos. Een zeer goeiemorgen.
3: Goedemorgen, Sophie.
0: Professor Bijbelwetenschappen aan de UC Louvain. Eerst even snel, heb ik dat juist samengevat, dat verhaaltje van Noach?
3: De grote lijnen waren er, maar er zijn toch wat nuances aan te brengen, omdat het verhaal zich op heel veel punten zelf gaat tegenspreken. U sprak bijvoorbeeld over een koppel van elke diersoort. Dit wordt inderdaad af en toe gezegd, maar op een andere plaats in datzelfde verhaal wordt een onderscheid gemaakt tussen reine dieren en onreine dieren. En daar zegt de auteur dat hij van de reine dieren 7 paar in de ark moet meenemen.
0: Ah ja, dus waarom? Waarom zitten daar zoveel tegenstrijdigheden dan in?
3: Vroeger was het eenvoudig. Toen nam men aan dat Mozes dat verhaal geschreven had, ergens in 1400 voor Christus. Maar met de kritische bijbelwetenschap, die ondertussen al 300 jaar oud is, weten wij dat die verhalen het resultaat zijn van verschillende auteurs en redacteurs die bestaande teksten bij elkaar hebben gezet en herwerkt. En dat verklaart waarschijnlijk die tegenstrijdigheden die erin zitten. Hetzelfde met de 40 dagen waar u van sprak, de 40 dagen regen. Elders in het verhaal is sprake over 150 dagen. Dus dat maakt al duidelijk dat we met een verhaal te maken hebben waar we eigenlijk kop nog staart aan krijgen wat betreft de historiciteit betreft.
0: Ja.
3: We moeten daar zelfs niet naar gaan zoeken.
0: Oké, nee. En dus nu hebben ze dan die boot teruggevonden?
3: Maar ze hebben die al dikwijls teruggevonden.
0: Ah ja?
3: Ze hebben die al vele. Ze zijn daarvan aan het. Vooral van aan het eind van de 19e eeuw zijn ze al aan het zoeken naar die boot. Omdat ze hopen bewijs te kunnen vinden voor verhalen die eigenlijk maar verhalen zijn. Nu, u mag ook gaan zoeken naar de fundamenten van het peperkoekenhuisje van Hand en Grietje. Ik ga u daar niet bij tegenhouden, maar het heeft allemaal weinig zin om daar naar te gaan zoeken. Want dit is een verhaal. En men meent dan dikwijls op satellietbeelden dat men vormen van een boot ergens ziet in het gebergte. Men vindt daar soms wel eens een plank die dan veel jonger blijkt te zijn dan die waarin de ark van Noach zou moeten bestaan hebben. Mm-hmm. Maar dat lost men dan ook gemakkelijk op door te zeggen dat dat reparatiehout was waarmee aan de ark was getimmerd. Nu, dit is een typische fundamentalistische benadering van bijbelverhalen. Het heeft geen enkele zin om naar die ark te gaan zoeken. Men mag daarnaar gaan zoeken, maar men gaat die nooit vinden. Men mag ook proberen te achterhalen van welke variëteit appel rood kapje heeft gegeten toen zij of sneeuwwitje heeft gegeten. Het staat u vrij om te doen wat u wilt, maar het heeft wetenschappelijk heeft het geen zin.
0: Maar als ik dan de berichten daarover lees, dan zie ik staan dat het onderzoek wordt gevoerd sinds 2022 door de Mount Ararat en Noach's Ark Research Team. Dat is dan een officiële samenwerking tussen een Turkse universiteit en de Technische Universiteit van Istanbul, waar dan verschillende fysici en archeologen aan meewerken. Dat klinkt niet meteen alsof hier wat onnozelaars aan de slag zijn.
3: Dat toont misschien aan dat er niet alleen intelligente mensen van aan de universiteiten werken.
0: Amai, maar dat is wel. Ik vind dat wel heel bijzonder.
3: Men kan daarnaar gaan zoeken, maar zoals ik zei, daar zit natuurlijk in die verhalen zit er allemaal een achtergrond waarop de auteurs zich gebaseerd hebben, zoals een vloed. Maar wij kennen ook zondvloed. Wij gebruiken trouwens nog altijd dat woord. Denk aan de overstromingen van 2021. Dus dat zijn menselijke ervaringen waar auteurs zich op gebaseerd hebben om verhalen die oerverhalen eigenlijk zijn, van waar komt dat? En zoals je terecht hebt samengevat, werd die vloed in het verhaal van Noach gezien als een straf omwille van het slechte gedrag van de mensen. Dus mensen vragen zich af, wij worden met overstromingen geconfronteerd, van waar komen die overstromingen? En een van de oplossingen die men dan gemakkelijk geeft is, het is een straf van God. Hetgeen men trouwens nog altijd doet wanneer er orkanen zijn of tsunamis zijn, vooral in de Verenigde Staten. Dan zegt men, ja, het is een straf van God voor het een of ander zondig gedrag. Dus dat zijn literaire teksten die gemaakt worden. En natuurlijk, ja, daar zal ooit wel ook iemand een boot gemaakt hebben. Dus ik ga nooit zeggen dat er geen vloed is geweest, dat er geen overstroming is geweest of dat er niet iemand een boot heeft gemaakt. Maar om dat verhaal zelf, om daarnaar te gaan zoeken, naar die ark van Noach, dat slaat nergens op.
0: Waarom wil men dat zo graag? Waarom wil men graag tastbare fysieke bewijzen van een verhaal uit de Bijbel?
3: Dat is een van de mysteries van de Bijbel, denk ik. Dit is vooral gekomen sinds het eind van de 19e eeuw, toen de Bijbelwetenschap vooral gaan zeggen, dit zijn verhalen, literaire teksten die een geloofsboodschap wilden gaan brengen. Of men daar nu achter staat of niet, dat is iets anders. Maar mensen willen graag dan dat dat echt gebeurd is. En meer dan met sprookjes of dan met dat romans het geval is, vindt men het absoluut noodzakelijk dat wat er in de Bijbel staat, dat ook echt gebeurd is.
0: Mm-hmm. Is dat een geruststelling die ze zoeken voor zichzelf? Of is het een manier dan om meer gelovige aanhang te gaan creëren?
3: Ik weet niet wat de achtergrond ervan is. Het is iets wat vooral kadert binnen een fundamentalistische benadering. Wij willen dat die bijbelteksten, ik niet, hè, maar die mensen die daarnaar zoeken, zij willen dat die bijbelteksten historisch zijn. En wanneer je kan dat plausibel gaan maken en je kan dat voor alle verhalen en vooral wonderverhalen, zoals ook dat arkverhaal een soort wonderverhaal is, wanneer je dat kan plausibel gaan maken, ja, dan wordt het ook weer gemakkelijker om te verstaan. En mensen willen graag verstaan, mensen willen graag weten, mensen willen graag zekerheid krijgen. Mm-hmm.
0: Maar dat valt niet uit dat Bijbelverhaal te halen. Nee. Wel heel interessant, want je ziet het verhaal overal in de media opduiken. Ik zag dit weekend nog een bericht van de Daily Mail, waar dan een foto van de heuvel waar die zou gevonden zijn getoond werd met de tekst 100% true. Media reageren daar niet allemaal even kritisch op als u, blijkbaar.
3: Nee, en daarom ben ik ook dankbaar dat de wereld van Sophie vraagt aan mensen om ook vanuit een wetenschappelijk oogpunt daarover over te spreken. En ik sta daar absoluut niet alleen in. Dit is binnen de bijbelwetenschappen is dat algemeen aanvaard. Hè. Dus het is vooral binnen fundamentalistische religieuze groeperingen dat men absoluut wenst dat bijbelverhalen echt gebeurd zijn. Een vraag die men zich niet stelt bij sprookjes. Waarmee ik niet gezegd wil hebben dat de Bijbel een sprookje is. Maar het is een interessante vaststelling.
0: Het is absoluut een interessante vaststelling. Wat ook interessant is, is dat Noach hiervoor gekozen wordt om het syndroom dat we vandaag bespreken, om daar de naam van te gebruiken. Dat is dus de naam voor mensen die meer dieren verzamelen dan ze de baas kunnen. Waarom denkt u, spreekt dat Bijbelverhaal? Want bijna iedereen kent het, in grote of gedetailleerde lijnen. Waarom spreekt dat verhaal zo bijzonder aan, denkt u?
3: Maar het feit alleen al dat het woord zondvloed zo in ons Nederlands taalgebruik is ingebed, het is een term die uit dat Bijbelverhaal komt, heeft te maken met, zoals vele Bijbelverhalen, omdat het uiteindelijk een menselijk iets is. Hè. Dieren spreken mensen aan, zoals we in de hele uitzending hebben kunnen horen. Heel de leefwereld van dieren, de zorg om dieren spreekt mensen aan. Het redden van dieren, want uiteindelijk krijgt Noach de opdracht van God om de dieren te redden. Je kan ook daar heel veel fundamentalistische vragen over gaan stellen, zoals u gedaan hebt. Hè. Hoe gaan leeuwen en lammetjes samen in die ark hebben gezeten? Dat zijn vragen die geen zin hebben. Het maakt juist duidelijk dat het een verhaal is. Je ziet ook Suske en Wiske is er ook een verhaal dat over de ark gaat. Mm-hmm. Playmobil heeft een ark zonder reclame te willen maken. Dus kinderen spelen daarmee. beperkt tot de verbeelding. Dieren en boten, laat het me zo heel eenvoudig...
0: Het is een leuk beeld.
3: Het is een leuk beeld, ik denk het ook, ja.
0: Ja. Is er een boodschap in het verhaal die we moeten meenemen? Of wat vertelt het in de Bijbel?
3: De religieuze boodschap, de gelovige boodschap die erachter zit, is natuurlijk aan het einde van het verhaal sluit God een verbond met Noach. Een verbond is te zeggen, God bepaalt een aantal dingen en een van die bepalingen is, ik zal mijn wereld nooit meer ten onder laten gaan. Ik zal het nooit laten doen. En hij plaatst de regenboog in de wolken en elke keer als hij de regenboog zal zien, zal hij daar aan denken. Wat ook een soort, wij noemen dat een etiologie is. Geen etymologie, maar een etiologie van waar komt de regenboog? Dat is een verhaaltje dat gecreëerd wordt om de oorsprong van iets niet wetenschappelijk te gaan verklaren. En dat is de religieuze boodschap die daar onder andere in zit. Zelfs wanneer in dit verhaal, zijn andere verhalen die iets anders vertellen, zelfs wanneer God zodanig de slechtheid van de mensen gaat bestraffen, er blijft altijd die sprankel hoop en hij redt, al is het ook maar één iemand, één familie, Noach en zijn vrouw en zijn kinderen en hun kinderen. En uiteindelijk ja, de belofte dat het nooit meer zo slecht zal aflopen.
0: Ja, we gaan ons nooit meer iets laten wijsmaken. Er was geen Ark van Noach, er zal er nooit één gevonden worden. Hans Ausloos, professor Bijbelwetenschappen aan de UC Leuven. Heel erg bedankt.
3: Graag gedaan.

0: is de nieuwe van Black Box Revelation. Wicked heet die. We hadden het over het syndroom van Noach. Vandaag, mocht je wat gemist hebben, herbeluisteren kan via Radio 1 op 14 Max.
1: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
2: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
3: Ben je op zoek naar je eerste job?
4: Zo klaar voor.
3: Of is het tijd voor een carrière-switch?
5: Ja, zo klaar voor.
3: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging?
6: Zo klaar voor.
3: Stap binnen bij Job Village en vind jouw volgende job. Ontmoet er werkgevers, stel je vragen en laat jouw talent stralen. Schrijf je nu in op jobvillage.be.
7: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in Easylease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
8: Iedereen

0: stipit op kidnetvoorouders.be.
1: Een stip in de juiste richting tegen pesten. AXA Verzekeringen, trotse partner van Stipit.
2: De best.
0: 4 stippen op je hand en laat zien dat jij tegen pesten bent. Ontdek alles over Stipit op kidnetvoorouders.be.
1: Een stip in de juiste richting tegen

0: en een zoveel meer station Q8 Electric.
1: Is er een bromance aan de gang tussen de linkse burgemeester van New York en Donald Trump? Michiel Vos daarover in Nieuwe Feiten zo dadelijk, maar eerst het nieuws.
2: VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
4: 12 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Toon Janssens. De Vlaamse minister-president heeft een ultiem voorstel op tafel gelegd voor de begrotingsonderhandelingen. In Idergem heeft een tiener zijn moeder en zus vermoord en in Spanje probeert de regering de woningcrisis op te lossen. De begrotingsonderhandelingen van de Vlaamse regering zitten in de laatste rechte lijn. Vlaams minister-president Matthias Diependalen van de N-VA heeft een ultiem voorstel op tafel gelegd. En daar wordt nu over gepraat. Heidi van Rompuy, jij staat nog altijd aan het Martelaarsplein in Brussel. Zijn ze er nu echt bijna?
5: Wel, daar lijkt het toch in elk geval op. Na een hele nacht door onderhandelen zit de voltallige Vlaamse regering sinds een klein uurtje opnieuw samen om dat finale compromis van Diependalen te bespreken. En we horen dat er toch voorzichtig optimisme is dat dat een akkoord zal opleveren. En dat zou in elk geval geen minuut te vroeg zijn, want Diependalen wordt binnen 2 uur al verwacht in het Vlaams parlement om daar zijn septemberverklaring uit te spreken. Dus het is echt van moeten nu, maar het ziet er dus voorlopig wel naar uit dat de regering die deadline dan toch zal halen.
4: Oké, Heidi, dankjewel. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke zegt dat een baan hebben de beste bescherming is tegen armoede en dat hij daarom langdurig zieken zoveel mogelijk wil begeleiden om weer aan het werk te kunnen gaan. Van den Broeke reageert daarmee op een bevraging van het Christelijk Ziekenfonds. De CM vraagt dringend maatregelen van de regering om te voorkomen dat langdurig zieken in de financiële problemen komen. De minister wijst er ook op dat de derde betalersregeling uitgebreid is naar alle zorgverleners, zodat een patiënt minder zelf moet betalen. En zeker voor mensen met een verhoogde tegemoetkoming heeft de regering de ereloonsupplementen aan banden gelegd, zegt Van den Broeke nog. In Idergem, een deelgemeente van Denderleeuw in Oost-Vlaanderen, heeft een jongen van 17 zijn moeder en zijn zus vermoord. De jongen is opgepakt. Philippe Heijmans, weten we al wat daar precies gebeurd is?
6: Wel, volgens onze informatie was de jongen gisteren nog met vrienden naar de film gegaan. En 's avonds, net voor het slapen gaan, heeft hij eerst zijn zus van 20 en vervolgens zijn moeder van 51 aangevallen met een bijl. Waarom hij dat gedaan heeft, is nog onduidelijk. Hij zou wel een uitleg hebben gegeven aan de politie, want hij is de hele nacht verhoord. Dat zegt zijn advocaat Jeroen Dont.
7: Het verhoor is sereen verlopen. Hij heeft op alle vragen geantwoord. Maar natuurlijk, u zal willen begrijpen, het betreft hier een minderjarige. De feiten zijn net gebeurd. Iedereen is uiteraard onder de indruk. Hij moet nog voorgeleid worden voor de jeugdrechter, die dan een maatregel moet nemen. De meest voor de hand liggende lijkt mij de plaatsing in een instelling.
6: Ja, maar dat moeten we dus nog afwachten wat de jeugdrechter straks beslist. De jongen heeft ook nog een andere zus. Die woonde bij hun vader, want zijn ouders leefden al jaren gescheiden. Volgens wat wij horen, zouden er tot nu toe ook geen problemen met die jongen geweest zijn.
4: Oké, bedankt Filip. Een nieuw rapport van de Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen probeert duidelijk te maken hoe het is om in een overbevolkte gevangenis te leven, te werken of zorg te verlenen. Aan de hand van 40 getuigenissen van onder meer gedetineerden, advocaten en gevangenispersoneel wil de Raad het aanhoudende probleem van de overbevolking in de gevangenissen meer zichtbaar maken. Er zitten bijna 13.700 mensen in de gevangenis in ons land, van wie er bijna 600 op een matras op de grond slapen. Pieter Houbij van de Toezichtsraad.
8: We merken eigenlijk collectief dat de limieten van het systeem bereikt zijn en misschien zelfs overschreden zijn. Dus van daaruit hebben alle actoren zich gevonden om een gezamenlijke oproep te doen, een nieuwe noodkreet misschien wel te formuleren, om dringend maatregelen te nemen om die overbevolking tegen te gaan en ook om de mens achter die overbevolking, achter die cijfers, zichtbaarder te maken.
4: In Brussel hebben Dokters van de Wereld en een aantal vrouwenorganisaties en NGO's actie gevoerd voor het recht op veilige abortus. Ze klagen aan dat er wereldwijd elke 13 minuten een vrouw overlijdt door een onveilige abortus. Ook in ons land moeten vrouwen soms uitwijken naar Nederland om daar een abortus te kunnen krijgen. Dat zegt Lisbeth Lambeets, die zorgverlener is in een Vlaams abortuscentrum.
9: Hier in België zijn er elk jaar 400 mensen die nog naar Nederland moeten, omdat het hier in België niet meer mogelijk is. Concreet betekent dat dat mensen in een kwetsbare situatie met weinig financiële middelen er niet altijd zelf geraken. Dan hebben we Compagnon bijvoorbeeld, die wij kunnen

0: inschakelen om hun te begeleiden als chauffeur. Wij proberen zelf ook soms financiële hulp te bieden. En natuurlijk, de mensen die de middelen hebben, die zien we eigenlijk niet bij ons in de abortuscentra. Dus die verdwijnen ook nog eens onder de radar.
1: De Universiteit Antwerpen krijgt dan toch geen nieuwe grote onderzoekscampus in Wilrijk. Die nieuwe campus moest ruimte geven aan jonge onderzoekers om geneesmiddelen of behandelingen te ontwikkelen in samenwerking met de universiteit en het universitair ziekenhuis. Maar de privé-investeerders trekken zich terug door de verslechterde economische omstandigheden en omdat onlangs de omgevingsvergunning werd vernietigd. Volgens de Raad voor Vergunningen Betwistingen waren de gevolgen voor het verkeer in de buurt niet voldoende onderzocht. Het is bijzonder jammer dat het project niet doorgaat, zegt Peter de Meijer van de Universiteit Antwerpen.
2: Dat is een heel jammere zaak, ook op economisch vlak voor de bredere Antwerpse regio, omdat jonge onderzoekers nu mogelijk weg zullen trekken uit Antwerpen en misschien wel naar het buitenland gaan om daar hun beloftevolle medicijn of hun beloftevolle therapie verder te gaan uitwerken en om die naar de markt te brengen.
1: In Spanje onderhandelen de regeringspartijen al de hele dag om een akkoord te vinden over een nieuwe wet die bescherming moet bieden tegen de hoge huurprijzen. Op de Puerta del Sol, het centrale plein in de hoofdstad Madrid, kampeerden vannacht al voor de tweede nacht op rij duizenden mensen uit protest tegen die hoge woningprijzen. Mieke Strings bekeek de beelden.
3: Duizenden mensen, vooral jongeren, liggen in kleine tentjes opeengepakt. De klok op de Puerta del Sol slaat het uur. Deze nacht zijn alweer meer mensen komen kamperen dan gisteren, zegt een jonge vrouw. We zijn blij dat het protest aanslaat, ook al hebben we weinig geslapen.
4: Hay más gente que ayer. Estamos contentos, aunque hayamos dormido poco.
3: Want als de huurprijzen torenhoog blijven, kunnen we geen toekomst uitbouwen, zegt ze.
4: No podemos hacer un proyecto de vida si los alquileres están pues por las nubes.
3: De regering moet ingrijpen, zegt ook een jongen. Als dat niet gebeurt, gaan we nooit een huis kunnen kopen en moeten we tot ons 50ste een appartement delen.
5: Si no, va a ser imposible que se pueda ahorrar para una hipoteca, incluso pagar un piso y que tengamos que estar compartiendo una habitación con 50 años.
3: De regering hoopt tegen morgen een akkoord te bereiken over een nieuwe huurwet.
1: Het weer. Vanmiddag blijven er opklaringen en wolken elkaar afwisselen. Heel lokaal kan er wat regen vallen, vooral dan in het westen van het land. Temperaturen rond 22 graden. Morgen eerst wat mist en lage wolken, daarna zonnig. Het wordt ook warm, hier en daar tot 30 graden. Vooraan in het nieuws zaten de Vlaamse begrotingsonderhandelingen. Vlaams minister-president Matthias Diependalen van de N-VA heeft Vooruit en CD&V een ultiem begrotingsvoorstel gedaan. Het blijft afwachten of die twee regeringspartijen daarmee akkoord gaan en of de deadline dus al dan niet gehaald wordt. Om 2 uur wordt Diependalen verwacht in het parlement. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.
7: Radio 1.
6: Nieuwe feiten.
7: Met Lieven van den Houten.
8: En we hoorden Toon Janssens in het nieuws van 12 uur. Waarvoor heel veel dank, Toon. Maar het nieuws van de dag, dat is toch de nieuwe trend bij mannen. Jonge mannen, pheromone maxing, dat betekent niet douchen voor je op date gaat. Want op die manier zouden je ubermannelijke pheromonen vrijkomen. Die vervolgens de neuzen en de harten van alle vrouwen veroveren. Een beetje zoals honden aan elkaar laten weten dat ze loop zijn, met pheromonen. En dus niet alleen douchen is verboden, parfums en deodorants ook. Succes verzekerd.
7: Maandag 28 september. En dit zijn de nieuwe feiten.
8: Er zou een bromance aan de gang zijn tussen de linkse burgemeester Mamdani van New York en Donald Trump. Michiel Vos weet meer. Niet elke cobra-slang heeft hetzelfde gif, blijkt uit onderzoek. Je telefoon op zwart-wit zetten, dat zou helpen tegen smartphoneverslaving. En de Britten die lopen storm voor het tapijt van Bayeux. Nieuwe feiten, goedemiddag.

0: Ja, het is het nog niet helemaal, want er hangen nog wel wat wolkjes. Ein Tag wie Gold, die komt er waarschijnlijk wel aan. Meerhard Becker und Meute.
1: Nieuwe feiten.
0: Niet elke cobra heeft hetzelfde gif. En toch blijkt dat uit een nieuwe studie. Thierry Bakkeljauw, goedemiddag.
2: Een goedemiddag, lieve.
0: Je bent professor biologie. En het is meer bepaald bij een ratelslang ontdekt. De Mogave ratelslang. Dat het gif van die ratelslang verschilt van streek tot streek. Gek, hè, toch?
2: Ja, dat klopt. Het is inderdaad een fenomeen dat men... Men kent het al lang, maar in een recent overzichtsartikel is men dat terug gaan bekijken. En daar heeft men inderdaad gevonden, of toch gerapporteerd, dat bij die ratelslang dieren uit populaties die dicht bij elkaar liggen, dat soms daar de werking van hun gif 5 tot 10 maal sterker kan zijn in één populatie ten overstaan van het gif in de andere populatie.
0: Maar je zou toch denken, dat is toch genetisch bepaald, de samenstelling van die gifcocktail?
2: Ja, dat klopt. Er zit een heel belangrijke rol van genen die dus eigenlijk de eiwitcomponenten in die gifcocktail gaan bepalen. Maar er zijn een heleboel andere factoren die ook tussenkomen in het tot stand komen van die gifcocktails. Want het is misschien wel belangrijk al om te zeggen dat het gif van slangen, dat is niet zo één chemische substantie die wordt gebruikt. Nee, het is echt een cocktail, dus een gifcocktail. Zijn echt gifmengsters, als je wilt, of gifmengers, waarbij die cocktail kan bestaan uit enkele tientallen tot 100 à 200 verschillende chemische componenten.
0: Ah ja, dat zijn allemaal verschillende ingrediënten en daar heeft die slangen voor elk ingrediënt een klier voor.
2: Die ingrediënten, sommige van die klieren worden in groepjes van cellen in klieren aangemaakt. En dus een groot aantal van die componenten worden dus bepaald door genen in het DNA of van de slang.
0: Ja, maar de uiteindelijke menging, zeg maar, daar heeft de slang een zekere vrijheid in.
2: Nu moet ik er wel bij zeggen. Het is inderdaad zo dat de aard of de samenstelling van die cocktail in de individuele slang heel erg kan variëren, onder andere in functie van haar leeftijd. Dus jonge slangen zullen een andere gifcocktail maken dan oudere slangen.
0: Oké.
2: Een andere factor is de omgeving waarin de slang leeft. In bepaalde populaties, zoals we net zeiden, gaat de cocktail bepaalde componenten meer hebben dan in een andere populatie. En dat heeft dan weer te maken met wat we noemen genregulatie. Dus bepaalde genen, die dus bepaalde van die eiwitten gaan aanmaken, worden in bepaalde omstandigheden, door temperatuur of door belichting of wat dan ook, worden die meer geactiveerd dan in andere populaties. En daardoor gaat in één populatie meer van die component geproduceerd worden dan in andere populaties.
0: Ja, dat is die zogenaamde epigenetica waarbij genen aan en uitgezet kunnen worden.
2: Ja,
0: en dat kan heel snel gaan. Dat kan over een paar jaar gaan. Een paar generaties
2: Ja, absoluut. En dat kan in de loop van een leven uiteraard.
0: Okay. Binnen dezelfde slang.
2: Absoluut.
0: Okay.
2: Ja, absoluut. Het is een beetje... Het is zoals ik net zei, die jonge slangen hebben een andere cocktail. En als die jonge slang ouder wordt, gaat die dus de samenstelling van haar cocktail kunnen aanpassen. Of kunnen wijzigen, ja.
0: En dus, wat is nu het voordeel van die variatie? Je zegt de lichte temperatuur. Gaat het ook om verschillende prooien? Die ene prooi heeft dit nodig, die andere prooi heeft dat nodig?
2: Ja, dat is eigenlijk een beetje een van de sleutelfactoren. En dat is ook wat dat artikel naar voren brengt. Is dat de variatie die we zien in die gifcocktails binnen één en dezelfde soort, maar tussen verschillende populaties, dat die inderdaad door een hele stel van factoren mee kan beïnvloed worden. Waarvan een aantal van die factoren inderdaad wijzen op een adaptatie in functie van de prooi waar die slang gaat op jagen. En er blijkt een relatie te bestaan dat we slangen die jagen op een breed spectrum van verschillende prooidieren, dus die jagen op muisjes en op vogeltjes, op hagedissen, op insecten enzovoort, dus een breed voedselspectrum gaan gebruiken, die hebben een veel complexere cocktail.
0: Ja.
2: Dan slangen die zeer gespecialiseerd zijn in bepaalde prooien.
0: Een breed spectrum cocktail, een breed spectrum gif, zeg maar. Dat alles doet.
2: Ja, of dat althans het toch efficiënter maakt om alles, om de verschillende prooien die er zijn, te kunnen capteren.
0: Ja, en dan hebben we het zowel over ratelslangen als cobra's, dan hebben we het eigenlijk over alle slangen die gif gebruiken.
2: Ja, maar ook daar zit dus enorme variatie in. Bij bepaalde slangensoorten ziet men dat de variatie, of de verschillen in de gifcocktails tussen populaties, dat die eigenlijk geen reactie zijn op omgevingsfactoren, maar gewoon op de verwantschap tussen de populaties. En dan krijg je dus een situatie waarbij populaties die dicht bij elkaar liggen heel gelijkaardige gifcocktails gaan produceren, terwijl populaties die verder uit elkaar liggen meer verschillende gifcocktails gaan.
0: Ze hebben dus eigenlijk een soort streekaccent in
2: ja, dat kun je dus eigenlijk een afstandaccent, zou ik zeggen. Maar daar, bij dus die ratelslang waar we het net over hadden, die Mojave-ratelslang, daar zien we dat populaties dicht bij elkaar liggen soms heel grote verschillen vertonen. En dan populaties die ver uit elkaar liggen meer op elkaar lijken. Dus daar lijkt het veel meer een chaotisch systeem. Ja. Terwijl dan in de populaties van andere slangensoorten je dus een systeem krijgt waarbij de samenstellen van de gifcocktails gewoon functie is van de afstand die er tussen de populatie is.
0: Ja, we weten nog niet alles, dat is duidelijk. Het is een heel complex ding, dat slangengif.
2: Absoluut, het is een bijzonder boeiend ding ook en uiteindelijk ook heel belangrijk voor de mens. Wij vergeten dat al eens, maar slangenbeten is eigenlijk een epidemie. Dus jaarlijks worden ongeveer etelijke miljoenen mensen gebeten door slangen. En men weet dat, dus ongeveer mensen die dus sterven aan de slangengif, aan het slechtbeet, dat loopt op tussen de 50.000 tot 150.000 mensen per jaar. Dus dat zijn echte epidemische aantallen waar men mee geconfronteerd wordt. En als je daar nog eens bij rekent dat van die mensen die gebeten worden, maar die er niet aan sterven, dat er daar nog eens een paar honderdduizend van zijn die er voor levenslang eigenlijk nog altijd bijwerkingen aan overhouden.
0: Ja, en als je de samenstelling niet kent van de cocktail, van de gifcocktail, ja, dan maakt het natuurlijk moeilijker om die slangenbeet, om daarvan te genezen, om daar tegen te
2: absoluut, gif, absoluut. U moet rekenen dat van ongeveer 40-45% van dus gifslangsoorten die belangrijk zijn, dat men daar geen antigif tegen kan maken. En nu moet ik er direct bij zeggen, ik hou nogal van slakken, maar de kampioenen in het maken van gifcocktails, dat zijn een aantal zeeslakken, de kegelslakken, heel mooie schelpen, die in de tropen en de subtropische zeeën leven. En die maken, sommige van die soorten maken cocktails van duizenden componenten.
0: Jeetje.
2: En ook daar zitten dodelijke slakken bij. Dus die je dodelijk kunnen steken.
0: Thierry Bakkeljauw, ik kijk wel uit. Of, ik kom niet in de buurt van gifslakken en gifslangen, liever niet. Thierry Bakkeljauw, dankjewel voor dit gesprek. Nog een fijne dag.
2: Graag gedaan.

0: The Snake, Al Winson. Wilson, natuurlijk.
1: Nieuwe feiten.
0: Hele rare nieuwe jingles. Michiel Vos, goedemiddag.
2: Goedemiddag, hallo.
0: Hey Michiel, op maandag spring ik altijd even de plas over naar Amerika, waar de midterms nu echt met forse tred naderen. Nog een maandje, hè?
2: Een maandje, 3 november. Dat is toch wel heel spannend. En het ziet er niet goed uit voor de Republikeinen. Dat wordt alom gezegd. Al is het moeilijker dan we zouden denken. Want het zijn individuele races. Maar nationaal, als je een beetje van een afstand bekijkt, ziet het er niet goed uit voor Trump en de Republikeinen voor die midterms.
0: Zag je het ook overigens? De linkse burgemeester van New York, Mamdani, die een nieuw vriendje heeft, Donald Trump.
2: Dat was eigenlijk al een vriendje in het voorjaar. Maar we dachten eigenlijk dat dat niet zou standhouden. Nu blijkt toch dat die twee mannen, Trump en Mamdani, beide uit Queens, maar daar houden de overeenkomsten wel op, toch inderdaad een vriendschap hebben en elkaar steeds ontmoeten aan marge van grote events of in het Witte Huis. Afgelopen week dus inderdaad in Gracie Mansion, de residentie van de burgemeester van New York op het eiland Manhattan. En daar kwam dus Trump langs. Daar komen niet zomaar presidenten langs bij een zittend burgemeester. En die twee mannen kunnen het dan kennelijk in lichaamstaal en opmerkingen met elkaar vinden.
0: Ja, hij zei dat de burgemeester veel potentieel heeft. En Trump wenst hem veel succes.
2: Ja, nee, en ze hebben dan beide natuurlijk als doel om, dat zegt Mamdani de hele tijd, want ook hij wordt ernaar gevraagd, van hoe kan dat toch dat jij bevriend bent, of jij, u bevriend bent met de president, verschillende partijen, totaal andere afkomst. Dit is toch niet, u moslim, noem maar op, het hele lijstje. Nee, zei hij, New York staat centraal. Hij wil dat New York natuurlijk uiteindelijk zijn stad het goed doet. En daar moet ik voor zorgen. En nou doet Mamdani het in de ogen, als je niet de New York Post leest, ook van veel New Yorkers best goed. Er zijn opmerkingen, er zijn aanmerkingen, er is gedoe. Maar hij doet het best goed. Hij is aanwezig, hij smilt, hij glimlacht. En hij kan dus ook met vijanden, zoals Donald Trump, door één deur.
0: Ja, en er worden zelfs volop grappen over gemaakt, hè? Zoals hier in Saturday Night Live.
3: For some reason that no one can figure out, I really, really like you.
4: That's very kind, but
3: you're in most of my dreams. I call you Mom Dreamy.
0: Mom Dreamy, zegt de fake Donald Trump natuurlijk in Saturday Night Live. Je hebt al uitgelegd wat erin zit voor Mamdani. Hij moet het goed doen, hij moet op een goed blaadje staan bij de president. Dat is goed voor New York. Maar omgekeerd, wat zit erin voor Trump om de rug op de rug te slaan van Mamdani?
2: Ja, dat is een goede vraag. En ik zal je heel eerlijk zeggen, ik weet het niet precies. Ik denk dat het zit deels in een soort van sentiment van het is toch mijn stad, waar ik weliswaar niet meer woon. Ik ga daar waarschijnlijk nooit meer naar terug. Maar het is toch mijn stad. Ik blijf erover opscheppen. En als ik even in New York ben, bijvoorbeeld voor de opening van de VN vorige week, dan ontmoet ik geloof Macron in mijn appartement in Trump Tower op Fifth Avenue met al het goud. En Macron moet hebben gedacht, wat is dit voor een nep kasteel? Maar goed, dat terzijde. Trump houdt natuurlijk deep down van New York. Het is de stad die hem heeft gemaakt. Het is de stad waarmee hij getrouwd is, buiten zijn drie vrouwen. Zijn hele leven al. Het is de stad waar hij zijn geld heeft verdiend. Zijn vrouwen heeft veroverd. De clubs is ingeweest. En daar zit nu die gekke burgemeester in zijn ogen, die totaal anders is, veel jonger en een totaal ander New York en ook een totaal ander Amerika vertegenwoordigt. En toch kunnen die mannen het vinden over de brug van New York. Ja. En ik vind dat wel een fenomeen. En iedereen valt het op natuurlijk.
0: Ja, het is natuurlijk verbijsterend. En misschien maakt dat deel uit van een spel om je vijand dichterbij te brengen. Want ja, als we dan kijken naar de senaatsverkiezingen, de midterms worden ook. Senaat wordt gedeeltelijk herkozen, geloof ik, hè?
2: Ja, een derde.
0: Een derde. En dan is de kans groot dat er voor het eerst een moslimsenator zal verkozen worden. Die Abdul El Sayed, die toch een beetje ideologisch verwant is met Mamdani.
2: Ja, ideologisch en ook een beetje onderdeel is, even een beetje niet al te precies uitgedrukt, van die soort van golf van jong, idealistisch, links, progressief, kritisch, belangrijk, kritisch op Israël, heel kritisch op Israël. Dat is een ding. Nou, daar zit die El Sayed ook in. Die is moslim. Dat zou de eerste moslimsenator worden in de Verenigde Staten als het hem lukt. En nu heeft de grote krant in Detroit, Detroit, Michigan natuurlijk, gezegd: luister, ons stemadvies ligt niet bij de Republikeinse senator, maar bij El Sayed. En dat is wel opvallend, want de gevestigde orde is natuurlijk ook een beetje bang voor die linkse golf, voor die linkse jongens, zeg maar, een beetje in de slipstream van Bernie Sanders, weet je wel?
0: En dat zou een nachtmerrie zijn voor de Republikeinen, mocht daar ook die blue wave, zoals de Amerikanen dat zeggen, mocht die ook in de Senaat aankomen.
2: Ja, dat is alleszins nog niet een done deal. Hè. Het huis ligt meer voor de hand. Dat daar een overwinning komt, dat wil zeggen dat de democraten daar de meerderheid krijgen. De Senaat ligt wel ingewikkeld, want uiteindelijk gaat het om een paar zetels. Het is maar een derde van de Senaat. En een deel van die zetels die zijn veilig voor de Republikeinen. Het zijn er maar een paar. En dan moeten ze die ook allemaal winnen, die democraten. Dus dat is nog maar de vraag. Maar het zou al heel wat zijn voor democraten en voor links. En voor El Sayed, die eigenlijk vaak is verteld dat hij zich een beetje moet inhouden, dat hij misschien zijn moslimachtergrond een beetje moet inslikken, dat hij het rustig aan moet doen. Het is nogal een beetje een showerige kandidaat. En dat heeft hij van zich afgeworpen. Hij is gewoon, zoals hij zelf zegt, zichzelf.
0: Zijn brute zelf.
2: Zijn brute zelf. Kun je dan winnen in de toch een beetje keurige Senaat? Of ben je dan meer iemand voor het Huis van Afgevaardigden? Nou, deze jongen wil bewijzen, dat kan ook in de Senaat. Ik kan dat. Ik sta er voor de gewone Michiganders en niet voor de special interests, om het maar iets te zeggen.
0: Ja. Want als na de midterms de Democraten alleen het huis hebben en niet de Senaat, ja, dan verandert er voor de president niet zo heel erg veel. Zolang hij de Senaat achter zich heeft.
2: Niet zo heel veel. Dan wordt hij inderdaad gedekt door de Senaat. Dan zullen het aantal wetsvoorstellen, ja, dat wordt sowieso heel moeilijk, want de Senaat krijgen de Democraten, als ze het heel goed doen, 51 zetels, maar zeker niet 60. Dus die rare barrière, die ligt er nog steeds, hè, in de Senaat. Maar in het Huis van Afgevaardigden, dat zou ze het platform geven, de Democraten, om onderzoek te gaan doen, om telegenieke huisleden te zetten in onderzoekscommissies, in hoorzittingen die het Witte Huis belachelijk gaan maken, die gaan aantonen dat het corrupt is, ik zeg maar wat. Ja. Die gaan zorgen dat de Amerikanen meer kunnen zien van de in hun ogen slechte kant van het Trump-presidentschap.
0: Maar daarom wordt de president nog geen lame duck.
2: Ja, in theorie altijd wel een beetje, maar niet helemaal inderdaad, omdat hij de Senaat houdt en natuurlijk ook door de persoon en het presidentschap van Trump. Die trekt zich natuurlijk heel weinig aan van het congres. Dat zal hij waarschijnlijk ook in de komende 2 jaar doen. Hij gebruikt het congres nauwelijks, hij zet het nauwelijks in, hij overlegt niet, hij gaat nauwelijks naar het congres. Het interesseert hem eigenlijk niet.
0: Ja, nu, het was sowieso een hele...
2: In november interesseert het.
0: Oh, hebben wij nu een slechte lijn, kan dat? Hoor je me nog?
2: Ik hoor jou uitstekend.
0: Oké, dat was even een bumpje op de weg. Nu, het was wel een hele drukke week, hè, voor Trump. Een speech voor de VN.
2: Ja, een speech met de VN, inderdaad, over Iran, al dan niet. En dan ook natuurlijk ontmoetingen en marge. En dan hoog bezoek, woensdagavond, donderdag, uit China, Xi Jinping.
0: Daar hebben we eigenlijk niet zoveel over vernomen. Hè? We weten eigenlijk niet zoveel wat die twee mannen besproken hebben.
2: Jullie in België zijn niet de enige. In Amerika hebben we eigenlijk weinig gehoord over inhoud. Het was long on pomp and circumstance, zoals de Amerikanen dan zeggen, maar short on details. Wat is er nou eigenlijk besproken? Of was dit eigenlijk één grote poging van Trump om een wit voetje te halen bij Xi Jinping? Dat werd breed uitgemeten. Ook dat diner, het staatsdiner op donderdagavond, daar zaten geen wetgevende personen. Er zaten eigenlijk nauwelijks senatoren en leden van zijn kabinet. Die waren er wel. Maar het was natuurlijk weer vooral een zakelijke bijeenkomst. Het was eigenlijk een zakendiner met de president of de dictator, zo je wilt, van China aan tafel. Maar wat daar nou besproken is en de grote deals die daaruit zouden moeten komen, dat is allemaal heel onduidelijk.
0: Ja, hoe kan dat nu, dat we daar niks over weten?
2: Ja, we denken dat het misschien niet zo daarop gefocust was. Dat het was meer gefocust op: ik wil iets terugdoen naar mijn grote vriend Xi Jinping. Dat is toch een grote jongen, dat is de grote concurrent ook, maar ook een beetje de grote uitdager. Maar ook iets wat Trump heel spannend vindt. Zo'n hele grote, sterke, machtige, zeer machtige persoon in een machtige economie.
0: De enige. Het was vooral voor de foto.
2: Het was vooral voor de foto. En wat dan opviel, liever nog even heel flauw. Er is een Nederlandse journaliste die was opgevallen normaal in dit soort diplomatieke omgevingen. Met name met betrekking tot de foto. Zorgt de first lady ervoor dat ze niet veel te lang is in vergelijking met de first lady die bezoekt. In dit geval de Chinese, de vrouw van Xi Jinping.
0: Okay.
2: Maar wat deed Melania? Melania deed extra hoge hakken aan. Is opgevallen in Amerika. Maar ook in Nederland is dat opgevallen. Moest er een beetje om giechelen. Zodat ze nog meer uittorend boven de First Lady of China. Mevrouw, ik noem hem nu maar even oneerbiedig mevrouw Xi Jinping, want ik wil haar naam niet verkeerd uitspreken. Maar dus dat viel op. En het was dus misschien wel vriendelijk, but Melania didn't get the memo. En ja, dan ziet het er toch weer zo'n beetje uit alsof de Amerikanen de baas zijn in al die foto's op het bordes van het Witte Huis, ja, kijkend naar de parades, et cetera.
0: En misschien was dat gewoon ook de bedoeling. Dankjewel, Michiel Vos. Nog een fijne dag en tot volgende week.
2: Dag.

0: Zoran Mamdani en Hela the Earth.
1: Lia van Beckhoven.
0: Het is alweer een hele tijd geleden dat wij Lia uit Londen hoorden loeien over waar de Britten mee bezig zijn. Goedemiddag, Lia.
2: Goedemiddag, lieve.
0: En wat is het? Waar zijn de Britten vol van tegenwoordig?
2: Ze zijn nog steeds vol van het wandkleed van Bayeux. Er is enorm veel te doen over dit wandkleed, dat ze in Engeland trouwens een tapijt noemen. En dat wandkleed is na bijna 1000 jaar in Frankrijk in Bayeux gelegen te hebben, even terug in Engeland weer. Je kunt het nu de komende maanden bezichtigen in Londen, in het British Museum, als je tenminste een kaartje kan krijgen. Nou, koning Charles was een van de gelukkigen. Hij mocht kort geleden de tentoonstelling openen in het bijzijn van de Franse president Emmanuel Macron.
3: It is a particular joy, therefore, to see the hope become reality. Indeed, it is thanks to the certainty you've always had, and which I very much share, that we are here this evening in order that the tapestry should be seen in London for the benefit of the peoples of both our countries. The best possible symbol of that entente amicale.
0: Entente amicale, hij zegt het zeer goed. Koning Charles, erg blij dat het tapijt eindelijk in Londen te zien is. Het ultieme symbool van de vriendschap tussen Frankrijk en Engeland. Maar wacht eens even, een symbool van de vriendschap. Dat tapijt, dat gaat toch over een oorlog die door Frankrijk gewonnen is eigenlijk, 1000 jaar geleden.
2: Precies, het gaat over een Normandische hertog die een kleine 1000 jaar geleden, 1066, het kanaal oversteekt en dan de kroon van Engeland opeist. Iets wat trouwens de nieuwe premier Andy Burnham, ook een leider uit het noorden die kort geleden de topbaan in het zuiden veroverde, zich wel iets bij kon voorstellen, zei hij.
3: A tapestry that shows a new leader emerging from a northern territory, travelling to the south of England in search of the crown. Something clearly that couldn't happen today.
0: Ja. Burnham zegt eigenlijk dat het tapijt van Bayeux over hem gaat. Goed, Lia, dat tapijt is dus van Frankrijk naar Engeland gebracht. Lijkt me niet simpel.
2: Was het ook niet. De Britten wilden het tapijt heel graag tentoonstellen, hè, zoals je koning Charles al hoorde zeggen. Maar bijna alle Franse deskundigen die protesteerden daartegen. Iedereen die iets wist op het gebied van antiquiteiten, die was tegen. Het linnen doek zou te fragiel zijn om vervoerd te worden. Weet je, het was wel een mooi diplomatiek gebaar natuurlijk van het Franse staatshoofd, maar veel te riskant, zeiden ze, om uit te voeren.
4: We know that it's in a very, very fragile state. And that it's kind of President Macron in his high-handed Jupiterian way just deciding to do something which is eminently unadvisable.
0: Macron heeft in zijn eigen Jupiterian way, als een ware oppergod, beslist dat het tapijt naar Engeland mag. Maar eigenlijk is het veel te oud en veel te kwetsbaar, volgens wetenschappers, om zoiets te doen. Maar wat hebben de Britten toch met dat wandkleed? Waarom is dat nu zo belangrijk?
2: 1066 is misschien wel het belangrijkste jaartal uit de Britse geschiedenis. De Normandische Willem de Veroveraar ambieerde de Engelse kroon. Hij stak het kanaal over met duizenden troepen, versloeg de Engelsen in hun kustplaats Hastings. Nou, de Engelse koning overleed ter plekke op het slagveld. Willem liet zich koning kronen en Engeland zou nooit meer hetzelfde zijn.
5: The Norman Conquest, led by William the Conqueror, marked a significant shift in power and culture. The Battle of Hastings, a pivotal moment in this conquest, saw the end of Anglo-Saxon rule and the beginning of Norman control. This wasn't just a political shift, it was a cultural one too. The Normans brought with them a new language, a new system of law, and, most importantly for our story, a new artistic tradition. Their impact on England was profound, reshaping the country's identity in ways that are still felt today.
0: Ja, het was echt een verandering in identiteit. Het was niet alleen een politieke shift, het was ook een culturele verandering. Engeland is dus volledig veranderd onder de heerschappij van de Normandiërs.
2: Ja, op het gebied van gebruiken, van cultuur, van taal, van eten. Het was zo erg, lieve, dat je in de frietzaak geen fish and chips meer kon bestellen. Alleen maar croissants.
6: Thus died the last Anglo-Saxon king of England. And with him died the English way of life.
7: Hello.
8: Fish and chips, please.
7: I'm afraid you've only got croissants.
8: Go on, then.
7: Yes, please.
0: Ja, deze man wilde fish and chips, maar die waren niet te krijgen. Alleen croissants met zout en azijn. Dat dan weer wel. Dus Engeland verfranste helemaal, Lia.
2: Ja, de Normandiërs brachten niet alleen hun krijgers mee, maar ook dus hun gewoontes, waaronder volgens sommigen voordeel pakken Gauloise.
9: 1066. True to his name, William the Conqueror invades England, bringing new concepts from across the channel like the French language, the Doomsday Book and the duty-free Galloise multipack.
0: Willem de Veroveraar bracht dus een soort vermogenskadaster naar Engeland en vooral enorme pakketten sigaretten die je tax-free op de luchthaven kan kopen. En dus ook de taal, het Frans.
2: Het Anglo-Saxisch zou helemaal verfransen.
9: Latin was still used ad nauseam in church, but the common man spoke English, able to communicate only by speaking more slowly and loudly until the others understood him.
0: En dat is volgens mij onveranderd gebleven, Lia. De Britten denken nog altijd dat ze, als ze maar harder en langzamer praten, ze in het buitenland verstaanbaar zijn. Zijn er in Engeland overigens zelf nog woorden of uitspraken die te herleiden zijn tot die Normandische invasie in 1066?
2: Zeker, zeker. En je hoeft er niet eens ver naar te zoeken, lieve. De taaloorlog tussen de Angelsaksen, de gewone bevolking, en de Normandische overheersers ligt nog steeds op het Britse bord.
10: Did you know the Norman conquest of 1066 is literally hiding inside your dinner? When William the Conqueror took England, two worlds collided. Saxon peasants raised the animals. Norman lords ate them. And that split got frozen inside the English language forever. The pig in the field kept its old English name. But on the nobles' plate, it became pork, from the French word pork. The cow stayed a cow, but the meat became beef. The sheep became mutton. One battle, two classes. One language split right down the middle. And it is still sitting on your dinner table tonight.
0: Ja, dat Engelse, dat verschil tussen Franse Engels en Engelse Engels, zeg maar, dat is nog steeds te horen aan tafel in Engeland. De Engelse boeren die behielden namen als pig, cow en sheep voor levende dieren, terwijl de Normandische elite die dat vlees opat, die sprak van pork, zoals Franse porc, beef, bœuf, mouton, mutton. Het is dus heel duidelijk dat 1066 een van de belangrijkste data is uit de Britse geschiedenis.
2: Ja, bijna even belangrijk als 1966.
0: Okay.
2: Exact 9 eeuwen later. Het jaar waarin Engeland de WK-beker mee naar huis nam.
0: Juist, ja.
2: He, zoals ook ieder Engels schoolkind weet. 1066, 1966. Ja. Belangrijk dus dat 1066 vaak verslagen wordt als een voetbalwedstrijd.
11: 14th of October, 1066, and a thrilling and historic battle awaits this capacity crowd here at Hastings. Two strong sides battling it out for supremacy. There's the home side, sporting those famous lions, Lord Martin Peters. There's the man in charge, Harold.
12: Well, basically, at the end of the day, I think the lads said they're confident, they're ready. I've told them just to go out there and enjoy themselves, really. You know, obviously, they've got to keep the shape, which is quite difficult when they've got their arms or legs chopped off.
0: Ja, het is moeilijk om te voetballen als je armen en benen zijn afgehakt. Koning Harold hier, die zijn troepen als een trainer toespreekt. Maar Lia, je hebt ons nog niet verteld wat er allemaal te zien is op dat tapijt.
2: Op dat wandkleed van Bayeux, wat is er te zien? Nou, het is eigenlijk, zo moet je het je voorstellen, een geborduurd stripverhaal. He, van 70 meter lang, over die Normandische verovering, vanaf het moment dat de Normandiërs met schepen de oversteek begonnen, tot het moment dat Harold, de Engelse koning, sterft op het slagveld. De Britse comedienne Philomena Kank ligt het veel en veel beter uit.
13: 1066 en de Battle of Hastings are probably British history's two most famous events. So it's handy they happened the same year. Harold had a rival. In the first example of an EU national coming over here to take British jobs, a Frenchman called William set sail to seize the throne and become king. There have been many battles in Britain's history, but we don't know what happened in most of them. The Battle of Hastings is different. We've got an accurate visual record of the whole thing, thanks to a quick-thinking bystander who took a tapestry of it.
0: Dat is helemaal Philomena Kank, die er een tapijt van nam van die slag bij Hastings. En heb jij een kaartje, Lia, om naar het British Museum te gaan?
2: Ik sta op de wachtlijst, lieve.
0: Zoals iedereen.
2: Zoals iedereen, zoals
0: blijven
2: voor jullie
0: staan,
2: anderen.
0: Lia, ik duim voor je. Dankjewel, dankjewel en tot de volgende.
2: Tot de volgende keer.
14: Well, the Normans conquered England in the year 1066, back when dentists weren't a thing and everyone had fleas and ticks. To commemorate the battle and their courage in the fight, the Normans made the Bayeux Tapestry, whose tale I'll now recite.

0: Alsof je er zelf bij bent, toch? The Bayeu Tapestry en Animaniacs.
1: Doen of laten.
0: We willen moderne mensen zijn, toch? En meedoen met de nieuwste trends. Gilles Wijkmans, goedemiddag.
2: Ik ben je gids daarin.
0: Wij zijn jou zo dankbaar voor dat jij dingen voor ons uittest. Doet of laat.
2: Ja.
0: Of althans, ons helpt bij het antwoorden op die vraag doen of laten. Wat is de nieuwste trend?
2: Ik heb het hier al over chips met chocolade gehad en Japans wandelen, maar ik dacht...
0: Oresco reference.
2: Ja, laat ik deze week eens iets een groter wereldprobleem aanpakken. Namelijk overmatig schermgebruik.
0: Oei, ik blijf schuldig.
2: Ja, net zoals alle andere Vlamingen. De Vlaming zit gemiddeld 3 uur per dag op zijn...
0: Ik vind nog weinig 3 uur,
2: ja,
0: en... eerlijk gezegd.
2: Maar het getal stijgt. Gen Z...
0: per dag is veel, hè?
2: Dat is veel, ja. 1/8 zou je ook kunnen zeggen. Maar online duikt er een trend op die onder Gen Z'ers die dat schermverbruik naar beneden moet halen. En dat is je telefoon zwart-wit maken. Het scherm van je telefoon zwart-wit maken.
0: Oké. Okay.
2: Ja.
0: Dus alles zwart-wit, alle kleuren eruit.
2: Dat is één van de opties. Er is een minder radicale en een radicale optie. De minder radicale is dat je alle apps op je homescherm dezelfde kleur geeft. Dat kan grijs-zwart zijn, maar dat kan ook zacht oranje zijn. En dan wordt die bonte kleurboek die om je aandacht schreeuwt iets minder bont. En zo creëer je rust op je homescherm.
0: Ja, en je vindt ze ook moeilijker terug. Natuurlijk.
2: Je vindt ze moeilijker terug, ja, inderdaad. Je gebruikt misschien nu, ik zie iets roze op mijn scherm. Dat is dan Instagram, heel snel die beloning van, ik ga naar Instagram.
0: Okay. Een beetje zoals de pakjes sigaretten die dan neutraler worden verpakt.
2: Inderdaad. Optie 2 is echt je gsm of je scherm veranderen in een zwart-wit
0: heb scherm. Heb jij gedaan?
2: Dat heb ik gedaan. Ik toon jou nu mijn homescherm.
0: Dat ziet er heel Oost-Duits uit.
2: Het ziet er zeer artistiek uit. Als ik mijn Instagram open doe, dan zie je dus, ja, alles is zwart-wit. Doe ik mijn camera aan. Ja, zie, het is moeilijk om te vinden in zwart-wit. Ik maak zwart-wit beelden. Ja, alles.
0: Heel erg Leni Riefenstahl.
2: Maar dan iets minder ideologisch gekleurd.
0: Het ziet er heel ouderwets uit.
2: Ja, inderdaad. En ik heb hiervoor gekozen omdat ik kan al mijn app-icoontjes wel kleureloos maken of in één kleur maken. Maar ik gebruik niet zo heel veel apps op mijn telefoon. Mijn apps staan ook niet in een of ander boek gearrangeerd. Ik moet in een lijst gaan typen, zoeken naar apps.
0: Dat is al een drempel ingebouwd.
2: Maar mijn probleem specifiek is, ik kan eindeloos door Instagram Reels of TikToks blijven scrollen.
0: Ja, dat is in principe het probleem van iedereen.
2: Ja. En tenzij je een fervente Strava gebruiker bent of zo.
0: Ja. Dus die filmpjes worden minder mooi.
2: Die filmpjes worden minder mooi, ja. En er is onderzoek naar gebeurd. Wat gebeurt er als mensen hun scherm zwart-wit zetten? En dan blijkt dat je telefoon toch wel tot 38 minuten per dag minder zou gaan gebruiken. Dus 4 uur op een week. Tel uit je winst. Nee.
0: Oei.
2: Nee, totaal niet. Ik werd er absoluut gek van. Ik heb het geprobeerd en dat lukte best goed, totdat ik besloot dat ik dit weekend een aantal dingen op tweedehandsite wilde verkopen. Je moet er dan foto's van nemen, maar ja, je wilt natuurlijk kijken of je foto's goed zijn en dat gaat niet wanneer het zwart-wit is, dus dan zet je je scherm toch maar terug op kleur. Ik moest ook een laptop gaan ophalen voor mijn zus ergens in een winkel, dan moet ik een mail tonen. Ja, zo'n zwart-wit scherm, dat ziet er heel raar uit, dus dan heb ik het ook weer terug op kleur gezet en ik heb dat zelfs geen 2 dagen volgehouden.
0: Goed, het is dus onpraktisch soms.
2: Het is onpraktisch
0: soms.
2: Maar
0: de vraag is natuurlijk, helpt het om minder lang te zitten scrollen?
2: Ja, Instagram werd absoluut minder interessant. Alles kreeg zo een of andere vloe artistiek, maar ik krijg heel veel receptenvideo's in mijn Instagram feed en je krijgt gewoon één zwart-witte brei voorgeschoteld. Dus ik heb effectief minder door Instagram gescrolld.
0: Maar... Minder zever gezien, maar ook minder echt leuke dingen.
2: Ja, dat vind ik wel, want ik hou ook wel een beetje van mijn algoritme. Ik moet er misschien wat minder op zetten, maar ik haal er ook veel plezier en veel
0: dingen uit. Ik hou van mijn algoritme. Ik wou dat ik hetzelfde kon zeggen.
2: Maar dus, ik zou zeggen, maak gewoon je app-icoontjes dezelfde kleur. Dat nodigt al minder uit om ze allemaal te gebruiken.
0: Goeie tip. Maar eigenlijk, het zwart-wit zetten, daar zeg jij eigenlijk laten.
2: Laten, want je gaat het toch niet volhouden.
0: Dankjewel, Gilles Wijkmans, en tot volgende.

0: ga het toch eens proberen, denk ik. Mijn telefoon helemaal in zwart-wit zetten. Greyhound, die deed het al black and white. Het middagjournaal deze week is in handen van Hugo Matthijssen.
1: Nieuwe feiten.
2: Middagjournaal.
3: Goedemiddag. Net als iedereen denk ik wel eens na over artificiële intelligentie en bij nadenken horen visioenen zoals gehaktballetjes bij Volovan. Bij mij gaat dat in ieder geval zo. En zo kwam het dat ik het volgende zag. Ik stond met een volgeladen karretje aan de kassa van de supermarkt en bij het betalen hoorde ik een zoomer afgaan. Meteen verscheen een flexijobber, duidelijk een gepensioneerde leerkracht van het type toffe leraar. Daar moet je altijd mee oppassen, dat heb ik in mijn tienerjaren helaas geleerd. De man maande mij aan om mee te komen naar een bureautje. Het hoefde niet, maar het is beter voor uzelf, werd mij meegedeeld. Hij stak meteen van wal. We hebben uw inkopen gekoppeld aan uw gezondheidsgegevens, zei hij streng. En wat zien wij? Uw cholesterol is nog net niet te hoog, dat wel. Maar meneer gooit zijn karretje vol met salami, Franse kaas en... En hierbij stak hij vermanend zijn vinger omhoog. En préparé en mayonaise. Is het nu zo moeilijk om een beetje op een evenwichtige voeding te letten? Waar is die muesli en de granola, om maar wat te noemen? En van verse groenten is amper sprake. Ik heb toch een zak voorgesneden soepgroenten gekocht, antwoordde ik. Och ja, die soepgroenten, dat kennen we. En dan die soep indikken met een goede kwak volle room zeker en flink wat zout eroverheen, geef maar toe. En over een half jaar naar het ziekenhuis met dure onderzoeken en medicatie en zo. En wie gaat dat betalen? Wij, uw medeburgers. En dan die fles wijn, leg dat eens uit. Dat is biowijn. Oh, biowijn. Bij mijn weten heeft de minister nooit gezegd dat biowijn wel mag. We geven u nog één kans. Ja, we willen deze spijtige misstap door de vingers zien. Voorlopig, voor één keer. Ben ik duidelijk? Al je aankopen worden geannuleerd. Je gaat die meteen netjes terug in de rekken zetten. En dan ga je opnieuw winkelen. En daarna bekijken we of er een positieve evolutie in je gedrag zit. En als dat niet het geval is, vroeg ik bang. Dan word ik je coach, dan ga ik 6 maanden samen met je winkelen. En nog iets. In je bankafschriften vinden we niks over een fitnessabonnement, een zwemclub, yogalessen en zo. En toen stond hij op en keek mij strak aan. Wat vind je daar eigenlijk zelf van? Ben je niet een beetje beschaamd? Ik durfde hem niet aan te kijken. Ik keek naar de grond en knikte schuldbewust ja, terwijl ik mijn bloeddruk voelde stijgen. Ja, dat nadenken over AI met die visioenen en zo. Misschien moet ik daar toch eens mee stoppen, want dat is duidelijk niet zo gezond. Tot morgen.

0: al te diep over nadenken over die AI. En zeker geen visioenen over koesteren. Hugo Matthijssen in het Middagjournaal. Deze week waarvoor nu al heel veel dank. Zometeen na het nieuws van 1 zit hier Ilse Liebens voor u. Blijf dus bij ons, blijf bij Radio 1.
1: Nieuwe Feiten is er ook elke weekdag als podcast. Abonneer je nu op VRT Max.
2: In je buurtsuper, groot of klein, mag het altijd wat meer zijn.
3: Bij je buurtsuper krijg je dit weekend een zakje Libeert chocoladecadeau. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
4: Soms wil je gewoon dat bepaalde dingen ver uit je buurt blijven.
5: Ja, zoals mollen uit mijn gazon.
6: Of zoals wespen van mijn terras.
4: Of zoals indringers uit je tuin.
6: Oh ja.
4: Met Verisure Active Defense breidt je beveiligingsperimeter zich uit van je woning naar je tuin.
7: Stop, identificeer jezelf.
4: Zo kunnen we indringers detecteren en ingrijpen nog voor ze je huis bereiken. Want een indringer detecteren is één ding. Ingrijpen om je te beschermen, iets anders. Verisure. Zoveel meer dan een alarm. Verisure is een erkende onderneming voor bewaking, alarmsystemen en camera's.
8: Daar lig je dan, in bad. Urenlang, als een rozijn, met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering.
9: Ach.
8: Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan. Links de verzekeraars, rechts de beste premies. Rakelings langs de kleine lettertjes en zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
10: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
11: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
10: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers. Samen.
12: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade? Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten? Doen we wel. Argenta.
13: Zo simpel kan het zijn.
14: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
15: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
16: Iedereen in de

0: voor Stipit op netnetvoorouders.be.
1: Samen met Stipit geeft Lidl je verse energie tegen pesten.
2: Gaan met die banaan.
0: Tegen pesten bent. Ontdek alles over Stipit op netnetvoorouders.be.
1: Samen met Stipit geeft Lidl je verse energie tegen pesten.
2: Gaan met die banaan.

0: Begrotingsonderhandelingen van de Vlaamse regering zijn voorlopig stilgelegd. Een kabinetchef van Vooruit is onwel geworden tijdens de gesprekken. Heidi van Rompuy, jij bent daar aan het Martelaarsplein in Brussel. Wat is er gebeurd?
1: Maar rond 12 uur zagen we weer plots een ambulance toekomen bij het kabinet van Vlaams minister-president Matthias Diependalen. En uiteindelijk bleek dus dat de kabinetchef van een van de vooruitministers onwel is geworden. Nu, de onderhandelingen die zaten op dat moment in de laatste rechte lijn. Er werd volop gepraat over een ultiem voorstel dat Diependalen op tafel had gelegd. Maar de ministers hebben nu dus beslist om de gesprekken voorlopig op te schorten naar wat er gebeurd is. En het is nog onduidelijk wat dat dan betekent voor de septemberverklaring van Diependalen straks. Normaal gezien moest hij over een uurtje het parlement toespreken, maar ze zijn hier binnen nog aan het bekijken hoe het nu verder moet.
0: Dankjewel. Van daaruit, Heidi. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke zegt dat een baan hebben de beste bescherming is tegen armoede en dat hij daarom langdurig zieken zoveel mogelijk wil begeleiden om opnieuw aan het werk te kunnen gaan. Van den Broeke reageert op een bevraging van het Christelijk Ziekenfonds. De CM vraagt dringend maatregelen van de regering om te voorkomen dat langdurig zieken financiële problemen zouden krijgen. De minister wijst er ook op dat de derde betalersregeling uitgebreid is naar alle zorgverleners, zodat een patiënt minder zelf moet betalen. En zeker voor mensen met een verhoogde tegemoetkoming heeft de regering de ereloonsupplementen aan banden gelegd, zegt Van den Broeke. In Edergem, een deelgemeente van Denderleeuw in Oost-Vlaanderen, heeft een jongen van 17 zijn moeder en zus vermoord. De jongen is opgepakt. Filip Heijmans, weten we al wat daar precies gebeurd is?
2: Wel, volgens onze informatie was de jongen gisteren nog met vrienden naar de film gegaan. En dan s'avonds, net voor het slapen gaan, heeft hij eerst zijn zus van 20 en vervolgens zijn moeder van 51 aangevallen met een bijl en daarna zelf de politie gebeld. Waarom hij dat gedaan heeft, is nog onduidelijk. Al heeft die jongen wel een verklaring gegeven aan de politie, zegt zijn advocaat Jeroen Dont.
3: Hij heeft dat aangeraakt, het motief, maar u zal willen verstaan, dat kan natuurlijk niet gezegd worden omwille van het geheim van het onderzoek. Het is voor mezelf een zeer bizarre zaak. Meestal is er iets zeer aanwijsbaar, bijvoorbeeld drugs of extreem familiaal geweld. Dus dit is, in die zin is dit zeer merkwaardig.
2: Ja, dus niet heel duidelijk. Volgens wat wij horen zou die jongen gezegd hebben dat hij zin had in geweld. Hij was nog niet bekend bij het gerecht. Ook daarbuiten zou hij nooit in de problemen zijn gekomen, op school bijvoorbeeld, of door de scheiding van zijn ouders. Het gerecht onderzoekt nu onder meer zijn sociale media-accounts om te zien of daar aanwijzingen te vinden vallen. De jeugdrechter beslist later wat er met hem gebeurt.
0: Dankjewel, Filip. Een nieuw rapport van de Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen probeert aan de hand van getuigenissen opnieuw duidelijk te maken hoe het is om in een overbevolkte gevangenis te leven, te werken of zorg te verlenen. Er zitten bijna 13.700 mensen in onze gevangenissen. Bijna 600 van hen slapen op een matras op de grond. Aan de hand van 40 getuigenissen wil de Raad het aanhoudende probleem van overbevolking in de gevangenissen meer zichtbaar maken. Dat vertelt Piet Hoebij van de Toezichtsraad.
4: Gevangenisdirecteurs, zorgverleners, dokters die in de gevangenis werken, die eigenlijk getuigen van een situatie waarin dat zij hun job niet meer naar behoren kunnen uitvoeren, waar dat heel moeilijk wordt om dat op een correcte manier te doen, om rechten te respecteren, wat voor hun overkomt ook als een soort van heel moeilijke situatie, soms zelfs een vernederende situatie, omdat zij gewoon, waarvoor dat zij aangeworven zijn, niet meer kunnen uitvoeren.
0: In Brussel hebben Dokters van de Wereld en een aantal vrouwenorganisaties en NGO's actie gevoerd voor het recht op veilige abortus. Ze klagen aan dat er wereldwijd elke 13 minuten een vrouw overlijdt door een onveilige abortus. In ons land is abortus mogelijk tot 12 weken na de bevruchting. Elk jaar wijken zo'n 400 vrouwen uit naar Nederland voor een abortus, omdat ze al voorbij die 12 weken zwangerschap zijn. De regels rond abortus in België moeten dringend aangepast worden, vindt Ellen Verrijt van Dokters van de Wereld.
5: Er is een voorstel van minister Verlinde om de abortustermijn uit te breiden naar 14 weken. Maar die zou eigenlijk maar soelaas bieden aan maar 1/4 van de vrouwen die elk jaar naar Nederland moeten gaan, noodgedwongen om daar een abortus te kunnen laten doen, omdat daar de termijn gaat tot 22 weken.
0: In Spanje onderhandelen de regeringspartijen al de hele dag om een akkoord te vinden over een nieuwe wet die bescherming moet bieden tegen te hoge prijzen voor huurwoningen. Op de Puerta del Sol, het centrale plein in de hoofdstad Madrid, kampeerden vannacht al voor de tweede nacht op rij duizenden mensen uit protest tegen die hoge woningprijzen. Mieke String.

0: Links bekeek de beelden.
1: Duizenden mensen, vooral jongeren, liggen in kleine tentjes opeengepakt. De klok op de Puerta del Sol slaat het uur. Deze nacht zijn alweer meer mensen komen kamperen dan gisteren, zegt een jonge vrouw. We zijn blij dat het protest aanslaat, ook al hebben we weinig geslapen.
2: Hay más gente que ayer. Estamos contentos, aunque hayamos dormido poco.
1: Want als de huurprijzen torenhoog blijven, kunnen we geen toekomst uitbouwen, zegt ze.
2: No podemos hacer un proyecto de vida. Si los alquileres están, pues, por las nubes.
1: De regering moet ingrijpen, zegt ook een jongen. Als dat niet gebeurt, gaan we nooit een huis kunnen kopen en moeten we tot ons 50ste een appartement delen.
3: Si no, va a ser imposible que se pueda ahorrar para una hipoteca, incluso pagar un piso y que tengas que estar compartiendo una habitación con 50 años.
1: De regering hoopt tegen morgen een akkoord te bereiken over een nieuwe huurwet.
0: En bij de Franse kust in het kanaal zijn twee vrouwen en een kind verdronken die clandestien wilden oversteken naar Engeland. Dat meldt de Franse politie. De drie wilden voor de kust van Wissant een zogenaamde taxiboot nemen. Dat zijn bootjes die migranten op zee komen oppikken. Maar dat liep mis. 102 andere migranten die dezelfde boot wilden nemen, zijn wel gered. Vanmiddag blijven opklaringen en wolken elkaar afwisselen. Heel lokaal kan er wat regen vallen, vooral dan in het westen. Temperaturen rond 22 graden. Morgen eerst wat mist en lage wolken, daarna zonnig. Het wordt ook warm, hier en daar tot 30 graden dan. Vooraan in het nieuws zaten de Vlaamse begrotingsonderhandelingen. De gesprekken zijn voorlopig opgeschort nadat een van de medewerkers van Vooruit onwel is geworden. Het is nog niet duidelijk of minister-president Diependalen vandaag zijn septemberverklaring kan afleggen in het Vlaams parlement. Meer daarover lees je ook op 14nieuws.be.
4: Meer is mogelijk voor investeerders en ondernemers met vastgoedplannen. Mogelijk.be.
5: Radio 1.
6: Ilse Liebens.
7: Een heel goedemiddag. Fijn dat je luistert naar Radio 1.

Broken Glass Heroes en Let's Not Fall Apart. Ik ga vandaag tickets uitdelen voor het uitverkochte concert van Band of Horses volgende week maandag in de Roma. We duiken in de muziekapp van acteur Pepijn van de Lanotte. En Gentleman van Afghan Wigs is ons klassiek album van de week. En dan is er nog deze vraag.

0: day.
1: Smooth als glad leer. Jordan Rakai en Promise.
2: Radio 1.
1: Voor het classic album van deze week gaan we naar alternatieve rock en we gaan naar de jaren 90. En als je die twee dingen samenzet, dan kom je bij Aiko Duister terecht. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Maar welke plaat gaan we luisteren deze week?
3: We gaan luisteren naar Gentleman van The Afghan Whigs.
1: Radio 1. Radio 1.
2: Classic album van de week.
1: Afghan Whigs, dat is de band van Greg Dulli. En jij hebt afgelopen zomer met Greg Dulli gepraat over de nieuwste plaat toen van Afghan Whigs, hè? Ja. Soft Control.
3: Ja, toen kwam er een nieuwe plaat uit, Soft Control. Toen kwamen ze ook spelen op het Cactus Festival en ze waren dus in het land. Maar deze week zijn ze terug, want ze spelen in de Roma en in de AB. Maar wij gaan het hebben over Gentleman. En de reden is dat dat toch wel de plaat is die bepalend is geweest voor de groep en voor die muzikale periode begin jaren 90.
1: Ja, we zitten in 1993. In welke fase van het leven zat jij toen?
3: Ik was student, begin jaren 90 en grote muziekfan. En ja, het was de grunge-periode. Ik heb die heel actief meegemaakt. En een van de groepen die toen is opgepikt door Sub Pop, toen toch wel het bepalende label, dat waren die Afghan Whigs. En op zich was dat wel bijzonder, want echt grunge waren ze niet. Ze hadden wel die zware gitaren, dat dreigende zat er wel in, de donkere teksten. Maar Greg Dulli die had ook een liefde voor bijvoorbeeld soul en R&B, voor strijkers, blazers, grotere arrangementen.
1: Dat is sexier dan grunge.
3: Ja, zeker, zeker. En daardoor vielen ze ook wel op, hè, want zij kwamen uit de scene van Nirvana en Mudhoney. En de Afghan Whigs waren dan toch wel een beetje het buitenbeentje. Dat was al duidelijk op de plaat Congregation uit 92, maar dan zeker een jaar later, toen werden ze ook opgepikt door een major label. Toen kregen we de echte, donkere, destructieve kant te horen van Greg Dulli. En met die plaat hebben ze hun identiteit echt scherp gezet.
4: You cannot talk about Gentlemen without talking about Congregation. There would be no Gentlemen without Congregation. Congregation is the sketch of Gentlemen. Congregation, to me, is when we became the Afghan Whigs. That's when we sounded like nobody else. We defined our sound and we did it. You didn't do it. You didn't do it. You didn't do it. We did it. So that was, you know, a great sense of pride for me because we carved out our own identity.
1: Oké, dus Gentleman is het resultaat, maar Congregation was eigenlijk de schets al.
3: Daar is het eigenlijk begonnen, hè. Zeker muzikaal, maar toch ook wel inhoudelijk. Want op Gentleman dan, die plaat daarna, horen we een boze Greg Dulli. Een Greg Dulli die kwaad is, zijn hart is gebroken, maar hij was zelf ook een hartebreker in die periode. Was ook het gevolg van het succes van Congregation. Ze hebben toen enorm veel getoerd. Zeker 250 concerten op een jaar. Dat is gigantisch.
1: Wow.
3: Hij was dus nooit thuis. Ja, en dat helpt natuurlijk niet voor je relatie.
4: You know, I came home from a tour, from like a 7-week European tour. 7 weeks. My girlfriend had a new boyfriend. And they were doing stuff in our house. I was shocked and I was, how dare you? You are a terrible person. Our relationship, the lady and I's relationship, continued to deteriorate. And what happened was, you know, I was just on tour all the time. I will not pretend to be like Mr. Fidelity out on the old road. You know, again, I'm 25 years old. I'm singing in a rock band. People are coming to my shows. Opportunities are arising. Drugs and alcohol are happening and they're, you know, affecting your morality. Until I started thinking about all the terrible things that I did. And I was a fucking hypocrite. You get what you give. And I got what I gave.
3: Ja, een mooie samenvatting van die periode. Zijn vriendin was hem niet trouw gebleven, maar hij dus absoluut ook niet. Het was een periode van echt letterlijk seks en drugs en rock and roll. Met veel tussenhaakjes mogelijkheden, possibilities. Ja. nu ja, ondertussen zijn we natuurlijk zoveel jaar later. Het besef is er ook nu wel gekomen, uiteraard. En misschien toch ook wel het besef dat die plaat Gentleman wel de harten veroverd heeft van de fans.
1: Zeker, zeker. En nu zijn we, hoeveel zoveel jaar verder, 33 jaar verder. Ja. En die klinkt nog altijd goed ook, hè?
3: Ja, absoluut. Het is echt een heel goede plaat. En ik, op een bepaald moment vroeg ik me ook af, heel veel groepen grijpen dan toch in hun carrière terug naar hun meest succesvolle album, om daar nog een keertje mee uit te pakken. Mm-hmm. En ik wilde dus ook wel weten of de Afghan Whigs ooit plannen hadden voor zo'n Rewind-concert.
0: Have they never asked you to do like a whole concert just for that album?
4: Of course. And fuck no. You know, I appreciate that people do those. And I appreciate that people like to do that. But I will tell you this. If you ever see that I'm doing Gentlemen in its entirety at the show, you know I'm broke.
1: Dat is wel eerlijk. Dus als je ooit Afghan Whigs Gentleman integraal ziet spelen, dan weet je dat het is omdat Greg Dulli geld nodig heeft.
3: Voilà, dus voorlopig zit dat er niet in. Ook al zouden de fans dat misschien leuk vinden, maar wij gaan hem deze week wel draaien, de plaat.
1: Ja, voilà, Gentleman, de plaat. Met die, dat is die, zo die gele hoes met die twee kindjes op, hè?
3: Ja.
1: Ja, op zich ook al iconisch. Dat is waar What Jail Is Like op staat, denk ik. Dat is
3: zeker
1: ook waar If I Were Going, Gentleman en natuurlijk Debonair. Gaan we daarmee beginnen?
3: Zeker.

Zondag spelen ze in de Roma, maandag spelen ze in de AB en een hele week lang is Gentleman van The African Weeks ons classic album van de week met vanaf morgen tekst en uitleg door Greg Dulli zelf. Dit was natuurlijk Debonair. Dit is Chloe Kisha.

0: Question of the day, Chloe Kisha. Het is bijna 1:30 en Katrien is hier met nieuws.
1: Ja, de septemberverklaring van Vlaams minister-president Diependalen wordt uitgesteld. Dat komt omdat er 2 mensen onwel zijn geworden. Een kabinetchef van Vooruit en ook minister Hildeke Vits. Normaal zou minister-president Diependalen over een 30 minuten zijn septemberverklaring houden in het Vlaams parlement. Dat wordt nu uitgesteld. Hij zal dat om 14:00 ook gaan toelichten aan de parlementsleden.
0: Dankjewel. Ondertussen onderweg 30 minuten file rijden naar Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven. En op de Antwerpse ring komen er telkens 10 minuten bij richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. En richting Nederland tussen Linkeroever en Deurne.
2: Radio 1. Ilse Liebens.

There She Goes van The Las. Meltheads die leerden de meeste mensen kennen met de Nederlandstalige single Naïef, hoewel de rest van hun oeuvre toen Engelstalig was, dus het leek een soort van uitzonderlijk, misschien wel eenmalig uitstapje. Maar nee hoor, volgend jaar, in februari 2027, dan komt er een Nederlandstalige plaat uit van Meltheads. Daar is geen groot plan aan vooraf gegaan of zo. Het is gewoon zo gekomen. Ze wilden vooral niet dezelfde plaat maken die ze alles hadden gemaakt. En Sietse, de frontman van de band, zei daarover hier onlangs dat hij vroeger bijvoorbeeld meer boeken las en nu de laatste tijd heel veel poëzie is gaan lezen. En misschien dat dat hem ook wel een beetje heeft beïnvloed. Vorige week was dit nummer Vokstip bij Radio 1. En zaterdag, jawel, doken ze opnieuw op 19 in jouw Vokslijst. Meltheads en Oorlog in mij.

Meldheads en oorlog in mei. Het is 28 september en vandaag, dag op dag, 50 jaar geleden, dan zitten we dus op 28 september 1976, bracht Stevie Wonder Songs in the Key of Life uit. Een dubbel album, een album dat nog altijd geldt als een monument in de muziekgeschiedenis en terecht. Wat een mooie mix van soul en funk en jazz en gospel. Gebracht door een man op het toppunt van zijn creativiteit, zo leek het wel 50 jaar geleden vandaag. En dus met plezier nog eens deze Pastime Paradise.

Vandaag, exact 50 jaar geleden, kwam Songs in the Key of Life uit van Stevie Wonder. Hij gaat die verjaardag vieren, want hij gaat die plaat integraal spelen. Ook in Europa volgende maand al zijn die concerten. Hij komt niet naar België, hij speelt wel in Dublin, in Londen, in Amsterdam, in Parijs, in Keulen en Stockholm. En natuurlijk hebben we geprobeerd om tickets te bemachtigen voor een van die concerten, maar die waren allemaal in een mum van tijd uitverkocht. En de paar tickets die nu doorverkocht worden, die gaan aan 450 à 500 euro per ticket. Jawel, Stevie Wonder, Pastime Paradise. Dit is Chris de Bruyne. Lieve.

0: in Arenberg, Antwerpen. Lenoise en Lais. Lambchop. Doing the new world. James McMurtry. Or Tortoise en Mo. Grote namen en frisse stemmen. Beleef het live in Arenberg.
1: En wat heb jij gedaan?
0: Info en tickets, arenberg.be. Samen met Radio 1.
2: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
3: Een buitenaardse invasie? Een afremmende locomotief? Een fabriek met industriële robots? Om het te weten moet je komen naar VOCA Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Met meer dan 200 deelnemende bedrijven in het echt of op openbedrijvendag.be. In samenwerking met Flyo, Trends, De Zondag en VRT1.
4: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
5: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
4: Imos Koopman!
6: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier, en straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
7: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
8: Van plastic, metaal of drankkarton.
7: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
9: Outfit kiezen. Drie minuten.
10: Ja.
9: Rechterkous aantrekken. Ja. 1 minuut.
10: En nu?
9: Linkerkous zoeken. 11 minuten. Alles samen 15 minuten. Precies genoeg tijd om uw ochtendroutine echt te laten renderen. Door te luisteren naar De 7. De podcast van De Tijd. Elke ochtend om 7 uur. Het nieuws dat ertoe doet in 7 punten. De Tijd. Neem voorsprong.
11: Met de Superplusdienst van Delhaize gaan we
12: promo koken.
13: Vanavond Belgische kost.
12: Worst met appelmoes. Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
13: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
12: Koken en besparen doe je met de Superplusdienst van Delhaize. Mee met het leven.
14: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
15: Vier wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
16: Iedereen gelukkig.
15: Enkel in de winkels van
16: Leonidas.
15: Voorwaarden op leonidas.com.
17: Als ondernemer die financiering zoekt voor een bedrijfspand, hoort u vaak wat niet mogelijk is. Lage maandlasten.
18: Onmogelijk.
17: Snel antwoord op uw financieringsvraag.
18: Onmogelijk.
17: Gelukkig is er nu mogelijk.be. Financiering met lage maandlasten, flexibele looptijd en vlotte behandeling. Mogelijk.be. Verder met vastgoedfinanciering.
18: Amai, zeg, gestraald zo.
16: Ja.
18: Feestje of wat?
16: Nee, naar kantoor.
18: Aha.
19: Happy medewerkers. Dat is volgens Atentia de power achter elk succesvol bedrijf. Ontdek hoe wij als sociaal secretariaat en externe preventiedienst ook jouw bedrijf happy kunnen maken. Op happymetatentia.be. Atentia. Feeling good works great.
0: VRT Radio 1.
20: Alles begint bij luisteren.
21: Het is 2:00, een heel goede middag. VRT Nieuws met Katrien Peijersman. Vlaamse minister-president Matthias Diependalen moet zijn septemberverklaring in het parlement uitstellen. Tijdens de onderhandelingen voor het begrotingsakkoord zijn er 2 mensen onwel geworden, onder andere CD&V-minister Krevits. En dus zijn de gesprekken voorlopig opgeschort. Heidi van Rompuy, jij hebt alles gevolgd. Wat betekent dit nu?
22: Wel, dus normaal gezien moest Diependalen hier nu om 2:00 zijn jaarlijkse toespraak geven in het Vlaams parlement. De onderhandelingen over de begroting die zaten ook in de laatste rechte lijn. De ministers hadden de hele nacht onderhandeld. Het leek er dus op dat Diependalen...
21: Jij hebt alles gevolgd. Wat betekent dit nu?
22: Wel, dus normaal gezien moest Diependalen hier nu om 2:00 zijn jaarlijkse toespraak geven in het Vlaams parlement. De onderhandelingen over de begroting die zaten ook in de laatste rechte lijn. De ministers hadden de hele nacht onderhandeld.

0: In het laatste nalezen van de tabellen, dat was het laatste doornemen er nog van. Dus nog een paar zaken goed zetten. Dus eigenlijk op een zucht van een akkoord.
1: Ja, Diependalen zal hier zo meteen wel kort het parlement toespreken om alles uit te leggen. En dan zal er dus een nieuwe datum moeten worden vastgelegd voor die septemberverklaring. Ook nog belangrijk, minister Joop Broens van CD&V, die gaat voorlopig de plaats innemen van zijn collega Krevits, zodra er dan effectief verder gepraat wordt.
2: Dankjewel Heidi, en jij blijft het daar voor ons verder volgen. In Idergem bij Denderleeuw in Oost-Vlaanderen heeft een jongen van 17 zijn moeder en zus vermoord. De jongen viel gisteravond eerst zijn zus van 20 en dan zijn moeder van 51 aan met een bijl. Daarna belde hij de politie. Tot nu toe waren er volgens onze informatie geen problemen met de jongen. Waarom hij dat dan gedaan heeft, is onduidelijk, al heeft hij wel een verklaring gegeven aan de politie. Dat zegt zijn advocaat Jeroen Dont.
3: Hij heeft dat aangeraakt, het motief, maar u zal willen verstaan, dat kan natuurlijk niet gezegd worden omwille van het geheim van het onderzoek. Het is voor mezelf een zeer bizarre zaak. Meestal is er iets zeer aanwijsbaar, bijvoorbeeld drugs of extreem familiaal geweld. Dus dit is, in die zin is dit zeer merkwaardig.
2: De jeugdrechter moet nu beslissen wat er met de jongen gebeurt. Wellicht wordt hij in een gesloten instelling geplaatst. De Britse antiterreurpolitie ondervraagt 5 verdachten die gisteren werden opgepakt in de buurt van de Britse luchtmachtbasis in Fairford. Het zijn allemaal 20ers, afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk. Op de luchtmachtbasis in Fairford staan Amerikaanse bommenwerpers die gebruikt worden om Iran te bombarderen. De 5 zouden plannen hebben gehad om een aanslag te plegen met explosieven. Of er een link is met Iran is voorlopig nog niet duidelijk. En het Hongaars parlement heeft de onschendbaarheid opgegeven van premier Péter Magyar en 2 voormalige ministers uit de regering van Viktor Orbán. Magyar wordt vervolgd omdat hij in 2024 de telefoon van een man zou hebben afgepakt en in de Donau gegooid. De 2 ex-ministers worden verdacht van corruptie. Het gaat om de eerste strafonderzoeken tegen voormalige toppolitici uit het Orbán-tijdperk wegens mogelijke corruptie. Magyar had zelf gevraagd om zijn onschendbaarheid op te heffen en noemde de zaak tegen hem een politiek schouwspel. Het weer vanmiddag blijven opklaringen en wolken elkaar afwisselen. Heel lokaal kan er wat regen vallen, vooral dan in het westen. Temperaturen rond 22 graden. Morgen eerst wat mist en lage wolken, daarna zonnig. Het wordt ook warm, hier en daar tot 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

sociale media bestonden nog niet. Het internet stond nog in de kinderschoenen voor de meeste de zaakjes gewone gebruikers. Dus dit gaat over een ander soort connectie. Connected van de Stereo MC's. Een heel goedemiddag en fijn dat je luistert naar Radio 1. Ik ga tussen nu en 3 uur tickets uitdelen voor het uitverkochte concert van Band of Horses volgende week in de Roma. En zometeen duiken we in de muziekapp van acteur Pepijn van der Lanotte. Dit zijn Angus en Julia Stone.

0: Eentje uit de allerbovenste belpopschuif, Jo Lemaire en Parfum de Rêve. En daarvoor nieuwe muziek van Angus en Julia Stone, Celestial Bodies.
1: Op repeat.
0: We duiken vandaag in de muziekapp van acteur Pepijn van de Lanotte. Je kan hem aan het werk gezien hebben in Assise, de internaatmoord. En hij speelt ook vanaf 22 oktober mee in Please Open the Curtains, een voorstelling van Ferenc Balkaan en NT Gent. En wanneer ik aan Pepijn vroeg naar welke songs ben jij nu veel aan het luisteren, wel, dan kwam die voorstelling te sprake.
1: Op repeat.
2: Hey, ik ben Pepijn van de Lanotte en naar deze nummers heb ik de afgelopen weken het meest geluisterd.

Op nummer 3, Crazy Frog van Axel F. Een zeer energiek nummer dat bij heel veel mensen het bloed van onder hun nagels zal halen. Ik ben de laatste weken aan het repeteren voor de voorstelling Please Open the Curtains van Ferenc Balkaan. En in onze dagelijkse opwarming hebben wij een plankoefening die is geïntroduceerd door een medespeler. Ondertussen zitten wij aan 3 minuten. En die oefening doen wij ook altijd onder begeleiding van een nummer. En dat is al heel vaak Crazy Frog geweest.

Op nummer 2, Lost Boys van Phoebe Bridgers. Ik moet eerlijk toegeven dat ik nog niet zo heel lang deel ben van de Phoebe Bridgers fanclub, maar ik ben heel blij dat ik er eindelijk deel van uitmaak. Ze zingt over twee van haar vorige liefdes die nooit volwassen zijn geworden en ze refereert naar The Lost Boys van Peter Pan. Wat bij mij altijd doet denken aan het innerlijke kind in jezelf nooit verliezen. En ze heeft, om dit nummer bekend te maken, een heel coole live optreden gegeven waarin dat ze volledig werd begeleid door een kinderband. Zeker de moeite om eens te checken.

op nummer 1 heb ik The Peace van Underscores. Een nummer dat ik heb ontdekt tijdens het scrollen op Instagram, jammer genoeg. Ik ben onmiddellijk verliefd geworden op de productie van haar muziek, die ze helemaal zelf doet. Gevoeld dat zij een beetje zoals mij is opgegroeid met internet, daar heel veel inspiratie uit haalt. Heel glitchy, heel twitchy. Maar ook een heel grote liefde heeft voor klassieke popmuziek, zeg maar. Maar daar gewoon haar volledig eigen ding mee doet. Het een beetje hyperactieve, het opgeknipte. Daar ben ik mega fan van. Dus dit nummer staat gewoon non-stop op repeat bij mij.

Of hoe dat scrollen op Instagram toch een keertje iets kan opleveren. Een fijne ontdekking die acteur Pepijn van Lanotte daar deed online. Underscores met The Peace, het nummer dat hij het vaakst heeft beluisterd de voorbije weken. En dit is Roast Beef.

0: nummer uit 76 en dus ook al 50 jaar op de teller ondertussen. Dillinger en Cocaine in My Brain. En daarvoor nieuwe muziek van Roastbeef, de leugen. Opgelet als je onderweg bent naar Antwerpen, is het ruim 20 minuten file rijden op de E313 vanaf Masshoven. Op de Antwerpse ring komen er 10 minuten bij richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost en een kwartier richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. Op andere plaatsen enkel lichte vertragingen.
1: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

The Sundays and here's where the story ends. Overmorgen dan gaat op het Nederlandse filmfestival de film Toute Direction in première. Dat is een film van Noël Lozen waar Spinvis in meedoet. En hij heeft de soundtrack voor de film ook gemaakt. Dit is Spinvis, Je dois me perdre.

Monza, naar men zegt. Daarvoor spinvis en français. Je dois me perdre. Fans van Band of Horses, opgelet. De band die komt aanstaande maandag spelen in de Roma in Antwerpen. Dat concert dat is uitverkocht, maar ik heb hier nog duo-tickets liggen. Het belooft een bijzondere avond te worden, want Band of Horses die hebben iets te vieren. Want het is dit jaar 20 jaar geleden dat hun doorbraakalbum beter uitkwam. Everything All The Time. En sindsdien ja, staan ze op de radar van iedereen die houdt van goede indie bands met een zeer specifiek geluid, onder andere ook door die stem van frontman Ben Bridwell. An Evening with Band of Horses, met dus extra veel aandacht aan dat 20-jarig bestaan van die plaat Everything All The Time. Dat staat er op de menu voor aanstaande maandag in de Roma. Als je daar naartoe wil, dan moet je even de app van VRT Max erbij nemen en mij een bericht sturen. Ik heb van jou nodig jouw naam, jouw e-mailadres en de titel van dit nummer dat ook op die prachtplaat staat. Dus jouw naam, jouw e-mailadres en de titel van deze song voor een duo-ticket voor Band of Horses.

Een mokerslag was het van op die debuutplaat van Band of Horses die 20 jaar geleden uitkwam. The Funeral was meteen ook het juiste antwoord dat je moest sturen in de app van VRT Max. Als je hebt meegedaan, kijk even terug in de app, want de winnaars hebben ondertussen allemaal een bericht teruggekregen. Band of Horses. Dit is Céla Sou en de Galants in a minute.

0: heerlijk, quirky en ook wel absurd nummer. Over Australië en de gewoontes Men at Work en Down Under. En daarvoor They Might Be Giants en Birdhouse in Your Soul. Meer van dit na het nieuws van 3 uur.
1: Nu is het nog rustig.
2: Een eindeloze soap.
3: Mag ik even iets vragen? Ik zie hier een hele grote zak spinazie, maar je hebt toch ook van je baby spinazie niet?
2: In Fast Forward.
4: Ja, als je hier rechtdoor loopt en dan naar rechts.
3: Ja.
4: En daar staan ze.
3: Dat is toch grappig dat die dan niet samen staan?
4: Er is een speciale aanbieding.
3: Ah, verplaatst.
4: Verplaatst, daarom.
3: Dat is toch, ja. Oké, okay. Ja. Je het maar weten uiteindelijk.
1: Nu is het nog rustig.
2: Van het Zuidelijk Toneel, Theater Artemis en het Paleis. Vanaf 2 oktober. Info en tickets, hetpaleis.be.
1: Nu is het nog rustig.
2: Samen met De Standaard en Radio 1.
5: Vanavond op VRT1.
6: Weet jij wat je moet doen als je een beer tegenkomt?
7: Dan moet je jezelf groot maken en veel lawaai maken. En ba, ba, ba, ba, ba. Voilà.
6: Volgens mij gaan we hier nog beren traumatiseren in de Pyreneeën.
5: Op VRT1 zullen de beren het geweten hebben in Dwars door de Pyreneeën. Op VRT Canvas is er Red Kite over de Belgische evacuatie uit Afghanistan. En op VRT Max onthult Sven de Leijer zijn geheime uitdagingen in Is het gelukt? Alvast veel kijkplezier.
8: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
9: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt. Op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met 100.000 euro virtueel geld. En win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
10: De beste Volvo aanmaken, dat kan tellen.
11: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
10: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo.
11: Maffa.
10: Lidl, dat kan tellen.
12: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
13: 3 topmuzikanten, 1 muzikale ziel. Op 30 oktober staat Avishai Cohen Trio op het podium van de Stad Schouwburg in Antwerpen. Met de live première van hun nieuwste album Eternal Child. Een unieke klankwereld die balanceert tussen jeugdige verwondering en rijpe artistieke reflectie. Alle info op stagemagic.be. Samen met Clara.
14: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
15: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom je helpen met je verhuis.
14: Oh my zalig, merci.
15: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
16: Bepat.
15: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe Bepat-inzamelkubus in je brievenbus.
17: De Metro Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van Leonidas.
18: We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
19: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
18: Zeker, en daarom 2 praline doosjes kopen, 1 doosje met Gia Pralines gratis.
19: Oh, met praline, die gouden.
18: Daar gouden we allemaal van, hè? Hé, Adam?
17: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop 2 praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
20: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
21: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
20: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
21: Hallo.
20: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
22: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
2: VRT Radio 1.
5: Alles begint bij luisteren.
0: Het is 3 uur, een heel goede middag. VRT Nieuws met Katrien Persman. Vlaams minister-president Matthias Diependalen heeft zijn septemberverklaring in het Vlaams parlement moeten uitstellen. De onderhandelingen over de begroting moesten op de middag opgeschort worden, omdat CD&V-minister Crevets en een medewerker onwel waren geworden. Heidi van Rompuy, Diependalen heeft daarnet wel kort iets gezegd in het Vlaams parlement.
3: Ja, hij is toch even naar het Vlaams parlement gekomen om uitleg te geven aan de parlementsleden. De Vlaamse regering had de hele nacht dooronderhandeld in de hoop dus toch nog op tijd met een begrotingsakkoord te komen. Maar in de laatste rechte lijn werd alles dus stilgelegd. En volgens Diependalen was dat op dat moment de enige juiste keuze.
4: We waren nog een laatste check aan het doen van de cijfers en dus zaten we er vlakbij. Maar het leek ons toch ongepast om dan met een verminderde samenstelling die check te doen. En dus zouden we graag vragen om de septemberverklaring uit te stellen. Ik wil mij daarvoor excuseren bij jullie.
3: Ja, een van de twee mensen die onwel is geworden is dus minister voor CD&V Hilde Krivits. En haar partijgenoot en collega minister Jo Broens die vertelde daar straks bij het buitenkomen wat er gebeurd is.
16: Ik was bij haar. Hè? Ja. Ze is bij bewustzijn gebleven en ze is nu naar huis. En wij wensen haar alle beterschap.
3: Ja, Broens zal voorlopig de plaats innemen van Hilde Krivits als de gesprekken opnieuw hervatten, maar het is voorlopig nog onduidelijk wanneer dat het geval zal zijn. Het bureau van het parlement straks bij het buitenkomen wat er gebeurd is.
16: Ik was bij haar. Hè? Ja. Ze is bij bewustzijn gebleven en ze is nu naar huis. En wij wensen haar alle beterschap.
3: Ja, Broens zal voorlopig de plaats innemen van Hilde Krivits als de gesprekken opnieuw hervatten, maar het is voorlopig nog

0: Iran te bombarderen. De vijf zouden plannen hebben gehad om een aanslag te plegen met explosieven. Of er een link is met Iran is voorlopig nog niet duidelijk. Het Hongaars parlement heeft de onschendbaarheid opgeheven van premier Péter Magyar en twee voormalige ministers uit de regering van Viktor Orbán. Magyar wordt vervolgd omdat hij in 2024 de telefoon van een man zou hebben afgepakt en in de Donau gegooid. De twee ex-ministers worden verdacht van corruptie. Het gaat om de eerste strafonderzoeken tegen voormalige toppolitici uit het Orbán-tijdperk wegens mogelijke corruptie. Magyar had zelf gevraagd om zijn onschendbaarheid op te heffen en noemde de zaak tegen hem een politiek schouwspel. En de Britse regisseur Danny Boyle is de winnaar van de Joseph Plateau-prijs, een prestigieuze filmprijs die uitgereikt wordt door het Filmfestival van Gent. Volgens de organisatie verdient Boyle die prijs omdat hij jonge filmmakers blijft inspireren met cultfilms zoals Trainspotting. Wim de Witte van Filmfest Gent.
1: Hij heeft eigenlijk niet zo heel veel films gemaakt, maar al die films zijn toch wel ondertussen uitgegroeid tot absolute klassiekers en cultfilmen als Trainspotting. Hij heeft Oscarsucces gekend met Slumdog Millionaire, film die 8 Oscars won. Hij heeft ook biopics gemaakt. Het zijn altijd heel diverse films geweest in heel uiteenlopende genres, maar waar hij toch telkens zijn eigen stempel op weten drukken heeft.
0: Filmfest Gent begint volgende week. Danny Boyle zal daar zijn nieuwste film Ink voorstellen over de Australische mediamagnaat Rupert Murdoch. Vanmiddag blijven opklaringen en wolken elkaar afwisselen. Heel lokaal kan er wat regen vallen, vooral dan in het westen. Temperaturen rond 22 graden. Morgen eerst wat mist en lage wolken, daarna zonnig. Het wordt ook warm, hier en daar tot 30 graden dan. Meer op vrtnieuws.be.
2: Happy medewerkers, dat is volgens Atentia de power achter elk succesvol bedrijf.

zal waarschijnlijk in Memphis, Tennessee geweest zijn dat hij ging wandelen met die hond Walking the Dog van Rufus Thomas. Een hele goede middag. Fijn dat je luistert naar Radio 1. Rod Stewart kondigt vandaag aan dat hij ophoudt met optreden na een carrière van meer dan 6 decennia. Gaat hij afscheid nemen van het podium. Nog 1 keer gaat hij toeren met de Final Encore Tour. En hij vergeet ook België niet. Zaterdag 29 mei 2027. Dan komt hij zijn hits nog 1 keertje spelen in de AFAS Dome in Antwerpen. Tickets voor dat concert zijn vanaf nu vrijdag om 11 uur 's ochtends te koop.

82 zal hij zijn wanneer hij op het podium staat van de AFAS Dome in Antwerpen. Volgend jaar dus op zaterdag 29 mei. Rod Stewart komt dan afscheid nemen van zijn Belgische fans.

0: Nieuwe muziek van Alabama Shakes, Garden.
1: Radio 1. Come on.
2: Dit is het album van de week.
0: Happiness Anytime, zo heet de nieuwe plaat van Leon Bridges. We leven in soms moeilijke, uitdagende tijden. Er is heel veel leed in de wereld. Maar zo zegt Leon Bridges, ik kan niet elk probleem zelf oplossen. Ik kan wel proberen om de wereld wat lichter te maken met mijn muziek. En dus trekt Leon Bridges ons mee de dansvloer op. Even de wereld op pauze en dansen. En van dansbare platen, daar weten J. Lloyd Watson en Lydia Kito van Jungle alles over. Die twee waren dan ook zijn partners in crime voor dit album. Ze kwamen elkaar sowieso geregeld tegen op festivals en ze hebben dan met hun drieën een studio geboekt in L.A., 4 dagen. En er was 1 regel. We komen pas de studio uit als we een volledige song hebben aan het einde van de dag. En die aanpak zorgde ervoor dat ze heel instinctief te werk moesten gaan. Niet lang nadenken over bepaalde dingen. Gewoon muziek maken op het gevoel. En na 3,5 dagen hadden ze al 6 songs klaarstaan. En die moesten voor Leon Bridges vooral dansbaar zijn. Want als hij optreedt, dan wil hij nu en dan ook gewoon zijn gitaar wegleggen. En zijn voeten het werk laten doen. Muzikaal hoor je afropop, hoor je funk en dat gecombineerd dan met die soulvolle, warme, soms wat gezapige stem van Leon Bridges, dat zorgt, vind ik, voor een hele speciale sfeer. Op ons album van de week, Happiness Anytime, dit is Leon Bridges en Illusion.
2: Radio 1.

Ons album van de week is Happiness Anytime van Leon Bridges. Je kan de plaat winnen bij Radio 1 op VRT Max. Ik krijg er sowieso dus elke dag een nummer uit te horen. Dit was Illusion, Leon Bridges. Dit is Cups van Anna Kendrick.

0: Will Connor en Ain't Nothing Changed. Het is ruim 3:30 geworden. Opletten als je onderweg bent naar Antwerpen, is het 1 uur file rijden op de E313 vanaf Masshoven. Bij Antwerpen-Oost is een ongeval gebeurd op de aansluiting met de Antwerpse ring richting Gent. Op die ring richting Gent een kwartier aanschuiven van Antwerpen-Noord tot Deurne. En richting Nederland komt er 1:30 bij van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Op de buitenring van Brussel is het een kwartier file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel.
1: Radio 1.
0: Alles begint bij luisteren.

0: twee keer muziek van bij ons Gorky en IJssen van de romantiek. En daarvoor grofgeschut Belgisch-Nederlands duo.
1: Radio 1.
0: En zo is het 20 voor 4 geworden. Straks na het nieuws van 4 uur is er de wereld vandaag op jouw radio met Ruud Roets. Goedemiddag.
2: Heel goedemiddag.
0: Ruud, vandaag was het de dag van de septemberverklaring. Normaal gezien, dat is helemaal anders gelopen. Hè?
2: Jawel, twee mensen zijn onwel geworden na urenlang overleg. Vice-minister-president Hilde Krevits en ook een kabinetchef. En dus zijn de vergaderingen afgebroken, uitgesteld en wordt de septemberverklaring naar woensdag verschoven. Nu, daar valt van alles over te zeggen, hè? Want minister-president Diependalen zei, we zaten op een zucht van een akkoord. Maar bon, ze zaten ook maar 1 uur meer voor de deadline eigenlijk. Dus de vraag is, hoe moeilijk liep dat daar? Kunnen we wel over praten. Dat nachtelijke onderhandelen, daar hebben we het ook al een paar keer over gehad. Want het gebeurt elke keer opnieuw. En zo nu en dan gebeurt het wel eens dat iemand uitvalt. Daar gaan we ook toch eens naar kijken. En er zou wel al een deelakkoord zijn, hadden we al begrepen, over de dienstenchecks. Die zouden duurder worden, van 10 euro naar 12 euro. En ik mag straks bellen naar een huishoudhulp. Hoe zij daar zelf naar kijkt, want er wordt heel veel over hen gepraat, maar weinig met hen. Dus dat gaan wij straks doen in de wereld vandaag. En we gaan het ook hebben over ebola. Ondertussen al 8000 besmettingen in Congo. Op nieuwe plekken is het virus vastgesteld. En dat maakt dat dit de dodelijkste uitbraak ooit is sinds dat ebola-virus is ontdekt. En net deze week, morgen, is het precies 50 jaar geleden dat Belgische onderzoekers dat eerste besmette bloedstaal van ebola meegebracht hebben naar ons land. Dat was in een thermosfles naar verluid. En één van die onderzoekers die daar toen bij was, mogen we straks ook even bellen. Want ik ben wel nieuwsgierig met wat hij toen heeft vastgesteld. Wil ik wel eens weten hoe jij dan kijkt naar wat er vandaag allemaal gebeurt.
0: Ja, prima. Dat is allemaal voor na het nieuws van 4 uur.

Cream Billy Ray bij Radio 1 en Trouble Sleeping. Zometeen nog een keertje Stevie Wonder op je radio. Omdat het vandaag exact 50 jaar geleden is dat Songs in the Key of Life uitkwam. Reden genoeg dus om nog een nummer van Stevie te draaien. Na Matt Berninger en Martini Mipazzo.

0: Vandaag, precies 50 jaar geleden, kwam Songs in the Key of Life uit. En dat vierde ze met een EP met daarop 4 nummers nooit eerder uitgebrachte opnames uit de opnamesessie van Songs in the Key of Life. Dat kan niet slecht zijn, toch? Stevie Wonder en Sir Duke.
1: Dit is deze week onze Vox-tip.
2: Stem jouw favoriet in de lijst via het Radio 1-kanaal op Facebook.

0: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
1: Backstage Producties stelt voor
2: Onder de Sterren, een glamoureuze wintershow.
1: Kurt Rogiers ontvangt de meest spraakmakende figuren die 2026 hebben gekleurd tijdens een gloednieuwe wintershow in Theater Elkerlijk Antwerpen.
2: Verwacht tal van verrassingen, muzikale odes en steengoede imitaties.
1: Met onder andere Walter Balen, Fleur Brusselmans en Juan Gerlo.
2: It's showtime!
1: Onder de Sterren, mis dit niet. Tickets en info via backstageproducties.be, samen met Radio 2.
3: Ik wacht al maanden op een pleeggezin.
4: Hoe wordt het rusthuis mijn thuis?
5: Ik weet zelfs nog niet waar ik slaap vannacht.
6: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Daarom vlammen we dit jaar met de warmste week samen voor een warme thuis voor iedereen. Kom zelf ook in actie op dewarmsteweek.be. De warmste week van VRT met de warme steun van KBC.
7: Bestellen, aankopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
8: Oh, zalig, hè?
9: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
8: Oh.
9: Oei.
8: Met een enkel.
9: Schat, of hè?
8: Nee.
9: Wat kunt er nog op staan?
8: Zo'n beetje.
9: Oh, schat, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we natuurlijk bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
8: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
9: Ah, dat is in orde dan.
10: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
11: Goedendag meneer, wat zal het zijn?
12: Voor mij 2 grote met mayonaise. Uh-huh. En dan ook nog 2...
11: Wat is dat alles meneer?
12: Geef mij ook nog 1...
11: Ja, en die 2... Moet dat met medaillantjes?
12: Ja, en currysaus.
11: En dat is voor hier op het eten? Of?
12: Nee, het is voor...
6: Weet jij wat er in je frituursnak verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
13: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
14: Wat?
13: Hier staat op alle modellen.
14: Ja, ja.
13: En die prijzen, zijn die gecheckt?
14: Absoluut.
13: De Ford Kuga vanaf €24.500.
14: Yep.
13: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
14: Oké.
15: In september bij Ford niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
16: VRT Radio 1.
17: Alles begint bij luisteren.
18: Het is 4:00, een heel goede middag. VRT Nieuws met Katrien Persman. De septemberverklaring van de Vlaamse regering wordt uitgesteld naar woensdag. De onderhandelingen over de begroting moesten vanmiddag plots worden stilgelegd, omdat CD&V-minister Hilde Kervits en een medewerker van een vooruitminister onwel waren geworden na de nachtelijke onderhandelingen. Vlaams minister-president Matthias Diependalen is wel uitleg komen geven aan de parlementsleden. Hij zegt dat de gesprekken eigenlijk in de laatste fase zaten.
19: Geloof mij, ik had veel liever een septemberverklaring gegeven en we zaten daar ook vlak voor. We waren nog een laatste check aan het doen van de cijfers, daar nog een keer aan doorlopen. En dus zaten we er vlakbij, maar het leek ons toch ongepast om dan met een verminderde samenstelling die check te doen. En dus zouden we graag vragen om de septemberverklaring uit te stellen. Ik wil mij daarvoor excuseren bij jullie.
18: De oppositie is niet te spreken over dat uitstel. Zij zeggen dat dat het gevolg is van die nachtelijke onderhandelingen en dat die werkwijze nooit een goed akkoord oplevert. En de Partij Vooruit zet de samenwerking met Ginny Beels stop na aanhoudende klachten over wat de partij zelf deelloyaal gedrag noemt. Beels was momenteel provinciaal afgevaardigde in Antwerpen. Gisteren is haar gevraagd om haar mandaat terug te geven. Bij een Russische drone-aanval in de Oekraïnse hoofdstad Kiev is brand uitgebroken in de Academie van Wetenschappen in het centrum van de stad. Daarbij viel minstens 1 dode, 3 mensen raakten gewond. Op beelden is te zien hoe mensen uit het raam hangen om te kunnen ademen, terwijl een dikke rookwolk en vlammen een deel van het historisch gebouw omhullen. De Belgische journalist Arnaud de Dekker is ter plaatse. En op het moment van zijn verslag, zo'n uur geleden, was er opnieuw een Russische droneaanval en moest die gaan schuilen.
14: Ik bevind mij op dit moment in het centrum van de hoofdstad. Het luchtalarm gaat weer af. Luchtafweergeschut is bezig. Brandweerdiensten zijn massaal ter plekke. En er is een alert voor een nieuwe aanval, een nieuwe drone die in de buurt zou zijn. Dus de mensen schuilen. Ja, en hier komt ontploffing. Dus we zijn in het centrum van Kiev. Eerder zijn twee drones in het centrum neergevallen. Het schut is bezig. Brandweerdiensten zijn massaal ter plekke. En er is een alert voor een nieuwe aanval, een nieuwe drone die in de buurt zou zijn. Dus de mensen schuilen. Ja, en hier komt ontploffing. Dus we zijn in het centrum van Kiev.

0: dan komende nacht gecontroleerd neerstorten voor de kust van Chili. SpaceX wil de grote raket gebruiken om een maanbasis te bouwen die de hele tijd bewoond zal zijn. En de Britse regisseur Danny Boyle is de winnaar van de Joseph Plateau-prijs. Een prestigieuze filmprijs is dat die uitgereikt wordt door het Filmfestival van Gent. Volgens de organisatie verdient Boyle de prijs omdat hij jonge filmmakers blijft inspireren met cultfilms zoals Trainspotting. Wim de Witte van Filmfest Gent.
1: Hij heeft eigenlijk niet zo heel veel films gemaakt, maar al die films zijn toch wel ondertussen uitgegroeid tot absolute klassiekers en cultfilmen als Trainspotting. Hij heeft Oscarsucces gekend met Slumdog Millionaire, film die hem 8 Oscars won. Hij heeft ook biopics gemaakt. Het zijn altijd heel diverse films geweest in heel uiteenlopende genres, maar waar hij toch telkens zijn eigen stempel op weet te drukken heeft.
0: Filmfest Gent begint volgende week. Vanmiddag blijven opklaringen en wolken elkaar afwisselen. Heel lokaal kan er wat regen vallen. Vooral dan in het westen, temperaturen rond 22 graden. Morgen eerst wat mist en lage wolken, daarna zonnig. En het kan tot 30 graden worden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Er staat 125 kilometer file vanmiddag traag naar Antwerpen. Op de E313 bijna 1,5 uur. File rijden vanaf Massenhoven. Bij Antwerpen-Oost is een ongeval gebeurd. Op de aansluiting met de Antwerpse ring richting Gent maak er een reddingstrook. En op de A12 een kwartier erbij vanaf Antwerpenhaven. Op de enige 10 vanaf Brasschaat verlies je een kwartier. Op de Antwerpse ring richting Gent ook een kwartier. Van Antwerpen-Noord tot Deurne. Richting Nederland 40 minuten erbij. Van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Richting Stabroek 10 minuten van Waaslandhaven Noord tot de Tijsmanstunnel. En op de buitenring rond Brussel 25 minuten filegolven vanmiddag. Dat is tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel.
3: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.
4: Radio 1.
5: De wereld vandaag. Met Ruud Roets.
2: Een heel goedemiddag. Geen septemberverklaring dus vandaag. Kunnen we het dan wel eens hebben over die nachtelijke onderhandelingen? En volgens minister-president Matthias Diependalen zaten de ministers dicht tegen een akkoord. Wat is al geweten en wat betekent dat voor jou? De wereld vandaag is dit.

0: Winehouse en Back to Black. Het leek sowieso nip te worden en toen kwam er onverwacht toch sneller duidelijkheid. Er is dus vandaag geen septemberverklaring, want zowel Vlaams minister Hilde Krevits als een kabinetchef van Vooruit zijn in de loop van de dag onwel geworden. En dus heeft minister-president Matthias Diependalen om uitstel gevraagd aan het parlement. En hij krijgt dat uitstel woensdag 2:00. Dat is de nieuwe deadline voor de septemberverklaring. Harry van Rompuy, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Ruud.
0: Jij hebt alles daar gevolgd. Ik denk misschien de eerste belangrijkste vraag. Weten we hoe het gaat met mevrouw Krevits en met de kabinetchef?
1: Wel, minister Krevits zou wel ondertussen oké zijn. Haar collega bij CD&V, Jo Broens, die vertelde al meteen bij het buitenkomen daar straks dat Krevits zich dus niet goed voelde, maar dat ze wel de hele tijd bij bewustzijn was gebleven. Zij is dan vertrokken en meneer Broens heeft dan het stokje overgenomen van haar. Nu, de andere persoon die onwel geworden is, dat was dus de kabinetchef van een van de vooruitministers. En daar was toch wel wat meer bezorgdheid over, want hij is wel met de ziekenwagen afgevoerd naar het ziekenhuis. Maar ondertussen horen we dat het ook met hem beter gaat.
0: Ja. Jij bent in dat Vlaamse parlement. Hoe is daarop gereageerd?
1: Wel, Diependalen is zich hier, is hier kort het parlement komen toespreken om dus uit te leggen waarom hij zijn septemberverklaring niet kon houden. Hij heeft zich hier geëxcuseerd, maar hij zegt van ja, kijk, ik kon niet anders. Het was gewoon niet gepast om verder te praten als zo'n twee belangrijke figuren niet meer mee rond de tafel zitten. Maar meteen daarna was de oppositie wel snoeihard voor Matthias Diependalen. Zij hebben maar heel weinig begrip voor dit uitstel. We gaan eens luisteren naar Vlaams Belang, Groen en PvdA.
2: Dit is natuurlijk de zelfgezochte tol van uw nachtelijke schijnvertoningen. Waarom bent u gewoon niet eerder begonnen? Wat heeft u heel de maand september gedaan?
3: Als je moet beslissen over miljarden in een paar uren tijd, dat dat niet regeren is, maar dat dat gewoon improviseren is.
4: De methode moet anders, maar het is vooral de inhoud die anders moet. Vlaanderen heeft een ander perspectief nodig dan het afbraakbeleid dat we de afgelopen jaren hier al hebben gezien.
1: Ja, ook Vooruit en CD&V zeiden toch ook achteraf van ja, we moeten ons als politiek toch eens bezinnen of we dit op deze manier nog wel willen. En ook Vlaams minister-president Diependalen, die gaf dat zelf ook wel toe. Hè. Die nachtelijke onderhandelingen, dat is niet goed. Maar hij was toch ook wel hier in het parlement best verontwaardigd over de toon van de oppositie.
5: Mogelijk ben ik van de oude stempel en moet ik toegeven dat ik gerekend had gezien de omstandigheden op wat meer sereniteit. Maar blijkbaar is dat niet gegund. En vandaag, ja, ik kan u geen septemberverklaring voorlezen omwille van twee mensen waarvan één iemand is afgevoerd naar het ziekenhuis.
1: Ja, het was toch ook wel een beetje een bijzonder zicht, want Diependalen zat hier dus helemaal alleen op de banken van de regering.
0: Ja, dat was zeker niet de bedoeling vandaag. Hij zei zelf wel dat ze op een zucht van een akkoord stonden. Hoe geloofwaardig is dat? Want die deadline was natuurlijk ook vlakbij.
1: Ja, zeker. Het liep al heel moeizaam heel het weekend. Die deadline kwam echt in zicht. Iedereen was maar aan het wachten of het ging lukken of niet om die septemberverklaring te halen. Nu moeten we wel zeggen, minister voor CD&V Jo Broens, die zei dat toch ook wel meteen buiten komen van we waren er echt bijna. Het is zo dat Diependalen net een best and final offer, zoals ze dat dan noemen, op de tafel had gelegd. Een soort van ultieme compromis. Ik laat mij vertellen dat je dat niet doet als je er niet van uitgaat dat er dus wel bereidheid is bij de anderen om daarmee akkoord te gaan. Maar goed, het was wel al sinds gisteren duidelijk dat het eigenlijk vooral Vooruit was die het toch wel moeilijk had met nog een aantal zaken die op tafel lagen. En daar hoor ik toch ook dat er voor hen toch ook in die finale tekst van Diependalen nog wat dingen uitgeklaard moesten worden. Dus ik denk toch niet dat ze er echt al helemaal zijn.
0: En dat er dus verder moet gepraat worden. De septemberverklaring, die is dus uitgesteld naar woensdag.
1: Ja, dat is beslist door het bureau van het Vlaams parlement hier. En dan vrijdag volgt er dan normaal gezien een debat hier in het parlement. Maar goed, die ministers moeten dus eerst wel nog terug aan tafel, hè, om echt tot dat akkoord te komen. We weten nog niet wanneer dat zal zijn, maar dat zal wel ten vroegste pas morgen zijn dat ze opnieuw rond de tafel gaan zitten. Nu, ondertussen zijn er wel al een paar dingen uitgelekt van wat er dan in dat ultieme compromisvoorstel van Diependalen stonden. Zo zou bijvoorbeeld die verhoging van de waterfactuur er niet meer in staan. De verhoging van de prijs van de dienstenchecks wel. En ook een verhoging van de registratierechten van 2% naar 3% voor alle woningen. Maar goed, we moeten natuurlijk wel zien of dat allemaal stand houdt in die echte finale onderhandelingen die dus nog moeten komen.
0: Wat er nu vanmorgen gebeurd is, twee mensen die op korte tijd uitvallen. Kan dat iets veranderen aan deze aanpak van tegen de deadline werken? Als ik het zo hoor, is die deadline die er nu ligt ook weer wat strak, toch?
1: Ja, wel, je zou het wel hopen hè, dat het toch iedereen eens tot nadenken stemt. Maar ik vrees dat het ook ergens wel een beetje eigen is aan die politieke onderhandelingen. Dat dat al eens de nacht ingaat. Want het is ook natuurlijk net die tijdsdruk van zo'n deadline. Dat ervoor zorgt dat partijen dan soms toch toegevingen doen. Waartoe ze dan eigenlijk eerder nog niet bereid zijn. Zeker als dat hele gevoelige, moeilijke dingen zijn voor hun partij. Nu, ik denk wel dat iedereen gisteren ook zelf al wat verrast was dat het zo moeizaam ging. Dat ze zelf ook gehoopt hadden dat het toch wat beter vooruit zou gaan. Maar goed, ik denk dat iedereen weet dat zo'n nachtelijke onderhandelingen ook nooit de beste akkoorden oplevert. Dus laten we misschien toch hopen dat dit iets is waar men hier iets uit leert.
6: Heidi van Rompuy vanuit het Vlaams parlement, dankjewel. We gaan daar straks nog over praten, over dat nachtelijk onderhandelen, maar ook over wat er al op tafel ligt en nog kan bijgelegd worden met politicoloog Nicolas Boutica. Dat is voor na 5 uur.

0: Kazaya en Force Field, de septemberverklaring, wordt dus uitgesteld naar woensdag 14:00, op voorwaarde natuurlijk dat de Vlaamse ministers er tegen dan wel uit geraken. Volgens Vlaams minister-president Matthias Diependalen zijn ze op een zucht van een akkoord. En hij die zei het net, hè, er zou wel al een akkoord zijn over de dienstenchecks bijvoorbeeld. Die zouden 2 euro duurder worden, van 10 euro naar 12 euro. Lief Bastiaans, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: U bent huishoudhulp en verbonden aan de liberale vakbond Sinova, het vroegere ACLVB. Ja, officieel weten we het nog niet, want de septemberverklaring is uitgesteld. Maar is dit iets waar u en uw collega's het al over hebben?
1: Zeker wel, zeker wel. Wij zijn daar wel wat bezorgd om eigenlijk. Omdat wij vrezen dat een aantal klanten gaan afhaken of gaan minderen in uren, omdat de prijs zal verhogen. We hebben dat gemerkt bij de vorige prijsverhoging en het afschaffen van de fiscale aftrek, dat een aantal klanten toch wel geminderd zijn in hun uren. Mm-hmm. En dat maakt dat dat natuurlijk wel invloed heeft op ons inkomen eigenlijk.
0: Ja, ja. Vorige keer is de prijs van de dienstenchecks met 1 euro gestegen. Nu zou het mogelijk met 2 euro zijn. U heeft dat toen echt gevoeld ook aan uw klantenbestand?
1: Ja, vooral mijn collega's ook. Maar inderdaad, we hebben dat gevoeld dat mensen bijvoorbeeld van wekelijks 4 uur naar 2 wekelijks 4 uur gaan of zo. Ja. Dat merken wij wel. En toen waren er nog wachtlijsten van klanten die wachten op een huishoudhulp. Die zijn nu over het algemeen wel weggewerkt. En ik merk dat collega's nu wel op zoek zijn zelf naar klanten in hun omgeving om hun uren gevuld te krijgen.
0: Ja. Bezorgdheid dus wel. Is het ook iets waar klanten u over aanspreken?
1: Nog niet zelf gehoord. Maar ik merk wel dat het leeft in de sociale mediagroepen. Ja. Dat merk ik wel.
0: Ja, het is een job die sowieso veel eisend is, hè. Ik denk dat veel mensen wel bereid zouden zijn om die 2 euro bij te leggen. Als we zouden weten dat dat geld naar jullie gaat.
1: Dat zou kunnen, ja, maar zoals ik het nu begrepen heb, is dat toch vooral bedoeld om de begroting in orde te krijgen. En hoor ik niets van extra hulpmiddelen voor de huishoudhulpen of extra voor de werkbegeleiding of opleidingen of omkadering. Daar heb ik nog niks van gehoord, dus dat baart mij wel zorgen. Het zou belangrijk zijn, interessant zijn, dat ze eerst die discussie aangaan van hoe kunnen we die jobs kwalitatief en werkbaar houden. En dan pas spreken over een prijsverhoging natuurlijk. Ja. Maar dat heb ik nog niet gehoord in
0: dat
1: de
0: heeft u nog niet gehoord
1: verklaringen.
0: Nee, voelt u zich dan in de steek gelaten? Of zegt u misschien komt dat nog?
1: Ik vrees dat dat niet direct gaat komen. Ik weet dat de vakbonden een jaar geleden dat al gevraagd hebben aan de regering om dat systeem van die subsidiering een keer goed te bekijken en eventueel aan te passen. Daar is nog geen antwoord op gekomen, voor zover ik weet. En ik denk, wat ik nu hoor, is het toch vooral om een begroting in evenwicht te krijgen, dat de regering op zoek is naar extra inkomsten.
0: Ja, terwijl die vraag vanuit de vakbond ook wel leeft van laten we het herbekijken. Hoe kan dat systeem voor u beter georganiseerd worden?
1: Ik denk dat we vooral ook moeten kijken naar hoe we die job werkbaar kunnen houden. En dat heeft dan te maken met omkadering, met opleidingen, eventueel doorstroommogelijkheden. Maar dat is iets dat ik aan de grote vakbondsbazen ga overlaten om dat samen met de regering te bekijken. Maar dat is wel belangrijk dat daarover nagedacht wordt, want er is wel een groot ziekteverzuim in onze sector en dat heeft alles te maken met het feit dat het een fysiek zware job is.
0: Absoluut. Hoe frustrerend is dit dan als u dit nieuws hoort?
1: Dat geeft toch wel enige bezorgdheid. Bij mij, maar zeker ook bij mijn collega's. Enerzijds stress, angst om weer klanten te verliezen en niet weten van heb ik nieuwe klanten. Dus dat gaat dan over heb ik nog een inkomen. En anderzijds, hoe hou ik dit vol op deze manier?
0: Dat zijn ernstige bezorgdheden. Lief Bastiaans, u bent huishoudhulp, verbonden ook aan de liberale vakbond. Dank je wel voor de tijd vanmiddag.
1: Graag gedaan.

0: Your husband is coming.
1: Where is my husband van Ray? Ze komt volgend jaar opnieuw naar ons land. Volgend jaar in juni is ze de headliner op Werchter Boutique. Ray speelde eerder al in de AFAS Dome en ook op Rock Werchter. En volgend jaar dus Werchter Boutique, 26 juni. Dat is de datum om te noteren. Vanaf vrijdag zijn er tickets.

0: Olivia Dean en So Easy. 160 kilometer file. Het gaat graag naar Antwerpen op de E313. Een uur file rijden. Vanaf Herentals-West bij Antwerpen-Oost is de weg vrijgemaakt. Op de E34 vanuit Turnhout 10 minuten erbij vanaf Oelichem. Op de A12 25 minuten erbij vanaf Antwerpenhaven. 20 minuten op de E19 vanaf Brasschaat. En een kwartier op de E34 vanaf Melstelen. Op de Antwerpse ring richting Gent een kwartiertje erbij. Van Antwerpen-Noord tot Deurne richting Nederland 3 kwartier. Van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. En ook op de buiten- en de binnenring rond Brussel zijn er vertragingen. Op de buitenring een half uur filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Ruisbroek. En op de binnenring 10 minuten erbij van Strombeek tot Machelen.
1: Meer is mogelijk voor investeerders en ondernemers met vastgoedplannen. Mogelijk.be.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met 1 oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
4: Iedereen gelukkig.
3: Enkel in de winkels van
5: Leonidas.
3: Voorwaarden op leonidas.com.
6: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be... En bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
7: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
8: Amai, zeg, gestraald zo.
9: Ja.
8: Feestje of wat?
9: Nee, naar kantoor.
8: Aha.
10: Happy medewerkers. Dat is volgens Atentia de power achter elk succesvol bedrijf. Ontdek hoe wij als sociaal secretariaat en externe preventiedienst ook jouw bedrijf happy kunnen maken op happymetatentia.be. Atentia. Feeling good works great.
11: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet, maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
12: Volkswagen.
13: De verzameling munten van Bompa verzamelt vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al uw ringen? Of gaat je verbouwen en zit er nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud en zilver. Kijk op goudwisselkantoor.be of kom langs bij een kantoor in de buurt.
14: Radio 1.
15: De wereld vandaag. Met Ruud Roets.
16: Oh, Father, tell me

0: Kaleo en Way Down We Go. In het Verenigd Koninkrijk werden dit weekend 5 mannen opgepakt. Die worden verdacht van het bezit van explosieven en het voorbereiden van een terreuraanslag. Het raakte bekend vandaag dat het gaat om 20ers met de Britse nationaliteit. En het incident gebeurde bij de luchtmachtbasis van de Royal Air Force bij Fairford in Zuidwest-Engeland. Het is een basis die wordt gebruikt door het Amerikaanse leger. Een uitvalsbasis voor militairen en bommenwerpers in de oorlog met Iran. Kenneth Lassoen, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ik ben professor inlichtingen en veiligheid aan de Universiteit van Antwerpen. De politieactie kwam er blijkbaar na een tip van een buurtbewoonster. Die had laten weten dat ze 3 verdachte voertuigen in de buurt van de basis zou hebben gezien. Gebeurt dat wel vaker, dat er op die manier iets verijdeld wordt?
1: Goh, ja, de meeste criminaliteit wordt wel verijdeld door een waakzame burger die dingen meldt. En ja, in Groot-Brittannië is er wel wat meer de mentaliteit om vaker dingen ook te gaan melden. Dat is nog een overblijfsel van de angstige tijd waarin ze bang waren voor Duitse sabotage.
0: Oké, en als een buurtbewoner, iemand die in de buurt van zo'n basis belt, dan gaan misschien meer alarmbellen af dan in een andere situatie?
1: Ja, waarschijnlijk wel. De basis was eigenlijk ook al genoemd geweest als een mogelijk doelwit, als vergelding omwille van het feit inderdaad dat die wordt gebruikt als uitvalsbasis voor bombardementen op Iran.
0: Ja, Amerikaanse president Trump zegt, wij waren die verdachten al lang op het spoor. Lijkt u dat waarschijnlijk?
1: Goh, ja, wie weet nog wat je nog kan begrijpen van die vent zijn geraaskal eigenlijk. Het was nogal snel om de eer op te strijken en dat lijkt niet te stroken met wat de Britse autoriteiten over het verhaal vertellen. Dus het kan natuurlijk gerust zijn en uiteraard werken de Amerikaanse en de Britse diensten heel nauw samen dat zij dat de Britten een tip hebben gekregen of gealerteerd geweest zijn door de Amerikanen en door Amerikaanse inlichtingen dat er misschien iets op til was, maar dat is tot op heden is daar eigenlijk nog niks van bevestigd en ja, is alle officiële communicatie ook dat het niet om een inlichtingenonderzoek ging.
0: Nee, oké. Die basis in Fairford, u zei, die is wel al eens genoemd. Is dat dan de reden dat er zo snel richting Iran wordt gekeken?
1: Ja, dat kan natuurlijk. Gezien de basis specifiek genoemd geweest is omwille van die bombardementen ook door Iran, dan ligt de verdachte een beetje voor de hand.
0: Ja, het is niet zo dat we andere aanwijzingen hebben wat dat betreft.
1: Niks waarover gecommuniceerd is.
0: Nee. Wat we de laatste tijd zien, als er iets gebeurt in Europa, nu in het Verenigd Koninkrijk, nu wordt er naar Iran gekeken, maar Rusland wordt ook al genoemd, zo nu en dan. Klimaatactivisten, extreme groepen die soms binnenlands opereren. Hoe moeilijk is dat voor inlichtingendiensten om meteen in de juiste richting te gaan kijken?
1: Ja, het is natuurlijk heel erg moeilijk. Dat hangt heel hard af van welke aanwijzingen er zijn. Huh? Welke andere zaken zijn waarneembaar en of die met elkaar in verband te brengen zijn. In elk contra-terreuronderzoek, en zeker als je aan de voorkant van het feit gaat staan, en in plaats van dat je er met het gemak van achteraf op kunt terugkijken, dan is het heel erg moeilijk om de puzzelstukjes te vinden en ze bij elkaar te leggen, zeg maar.
0: Mm-hmm. Dus, het is ook niet gezegd dat er niet soms samengewerkt wordt, bijvoorbeeld.
1: Ja, nee, dat is natuurlijk ook geweten. Dus soms wordt wel eens de naam as van het kwade in de mond genomen. En ja, ik kan erover discussiëren in hoeverre dat je vindt dat dat klopt. Maar die as van het kwade, dat die heel intens met elkaar samenwerken om het Westen schade te berokkenen en te ondermijnen, dat is geweten. Dus dat Iran Rusland ondersteunt om het Westen aan te vallen en omgekeerd, dat is inderdaad dat is een vaststaand feit.
0: Ja. Er gaat geen week voorbij of we praten over een of ander incident. Nu een verijdelde aanslag, dan is een aanval op een hoogspanningsnet in Duitsland bijvoorbeeld, of het vliegtuig. Kunnen de veiligheidsdiensten, de Europese veiligheidsdiensten, kunnen die nog volgen? Heeft u daar zicht op?
1: Goh, ja, kunnen zij nog volgen? Dus dat is altijd een open vraag. Ja, ze kunnen nog volgen. Er gaat inderdaad veel voorbij. En dat is natuurlijk een ongelooflijke druk op hun capaciteiten. Mm-hmm. Maar ja, zij doen hun uiterste best om ervoor te zorgen dat zij inderdaad alles toch kunnen opvolgen wat echt nodig is om op te volgen.
0: Ja, maar het lijkt heel veel te zijn, hè, de laatste tijd.
1: Ja, of? Inderdaad. Ja, daar is al recent al een paar keer op gewezen dat die activiteit enorm toeneemt en dat er steeds meer van die indicatoren zijn. En dat sommige van de statelijke actoren hun activiteiten effectief aan het opschalen zijn.
0: Mm-hmm. En wordt er dan aan die kant, aan de kant van de inlichtingendiensten, veiligheidsdiensten, meer samengewerkt? Of was dat altijd al zo?
1: Op dit domein wordt er inderdaad fel met elkaar samengewerkt. De vijand is ook gemeenschappelijk, dus dat gaat wat gemakkelijk.
0: Kenneth Lassoen, professor inlichtingen en veiligheid, dank u wel.
1: Graag gedaan.

0: Straks gaan we nog eens kijken naar het effect van die nachtelijke onderhandelingen. Call Me was dit van Blondie.
1: Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
0: Denderleeuw in Oost-Vlaanderen heeft een jongen van 17 gisteren zijn zus en zijn moeder om het leven gebracht. Hij heeft daarna zelf naar de politie gebeld. De jongen was nog niet bekend bij het gerecht. Rudy Verhelst, goedemiddag.
3: Goedemiddag, mevrouw.
0: Forensisch psychiater bent u aan het UZ in Leuven. Zijn advocaat zegt zelf dat dit een zeer bizarre zaak is.
3: Maar het klopt dat dit een zeer uitzonderlijke zaak is. We zien dat dergelijke geweldsdelicten bij 17-jarigen, bij adolescenten, jongvolwassenen, dat toch eerder gelukkig de uitzondering dan wel de regel is. Of dat dat toch slechts in zeer zeldzame gevallen voorkomt,
0: ja,
3: gelukkig.
0: Ja. Dat is op zich al geruststellend wat u zegt. De manier waarop hij zou zijn moeder en zijn zus aangevallen hebben met een bijl. Wat kan hier gespeeld hebben, meneer Verhelst?
3: Ja, over de concrete zaak weet ik niks, dus daar kan ik ook niet heel concreet over spreken, uiteraard. Maar ik denk dat en het technisch onderzoek, en het onderzoek zal dit verder moeten uitwijzen, dat we eigenlijk in drie grote richtingen zouden kunnen denken. Dat is één, het gebruik of het misbruik van middelen, van eventueel drugs, harddrugs of andere middelen die gepaard gaan met een verlaagde frustratietolerantie, en daardoor een verhoogd risico op agressie en een verhoogd risico op impulsiviteit. Dus middelen die maken dat men als het ware zijn gedragscontrole kwijtspeelt. Dat is denk ik een eerste piste die onderzocht moet worden. Daar zal toxicologisch onderzoek ons wel resultaten kunnen of een antwoord kunnen op bieden. Een tweede grote groep zijn de psychiatrische ziektebeelden die gepaard gaan met een verstoord, eventueel een verstoord begrip van zichzelf of van de realiteit of van een context, en die dan secundair aanleiding kunnen geven tot ook agressie, tot acting out gedrag.
0: Ja, bedoelt u dan een psychose bijvoorbeeld?
3: Eventueel, ja, een psychose is daar een voorbeeld van, of een ernstige ontwikkelende persoonlijkheidsstoornis. Mm-hmm. Is daar een ander voorbeeld van, eventueel een autistische stoornis zou daar een voorbeeld kunnen van zijn. Wat dan ons wel op die leeftijd ons aangeeft, is een stuk dat een dergelijk delict meestal niet het eerste signaal is, het eerste symptoom is, het eerste teken is van een dergelijke pathologie. Mm-hmm. Dus dan zou het onderzoek toch moeten aan het licht brengen dat er reeds een proces gaande was, een ziekteproces gaande was. En moeten er waarschijnlijk toch voordien al wel symptomen zijn. Het zou heel, heel, heel uitzonderlijk zijn wanneer een dergelijk delict het eerste symptoom van een dergelijke pathologie is.
0: Dat het zo zwaar begint, dat is eerder vreemd. Ja. Maar ook dat moet bekeken worden natuurlijk. Ja. En dan was er nog een derde optie, zei u.
3: En een derde is een stuk. We zien toch dat bij deze leeftijd eventueel frustratie, woede, kwaadheid kan gepaard gaan met als het ware een extreme vorm van agressie, een extreme vorm van impulsiviteit. Het is ook niet zo dat wanneer voor de buitenwereld het zou gekend zijn of de persoon zou gekend zijn als spijs en vree, dat het niet is dat er eventueel een latent, dus een broeiend en een zich uitwerkend conflict in een familiale context aan het ontwikkelen was. En dan zien we wel dat wanneer die frustratie op een gegeven moment zodanig groot wordt, dat in die leeftijdscategorie, we zien daar dat de ontlading dan toch wel kan gepaard gaan met een extreme vorm van agressie en een extreme vorm van impulsiviteit. Ja. Die dan dikwijls ook, wanneer die agressie zich heeft voorgedaan, plots kan gaan liggen.
0: Een jongen van 17 jaar, die eigenlijk ook al heel krachtig kan zijn op die leeftijd, heel sterk kan zijn. Hij was blijkbaar nog naar de film gegaan met zijn vrienden, zou gezegd hebben dat hij zin had in geweld.
3: Wat ook het onderzoek moet weten, is een stuk dat eventueel een soort van sensation seeking, dus een soort het opzoeken van een soort van extreme het uitdagen daarvan. Maar dan meestal zien we toch wel dat reactief is, dat er is een slecht moet zijn, eventueel een aanleiding moet zijn, een frustratie.
0: Ja, de lijn is heel moeilijk, ja, meneer Verhelst. Ik begrijp inderdaad het zoeken naar sensatie, maar dat daar toch die familiale context ook een rol speelt. De lijn is moeilijk te verstaan, dus ik denk dat we het gesprek beter afronden. Grote dank, Rudy Verhelst, forensisch psychiater. Ik wil toch nog even meegeven, wie zelf nood heeft aan een gesprek, dat kan altijd bij Teleonthaal op het nummer 106, ook via de chat op www.teleonthaal.be. Aarzel niet als je daar nood zou aan voelen.

0: De scene en blauw. Vanavond is het opnieuw aan de Rode Duivels in de Nations League tegen Frankrijk. Dat is altijd een beetje spannend. We hebben nog een eitje te pellen met Frankrijk, hè? Maar er zijn duels die echt beladen zijn. Gisteren bijvoorbeeld speelden Israël en Ierland tegen elkaar. Ierland won met 0-3. Het zijn vooral de protesten die de aandacht hebben getrokken, denk ik. Want de organisatie Irish Sports for Palestine had gevraagd om die wedstrijd niet te spelen uit protest tegen de genocide in Gaza. Die match ging wel door, maar dus ook met protest. De Ierse doelman Gavin Bozeneau stapte nog voor de wedstrijd uit de selectie. Tijdens het volkslied van Israël keken alle Ieren naar de grond. Er werden geen handen geschud en de Ierse spelers droegen ook een rouwband. De Ierse bondscoach Heimir Hallgrimsson steunde zijn spelers. Ze hebben voor aandacht gezocht voor de Palestijnse zaak, zei hij.
1: The reason for protesting is to raise awareness of a situation, and I think these players have done that with all their actions, with all that they have been saying. No more than Gavin Bozeneau, but the others have done it here on the pitch and how they have shown their actions, etc. So I hope people understand that.
0: Maar waarom is dit of was dit voor de Ieren zo'n beladen wedstrijd? Dat weet Ivan Olivier, kenner van het Verenigd Koninkrijk en Ierland.
2: Zoals je vast wel weet, Ierland heeft honderden jaren onder de knoet van het Verenigd Koninkrijk geleefd. Mm-hmm. En ze beschouwen zichzelf niet alleen, dat was ook wel zo, als een Britse kolonie. Ja. En ze leggen dan het verband met de Palestijnse zaak, die zij ook als underdog een kolonie vinden van Israël. Hmm. En dat creëert een solidariteit met de Palestijnen die eigenlijk al decennia teruggaat in de geschiedenis.
0: Zondag is er de terugwedstrijd trouwens. Dan ontvangt Ierland Israël. Ook dat wordt een match onder hoogspanning, denkt Ivan Olivier.
2: Of die match er zal komen of niet, dat is nog wel heel erg de vraag. Ik vermoed, en dat ik ga nu echt wel speculeren, mm-hmm. Dat de druk toch wel zal toenemen, maar dat de match uiteindelijk wel zal doorgaan. Ieren zijn ook wel voetbalgek, net zoals de Britten. Ja. Dus het zou me echt wel verbazen dat ze die match afgelast hebben. Er zal ongetwijfeld protest zijn, daar twijfel ik niet aan. Het gaat zo diep in de Ierse psyche dat er allerlei organisaties en burgers op straat zullen komen. Dat kan bijna niet anders. Of dat ook tot geweld zal leiden, dat is heel, heel moeilijk te zeggen.
0: Laat ons hopen van niet. De Sportza Daily podcast gaat hier nog dieper op in vandaag. Die is te vinden op VRT Max of waar je normaal je podcast vindt. Dit is Marco Zee.

0: was wel graag een vogel geweest of een vlieg om mee te volgen wat daar allemaal is afgesproken in die nachtelijke onderhandelingen. Geen septemberverklaring vandaag, politicoloog Nicolas Boutica. Daar gaan we het straks met hem over hebben. En ook dat nachtelijk onderhandelen komt ook nog aan bod. Zometeen de Wereld Vandaag.
1: Dit najaar in de Ancien Belgique. Onvergetelijke concerten van Bart Peters en de Ideale Mannen. Trixie Whitley. Isaac Roe en Pony Prince Billy. Of ontdek een van de vele workshops, expos en screenings. AB, Home of Music. Info en tickets, abconcerts.be. Samen met Humo, De Standaard en Radio 1.
2: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
3: Scheren 8 minuten. Deo 4 seconden links. 5 seconden rechts. Koffie en toast 7 minuten. Alles samen 15 minuten. Precies genoeg tijd om uw ochtendroutine echt te laten renderen. Door te luisteren naar De 7, de podcast van De Tijd. Elke ochtend om 7 uur het nieuws dat ertoe doet in 7 punten. De Tijd. Neem voorsprong.
4: Goedendag meneer. Wat zal het zijn?
5: Voor mij 2 grote met mayonaise. Uh-huh. En dan ook nog 2...
4: Wat is dat alles meneer?
5: Geef mij ook nog 1...
4: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
5: Ja, en currysaus.
4: En dat is voor hier op het eten? Of?
5: Nee, het is voor...
1: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
6: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
1: VRT Radio 1.
7: Alles begint bij luisteren.
8: Het is 5:00, een heel goede middag. VRT Nieuws met Katrien Persman. Pas woensdag zal minister-president Diependalen zijn septemberverklaring houden in het Vlaams parlement. De oppositie is er niet over te spreken. Een definitief akkoord over de begroting is er nog niet. Dat dienstenchecks duurder zullen worden, lijkt sowieso wel al beslist. En in Oekraïne hebben Russische drones opnieuw slachtoffers gemaakt in de hoofdstad Kiev. De septemberverklaring van Vlaams minister-president Matthias Diependalen wordt uitgesteld naar woensdag. De onderhandelingen over de begroting moesten deze middag worden opgeschort nadat CD&V-minister Krevits en een medewerker van Vooruit onwel waren geworden na de nachtelijke onderhandelingen. En dus is Diependalen uitstel komen vragen aan het parlement. Een verslag van Heidi van Rompuy.
9: Collega's, u heeft kunnen vernemen dat er vandaag geen septemberverklaring kan plaatsvinden.
10: Geen septemberverklaring dus deze namiddag, maar minister-president Matthias Diependalen van N-VA kwam wel kort uitleg geven hier in het parlement. Hij zegt dat de regering eigenlijk heel dicht bij een akkoord stond toen ze de onderhandelingen moesten staken. Maar de oppositie heeft daar weinig begrip voor, onafhankelijk parlementslid Maurits van der Rijten.
11: Komt u met dat verhaal van die appelflauwte dan nu als excuus gebruiken? Sorry, maar ik vind dat beneden alle pijl.
10: Volgens Mieke Schouwvliegen van Groen moet de Vlaamse regering hier lessen uittrekken.
12: Als je moet beslissen over miljarden in een paar uren tijd, dat dat niet regeren is, maar dat dat gewoon improviseren is.
10: Diependalen vond de toon van de oppositie ongepast.
13: Mogelijk ben ik van de oude stempel en moet ik toegeven dat ik gerekend had, gezien de omstandigheden, op wat meer sereniteit. Maar blijkbaar is dat niet gegund.
10: De nieuwe deadline voor de Vlaamse regering is dus woensdag 2:00. Tegen dan moet het akkoord er liggen.
8: Ja, en de begrotingsgesprekken moesten vanmiddag dus opgeschort worden. Maar een van de maatregelen waar de verschillende partijen binnen de Vlaamse regering het wel al over eens zijn, is de dienstenchecks duurder maken. De prijs zou volgend jaar van 10 naar €12 stijgen. Ja, Steven Rombout, dat is een stevige prijsverhoging op korte tijd.
14: Ja, omdat de prijs van een dienstencheck begin vorig jaar ook al met 1 euro is gestegen. En tegelijk werd ook de fiscale aftrek geschrapt, waardoor je niet langer 1,8 euro per cheque terugkreeg via de belastingen. Alles samen gaat het om een prijsstijging van 67%. En daarnaast zijn ook poetsbureaus zelf meer administratieve kosten gaan aanrekenen. Daar staat wel tegenover dat dienstenchecks 10 jaar lang amper duurder zijn geworden. Het gaat dus in zekere zin om een inhaalbeweging. De sector van de dienstencheckbedrijven vreest dat door de prijsstijging minder mensen cheques zullen gebruiken en dat de vraag naar huishoudhulpen met een kwart zal dalen. De prijsverhoging zet ook de deur naar zwart werk weer open, vreest de sector.
8: Dankjewel, Steven. Vooruit zet de samenwerking met Ginny Beels stop. Beels ging steeds vaker lijnrecht in tegen de partij. De partijtop verwijt haar onder meer een deloyale houding en vraagt haar om haar mandaat als gedeputeerde in de provincie Antwerpen terug te geven. Dankjewel, Steven. Vooruit zet de samenwerking met Ginny Beels stop. Beels ging steeds vaker lijnrecht in tegen de partij. De partijtop verwijt haar onder meer een deloyale houding en vraagt haar om haar mandaat als

0: en met een oplossing komt. Dus dat wachten wij nu af.
1: Bouwmaterialenbedrijf Eternit, een onderdeel van Etex, wil 95 van de bijna 400 banen schrappen in de vestiging in Capelle op den Bosch in Vlaams-Brabant. Volgens het bedrijf gaat het niet goed met de vezelcementsector in Europa. Er wordt te veel geproduceerd en er is meer concurrentie van producenten van buiten Europa, terwijl de bouwsector het minder goed doet. De vijf mannen die gisteren zijn opgepakt vlakbij de Brits-Amerikaanse luchtmachtbasis Fairford zijn vrijgelaten onder voorwaarden, dat meldt de Britse antiterreurpolitie. De verdachten, allemaal twintigers uit Londen, mogen zich niet vrij bewegen. Het onderzoek zelf loopt nog volop verder. Op de luchtmachtbasis Fairford staan Amerikaanse bommenwerpers die gebruikt worden om Iran te bombarderen. De vijf zouden plannen hebben gehad om een aanslag te plegen met explosieven. Of er een link ook is met Iran is voorlopig niet duidelijk. Iran ontkent dat alleszins. Bij een Russische droneaanval is brand uitgebroken in de Academie van Wetenschappen in het hart van de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Daarbij viel minstens 1 dode, 6 mensen raakten gewond. Op beelden is te zien hoe mensen uit de ramen hangen om te kunnen ademen, terwijl een dikke rookwolk en vlammen een deel van het historische gebouw omhullen. De Belgische journalist Arnaud de Dekker is ter plaatse. Op het moment van zijn verslag was er opnieuw een Russische droneaanval en moest hij gaan schuilen.
2: Ik bevind mij op dit moment in het centrum van de hoofdstad. Het luchtalarm gaat weer af. Luchtafweergeschut is bezig. Brandweerdiensten zijn massaal ter plekke. En er is een alert voor een nieuwe aanval, een nieuwe drone die in de buurt zou zijn. Dus de mensen schuilen. Ja, en hier komt de ontploffing. Dus we zijn in het centrum van Kiev. Eerder zijn 2 drones in het centrum neergevallen. En de aanval blijft nu nog altijd verder gaan.
1: De academie bevindt zich in een wijk die normaal beter beschermd is tegen drones, omdat er ook ambassades en regeringsgebouwen zijn. In Metz, in het noordoosten van Frankrijk, sluit paus Leo XIV momenteel zijn bezoek af aan Frankrijk. Het vierdaags bezoek kon rekenen op massale belangstelling en de paus sprak zich duidelijk uit voor vrede. Jeroen Rijgaard.
3: Opnieuw veel volk langs de dranghekken voor de aankomst van de paus in Metz. Dat hij net Metz uitkiest is geen toeval. Het is de thuisstad van een van de vaders van Europa, van Robert Schuman, die trouwens op een zucht van een zalig verklaring staat.
4: En tout spécialement ici, en Europe.
3: De paus prees zijn talent voor dialoog en riep de Europese leiders onder het oog van president Macron op om in te zetten op dialoog om de oorlog in Oekraïne te stoppen.
5: Il est nécessaire de s'engager dans un dialogue patient, de faire preuve de courage dans la négociation. En d'être prêt à sacrifier certaines positions pour le bien supérieur de la paix.
3: Met nog een druk bijgewoonde misviering in de kathedraal sluit de paus een vierdaags bezoek af. Hoogtepunt de 800.000 gelovigen die zaterdag in Hartje Parijs een misviering met de kerkleider meevierden. Dat de paus net in het land van de laïcité, waar kerk en staat strak gescheiden zijn, zoveel volk op de been kon brengen, is op zijn minst opmerkelijk.
1: Vanavond blijft het bewolkt met in het noordwesten nog regen of buien en kans op onweer. Elders blijft het droog bij zo'n 16 graden. Morgen start met mist en lage wolken. Daarna wordt het zonnig en erg warm bij temperaturen in de namiddag tot 30 graden in de Kempen. De septemberverklaring van Vlaams minister-president Diependalen is uitgesteld tot woensdag. Dat was onze opener. De onderhandelingen over de begroting werden vanmiddag opgeschort nadat onder meer minister Krevits onwel was geworden. De oppositie is niet te spreken over de gang van zaken. Meer daarover lees je ook in de app van VRT Nieuws.
6: Er staat vanmiddag bijna 200 kilometer file. Het gaat traag naar Antwerpen op de E313. 40 minuten extra daar vanaf Herentals-West. Op de A12 20 minuten erbij vanaf Antwerpen-Haven. En even lang op de E19 vanaf Brasschaat. Kwartiertje op de E34 vanaf Melcele. Op de Antwerpse ring richting Gent 20 minuten extra van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Dubbel zo lang, 40 minuten dus richting Nederland. Van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. En op de buitenring rond Brussel 40 minuten filegolven tussen Wezenbeek en Ruisbroek. Op de binnenring zijn dat er 10 van Strombeek tot Machelen.
7: Radio 1. De wereld vandaag. Met Ruud Roets.

0: Ray LaMontagne, dan toch geen septemberverklaring vandaag. De Vlaamse regering zou die normaal gesproken vanmiddag voorstellen, maar na een nacht onderhandelen waren zowel minister Hilde Krevits als een kabinetchef van Vooruit onwel geworden. Dus zal het voor woensdag zijn, al waren ze er volgens de minister-president Matthias Diependalen echt dichtbij.
1: We zaten eigenlijk in het laatste nalezen van de tabellen. Dat was het laatste doornemen er nog van. Dus nog een paar zaken goed zetten. Dus eigenlijk op een zucht van een akkoord.
0: Een zucht van een akkoord. Nicolas Bouteca, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Professor politieke wetenschappen aan de Universiteit van Gent in Villa Politica specifieerde hij die zucht. Zei dat ze nog een kwartier nodig hadden om af te ronden. Gelooft u dat?
2: Goh, wie ben ik om dat in twijfel te trekken? Dat is een goede zaak, zou ik zeggen, dat het akkoord er bijna lag. Maar de vraag is natuurlijk waarom het opnieuw via dit nachtelijk overleg is moeten gebeuren. Waarom het zo lang heeft moeten duren om dat akkoord op tafel te krijgen.
0: Ja, want dit is toch weer een beetje een afgang voor deze minister-president. Het feit dat het niet lukt. Het is een zelfgestelde deadline, ja, maar het is wel niet gelukt.
2: Nee, het is niet gelukt. Het is een afgang van de minister-president. Ja, misschien voor hemzelf ook voor een stuk. In die zin dat hij toch de dealmaker is van deze Vlaamse regering. De minister-president is degene die akkoorden moet maken, akkoorden moet sluiten. En zorgen eigenlijk dat die op tijd ook op tafel liggen. Dus ja, je kan het zien als een persoonlijke nederlaag voor een stukje. En is voor een stuk ook wat de oppositie heel sterk naar voren lijkt te schuiven. Zeker Vlaams Belang was heel streng voor de minister-president. Hij kan het niet, stond er op sociale media. Zoiets was de boodschap ongeveer. Dus het is een signaal aan misschien Bart De Wever ook naar volgende week toe of naar de komende weken toe. Hij wil landen op 13 oktober. Dus men gaat het misschien wel heel persoonlijk gaan spelen wanneer dat niet lukt.
0: Ja, een cynisch lid van de oppositie zou zelf zeggen, dit komt de minister-president wel goed uit. Nu is er wat tijd gekocht. Het kan onder de radar nu en het zou wel moeten lukken tegen woensdag dan.
2: Ja, dat is een heel cynische boodschap, denk ik. Het is geen goede zaak voor de politiek dat het zo lang duurt.
0: Nee.
2: Je krijgt opnieuw het idee van, het is een beetje amateurisme misschien. Slecht imago levert het ook op, denk ik, voor de Vlaamse regering op zijn geheel. Het lijken ruziemakers. Sommigen zullen misschien zelfs zeggen kleine kinderen. Het is slecht voor het imago van Diependalen, zei je zelf. Daar is weinig goeds aan dit uitstel. Alle ideeën die er konden inzitten in dat begrotingsakkoord, die waren toch ook wel een tijdje gekend, denk ik. Het is niet dat er geen recepten waren, geen scenario's waren om die 1,5 miljard, dat 2 miljard euro te vinden. Alleen het grote probleem is hier dat je met partijen zit die ultiem altijd voet bij stuk willen houden. Hè. Waardoor je uiteindelijk in zo'n scenario terechtkomt.
0: Ja.
2: Hè. Je bent er laat aan begonnen. Iedereen wil voet bij stuk houden, wil de boodschap aan zijn achterban geven van kijk.
0: We hebben hard gestreden voor wat er op tafel ligt.
2: Ja, dat is het. Hè. We hebben het onderste uit de kan gehaald. En als je dan nog 's nachts zo'n akkoord zou kunnen sluiten, zou dat misschien nog impressionanter overkomen. Maar ik denk al bij al, de kiezer heeft daar ook een beetje een dubbel signaal. Langs de ene kant zegt men, ik wil niet dat mijn partij compromissen sluit, maar langs de andere kant hoor je toch ook vaak mensen zeggen, ja, die politici moeten leren samenwerken en zo verder. Dus ik denk al bij al dat de politiek hier niet goed uitkomt.
0: Nee, hoor. We hebben wel wat luisteraars die ook zeggen, maar waarom begin je niet vroeger? Als je dit als student zou doen en de deadline dan niet haalt, dan zou dat niet geapprecieerd worden. Er zijn ook mensen die verwijzen naar waar we het een paar weken geleden over hadden. Die lange vakantie die dan aan politici wordt toegeschreven. We hoorden nu ook CD&V-voorzitter Sammy Medi die zei het moet nu eens gedaan zijn met die middeleeuwse praktijken. Want we hebben het al een paar keer gehad over dat nachtelijk onderhandelen als een strategie. Komt dat uiteindelijk de kwaliteit van het akkoord ten goede?
2: Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat het leidt tot een groot risico op allerlei BTW-kamelen en zo verder. Dus ik kan mij niet inbeelden dat dat betere of goede akkoorden oplevert. Alleen, ja, de politiek is ook, heeft een aantal menselijke karaktertrekken ook. Hè. Politici zijn ook maar mensen, namelijk ziekelijk uitstelgedrag. Dat vertonen wij soms ook. En zeker als je moeilijke boodschappen moet vertellen, dan hebben wij ook wel vaak de neiging, denk ik, om dat wat op de lange baan te gaan schuiven. Er is geen geld, hè. Er kan enkel bespaard worden.
0: Is dat het? Dat het moeilijker is geworden de voorbije jaren?
2: Wel, ja, ik heb wel de indruk dat het een stukje moeilijker is geworden. Hè. Jan Bon had het, of kon het niet die septemberverklaring afleggen in 22, Diependalen niet in 24, Bart De Wever niet in 25, op federaal niveau dan nu opnieuw. Diependalen die komt ook opnieuw te laat. Dus ik denk dat dat wel voor een stukje meespeelt. Hè. Het feit dat je weinig positief nieuws hebt te vertellen. En ook deze Vlaamse regering, en dat is misschien toch wel een groot probleem bij deze Vlaamse regering, dat is dat ze, en dat is al vaak gezegd hoor, geen echt overkoepelende een project heeft. Hè. Deze Vlaamse regering lijkt vooral een soort van optelsom te zijn van individuele ministers die vooral hun eigen trofeeën lijken te willen verdedigen. En er is niet echt een gemeenschappelijk project waar ieder zich achter schaart. En dan krijg je Broens die gaat voor de Blue Deal, dan krijg je Demir die gaat voor haar onderwijs, mm-hmm. Nee, die gaat voor haar welzijn. Maar wie gaat er uiteindelijk voor dat, ja, die globale visie, daar zit, die ontbreekt hier een beetje, waardoor iedereen, ja, het is winnen of verliezen, mijn trofee binnenhalen of niet. Dat wordt uiteindelijk de inzet van die onderhandelingen.
0: Hoe krijg je dat beeld nog gekeerd?
2: Moeilijk. Ik denk dat het niet zo simpel wordt om dat beeld te keren. Zeker ook niet omdat de boodschap die men zal brengen de komende dagen geen opbeurende boodschap zal zijn. Je zit daar met een probleem in deze Vlaamse regering, dat ook al een tijdje genoemd is. Eerst en vooral, er is weinig visie, zeggen sommigen, waardoor je geen gemeenschappelijk project hebt. Niet iedereen zet zich echt achter die Vlaamse regering. Je hebt ook het probleem herhaaldelijk, denk ik al, van die minister-president, waarvan sommigen ook zeggen van kijk, dat die minister-president is iemand die niet de populairste politicus is in zijn regering. Dus de vraag is, hoe zwaar weegt hij door aan tafel? Kan hij echt zijn coalitiepartners bijna dwingen tot een akkoord? Als je natuurlijk electoraal niet zo zwaar weegt of niet de zwaarste bent rond de tafel, is dat ook iets moeilijker dan bijvoorbeeld op het federale niveau. Maar ook daar zie je dat het problematisch zou gaan worden. Dus ik denk dat het moeilijk is. Ik denk dat dat een modern teken is van de politiek, hè. Partijen die zich profileren, die bang zijn om te gaan verdwijnen, die willen ook tot het uiterste gaan. Mm-hmm. Dus ik vrees dat dat iets is wat met de moderne politiek gepaard gaat.
0: Een strenge analyse. Professor politieke wetenschappen Nicolas Boutica, dankjewel.
2: Graag gedaan.

0: Dit is de nieuwe single van Warhouse, Simple Pleasures.
1: Radio 1. De wereld vandaag.
0: De modeweek in Parijs is vandaag begonnen. Alle iconische modehuizen stellen hun nieuwe collecties voor de zomer van volgend jaar. De eerste show daarnet was er eentje van een Belgische ontwerpster, Julie Kegels, 27 jaar, mocht de Paris Fashion Week openen. Het was haar eerste show sinds ze begin deze maand een heel prestigieuze modeprijs heeft gewonnen. Lisa Lefevre, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Modejournaliste bij VRT Nieuws. Jij bent daarbij in Parijs. Wat heeft Julie Kegels laten zien?
2: Oh, het was echt een super toffe show. Julie heeft sowieso een heel enorm elegante stijl, heel vrouwelijk. Dat was dus zeker ook nu het geval. Ze speelde met heel veel zachte kleuren en een mix van hele mooie materialen. Maar wat Julie ook typeert, is dat ze heel veel humor heeft. En dat deed ze nu ook weer. Deze collectie die werkte eigenlijk rond het concept zwaartekracht. En dat deed ze door rokken te tonen in de vorm van jurken die precies waren afgezakt tot op de heupen. Maar bijvoorbeeld ook broeken die bewust openhingen en stukjes op de schouders die naar beneden hingen. Dus er zaten heel veel ludieke toetsen in haar collectie. Maar tegelijkertijd was het toch ook heel draagbaar. Want dat is iets wat ze heel erg benadrukt heeft, ook na de show. Zij wil haar kleren heel graag zelf ook dragen en dan moet het comfortabel zijn. Dus dat waren ze zeker ook.
0: Ja, ja, dus mooi en comfortabel, dat is een fijne combinatie. Hoe belangrijk is dat voor haar, dat zij deze modeweek mag openen?
2: Nou, ze zei wel dat het echt wel een hele eer is om die modeweek te openen, maar ik heb het gevoel dat ze er toch ook wel heel nuchter blijft onder die opening van de show. Dat is een beetje haar persoonlijkheid, denk ik. Het is een heel harde werker en een heel groot talent, maar heel bescheiden. En dag 1 op de modeweek, dat is traditioneel een dag voor jonge labels, onafhankelijke labels. En ja, die week openen, dat zet haar natuurlijk wel wat extra in de schijnwerpers. Maar ze heeft haar reputatie daar echt al wel opgebouwd. Want dit was haar 6e collectie. Mm-hmm. En ze heeft echt al een heel trouw publiek daar op de Fashion Week. Waaronder ook een paar wereldsterren trouwens, zoals Rosalía, de Spaanstalige zangeres, ja. En Demi Lovato. Dus ik zou zeggen, het is een beetje een combinatie van veel gevoelens daar.
0: Ja, ja, kan ik me voorstellen. Ze heeft pas ook nog die prestigieuze prijs gewonnen. Dan nu dit. Het gaat wel hard, hè, voor haar. En toch zeg je, ja, ze staat wel met haar voeten op de grond.
2: Ja, absoluut. Ja. Want als je moet weten, die LVMH Prize, dat is echt wel een van de meest prestigieuze modeprijzen ter wereld. Zij is daar geselecteerd uit 2400 ontwerpers die zich hebben ingeschreven. En zij is daar als winnaar uitgeselecteerd door een jury vol topontwerpers. Dus ja, heel straf. En toch merk je dat ze echt zo die Vlaamse bescheidenheid nog heeft. Mm-hmm. Ze zegt ook dat het nog niet helemaal is doorgedrongen dat ze die LVMH Prize heeft gewonnen. Want ze heeft meteen na die prijs moeten verder werken aan haar collectie. Ja. Dus het ging nu nog allemaal een beetje moeten bezinken, vertelde ze. Maar nu heeft ze wel een beetje rust.
0: Merk jij dat daar dan toch meer aandacht is voor haar en haar werk dit jaar?
2: Ja, zeker en vast. We wilden haar eigenlijk heel graag spreken na de show. Maar we hebben ongeveer een klein uurtje moeten wachten, omdat ze helemaal omringd was door een hele meute van internationale pers. Ja. Ja, dus het leeft daar wel enorm hard. En uiteindelijk hebben we haar dan toch even kunnen interviewen. Maar dan was ze moe en wilde ze vooral heel graag naar haar team om hem te bedanken en samen met hen te vieren.
0: Want je kan prijzen winnen of je kan modeweken openen, maar er moet natuurlijk altijd gewerkt worden. Wat is de volgende stap voor haar?
2: Ja, zoals zij het zegt, heel simpel. Gewoon blijven doen wat ze nu doet, zei ze. Misschien wel haar eigen label nog een beetje verder extra uitbouwen. Want ze heeft nu, zegt ze, nog maar 3 vaste medewerkers in dienst. Dus het is nog wel een redelijk klein bedrijfje. Mm-hmm. Maar sinds ze die LVMH Prize heeft gewonnen, zijn blijkbaar de sales omhoog gegaan. Mm-hmm. Dus misschien is het wel nodig om ietsje meer mensen in dienst te nemen om al die bestellingen te kunnen opvolgen.
0: Ja,
2: het
0: zal wel. Ja. Naar welke shows kijk jij nog uit deze week in Parijs?
2: Ja, het zijn er eigenlijk te veel om op te noemen, want de Belgen zijn echt, die zitten vooral op Paris Fashion Week. We hebben ook heel veel Belgen die aan de top staan van grote modehuizen. We hebben morgen bijvoorbeeld Maison Margiela, Saint Laurent en overmorgen Dries van Noten. Die hebben allemaal Belgische creatief directeurs aan de top. Aan het einde van de week ook nog Chanel. Dus heel veel om nog naar uit te kijken deze week.
0: En de Belgen doen het goed. Lisa Lefevre, modejournaliste bij VRT Nieuws, dankjewel.
2: Dankjewel.
1: De wereld vandaag.
0: En ondertussen is Sabine ook binnengewandeld, fleurig in oranje. Ja. En dat past bij het kleur van deze week.
3: Het zal wel zijn. Morgen en overmorgen lassen we toch nog even een zomerse periode in. Bijzonder warm morgen. Voor vanavond, veel wolken die nog over het land slepen en dan over het noordwesten. Want het zuidoosten bijvoorbeeld, dat blijft vanavond nog altijd niet alleen met droog weer, maar met opklaringen ook. Terwijl over het noordwesten af en toe ook nog wat neerslag kan vallen, wat regen of een bui. Dat kan lokaal ook even tijdelijk wat intenser worden, mogelijk met een donderslag erbij. En dan in de loop van de nacht stilaan wordt het overal droog, tegen het einde van de nacht overal droog weer en rustig ook, met kans op nevel of mist. En dat is dan vooral voor Vlaanderen en Brussel. En dan hebben we temperaturen rond 15 of 16 graden. Nu, dat ochtendgrijs zijn we morgen al gauw kwijt. En dan kunnen we genieten van de zon. Af en toe wat hoge of middelhoge wolken ervoor. Dus redelijk zonnig weer. En vooral bijzonder warm. Vanuit het zuiden krijgen we die subtropische lucht. En dat duwt het kwik ferm de hoogte in. We gaan naar maxima rond 28 graden hier in Brussel. Dat zou waarschijnlijk wel een dagrecord worden. En ook nog nooit zo laat op het najaar eigenlijk. Dat we nog zo'n hoge temperatuur kunnen meten. Ja, echt wel warm. En dan in de Kempen 29, misschien zelfs lokaal aan 30 graden. In 2011 haalden we 27,3 graden, dus mogelijk dat we daar overgaan. En dan, voor woensdag blijft vooral het oosten van het land nog in die warmte zitten. In het westen zal het al vaak bewolkt zijn. Daar blijft het kwik ook steken rond 21 of 22 graden. Maar in het centrum en ook in het oosten van het land krijgen we nog af en toe zon en kan het gaan richting 27 graden. In de loop van de namiddag en vooral avond en nacht vergroot dan de kans op regen, buien, lokaal onweer. En achter die storing zit dan minder warme lucht. En dat voelen we donderdag nog maximaal tot 21 of 22 graden. En in de loop van de dag wordt het dan overal stilaan droog. In het oosten kan er eerst ook nog wel wat neerslag vallen. Vrijdag en in het weekend kunnen we genieten opnieuw van rustig weer met ochtendgrijs. Okay. Maar daarna gaat de zon er geregeld doorkomen. Een temperatuur rond 19 graden, wat een normalere temperatuur is.
0: Helemaal prima. Dankjewel, Sabine. 191 kilometer file traag naar Antwerpen op de E313. 20 minuten extra vanaf Massenhoven. Bij Ranst is de weg gedeeltelijk versperd door een ongeval. Op de A12 20 minuten erbij vanaf Antwerpen Haven. Op de E19 vanaf Brasschaat een kwartier. En op de E34 vanaf Melcele 10 minuten. Antwerpse Ring dan richting Gent 25 minuten erbij. Van Antwerpen Noord tot de Kennedy-tunnel. En richting Nederland 40 van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Op de buitenring rond Brussel 40 minuten filegolven tussen Wezenbeek en Bemmel. Op de binnenring 10 van Ruisbroek tot Anderlecht en van Groot-Bijgaarden tot Jette. En op de E314 richting Lummen staat in Aarschot een defect voertuig op de spitsstrook.
4: Happy medewerkers, dat is volgens Atentia de power achter elk succesvol bedrijf. Dit najaar in Arenberg, Antwerpen. Lenoys en Lais. Lambchop. Doing the new world. James McMurtry. Or Tortoise en Mo. Grote namen en frisse stemmen. Beleef het live in Arenberg.
5: En wat heb jij gedaan?
4: Info en tickets, arenberg.be. Samen met Radio 1.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Minder en meer.
8: Bij Keytrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Keytrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
9: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
10: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
11: De beste Volvo aanmaken, dat kan tellen.
12: Luister, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
11: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo. Lidl, dat kan tellen.
13: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, aankopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
14: Daar lig je dan, in bad, urenlang, als een rozijn, met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering.
15: Ach. Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan. Links de verzekeraars, rechts de beste premies. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
16: De verzameling munten van Bompa verzamelt vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of heb je één oorbel en is die andere al jaren spoorloos? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud en zilver. Kijk op goudwisselkantoor.be of kom langs bij een kantoor in de buurt.
1: Radio 1.
0: De wereld vandaag. Met Ruud Roets.

0: Jasmin, en porselein, geen septemberverklaring. Ik heb het al een paar keer gezegd vandaag. De Vlaamse regering, mag ik dat zeggen, had het zichzelf misschien niet gemakkelijk gemaakt. Hè? De afgelopen nacht, heel de nacht door onderhandeld om te proberen een akkoord te vinden, maar dat is dus niet gelukt. Vlaams minister voor CD&V Hilde Krevits en ook een kabinetschef voor Vooruit hebben die zware nacht slecht verteerd en werden allebei onwel. Nochtans, die lange nachten, ik heb het ook al gezegd, niets nieuws in de Belgische en Vlaamse politiek. Verschillende generaties politici deden dat af en toe, zo'n nachtje door onderhandelen.
1: Premier De Hane is er vannacht in geslaagd met de voorzitters van de meerderheidspartijen een akkoord te bereiken over de verdere afwerking van de staatshervorming. Daarover is 3 dagen lang druk onderhandeld. En pas vanmorgen vroeg werd duidelijk dat de moeizame gesprekken een positief resultaat hadden opgeleverd.
2: Urenlange, nachtenlange vergaderingen. Ik dacht dat dat een goede indruk maakte bij de bevolking, maar dat was natuurlijk niet het geval. De mensen kunnen niet begrijpen dat wij daar urenlang, nachtenlang moeten zitten discussiëren voor een beslissing kunnen te nemen.
3: Dat kan voor sommige politici die een beetje trager zijn, die het allemaal een beetje rustiger wensen te beleven, dat kan een tikje van enervement met zich meebrengen.
4: Kijk, als je beslissingen neemt over bijvoorbeeld hoe je ervoor zorgt dat het Belgische spaargeld bij de Belgische KMO's kan terechtkomen. Als je nadenkt over de fiscaliteit van mensen die beleggen in ondernemingen, ja, dan vind ik niet dat je dat mag laten afhangen van een nachtelijk akkoord. Daar komen vaak lelijke kindjes uit met heel wat problemen. En dus we hebben beslist om toch nog eens goed de tijd te nemen om die zaken goed te bekijken.
5: Het is een beetje symbolisch. We hebben bijvoorbeeld de deur voor nachtarbeid wat verder opengezet, omdat wij in de sectoren van de e-commerce duizenden jobs verloren zijn. En dus we hebben ook zelf 's nachts gewerkt. En dus we hadden de ambitie om onmiddellijk te communiceren. Er zijn een aantal collega's die na de nationale feestdag op vakantie vertrekken. Dus het was een beetje nu of nooit.
6: Ik denk inderdaad dat die werkwijze, en dat weten we eigenlijk, hè, dat is niet de ideale manier van werken. Het is ook zeer moeilijk om een andere manier van werken te vinden. Het is heel moeilijk, want we zijn in deze eigenlijk een beetje atypisch, maar heel vroeg begonnen. Hè. We hebben al de eerste keer in eind augustus gepraat. Maar dan nog, ja, is het toch die laatste nachten of die laatste uren nodig om tot een akkoord te komen. Dat is geen goede manier van werken.
0: Ja, we hoorden onder andere Wilfried Martens, Herman en Alexander De Croo, Bart De Wever en vandaag dus ook Matthias Diependalen. Ilse De Volder, goedemiddag.
7: Ja, goedemiddag.
0: Ik ben neuroloog en somnoloog bij het slaapcentrum van het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen. En zo'n nacht onderhandelen, dat kan een zware tol hebben. Dat hebben we vandaag helaas opnieuw gezien.
7: Ja. Het is natuurlijk niet alleen dat die mensen niet hebben geslapen, want ja, heel veel nachtwerkers doen dat. Maar het is een combinatie, denk ik, van ook weinig rust en recuperatie de vorige dagen. Het feit dat er de schijnwerpers op staan, dat er echt hoge stress is, dat ze moeten ergens met een uitkomst komen. Zo gezonde dingen eten ondertussen. Koffie drinken. Het is een combinatie van. Het is niet alleen een slaaptekort, maar het is een combinatie van verschillende dingen die maakt dat het toch wel heel zwaar is.
0: Dingen die op elkaar inwerken. Twee mensen worden dan onwel. Zo gaat dat dan officieel. Wat kan dat volgens u allemaal inhouden? Dat is dan oververmoeid of wat moet ik mij daarbij voorstellen?
7: Ja, het is door de oververmoeidheid dat men dan onwel wordt. Dat is een algemene term, maar ik denk dat elk deel van je lichaam kan protesteren op een of andere manier. Dat is hetgeen dat we zelf voelen als we om een of andere reden echt tekort aan slaap hebben gehad. Dat is dat je niet genoeg spierkracht hebt om goed recht te zitten. Dat je krijgt duizeligheid of hoofdpijn. Sommige mensen voelen zich wat grieperig, wat koortsig. Het kan best zijn dat je echt flauw valt omdat je bloeddruk zakt. Het zou kunnen zijn dat je hartkloppingen hebt, dat je helemaal misselijk wordt vanuit je maag-darmstelsel. Heel uitzonderlijk kan er zelfs een epilepsieaanval het gevolg zijn van plots slaaptekort. Echt elk systeem van ons lijf en ons brein kan daar de weerslag van hebben.
0: En dan moet je misschien wel de belangrijkste beslissingen van het jaar nemen. Dat is toch niet evident?
7: Ja, inderdaad. In de periode voor het onwelzijn zijn die mensen hard aan het werken geweest. Ik begrijp zonder pauzes om te slapen, want als er pauzes zijn, is dat dan om zich even terug te herbronnen. Ik weet niet of ze dan echt wel slapen. Met zo'n slaaptekort, dat heeft eigenlijk een heel grote impact op bepaalde delen van je brein. Juist die delen die we nodig hebben om ons goed te concentreren, logisch na te denken, maar dan met veel minder te slapen vind je minder goed je woorden of je kan niet meer goed je nuanceren en afgewogen beslissingen nemen. Het is moeilijker om beleefd te blijven. Ja. Mensen ook worden belangrijk. Botter en sneller geïrriteerd. Ja. Dus ik denk dat het echt een hele moeilijke nacht is.
0: Ja, u zou het niet aanraden als ik u zo hoor.
7: Nee. We vinden het voor niemand gezond en zeker niet met de combinatie van alles erbij.
0: Nee, ja. Dat heeft u heel duidelijk gesteld. Nu is een nieuwe deadline woensdag, 2:00. Hè. Volgens meneer Diependalen waren ze er bijna, was er nog een kwartiertje werk. Maar er is nu het hele weekend door onderhandeld, daar is een nacht over gegaan. Hoe snel herstel je daar nu van? Is het dan een goed idee om vanavond verder te doen of moet je toch eventjes wachten tot morgen?
7: Ja, het spreekwoord zegt ergens een nachtje over slapen dat een goed idee is. Maar het is ook niet zo dat je echt nu een week moet bij gaan slapen. Dus met enkele uren slaap kan je echt al wel een goede recuperatie hebben gehad en dan terug de motivatie vinden en dergelijke. Dus ja, als ze nu zeggen van we gaan onze tijd nemen om te slapen, dan hoop ik dat ze dat ook doen in hun eigen omgeving en dat ze daar veilig geraken. Dan is dat wel een idee om overmorgen terug te beginnen. Ja.
0: Kijken we naar woensdag, 2:00. Ilse de Volder, neuroloog en somnoloog. Dankjewel.
7: Graag gedaan.
8: Radio 1. Alles begint bij luisteren.
0: Er was ook nog ander politiek nieuws vandaag. Niet zo heel verrassend. Vooruitzet de samenwerking stop met Ginny Beels. De partij heeft het over een deelloyale houding en ze vragen haar ook om haar mandaat als gedeputeerde in de provincie Antwerpen terug te geven. Sascha van Wielen, goedemiddag.
9: Goedemiddag.
0: Politiek journalist bij Gazet van Antwerpen. Ik zei het, niet echt een verrassing, want die liefde was toch al eventjes bekoeld, hè?
9: Ja, laten we zeggen dat de relatie tussen Ginny Beels en Vooruit toch de afgelopen jaren steeds moeilijker werd. En dat het zeker ook voor de nationaal voorzitter Conor Rousseau nog heel moeilijk was om ook uit te leggen aan de achterban dat Ginny Beels nog altijd een lid was van Vooruit.
0: Ja, want als we zeggen een deelloyale houding, waarover gaat dat dan?
9: Ja, een van de meest recente voorbeelden is dat ze in een podcast die ze zelf had georganiseerd Tom van Grieken had uitgenodigd als eerste gast. En waarbij nogal redelijk los en joviaal met elkaar werd omgesprongen. En ja, dat stond eigenlijk haaks op het standpunt dat Vooruit innam om redelijk hard te gaan tegenover het Vlaams Belang.
0: Ja.
9: Dus dat was zo een van die punten die toch stilaan, of toch een aantal druppels die de emmer dan deden overlopen.
0: Ja.
9: Maar het is al een tijdje bezig, al een aantal jaar.
0: Ja, ze heeft ook bijvoorbeeld nooit haar kritiek gespaard op de Antwerpse afdeling van Vooruit, hè?
9: Nee, ze is in 2018 nog binnengehaald. Eigenlijk in eerste instantie in een samenwerking tussen Groenen en Vooruit als onafhankelijke kandidaat.
0: Yes. Dat
9: was een beetje een wit konijn. Die samenwerking die sneuvelde al voordat de verkiezingen er waren. Dan heeft ze zich geëngageerd als lijsttrekker bij Vooruit. En dat leek allemaal goed te gaan, maar al snel waren er toch interne spanningen tussen haar en haar collega schepen en vooruitlid Tom Meeuws.
0: Mm-hmm.
9: En dat conflict heeft uiteindelijk geleid tot onder andere dat Tom Meeuws stopte met de politiek en dat er een zware breuk kwam tussen haar en die Antwerpse afdeling.
0: Ja, nu wordt dat nog concreter. Hè? Vooruit zet die samenwerking stop. Maar ze vragen haar om haar mandaat terug te geven. Dat is iets wat ze niet in haar plaats kunnen beslissen.
9: Nee, en eigenlijk zou ze kunnen blijven zitten als gedeputeerde, maar dan als onafhankelijke. Men kan haar daar eigenlijk op dit moment, voor alle duidelijkheid, niet afzetten.
0: Uh-huh.
9: Maar daarom ook dat Vooruit melding maakt van een aanpassing van het decreet, waarbij een soort van motie van wantrouwen kan worden gesteld tegenover de gedeputeerde. En haar zo wel weg te krijgen. Iets dat al geregeld is op gemeentelijk niveau.
0: Uh-huh.
9: Maar blijkbaar hebben de decreetmakers zijn die vergeten wanneer ze dat opstelden dat er ook nog zoiets is als een provinciebestuur. Het is natuurlijk wel opmerkelijk dat Vooruit nu eigenlijk heel dringend een decreetaanpassing wilt op basis van één case, en dat is dan Ginny Beels in de provincie Antwerpen.
0: Ja, in de provincie Antwerpen, belangrijk, als ze blijft, ze willen haar echt weg, zoveel is duidelijk. Want als ze blijft zitten, heeft het provinciebestuur dan een probleem?
9: Ja, want je hebt een meerderheid van 19 op 36. Dus dat is een zeer nipte meerderheid. N-VA heeft 15 zetels, Vooruit 4. Mm-hmm. En ja, als Ginny Beels uit beeld verschijnt, ja, dan heeft men geen meerderheid niet meer. Nu, ik heb net nog gesproken met de fractieleider van Vooruit in de provincieraad. En die ziet nog niet direct een probleem. Die zegt van kijk, wij hopen dat we het bestuursakkoord kunnen verder zetten met N-VA. En goed, als Ginny Beels als onafhankelijke zich ook nog altijd achter dat bestuursakkoord zet, ja, dan hebben we eigenlijk een coalitie van N-VA, Vooruit en een onafhankelijke.
0: Een onafhankelijke met u
9: de vraag is alleen. Ja. De vraag is alleen of dat Vooruit en Conor Rousseau dat eigenlijk wel een werkbare situatie is.
0: Of ze dat zullen accepteren. U met uw ervaring, hoe gaat mevrouw Beels? We hebben haar proberen te contacteren, hè, maar voorlopig geen reactie daar, voor ons toch niet. Hoe schat u in, gaat mevrouw Beels reageren?
9: Goh, ik denk dat het, het is moeilijk, maar ik denk dat ze misschien toch wel zal zeggen van ja, kijk, ik heb mee dat bestuursakkoord onderhandeld. En ik zou het graag mijn mandaat, want dat heeft ze in het verleden telkens gezegd, ook nadat ze een boek had geschreven over dat ze de particratie aanklaagt en dat ze zegt in een partij moet er toch ruimte zijn voor dwarse stemmen. Dat ze misschien wel gaat zeggen van kijk, ik wil dan gerust als onafhankelijke en dan heb ik eindelijk meer vrijheid om te doen en te laten wat ik zelf wil. Maar dat bestuursakkoord heb ik zelf mee onderhandeld en wil ik tot het einde doorvoeren. De kans is dat het dat wordt, maar ik heb haar ook nog niet kunnen spreken. Dus het zal de volgende dagen duidelijk worden wat zij nu wil.
0: Sascha van Wielen, politiek journalist bij Gazet van Antwerpen, dankjewel.
9: Graag gedaan.
8: Alles begint bij luisteren. Radio 1.
0: En er is nog zoveel meer dat ik u wil vertellen. Er zijn officieel al meer dan 8000 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo. En het virus blijft zich verder verspreiden. Op twee nieuwe plekken in het noorden van het land zijn nu besmettingen vastgesteld. En dat maakt dit de dodelijkste uitbraak ooit sinds het ebola-virus ontdekt werd. Morgen is het precies 50 jaar geleden dat Belgische onderzoekers hier in ons land het eerste besmette bloedstaal hebben onderzocht. En een van die onderzoekers is Guido van der Groen. Goedemiddag.
10: Goedemiddag.
0: U werkte toen aan het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen. Dat staal, dat bloedstaal dat hier in België aankwam, hoe was dat bij jullie terechtgekomen?
10: Ja, dat is speciaal nog door een piloot van de Sabena, destijds onze luchtvaartmaatschappij die alles vervoerde. Sabena is een toepasselijke naam voor wat ik zou noemen such a bloody experience never again. Omdat in dat pakje dat werd afgegeven, dat kwam dus van Kinshasa.
0: Ja.
10: En dat bevat blijkbaar bloedstalen van een Belgische missiezuster die in de Yamboukou-post was overleden ten gevolge van een ziekte die op dat ogenblik onbekend was.
0: Ja.
10: Het was aan ons om het uit te vissen wat de verwekker was van deze ziekte. U spreekt nu met een viroloog, dus we gingen ervan uit de mogelijkheid van die ziekte zou een virusinfectie zijn.
0: Mm-hmm.
10: Dat is dan ook duidelijk gebleken. En we hebben ontdekt dat dit virus op dat ogenblik weinig gekend was en eigenlijk nieuw.
0: Nieuw en zeer dan gevaarlijk.
10: Wel, dat wisten we totaal niet.
0: Nee.
10: Wij kregen vroeger dagelijks virale stalen binnen, maar daar staat niet opgeschreven hoe gevaarlijk het is.
0: Nee. En dit was dus, als ik u goed begrijp, ook gewoon met het vliegtuig naar België gekomen. Dan krijgen jullie dat binnen. Wanneer had u door, meneer
10: Van der Groen?
0: Ja. Wanneer had u door, dit is een probleem, dit is iets heel gevaarlijk?
10: Ja, dat op het ogenblik dat we aanvullende info krijgen over mensen die snel stierven in het Jan Boekel post, missiepost.
0: Ja.
10: En het feit dat dat zo snel ging, dat was al een serieuze aanleiding tot onrust.
0: Ja.
10: En dan hebben wij ons toegespitst op in Antwerpen om te trachten, als het een virus is, van dat virus te isoleren. Zijn we ingeslaagd?
0: Uh-huh.
10: En dan hebben we vastgesteld dat het virus morfologisch, qua vorm, overeenstemde met een virus dat 7 jaar voordien ook al was ontdekt. En dat ook een viraal hemorragische koorts kon induceren. En dat was het Marburg-virus.
0: Ja, dus dat die associatie hadden jullie gemaakt. Jullie zijn dan ook naar Congo gegaan.
10: Ja, zeker. Hebben wij gedaan. Maar vooraleer dat we zijn gegaan, hadden we dus al samengewerkt met collega's in de Verenigde Staten als ook in Frankrijk.
0: Mm-hmm.
10: Omdat in de Verenigde Staten zij beschikten over een speciaal labo, wat ik noem een labo met maximum beveiliging. Maar dat hadden wij op dat ogenblik niet in Antwerpen. Maar wij hebben dan toch heel voorzichtig gewerkt en dus een nieuw virus geïsoleerd. Dat we dan nadien de naam gegeven hebben, Ebola.
0: Ja.
10: En Ebola, de naam van een klein riviertje in de Democratische Republiek Congo, dat je met moeite kunt terugvinden. En waarom hadden we die naam gekozen? Om zo weinig mogelijk druk te leggen op de mensen die in die regio woonden en werkten.
0: Ja. Een naam die ondertussen wereldwijd bekend is, vandaag, ja. 50 jaar later, die nieuwe ebola-uitbraak. Ik hoor u zeggen, ja. Wij hebben eigenlijk in relatief eenvoudige omstandigheden met een zeer gevaarlijk virus gewerkt. Wat u nu ziet gebeuren, meneer Van der Groen, hoe bezorgd bent u daarover?
10: Ja, nu hebben we werkelijk reden om zeer bezorgd te zijn. En eigenlijk ook ongelooflijk ontgoochelend te kunnen en te moeten vaststellen dat, en dat is de schuld van het gezondheidsbeheer in de Democratische Republiek Congo, waar men in principe beschikt over enorme kapitaal, die dus al lang hadden moeten gebruikt worden om de gezondheidssituatie in dat land volledig te herorganiseren en gezond te maken. Maar dat gebeurt dus niet.
0: Is dat waarom het zo moeilijk is om dit nu onder controle te krijgen? U zegt eigenlijk, kijken moeten we naar de overheid, de Congolese overheid kijken.
10: Zeker. Die hebben dus gefaald tot en met. Omdat we nu, hadden we al veel vlugger moeten kunnen onmiddellijk de diagnose stellen.
0: Mm-hmm.
10: En dat is dus niet kunnen gebeuren. Dat kan dus nu niet ook gebeuren.
0: Nee.
10: Wij betalen nu een prijs voor het feit dat de gezondheidsinfrastructuur in de Democratische Republiek Congo is ongelooflijk verwaarloosd.
0: Ja.
10: En we gaan dus nog lang moeten werken om deze epidemie dus te kunnen meester worden.
0: Meester worden, wat cruciaal is natuurlijk. Het is die Bundibugyo-variant die nu rondwaart. Hoe kan de situatie gekeerd worden, meneer Van der Groen? Hoe krijg je dit weer onder controle? Of is de geest uit de fles?
10: Als wij in staat zullen zijn van dus massaal te beginnen vaccineren. Maar dat is op zich ook een hele opdracht, omdat het virus dat nu circuleert verschilt van wat het echte ebola-virus is. En bovendien eigenlijk nog snuggerder is, omdat het niet meer zo direct massa's mensen doodt. Maar er gaat een langere periode over.
0: Mm-hmm.
10: Vooraleer dat ook iemand beseft dat hij of zij is geïnfecteerd. Dat brengt met zich mee dat uiteindelijk heel veel mensen in alle stilte worden geïnfecteerd.
0: Ja, en
10: daar
0: dus
10: dagen
0: andere mensen
10: mee rondlopen,
0: kunnen besmetten.
10: Exact. Ja. En ze zich kunnen blijven verplaatsen.
0: U was destijds een van die onderzoekers aan het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen. Ik wil u heel erg bedanken dat u tijd voor ons heeft willen maken. Guido van der Groen.
10: Graag gedaan.
0: Een heel goede avond voor u. Dit is meteen ook het einde van De Wereld Vandaag, die we begonnen met de septemberverklaring, die er niet was. En dus de kritiek van de oppositie. We hebben ook een huishoudhulp gehoord die zeer bezorgd is over wat er mogelijk wel al afgesproken is. Die diensten, checks die duurder worden. Al die zaken kan je herbeluisteren. Dat is helemaal niet moeilijk. Gewoon VRT Max. Dan ga je naar Radio 1 en daar kan je al onze fragmenten herbeluisteren. Morgen zijn we er opnieuw. Woensdag is er de septemberverklaring. Voor vanavond, er zijn de Rode Duivels. Mooie avond gewenst.
11: In Nederland,
12: doeg.
11: Italië,
12: ciao.
11: Frankrijk,
12: salut.
11: Of gewoon hier in België. Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Met de auto naar hartje Parijs, Amsterdam of Milaan. Start je parkeersessie zoals je thuis zou doen met EasyPark. Download de app en parkeer als een local waar je ook rijdt.
13: Vanavond op VRT1.
14: Weet je wat je moet doen als je een beer tegenkomt?
15: Dan moet je jezelf rood maken en veel lawaai maken. En ba, ba, ba, ba, ba. Voilà.
14: Volgens mij gaan we hier nog beren traumatiseren in de Pyreneeën.
13: Op VRT1 zullen de beren het geweten hebben in Dwars door de Pyreneeën. Op VRT Canvas is er Red Kite over de Belgische evacuatie uit Afghanistan. En op VRT Max onthult Sven de Leijer zijn geheime uitdagingen in Is het gelukt? Alvast veel kijkplezier.
16: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
17: Ik wacht al maanden op een pleeggezin.
18: Hoe wordt het rusthuis mijn thuis?
19: Ik weet zelfs nog niet waar ik slaap vannacht.
20: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Daarom vlammen we dit jaar met de warmste week samen voor een warme thuis voor iedereen. Kom zelf ook in actie op dewarmsteweek.be. De warmste week van VRT met de warme steun van KBC.
21: Hier weten ze wat jij het liefste net en dat hondje Charlotte net.
22: Bij je buurtsuper krijg je dit weekend een zakje Libeert chocoladecadeau. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
23: Iedereen in positie.

0: ouders.be.
1: Een stip in de juiste richting tegen pesten. AXA Verzekeringen, trotse partner van Stipit.
2: Knaldi! Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
3: In het kwartier van VRT Nieuws krijg je het verhaal achter de gemiste begrotingsdeadline voor de Vlaamse regering. Je komt ook te weten waarom duizenden Spanjaarden op straat komen om te protesteren en wat er in onze frituursnack zit. Tot zo!
4: VRT Radio 1.
5: Alles begint bij luisteren.
6: Het is 6:00, een heel goede avond. VRT Nieuws met Katrien Pijersman. Pas woensdag stelt minister-president Diependalen zijn beleidsverklaring voor in het Vlaams parlement. De oppositie is er niet over te spreken. We bekijken wat er zoal in dat ultieme voorstel staat van Diependalen. En de Oekraïnse hoofdstad Kiev is op klaarlichte dag opgeschrikt door drone-aanvallen. De septemberverklaring van Vlaams minister-president Matthias Diependalen wordt uitgesteld naar woensdag. De onderhandelingen over de begroting moesten deze middag worden opgeschort nadat CD&V-minister Krevits en een medewerker van Vooruit onwel waren geworden na de nachtelijke onderhandelingen. En dus is Diependalen uitstel gaan vragen aan het parlement. Een verslag van Heidi van Rompuy.
7: Collega's, u heeft kunnen vernemen dat er vandaag geen septemberverklaring kan plaatsvinden.
8: Geen septemberverklaring dus deze namiddag, maar minister-president Diependalen van N-VA kwam wel kort uitleg geven hier in het parlement. Hij zegt dat de regering eigenlijk heel dicht bij een akkoord stond toen ze de onderhandelingen moesten staken, maar de oppositie heeft daar weinig begrip voor. Christiansens van Vlaams Belang.
9: Dit is natuurlijk de zelfgezochte tol van uw nachtelijke schijnvertoningen. Waarom bent u gewoon niet eerder begonnen?
8: Ook Jos Dazen van PvdA was fors.
10: Ik zou nog begrijpen dat jullie lange nachtelijke onderhandelingen doen als het zou gaan over hoe dat jullie mensen zouden ondersteunen in deze koopkrachtcrisis waarin het de facturen door het dak gaan. Maar dat is niet wat jullie de afgelopen dagen hebben gedaan. Hè.
8: Diependalen vond de toon van de oppositie ongepast.
11: Mogelijk ben ik van de oude stempel en moet ik toegeven dat ik gerekend had gezien de omstandigheden op wat meer sereniteit. Maar blijkbaar is dat niet gegund.
8: De nieuwe deadline voor de Vlaamse regering is dus woensdag 2:00. Tegen dan moet het akkoord er liggen.
6: Ja, de begrotingsgesprekken moesten vanmiddag dus opgeschort worden. Maar een van de maatregelen waar er wel al eensgezindheid over is, is dienstenchecks duurder maken. De prijs zou volgend jaar van 10 naar 12 euro stijgen. Ja, Steven Rombout, dat is wel een stevige prijsverhoging op korte tijd.
12: Ja, omdat de prijs van een dienstencheck begin vorig jaar al met 1 euro is gestegen en tegelijk werd ook de fiscale aftrek geschrapt, waardoor je niet langer 1,8 euro per check terugkreeg via de belastingen. Alles samen gaat het om een prijsstijging van 67% en daarnaast zijn ook poetsbureaus zelf meer administratieve kosten gaan aanrekenen. Daar staat wel tegenover dat de checks 10 jaar lang amper duurder zijn geworden. Het gaat dus in zekere zin om een inhaalbeweging. De sector van de dienstencheckbedrijven vreest dat door de prijsstijging minder mensen checks zullen gebruiken en dat de vraag naar huishoudhulpen met een kwart zal dalen.
6: Ja, minister-president Diependalen kwam vandaag ook dus met een ultiem voorstel. Wat weten we daar nog over?
12: Wel, dat de registratierechten bij de aankoop van een woning omhoog zouden gaan van 2 naar 3%, terwijl ze net gedaald waren. Het groeipakket of de kinderbijslag zou nog maximaal tot de leeftijd van 23 jaar uitbetaald worden in plaats van 25 jaar. En er zouden meer dan 300 miljoen bespaard worden in allerhande Vlaamse subsidies. Maar zoals altijd gezegd wordt, er is pas een akkoord als over alles een akkoord.
6: Dankjewel, Steven. Vooruit zet de samenwerking met Ginny Beels stop. Beels ging steeds vaker lijnrecht in tegen de partij. De partijtop verwijt haar onder meer een deloyale houding en vraagt haar om haar mandaat als gedeputeerde in de provincie Antwerpen terug te geven. Als Beels toch zou vasthouden aan haar mandaat, dan dreigt de provincie Antwerpen onbestuurbaar te worden. Want dan heeft het provinciebestuur van N-VA en Vooruit geen meerderheid meer. Een jongen van 17 uit Edergem in Oost-Vlaanderen is door de jeugdrechter geplaatst in een gesloten instelling in Evenberg na de moord op zijn moeder en zus gisteravond. Hij viel zijn ontwerpen onbestuurbaar te worden, want dan heeft het provinciebestuur van N-VA en Vooruit geen meerderheid meer. Een jongen van 17 uit Edergem in Oost-Vlaanderen is door de jeugdrechter geplaatst in een gesloten instelling in Evenberg

0: is gebeurd. De man van 35 die nu is aangehouden, wordt ervan verdacht dat hij drugs heeft verkocht aan de vader met de dood tot gevolg. Bouwmaterialenbedrijf Eternit, een onderdeel van Etex, wil 95 van de bijna 400 banen schrappen in de vestiging in Capelle op den Bosch in Vlaams-Brabant. Volgens het bedrijf gaat het niet goed met de vezelcementsector in Europa. Er wordt te veel geproduceerd en er is meer concurrentie van producenten van buiten Europa, terwijl de bouwsector het minder goed doet. Bij een Russische droneaanval is brand uitgebroken in de Academie van Wetenschappen in het hart van de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Daarbij viel minstens 1 dode, 6 mensen raakten gewond. De Belgische journalist Arnaud de Dekker is ter plaatse. Op het moment van zijn verslag was er opnieuw een droneaanval en moest hij gaan schuilen.
1: Ik bevind mij op dit moment in het centrum van de hoofdstad. Het luchtalarm gaat weer af. Luchtafweergeschut is bezig. Brandweerdiensten zijn massaal ter plekke. En er is een alert voor een nieuwe aanval, een nieuwe drone die in de buurt zou zijn. Dus de mensen schuilen. Ja, en hier komt de ontploffing. Dus we zijn in het centrum van Kiev. Eerder zijn 2 drones in het centrum neergevallen. En de aanval blijft nu nog altijd verder gaan.
0: In Metz, in het noordoosten van Frankrijk, sluit paus Leo XIV momenteel zijn bezoek aan Frankrijk af. Het vierdaags bezoek kon rekenen op massale belangstelling. Jeroen Rijgaard.
2: Opnieuw veel volk langs de dranghekken voor de aankomst van de paus in Metz. Dat hij net Metz uitkiest is geen toeval. Het is de thuisstad van een van de vaders van Europa, van Robert Schuman, die trouwens op een zucht van een zalig verklaring staat.
3: En tout spécialement ici, en Europe.
2: De paus prees zijn talent voor dialoog en riep de Europese leiders onder het oog van president Macron op om in te zetten op dialoog om de oorlog in Oekraïne te stoppen.
4: Il est nécessaire de s'engager dans un dialogue patient. De faire preuve de courage dans la négociation et d'être prêt à sacrifier certaines positions pour le bien supérieur de la paix.
2: Met nog een druk bijgewoonde misviering in de kathedraal sluit de paus een vierdaags bezoek af. Hoogtepunt de 800.000 gelovigen die zaterdag in Hartje Parijs een misviering met de kerkleider meevierden. Dat de paus net in het land van de laïcité, waar kerk en staat strak gescheiden zijn, zoveel volk op de been kon brengen, is op zijn minst opmerkelijk.
0: En nog een sportbericht. In het voetbal is er geloot voor de 16e finales van de Beker van België. Dat is de fase waarin de meeste eersteklassers voor het eerst in actie komen. Anderlecht moet naar Beerschot. Landskampioen Club Brugge ontvangt in eigen huis Lokeren. En bekerhouder Union speelt tegen KFC Nijlen, een club van het vierde niveau. De andere wedstrijden vind je op sporza.be. Vanavond blijft bewolkt met in het noordwesten nog regen of buien. En kans op onweer, elders blijft het droog bij zo'n 16 graden. Morgen start met mist en lage wolken. Daarna wordt het zonnig en erg warm. Bij temperaturen in de namiddag tot 30 graden in de Kempen. De septemberverklaring van Vlaams minister-president Diependalen is uitgesteld tot woensdag. Dat was onze opener. De onderhandelingen over de begroting werden vanmiddag opgeschort nadat onder meer minister Krevits onwel was geworden. De oppositie is niet te spreken over de gang van zaken. Intussen raakt er meer bekend over het ultieme voorstel van Diependalen. Meer op vrtnieuws.be.
5: 157 kilometer file op de weg. Traag naar Antwerpen op de E313, 3 kwartier tussen Tessenderlo en Geel-Oost. Daar is door een ongeval de weg versperd. Je moet er over de pechstrook en verder ook nog 10 minuten extra vanaf Ranst. Op de A12 ook nog 15 minuten erbij vanaf Antwerpenhaven. Op de Antwerpse ring dan richting Gent, 20 minuten extra van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Richting Nederland is het 35 minuten extra van Sint-Annelinkroever tot Borgerhout. Naar Brussel op de E19, 10 minuten tussen Kontich en Mechelen-Noord. Op de buitenring rond Brussel, 50 minuten Fiedelgoven tussen Wezenbeek en Jette. Op de binnenring ruim een half uur erbij van Ruisbroek tot Jette. En andere vertragingen zijn kleiner.
0: Matthias Diependalen moet zijn septemberverklaring uitstellen.
6: Ik wil mij daarvoor excuseren bij jullie. En ik denk dat wij nu met de voorzitter in overleg zouden gaan om te kijken wanneer dat we die septemberverklaring kunnen doen.
7: Maar hoe komt dat?
8: Voor de tweede nacht op rij slapen tientallen mensen op een centraal plein in Madrid om te protesteren tegen de hoge huurprijzen in Spanje.
9: De situatie van de vivienda is insostenibel.
10: Dat is allemaal begonnen vorige week al, hè, met de vrouw rond die Marie Carmen.
11: Marie Carmen! Zo moet
7: Hoe krijgt de uit huis

0: Van een 87-jarige vrouw duizenden Spanjaarden op straat.
1: De reclame van Gaia, hebben jullie hem gehoord?
2: Over paardenvlees in frituursnacks.
3: Ja, en die twee. Moet dat medaillantjes? Ja, en currysaus.
1: Ik dacht dat er veel ergere dingen in een frituursnack zaten.
4: Liever paardenvlees dan iets raarder in, toch?
0: En wat zit er nu echt in onze frituursnacks? De ingrediënten van deze podcast die zijn bekend. 3 nieuwsverhalen verteld in 1 kwartier. Mijn naam is Lonne van Erp. Heel fijn dat je luistert. De ministers van de Vlaamse regering zagen de klok vannacht genadeloos verder tikken. Terwijl de meesten van ons in een diepe slaap verzonken waren, probeerden zij het eens te raken over de Vlaamse begroting voor volgend jaar. Waar willen ze geld aan uitgeven en hoe zorgen ze dat er ook geld binnenkomt? Een stevig rondje politiek poker met als inzet 1,5 tot 2 miljard euro. En dat met een strakke deadline, want om 2 uur vanmiddag zou minister-president Diependalen die plannen moeten voorstellen in het parlement in zijn septemberverklaring. Maar de onderhandelingen liepen op zijn zachtst gezegd nogal moeilijk.
5: Het gaat absoluut moeilijk, maar dat weten jullie dat het moeilijk gaat. En het zal denk ik nog een aantal uren moeilijk gaan, maar we werken naarstig verder.
0: Profetische woorden van CD&V-minister Hilde Krevits, zo blijkt, want na een hele nacht doorvergaderen was er vanmorgen nog altijd geen doorbraak. Dat vertelde collega Sisse Michiels, die samen met de ministers is opgebleven.
6: Deze nacht is het voorlopig nog niet in een echte stroomversnelling gekomen. Ik heb hier nog van niemand gehoord. De laatste rechte lijn is nu echt ingezet richting een akkoord, maar ze zitten nog steeds samen. Dus ze geloven nog steeds dat het kan. Verschillende ministers die spraken op voorhand over de moeilijkste begrotingsonderhandeling ooit. En dat blijkt dus ook wel het geval.
0: En toen werd het 2 uur vanmiddag. Minister-president Diependalen trok naar het parlement, maar niet met de boodschap waar iedereen op zat te wachten.
7: Geloof mij, ik had veel liever een septemberverklaring gegeven, want er zijn een paar gezondheidsproblemen geweest. Er zijn 2 mensen onwel geworden, waaronder mevrouw Krevits en dan een medewerker van de collega's van Vooruit. En om die reden hebben we inderdaad het beter geacht om te zeggen dat de septemberverklaring zou uitgesteld worden.
8: En dat op de valreep, laat ik maar zeggen, van die onderhandelingen. Maar dat maakt dat iedereen beslist van ja, om menselijke omstandigheden gaan we nu niet gewoon door in het gaatje. En maakt het eigenlijk ook niet zoveel uit of we nu een paar uur of 24 uur later met die verklaring zullen komen. In C zijn de onderhandelingen zo goed als achter de rug.
0: Ik heb er collega Ivan de Vadder bij gehaald en hij weet ondertussen ook meer over wat de regering dus zo goed als afgeklopt heeft.
8: De laatste uren zijn heel veel maatregelen bekend geraakt en ik denk dat de klassiekers grotendeels vast liggen. Dat gaat over het duurder maken van dienstenchecks. Dat gaat over het groeipakket of de vroegere kinderbijslag waar wat parameters aan veranderen. Dat gaat over subsidies en een vierde pijler is besparen op zichzelf, op de overheid, maar ook op de politiek. En de 4 componenten samen zouden een bedrag moeten opleveren rond het 1,5 miljard. Maar zekerheid is daar niet over, want je kent het cliché. Er is geen akkoord over het geheel, zolang er niet over elk detail een akkoord is.
0: Ja, of ze er nu bijna waren of niet, het liep wel heel erg moeizaam, hè? Niet alleen vandaag. Wat zegt dat over die regering Diependalen?
8: Dit is een regering waar de ideologieën nogal uit elkaar lopen. Je hebt Vooruit, toch wel centrum links. Je hebt de N-VA, centrum rechts en CD&V in het midden. En dat zorgt voor moeilijke onderhandelingen over thema's. Maar het zorgt eigenlijk ook voor een kleine blamage voor deze regering. Dat je er niet in slaagt om op tijd die regeerverklaring te brengen. Er zijn natuurlijk verzachtende omstandigheden. Er zijn mensen onwel geworden. Anders was het wellicht wel gelukt. En dan wordt heel vaak ook gedacht van waarom moeten jullie de nacht in? Kan je niet gewoon vroeger beginnen? Spijtig genoeg in de politiek heb je blijkbaar dat soort vergadering van de deadline nodig om tot een akkoord te komen waarbij iedereen zich kan vinden. En dat is eigenlijk dat proces waar iedereen al weken op voorhand weet wat de contouren zijn, maar om het zover te krijgen, je vaak die vergadering van dat laatste gaatje nodig hebt. Proper is het niet, gaf ook de minister-president vanmiddag toe toen hij even buiten kwam. Geen goede methode, heeft nu ook geleid tot ja, het onwel worden van medewerkers. Maar het is een klassieker in de politiek.
0: En nu? Hoe gaat het nu verder?
8: Nu zal iedereen wat rust nemen, vermoed ik. En dan wellicht morgen opnieuw bij elkaar komen en kijken of men die onderhandelingen dan wel tot een goed einde kan brengen. En dan is er gewoon de afspraak maken met het Vlaams parlement wanneer die verklaring wel kan plaatsvinden, morgen, overmorgen. Kijk, er zal niemand iets van merken of voelen in de maatregelen wanneer die uitgevoerd worden. En dan is dit heel snel vergeten. En is het eigenlijk gewoon ja, iets wat en cours de route gepasseerd is en blijft hangen in de geschiedenis, maar nu ook niet het einde van de wereld.
0: Ja, en zo eindigt de politieke thriller die deze dag was een beetje op een cliffhanger alsnog.
8: Op een cliffhanger en een beetje een politieke soufflé die ook in elkaar zakt. Hè, want de spanning is er nu volledig uit. En hopelijk zorgt dat er ook voor dat er morgen op een heel rustige, maar vooral snelle manier zal kunnen onderhandeld worden over die laatste loodjes die klassiek, ook dat is een cliché, het zwaarst wegen.
0: Het was misschien wel de meest creatieve demonstratie van het weekend. Het belangrijkste plein van Madrid, vol met jonge mensen in tentjes. Het leek bijna op een festivalcamping, maar het was de uitloper van een paar massabetogingen. Tienduizenden mensen kwamen boos op straat in verschillende grote steden in Spanje. En om te weten wat daar aan de hand is, haal ik er onze man ter plaatse bij.
9: Hey, ik ben Sven Duitens, correspondent voor VRT en ik woon in Madrid.
0: Met hem wil ik inzoomen op de bordjes van de demonstranten. En ik heb mijn Duolingo alvast op betogingsmodus gezet om de opschriften zo goed mogelijk uitgesproken te krijgen. Hier gaan we.
10: Ni una Mari Carmen más.
0: Ni una Mari Carmen más.
9: Ja, Mari Carmen is een 87-jarige dame die in een appartement woonde in de buurt van het Retiro-park in Madrid. Ze woont daar al 70 jaar. Ze had een oude huurprijs, betaalde €450 per maand. In 2018 is haar appartement verkocht aan een aasgierfonds. Dus dat zijn zo van die fondsen die een heleboel huizen opkopen. En die zijn dus een rechtszaak begonnen om haar uit haar huis te zetten. We moeten weten dat het huis toen gekocht is voor €240.000. Dat is nu 4 keer zoveel waard. Vorige week woensdag is ze uit haar huis gezet na een hele reeks rechtszaken. Dat is geraakt tot aan het hoogste hof. En daar hebben ze dus beslist dat ze moest vertrekken. En zij is eigenlijk een symbool geworden van een hele reeks huisuitzettingen. Er zijn er zo jaarlijks 25.000 in Spanje. Op dit moment ligt Mari Carmen in het ziekenhuis. Dus 87 jaar, heeft haar enorm vermoeid. En ze is echt een symbool geworden voor een hele generatie mensen die hetzelfde probleem hebben.
10: Las casas son para vivir, no para invertir.
0: Las casas son para vivir, no para invertir.
9: Ja, inderdaad, huizen zijn er om in te leven, niet om te investeren. Dat is dus het grote probleem op dit moment in Spanje. In Madrid zijn vorig jaar de vastgoedprijzen met maar liefst 12% gestegen. En je hebt heel veel verschillende investeerders op de markt. Niet alleen Spaanse investeerders, maar ook buitenlandse investeerders. Pensioenfondsen die ervan uitgaan dat dit een hele goede belegging is. Dat zijn echt kapitaalkrachtige groepen die opkopen, waardoor de prijzen beginnen te stijgen en waardoor dat het voor Spanjaarden veel moeilijker wordt om nog een betaalbare woning te vinden.
0: En ik heb er nog eentje in die stijl.
10: Ya no hay madrileños en Madrid.
0: Ya no hay madrileños en Madrid.
9: Er zijn geen Madrilenen meer in Madrid. Dat is ook een van de uitspraken van Mari Carmen. Die zegt, kijk, mijn buurt wordt overgenomen door toeristen. Je hebt dus de mensen die eigendommen hebben in het centrum van Madrid wel. Die verhuren dat liever aan toeristen, omdat die toeristen veel meer betalen. En omdat de toeristen na enkele weken zijn die terug vertrokken. Wat niet het geval is bij huurders. Als die problemen hebben, werkloos geraken wel, dan kan het zijn dat die de huur niet meer betalen. En dan is het heel moeilijk om die mensen eruit te krijgen. Dus dat zorgt ervoor dat je, als je iets wil huren in Madrid, moet je geld genoeg hebben, want huurprijzen zijn duur en moet je kunnen bewijzen dat je die huur gaat kunnen betalen. De wooncrisis is vooral een stedelijk probleem. Hè. Vooral steden zoals Madrid, Barcelona, Sevilla. En er zijn ook steden waar heel veel toerisme is, heel veel economische beweging en dus steden die relatief veilig zijn. En waar je ook zeker van bent dat die vastgoedprijzen zullen blijven stijgen.
10: PSOE y Sumar responsables de nuestra miseria.
0: PSOE y Sumar responsables de nuestra...
9: Nee. Ja, PSOE, dus de Spaanse socialisten, Sumar, is de coalitiepartner, zijn verantwoordelijk voor onze miserie. Dat zijn bordjes die je tijdens de betogingen en op het centrale plein van de Puerta del Sol ziet. De betogers zeggen, dit is een linkse regering, die zou normaal moeten opkomen voor de rechten van huurders. Dat is ook artikel 47, iedereen heeft het recht op een woning. En zij vinden dat die twee partijen niet genoeg gedaan hebben om de huurders te beschermen en om iets te doen aan deze woningcrisis. En dat is nu wat ze eisen. Op dinsdag gaat Sanchez met een nieuw voorstel op de proppen moeten komen. Dat gaat het decreet Mari Carmen heten. Heel die protestbeweging verwacht nu een heel sterk signaal, een heel goede wet. Het is nu afwachten wat de regering gaat beslissen.
0: Toen ik vanmorgen naar de radio aan het luisteren was, hoorde ik deze reclamespot van dierenrechtenorganisatie Gaia.
11: Voor mij twee grote met mayonaise. En dan ook nog twee...
12: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees.
0: Oké, paardenvlees in een frituursnack, dat had ik nu niet verwacht. Maar heel eerlijk, ik was bijna aangenaam verrast. Want ik dacht dat er in frituursnacks eigenlijk weinig echt vlees zat. En vooral, ja... brol. En blijkbaar ben ik niet de enige die niet weet wat er precies in zo'n frituurvleesje zit. Dat merkte mijn collega Stijn, die ik voor de gelegenheid naar het frietpleintje bij Gust in Zaventem heb gestuurd.
13: Voor mij een klein pakje friet en een curryworst speciaal. Weet u eigenlijk wat er in het vlees zit van die frituursnacks?
14: Niet overal.
15: Als ze mijn kroos vragen, dan bak ik die en dan geef ik die af.
13: Daar zou blijkbaar ook paardenvlees in zitten.
15: Gaat je hoofd daarvoor slechter zijn of niet? Als je het niet zegt, weten ze het zelf niet dat er paardenvlees in zit.
13: Wat heeft u besteld?
16: Een grote friet en twee boulettes.
17: Boulette maison en chicken fingers.
13: Weet u wat er in de boulette zit? Wat voor vlees?
16: Nee, totaal niet.
17: Totaal geen idee en interesseert me echt niet. Het is gewoon lekker.
13: Wist u dat er soms in de frituursnacks paardenvlees zit?
16: Geen probleem, als het maar lekker is.
17: Ik denk daar eerlijk gezegd niet te veel bij na.
0: Maar wat zit er nog allemaal in zo'n snack? Tijd om er iemand met kennis van zaken bij te halen.
18: Ik ben Michael Sels, diëtist, voedingswetenschapper en chef. En ja, als goede Belg weet ik ook wel dat de frituur tot een gewoonte van velen hoort. De ingrediënten van de frituursnacks zijn heel divers. Hè. Er wordt vlees gebruikt van runderen, van varken, van gevogelte. Maar het kan ook van paardenvlees zijn. Hè. Paardenvlees als ingrediënt is niet zo heel uitzonderlijk eigenlijk. Heel vaak gaat het paardenvlees zijn dat niet specifiek gekweekt wordt om te verwerken tot frituursnacks, maar zijn het eigenlijk reststromen, hè, van paarden die andere doelen hadden, hè, die recreatief gehouden werden door mensen bijvoorbeeld en dan weggedaan worden. Hè, maar als die aan bepaalde voorwaarden voldoen, hè, ze mogen bijvoorbeeld bepaalde medicamenten niet gekregen hebben, ze moeten gecontroleerd zijn, ja, dan mogen die toch nog gebruikt worden in de voedselketen, mogen die nog verwerkt worden tot producten die door mensen geconsumeerd gaan worden. Is dat nu echt zoals je het vlees ziet liggen bij de slager, een stukje stek bijvoorbeeld? Nee, het vlees dat verwerkt wordt tot frituursnacks noemen we separatorvlees. Het zijn echt die stukjes, ja, die nog aan de botten hangen, de restjes eigenlijk, die worden onder hoge druk van de botten nog verwijderd en dan krijg je een soort vleespapje, laat ons zeggen. En daar worden dan meel en heel veel kruiden aan toegevoegd om dan frituursnacks mee te maken. Ja, een van de populairste frituursnacks is de curryworst. Hè. Sommige plekken noemen ze het de frikadel. En als je daar kijkt naar hoeveel vlees erin zit, is het ongeveer 50% van het product bestaat uit vlees. De andere helft, ja, wordt heel veel kruiden aan toegevoegd, heel veel meel aan toegevoegd, wordt eigenlijk een deegje gemaakt. En onder dat deegje wordt dan vlees toegevoegd.
0: En dat heb ik Stijn even laten checken bij frituurist Gust. Ze hebben er de ingrediëntenlijst van de bitterballen bij gehaald.
13: Mag ik eens meelezen?
15: Tuurlijk.
19: Water, paneermeel, volkorenmeel, zonnebloemolie, zout, water, gist.
13: Gekookt paardenvlees.
19: Gekookt paardenvlees, ja.
18: Ja, in een bitterbal, als je het ingrediëntenlijstje gaat tellen, ja, kan je heel makkelijk tot 15, 20, soms zelfs bijna 30 ingrediënten terugvinden op zo'n lijstje. Daar vind je heel vaak maar rond de 10% vlees terug. Naast het vlees zitten daar natuurlijk nog heel veel andere zaken in. Heel veel zetmelen, bindmiddelen, smaakmakers. Natuurlijk, als je een snack kiest die wat zuiverder is, de satés bijvoorbeeld, ja, daar wordt wel heel vaak de oorsprong van het vlees aangeduid in de naam. Of natuurlijk, ja, eentje waar geen vlees in zit. Ja, op zich raden we frituursnacks eten voor je gezondheid niet aan. Maar niet alles wat we eten doen we natuurlijk om ons lijf ideaal te voeden. We eten ook om andere redenen, omdat het gezellig is, samenkomen, genieten, een leuk familiemomentje kan zijn.
13: Alsjeblieft. Perfect, dank u wel. Merci.
0: Ja, ik weet niet of maandag een populaire frietjesdag is, maar voor degenen die nu een goestingske hebben gekregen, smakelijk en tot morgen.
12: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt. Een buitenaardse invasie? Een afremmende locomotief? Een fabriek met industriële robots. Om het te weten moet je komen naar VOCA Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Met meer dan 200 deelnemende bedrijven in het echt of op openbedrijvendag.be. In samenwerking met Flyo, Trends, De Zondag en VRT1.
14: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straflaadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
20: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
21: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
22: Van plastic, metaal of drankkarton?
21: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
23: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
24: Voilà, ons nieuw huis is verzekerd.
23: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
25: Ja, dat was de deur.
24: Ja.
25: En wat nu?
24: Ik bel direct de makelaar.
23: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
26: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit. Zoals kilometer 65.000, onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt, kun je iets van leren, hè, mama? Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen, daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officieel Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
12: Radio 1. Voorproevers. Met Bruno Wijnalen.
27: Benjamin Moser is zelf van Joodse afkomst, winnaar van de Pulitzerprijs voor zijn biografie van Susan Sontag en nu hier voor zijn nieuwste boek over antizionisme, een Joodse geschiedenis. Als u niet weet waar dat naartoe gaat, ik ook niet en daarom is het spannend. Welkom bij Voorproevers.

0: was The Bones of You van Elbow. Benjamin Moser, u bent Amerikaan, maar wij kunnen toch gewoon Nederlands praten. Hè? Hoe komt dat?
1: Ik woon al bijna 25 jaar in Nederland. Ik heb een Nederlandse partner. En ik ben als eenvoudige Texaanse jongen in Utrecht terechtgekomen. Als jonge man. En ik ben er nog steeds.
0: Ja, en u moet een talent voor talen hebben, want anders... Ik ken toch veel Amerikanen die het nooit lukt, zelfs al wonen ze hier 15 jaar.
1: Ja, dat maken de mensen hier niet makkelijker op. Omdat mensen zo gauw een accent horen, gaan ze gewoon Engels praten. En dan mensen, dat is toch veiliger. Maar dan, ja, ik wil dit gewoon... Als je in Nederland woont, wil je toch Nederlands spreken.
0: Snap ik.
1: Ja.
0: Nu, het boek Antizionisme. Een Joodse geschiedenis, heet je nieuwste boek. Kan je misschien heel kort eens uitleggen wat Zionisme eigenlijk is?
1: Zionisme, zo kort mogelijk, is het idee dat er moet een Joodse staat komen in Palestina.
0: Ja.
1: Punt. Je kunt allerlei andere dingen daaraan ophangen, maar daar komt het op neer.
0: Heeft dat altijd bestaan in de Joodse gemeenschap?
1: Helemaal niet. Mensen denken dat dat teruggaat naar de Bijbel. Maar het gaat eigenlijk, het is heel jong. Het heeft amper minder dan 150 jaar onder de Joden. En het is een laat 19e eeuwse Europese nationalisme. Net als het Hongaarse nationalisme of het Joegoslavische of het Poolse nationalisme. Het is echt een moderne beweging.
0: Je beschrijft in je boek, schrijf je over de vader van het Zionisme, Theodor Herzl. Heeft hij het echt bedacht? Of wat is zijn rol in het Zionisme geweest in de 19e eeuw?
1: Nou, er waren wel mensen die met dit idee een beetje hadden waren gekomen. Er zijn een soort proto-Zionisten. Maar hij heeft een boek geschreven in 1896, een pamfletje. Het heet Der Judenstaat, de staat der Joden. En het is echt... Iets wat ik nooit gelezen had. Mijn opa is als Duitse vluchteling vertrokken uit Berlijn in 1938. En hij heeft maar één ding met hem meegenomen. En dat is een heel groot blauwe boek. En het heet Herzl's Zionistische Schriften. En dat heb ik altijd bewaard. En dat was voor mij een symbool van een soort Joods streven naar waardigheid en gelijkheid. En ik had dat boek nooit gelezen. En een aantal jaar geleden had ik het eindelijk gelezen. Want ik had me al heel lang met Palestina en Israël en zo verdiept. Ik dacht, niemand heeft dit boek gelezen. Ik ga het lezen. En ik was gewoon... Ik was erstaunt, zoals je dat in het Duits zegt... door die waanzin van die man. Het was een enorm gek verhaal. En hij zegt er zelf in... Toen ik de Judenstaat... gaf aan een vriend van mij om het te lezen, barstte hij in huilen uit. En ik dacht, oh ja, ik snap jou, want ik ben ook zo geëmotioneerd toen ik dit boek aan het schrijven was, want de Joden... Hij zei, nee, Theodor, ik huil omdat je krankzinnig bent. En het is heel gek, datzelfde idee had ik toen ik dit las. Ik dacht, hij is gewoon niet goed snik. En dat idee...
0: Wat was er dan zo waanzinnig aan dat boek?
1: Het is heel gek. Bijvoorbeeld heeft hij 3 alinea's over waar die Joodse staat moet komen. Hij zegt, nou, misschien Argentinië, misschien Palestina. Nou, Argentinië is een goed idee, omdat ze hebben heel veel grondgebied waar niemand woont. En het is een heel rijk land. Palestina, dat gaat ook naar de Bijbel terug. En dat zou ook een mogelijkheid zijn. Maar wat zo gek aan is hij zegt niet... Gaat Argentinië dat doen? Gaan de Palestijnen dat goed vinden dat we hun land verruimen... en dat we een nieuwe kolonie daar neerzetten? Maar dat was dat 19e eeuwse denken. Van je mocht gewoon pakken wat er te pakken viel. Maar ook heel erg gekke dingen. Zoals hij was een fantast, Herzl. Hij heeft een scène waarin hij zijn 4-jarige zoon... tot doge wil bekronen. Dogen van de Joodse staat.
0: Zoals van Venetië.
1: Ja, hij is gewoon, het is een soort grootheidswaanzin. En op de een of andere manier sloeg dat bij mensen zoals mijn grootvader en miljoenen anderen aan. En dat als je daar met terugwerkende kracht naar kijkt, je denkt, dit had niet anders kunnen dan dat het misging. En het ging mis. Op manieren die heel veel Joodse denkers van allerlei soorten en maten heel nauwkeurig hebben voorgespeld.
0: Maar het was wel een succes. Ik bedoel, het idee van het Zionisme vond dankzij Herzl wel een vruchtbare bodem onder de Joden in Europa.
1: Ja, in Oost-Europa moet je zeggen vooral. Omdat de West-Europese Joden, net als de Amerikaanse Joden of de Latijns-Amerikaanse Joden of de Joden in de Arabische wereld, vonden het helemaal afschuwelijk en idioot. Maar in Oost-Europa, waar de mensen echt onderdrukt waren, en dit is ver voor de Holocaust, hè, vonden ze dit een geweldig idee van weg met de onderdrukking, weg met al die ellende die de niet-Joden ons aandoen. We gaan ons eigen volk zijn in ons eigen land. En dat was een heel simpel gedachte. En het was een te simpel gedachte. Want je ziet dat het Zionisme meer dan een eeuw oorlog en verdriet en tragedie heeft met zich meegebracht.
0: Je beschrijft in je boek eigenlijk een hele hoop Joodse denkers, schrijvers, intellectuelen, die je kan bestempelen als anti-Zionisten. Ja. Wat vind jij dat eigenlijk de lijn is, de gemene deler tussen alle personages die je beschrijft? Wat verbindt hun anti-Zionisme?
1: Ja, dat is een interessante vraag, omdat toen ik dit boek aan het samenstellen was, moest ik mensen kiezen die eigenlijk op het eerste ogenblik niks met elkaar te maken hadden. Dus ik heb een rabbijn uit Texas en ik heb een communist uit Johannesburg en ik heb een Hannah Arendt uit Duitsland. Heel veel mensen die heel anders zijn, maar waar ze elkaar gevonden hebben, en ze hebben niet allemaal gekend, want het gaat er wel 150 jaar terug in de geschiedenis bijna. Maar heel simpel, ze dachten, dit is een afschuwelijk slecht idee en dit gaat niet goed komen. En zoals we zien, het is iedere dag oorlog en ellende in Israël en Palestina. Het is wat zij hebben gezegd was, dit wordt niet alleen de ondergang van de Palestijnen en van de Arabieren, maar het wordt ook de ondergang van de Joden.
0: Maar zien zij dan niet dat het ook een recht is voor de Joden om een eigen staat te hebben, om een veilige plek te hebben waar ze niet als een minderheid onderdrukt worden?
1: Ja, dat is natuurlijk het idee. Maar het feit is, wat ze voorspeld hebben, is dit gaat geen veiligheid brengen. En vanaf 1945 is ver weg het gevaarlijkste land ter wereld voor Joden, Israël. Je mag in België of in Australië of in tientallen andere landen veel veiliger wonen dan in Israël. En dat komt omdat iedereen snapt het gedachte daarachter. Iedereen snapt het verlangen naar veiligheid. En dit is vooral, zeker na de Holocaust, is dat heel voelbaar. En ook voor mij. Maar als je een buitenlandse kolonie neerzet in een land wat volledig door andere mensen bewoond is, dat gaat niet in Palestina goed, dat gaat in Pennsylvania niet goed, dat gaat in Thailand niet goed, dat gaat gewoon niet goed. Maar mensen hadden heel veel verschillende wegen waar ze tot die conclusie kwamen. Dus sommigen waren heel streng gelovige orthodoxen, en dat is inderdaad in onze religie streng verboden, de terugkeer naar Palestina.
0: Kan je dat uitleggen?
1: Ja, want God, volgens de, dit is mijn gedachtegoed niet, maar dit is echt de klassieke Joodse idee al eeuwen, is dat God heeft de Joden uit Palestina gegooid vanwege hun zonden. En ze zijn verspreid. En waarom heeft God ons verspreid? En dat was om het monotheïsme en de Joodse, wat wij vroeger noemden, het klinkt nu ironisch helaas, maar het licht onder de naties te vertegenwoordigen. En dus wij als Joden hadden een soort rol in de wereld. Wij waren geen stammetje meer. Wij waren een wereldreligie. En dat teruggaan, dat zal alleen aan het einde der dagen gebeuren. En dat is een soort mystieke gedachte. Maar het heeft niet met grondgebied te maken. Het heeft met het eind van de wereld te maken.
0: Ja, dus het is een religieus streven, zoals het hier namaals, maar dan, het is iets anders. Maar goed, een religieus streven, het mag nooit een politieke werkelijkheid worden.
1: En vooral niet met geweld. Dat was, Joden waren een pacifistische religie. Joden waren niet op uit naar confrontaties met de volkeren. Omdat de Joden, we zijn gewoon een minderheid. Je gaat niet iedereen aanvallen zoals Israël dat nu doet. Dat is gewoon krankzinnig om dat steeds te blijven doen. Want uiteindelijk ben je een paar miljoen mensen. dat is gewoon niet verstandig. Maar ook omdat God ons heeft een andere weg heeft doen bewandelen. Ja. Dus hoe je het ook kijkt, van de linkse liberale joden of de heel orthodoxe joden, kwam niemand op uit dat wij moeten met wapens en met legers teruggaan en dat land veroveren. Dat was gewoon voor die religieuze mensen slecht. Maar ook als je dat benadert uit een marxistische, communistische positie, die mensen, en daar waren heel veel joden onder de linkse bewegingen, wij zouden met het marxistische, zeg maar, internationalisme, wij waren verbonden met iedereen en ons lot was niet vanuit een rasgedachte, wat de Zionisten ook met de nazi's deelden trouwens, maar vanuit een menselijke solidariteit die wij moeten handhaven. Dus hoe je het ook bekijkt, was het een slecht idee.
0: Heeft het ook niet te maken met de misschien verwarring of de onduidelijkheid dat bestaat? Is Joods zijn, is dat een ras, is dat een volk, of is dat een religie, of is dat noodzakelijkerwijs alle drie samen? Is dat kluwen, maakt dat het niet extra moeilijk?
1: Dat is een moeilijkheid die gesticht is door het Zionisme. Okay. De Joden waren nooit een ras. Dat is eigenlijk het gedachtegoed van onze vijanden.
0: Ja.
1: Dus de Duitse rasnationalisten. De Joden van oudsher zijn een geloofsgemeenschap, net als de katholieken of wat dan ook. De mensen wonen in verschillende landen en ze horen de Joden in België zijn Belgen en de Joden in Frankrijk zijn. Dat is natuurlijk, wij hebben een eigen cultuur, wij hebben dingen met elkaar gemeen, maar dat hebben katholieken in Vlaanderen ook gemeen met katholieken in Italië, bij wijze van spreken. Maar dat rassengedachte, dat is vooral waar wij vanaf hebben willen gaan. En dat heeft het Zionisme teruggebracht.
0: Ja. Ben jij zelf anti-Zionist geworden door dit boek te maken?
1: Ja. Nee, al eerder. Ik ben helemaal Zionistisch opgevoed. Ik vertelde over dat boek van mijn opa. Het Zionisme stond voor mij als een mooi ideaalbeeld, wat misschien niet nageleefd werd, of misschien tekort gekomen was, maar toch leek het me een goede zaak dat de Joden een eigen staat hadden. Toen ik echt diep in de 40 was, hoor. Ik dacht, Israël is iets wat heel veel problemen heeft. Net als mijn eigen land, de Verenigde Staten, net als alle andere landen. Maar ik zal niet zeggen, de Verenigde Staten is geen goed idee. Dat zal ik niet denken. Of Brazilië is geen goed idee. Of België, of noem maar op. Maar toen ik naar Israël ging voor het eerst, of naar Palestina moet ik zeggen, naar de bezette gebieden, westelijke Jordaan-oever, en ik liep langs een straat in Hebron, waar ik als Amerikaanse Jood, maar gewoon als Amerikaan met een blauw paspoort, ik mocht over die straat lopen, omringd door gewapende mensen, en je hoort het wel, het zijn allemaal Amerikanen, niet allemaal, niet al die soldaten, maar heel veel van de zogenaamde Israëlische soldaten komen gewoon uit Californië of uit Brooklyn. Dat ik daar mocht lopen en mensen uit die stad zelf, die daar geboren getogen zijn en die al generaties lang in die stad leven, die mochten niet langs die straat lopen. En dat leek me zo'n onrecht en zoiets wat bijna uit de middeleeuwen of uit de verhalen van mijn ouders over de Jim Crow-wet in het zuiden van de Verenigde Staten of uit Zuid-Afrika. En ik dacht, dit is niet alleen niet goed, maar het feit dat het zo ver gekomen is, er is iets misgegaan van meet af aan. Dit Zionisme, dit idee van die Joden hier, dat is gewoon, dit klopt niet. Waarom klopt het niet? Waarom heeft niemand mee verteld dat het niet klopt? Waarom heeft niemand dit ooit gezien? Nou, het verhaal van mijn boek is dat mensen dat wel hebben gezien, maar ons werd dat niet verteld. Dus ik probeer dat soort geheime geschiedenis naar boven te krijgen met dit boek.
0: Ja, je weet natuurlijk net nog beter dan ik wat het argument is waarom die mensen niet dezelfde rechten hebben als jij. Dat is omdat er permanent gevaar uitgaat, hè, van de Palestijnen voor de Joden in Israël.
1: Ja, dat is altijd grappig dat het zo werd mij ook verteld. De Palestijnen, dat zijn de terroristen en ze willen de Joden niet met vrede laten en zo. Maar als je daar bent, dan zie je wie het geweld aan wie aandoet. En het is echt, ik was echt geschokt toen ik leerde dat het terrorisme in Palestina, dat begon met de Joden. Al in de jaren 20 begon dat. En ook tegen Joden die antisionistisch waren. Zoals het verhaal van Jacob Israël de Haan in mijn boek. Dat was een Nederlandse schrijver. De eerste Nederlandstalige gay roman werd door hem geschreven in 1901. Pijpenlijntjes over twee jongens in de pijp in Amsterdam. En hij komt daar als heel overtuigd sionist in 1919. En hij is een heel goede schrijver. En dat werd zijn ondergang trouwens ook. Want hij vertelde in Nederland en ook in België wat de sionisten eigenlijk aan het doen waren in Palestina. In het begin van de Britse mandaat van 1919. En dat was tot daar en toe. Antwerpen is belangrijk. Amsterdam is belangrijk voor de Joden. Maar toen begon hij het in het Engels te vertellen in Londen. En dat werd hem dat werd zijn ondergang. En ze hebben hem 3 keer in de borst geschoten voor een synagoge in 1924. Dat is de eerste Jood die vermoord is door Zionisten in Palestina. Maar er volgden veel andere. Maar er volgde vooral enorm veel geweld tegen de Palestijnse bevolking. Dus dat verhaal wat ik ontdekte, en dit is wat zo verwarrend is als iemand die sionistisch en Joods is opgegroeid, dat het is niet alleen dat het genuanceerder ligt of dat het ingewikkeld ligt, maar het is de totaal tegenovergestelde van wat ons is verteld.
0: Je bedoelt dat Israël en de Joden, de Zionisten, permanente agressor zijn?
1: Absoluut. Die zijn met het terrorisme in Palestina begonnen. En dat geweld wat we nu tot de dag van vandaag nog nooit tot een einde is gekomen, komt uit een verkeerde gedachtegoed. En dat is het gedachtegoed van Herzl en van het zionisme zelf. Dat is iets wat niet goed kan komen zoals wij gedacht hadden. Wij dachten nou het is iets met een probleem, maar het komt goed.
0: Een heel interessante figuur waar je over schrijft, allemaal, maar eentje dat ik er zou willen uithalen, is Avi Schleim,
1: ja.
0: Een Iraakse Jood. En daar blijkt, uit zijn verhaal blijkt, er waren eigenlijk heel veel Joden in Irak voor de...
1: Het is de oudste gemeenschap ter wereld. Die zijn daar al, die waren daar al 2500 jaar. Die waren volledig, ze waren Arabieren. Net als je hebt Arabieren die christenen zijn of die moslim zijn. Moslim van allerlei soorten en maten. Je had ook Joden en die waren daar al 2500 jaar. En toen Avi is in 1945 geboren. Toen hij 5 was, is die gemeenschap, wat niet een gemeenschap was, bijna een meerderheid. Bagdad, dit weet niemand. Bagdad was bijna 40% Jood. Veel meer dan New York bijvoorbeeld. En in 1 jaar... ietsje meer dan 1 jaar, verdwenen. Helemaal weg. De hele gemeenschap. En Avi heeft zich als kind afgevraagd, wat is er gebeurd? En dat is een van de verhalen die ik vertel in het boek, is dat de Zionisten zelf die gemeenschap hebben vernietigd. Om die mensen noodgedwongen naar Israël te krijgen.
0: Het is bijna complotdenken wat je nu vertelt. Hè? Want wat wij aannemen is dat de Arabische landen na de stichting van Israël alle Joden hebben weggejaagd en gezegd, ja, ga dan maar naar Israël wonen.
1: Dat is het verhaal wat mij ook is verteld. Ja. Dus het is nog een enorme rij verhalen die ik dacht, nou, ze waren boos op de Joden, want ze waren antisemieten, dus ze hebben al hun Joden eruit gegooid. Dat is mij altijd verteld. Maar zoals heel veel simpele verhalen is het heel veel ingewikkelder dan dat. Maar wat wel vaststaat en wat Avi ontdekt heeft op oude leeftijd, toen hij over de 70 was...
0: Voor alle duidelijkheid, hij was historicus. Hè? Dus hij zocht in bronnen, in archieven, wat er echt gebeurd was.
1: Ja, en even terug te gaan. Hij is dus naar Israël gevlucht toen hij 5 was met zijn hele familie. En in armoede en uitsluiting opgegroeid, terwijl hij van een heel rijke familie kwam in Bagdad. En uiteindelijk heeft zijn moeder hem naar Engeland gekregen om zijn school af te maken. En daar is hij een grote historicus geworden. En heeft heel veel fantastische boeken over Israël en Palestina en de Arabische wereld geschreven. Maar hij was altijd gefascineerd door het verhaal van de bommen. De bommen van Bagdad van 1950-51. Want de Irakezen waren er allemaal van overtuigd dat die bommen gegooid werden door de Zionisten. En niet door de Irakezen. Maar dat was iets, hoe ga je dat hard maken? En op oude leeftijd heeft Avi op bewijs, bijna toevallig gekomen, dat 3 van die bommen inderdaad door de Mossad, door sionistische Israëlische agenten werden gegooid.
0: Tegen Joodse doelen.
1: Tegen Joodse doelen en Joodse mensen, om die paniek te laten ontstaan, waardoor de Irakese Joden massaal moesten vertrekken. En dat hebben ze ook, dezelfde man trouwens ook, in 1954 in Cairo en Alexandria gedaan, om de Egyptische Joden te laten schrikken. Dus dat die Arabische Joden zomaar gewoon op na 2500 jaar, is veel over Irak heen gekomen in 2500 jaar. Maar die mysterie van waarom in die paar maanden? Hoe komt dat? Nou, hij heeft Avi opgelost. En die vraag waar hij 70 jaar mee rondliep, heeft hij beantwoord.
0: Er is altijd de voorbije decennia, zijn er verschillende stemmen geweest in Israël, die al of niet meer compromis geneigd waren, minder compromis geneigd. Sinds de uitval van Hamas op 7 oktober, enkele jaren geleden. Is dat nu nog mogelijk? Kan je nu nog kritiek hebben op het IDF, het Israëlische leger? Kan je nu nog kritiek hebben op de politiek Israël. Van Israël, binnen Israël? Ja. Kan je daar nog anti-Zionist zijn of zelfs maar kritisch zijn?
1: 82% van de Israëlische bevolking steunt de genocide. Hm. Dus dit is heel moeilijk. Ik denk het niet. Ik was net bij de bat mitzva van mijn nicht in Berlijn. Dat is al beladen, omdat mijn familie uit Duitsland gekomen is. En dan kom je daar terug om zo'n Joodse aangelegenheid te vieren in die stad, waar een nieuw monument is, een stolpersteinen voor mijn familie. En dat is allemaal heel ontroerend. En die bat mitzva, wie blijkt daar te zijn? Honderden Israëliërs. Waarom? Omdat ze allemaal in Berlijn wonen, of in Los Angeles, of in Amsterdam, of in Londen. Die mensen hebben hun eigen conclusies getrokken. En heel veel van de Israëlische antisionisten zijn gewoon naar het buitenland gegaan. Want ze willen hun kinderen niet in die leger. Ze willen niet meedoen aan dit racisme. Wat je eigenlijk, tot je echt in Israël bent, weet je niet wat racisme is. Het is, ik bedoel, alle landen zijn racistisch, min of meer. Maar op dat niveau heb ik nooit meegemaakt. En dat hebben mensen zoals Ronnie Castles, dat ook in mijn boek is. Hij is Zuid-Afrikaan. En hij zegt, zoals Desmond Tutu en Mandela hebben allemaal gezegd, van het racisme van Zuid-Afrika was licht in vergelijking met Israël. Dus die mensen willen dat, ja, het is ook hun achtergrond. En dat ze willen wel geloven dat het beter kan worden. Maar uiteindelijk hebben honderden duizenden van die, zeg maar, compromissen bereid Israëliërs, ze zijn gewoon weggegaan.
0: Het is niet het thema van je boek, maar je bent hier nu, dus ik ga het toch vragen, zie jij een oplossing voor het gigantische probleem?
1: Ik heb altijd een oplossing gezien, en dat is iedereen gewoon gelijk behandelen. Gewoon zeggen, het maakt niet uit of je Jood of katholiek of moslim bent, je bent een burger van dit land en je mag gewoon komen en gaan zoals iedereen. Nou, dat werkt in alle andere landen ter wereld. Met hun probleem. Ik bedoel, we zijn hier in België natuurlijk. Heeft België 2 volkeren die min of meer, ja, maar het is niet zo dat Wallonië Antwerpen plat bombardeert. Stel dat dat gebeurd was, dan hadden we een ander gesprek. Er zijn heel veel dingen die binnen een democratische context verholpen kunnen worden. Maar nu, ik weet het niet. Ik had altijd gedacht, komt 1 staat, noem het wat je wil, maar laat iedereen gewoon gelijke rechten hebben. Maar na zo'n genocide, ik weet het niet. Ik zie eigenlijk geen, ik zie geen vreedzame oplossing. En dan ben ik wel blij dat in mijn boek heb ik al die verhalen over de mensen die daar hun hele levenslang hebben over nagedacht. En hoe ze gezwegen werden door de door het geweld en door de terrorisme van de Zionisten. Keer op keer. Of vermoord, zoals De Haan.
0: Het loopt niet altijd goed af, hè?
1: Het loopt zelden goed af. Of gewoon, zoals Felicia Langer, de grote Israëlische advocaten. Nou, zij ging op een gegeven moment gewoon weg. Ja. Heel veel. Of Avi Sleem is ook gewoon. Hij zegt, ja, ik wil hier niet meer zijn. En ik bedoel, de geschiedenis is gruwelijk. De geschiedenis überhaupt in de wereld.
0: Ja.
1: Sommige dingen hebben geen oplossing.
0: Oké, dankjewel, Benjamin Moser. Je boek heet Antizionisme, een Joodse geschiedenis. Het is uitgegeven bij de Arbeiderspers. Bedankt om het hier toe te lichten.
1: Graag gedaan.
0: Dit was de hele Voorproevers van vandaag. Ik hoop dat u het boeiend vond. Andere interessante voorproevers zijn te vinden op VRT Max.
2: Nog voor jij kan denken...
3: Ik heb gelijk geen energie.
2: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan... Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
4: Oh, mijn rug zit vast.
2: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
5: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
2: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
6: Soms wil je gewoon dat bepaalde dingen ver uit je buurt blijven.
7: Ja, zoals mollen uit mijn gazon.
8: Of zoals wespen van mijn terras.
6: Of zoals indringers uit je tuin.
8: Oh ja.
6: Met Verisure Active Defense breidt je beveiligingsperimeter zich uit van je woning naar je tuin.
9: Stop, identificeer jezelf.
6: Zo kunnen we indringers detecteren en ingrijpen nog voor ze je huis bereiken. Want een indringer detecteren is één ding. Ingrijpen om je te beschermen, iets anders. Verisure. Zoveel meer dan een alarm. Verisure is een erkende onderneming voor bewaking, alarmsystemen en camera's.
10: Als investeerder die evenwicht zoekt tussen risico en rendement, hoort u vaak wat niet mogelijk is. Voorspelbaar rendement?
11: Onmogelijk.
10: Zekerheden?
11: Onmogelijk.
10: Gelukkig is er nu mogelijk.be. Investeren in zakelijke hypotheken met voorspelbaar rendement en de zekerheid van een vastgoed als onderpand. Mogelijk.be. Verder met vastgoedfinanciering.
12: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
13: Yes! Wat hè? Mijn verlofdagen zijn op.
14: Nee.
13: Yes!
14: Ja! Klikzak.
15: Happy medewerkers. Dat is volgens Atentia de power achter elk succesvol bedrijf. Ontdek hoe wij als sociaal secretariaat en externe preventiedienst ook jouw bedrijf happy kunnen maken op happymetatentia.be.
13: Chassa.
15: Atentia. Feeling good works great.
16: Iedereen in de

0: Ontdek alles over Stipit op getnetvoorouders.be.
1: Samen met Stipit geeft Lidl je verse energie tegen pesten.
2: Ja, Mattie Banaan.
3: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met 100.000 euro virtueel geld en win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
4: Ik heb het beste van de nieuwe muziek mee om de maandagavond in te gaan. Er zit R&B bij van Tinashe. U2 heeft nieuwe muziek en Emma Hessels waagt zich aan het Nederlands. Je hoort ze allemaal straks in Wonderland.
5: VRT Radio 1.
6: Alles begint bij luisteren.
7: Het is 7:00, een heel goede avond. VRT Nieuws met Katrien Persman. Dienstenchecks zullen volgend jaar duurder worden. Dat is een van de maatregelen waarover binnen de Vlaamse regering een akkoord is gevonden in de begrotingsonderhandelingen. Voor een dienstencheck betaal je volgend jaar niet 10, maar 12 euro. En ook poetsbureaus rekenen al een tijdje meer administratieve kosten aan. De sector van de dienstencheckbedrijven vreest daarom dat minder mensen checks zullen gaan gebruiken en dat de vraag naar huishoudhulpen met een kwart zal dalen. Dat zegt Steve van den Bergen van Sectorfederatie Domiva.
8: Het gaat met meer dan 90% over vrouwen die in de huishoudhulpsector werken. Ook mensen met een taalachterstand. En ook een specifieke groep die bepaalde uren wil presteren om een kindje naar school te brengen. En dat is eigenlijk een specifiek systeem die wij in deze sector hebben om vooral die mensen aan het werk te krijgen. Ja, dat is niet evident om ze zomaar ergens aan de bak te laten komen.
7: En duurdere dienstenchecks zijn niet de enige maatregel van de Vlaamse regering. Steven Rombout lijst op wat nog meer in het eindvoorstel van minister-president Diependalen staat.
9: Dat de registratierechten bij de aankoop van een woning omhoog zouden gaan van 2% naar 3%, terwijl ze net gedaald waren. Het groeipakket of de kinderbijslag zou nog maximaal tot de leeftijd van 23 jaar uitbetaald worden in plaats van 25 jaar. En er zouden meer dan 300 miljoen bespaard worden in allerhande Vlaamse subsidies. Maar zoals altijd gezegd wordt, er is pas een akkoord als over alles een akkoord is.
7: Bouwmaterialenbedrijf Eternit, een onderdeel van Etex, wil 95 van de bijna 400 banen schrappen in de vestiging in Capelle op den Bosch in Vlaams-Brabant. Volgens het bedrijf gaat het niet goed met de vezelcementsector in Europa. Yves van de Kerkhof van Eternit legt uit.
10: Dat de verkoop niet goed draait, dat onze kosten stijgen, we met overcapaciteit zitten. Wij ook geconfronteerd worden met goedkope import vanuit Noord-Amerika en Zuidoost-Azië. En we blijven ook nog altijd zitten met een vrij aanhoudend zwakke bouwmarkt.
7: Het parket van Namen bevestigt dat er een verdachte is aangehouden in het onderzoek naar de dood van Brian Brigou en zijn 5-jarige zoon Timeo. Die verdwenen eind juni. Hun lichamen werden eind augustus teruggevonden in Onwe in de provincie Namen. Het is nog altijd onduidelijk wat er precies is gebeurd. De man van 25, die nu is aangehouden, wordt ervan verdacht dat hij drugs heeft verkocht aan de vader, met de dood tot gevolg. De Belgische ontwerpster Julie Kegels heeft vanmiddag de Paris Fashion Week geopend. Alle grote en iconische modehuizen stellen daar hun nieuwe collecties voor de zomer van volgend jaar. En Julie Kegels mocht dus als eerste. Ze werkt samen met haar zus en ook haar ouders waren aanwezig bij de show. Kegels is dan ook heel blij dat ze dit moment met hen kon delen.
11: Dat is fantastisch. Ik zie mijn zus elke dag, want wij zitten op hetzelfde bureau. Zij heeft eigenlijk heel de show georganiseerd, samen natuurlijk met het hele team. Maar vooral eigenlijk mijn hele team is heel belangrijk. Want natuurlijk doe ik dat helemaal niet alleen. En het zijn allemaal heel jonge, gepassioneerde mensen die hier aan werken. En ja, zonder hun was er hier eigenlijk niks.
7: Kegels is 27. Begin deze maand won ze nog de prestigieuze LVMH-prijs. Vanavond blijft het bewolkt met in het noordwesten nog regen of buien en kans op onweer. Elders blijft het droog bij zo'n 16 graden. Morgen start met mist en lage wolken. Daarna wordt het zonnig en erg warm, bij temperaturen in de namiddag tot 30 graden in de Kempen. Meer op vrtnieuws.be.
4: Naar Antwerpen op de E313 nog een half uur extra tussen Tessenderlo en Geel-Oost. Daar is de weg wel vrijgemaakt. Op de E313 van Leuven naar Lummen is in Aarschot de linkerrijstrook dicht door een ongeval. 20 minuten file daar. Op de buitenring rond Brussel nog een half uur vertragen tussen Wezenbeek en Vilvoorde. Op de binnenring nog meer dan een half uur van Huizingen tot Jette. Naar Brussel op de E40 vanaf Sterrebeek nog een kwartier vertragen en andere vertragingen zijn kleiner.
2: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.
12: Radio 1.

wordt een najaar vol dive. Eind volgende maand komt er een nieuw album met een heel interessante producer. A.G. Cook heeft dat geproduced. Ook iemand die je kan linken aan Charlie XCX onder andere. En begin november speelt Dive ook in ons land op Sonic City in Kortrijk. Dit was Kit. Welkom. Heel fijn dat je hier bent zo vlak na het weekend. Hopelijk ben je helemaal opgeladen aan de week kunnen beginnen. En zo niet, dan staat er hier nu een uur nieuwe muziek klaar. Dit is bijvoorbeeld het project van de Noorse artiesten Aurora en Tom Rowland van de Chemical Brothers. Samen heten ze Tomora. Jawel, creatieve bandnaam. En dit is hun nieuwe single Celebration. Daarmee heet ik je dus welkom in Wonderland.

De twee mensen achter Grote Komeet zijn Go-To Jim en Jacob Dubbel. Twee Nederlanders die elkaar ooit tijdens het uitgaan in een donkere club zijn tegengekomen. En nu maken ze heel blije muziek. Vorige week heb ik met Jacob en Jim kennis gemaakt hier in Wonderland. Dat gesprek kan je nog beluisteren via VRT Max bij Radio 1. Zometeen hoor je de Vox-tip. Dat is een nieuwe, want het is maandag. En deze week is dat de nieuwe single van U2. Eerst Emma Hessels met haar nieuwe single. De eerste in het Nederlands en zingen in je eigen taal, dat is heel kwetsbaar. Dit nummer gaat dan ook over de zoektocht naar de juiste woorden die altijd net buiten bereik lijken. Tantalus.

0: U2 is terug. Na 9 jaar brengen ze in november een nieuw album uit. Carnaval de Loose gaat dat heten. En er gaan ook features op staan met Rosalía en Dolly Parton. Dit was de eerste single, Silencio. Onze Vox Tip deze week. Stemmen voor de lijst van deze zaterdag via VRT Max bij Radio 1.
1: Radio 1. Come on.
2: Dit is het album van de week.
0: De wereld is weer een iets betere plek, want de warmheid zelf, Leon Bridges, heeft een nieuwe plaat, Happiness Anytime. En daarmee wil Leon Bridges vooral een lichtpuntje zijn. Hij zegt, er is veel leed in de wereld, maar je kan niet elk probleem zelf oplossen. Wat hij wel kan doen, is muziek maken om dat leed misschien een beetje te verzachten. En dat doet hij op zijn vertrouwde manier door nummers te maken die de zon doen schijnen. En deze keer zit daar ook een extra dansbare factor in door de samenwerking met J. Lloyd Watson en Lydia Kito van Jungle. Die drie kwamen elkaar tegen op de festivals en dat moet goed geklikt hebben, want ze boekten meteen 4 dagen studiotijd en ze namen zichzelf voor om er pas uit te komen als ze een volledige song hadden aan het einde van de dag. Na 3,5 dag hadden ze meteen 6 songs en op Happiness Anytime staan er in totaal 16. Doe maar de berekening zelf van hoe lang ze studiotijd nodig hadden, maar je hoort alle 16 nummers deze week hier bij Radio 1. Hier al eentje, Tears of Joy.

Het heeft bijna iets van Bob Marley weg. Leon Bridges met Tears of Joy. Het is een track uit zijn nieuwe plaat Happiness Anytime. Dat is ons album van de week. Je kan een exemplaar winnen via 14 Max bij Radio 1. Wonderland.

0: Gisteren was Madonna de grote winnaar op de VMA's, de MTV Video Music Awards. En dat, ze was 13 keren genomineerd. Ze won uiteindelijk 7 van die 13 nominaties. En ze stond ook zelf op het podium. Ze bracht daar onder andere deze versie van Danceteria, Danceteria After Hours met Charlie XCX. Op de buitenring rond Brussel nog een half uur file rijden tussen Wezenbeek en Vilvoorde. Op de binnenring nog een half uur van Ruisbroek tot Jette. Op de E314 van Leuven naar Lummen is in Aarschot de linkerrijstrook ook nog dicht door een ongeval.
1: Meer is mogelijk voor investeerders en ondernemers met vastgoedplannen. Mogelijk.be
2: Radio 1.
3: Wonderland.

Dit is een Argentijns trio Triada. Ze komen uit Buenos Aires en volgende maand brengen ze hun debuutalbum uit. Dit was Clara en daarnet hoorde je ook nog Joy Crooks en Denzel Curry met Painkiller. Dit is Phoebe Bridgers met Cameron Winter en I Can't Wait.

Het was een mooi albumrelease weekend afgelopen weekend. The Gem is uit, de nieuwe van Julia Jacqueline. En daar komt dit ook uit. Get Away From Me, I Think I'll Love You Soon. Andere albums die zijn uitgekomen deze week. Ons album van de week bijvoorbeeld, de nieuwe van Liam Bridges. Maar ook Daan heeft een nieuwe plaat, M83. En ook Tinashe. Haar nieuwe plaat heet Popstar. Het is een heel frisse R&B plaat die ook wel heel goed zou passen in een club. Vloeit echt van voor naar achteren. Ga zelf zeker eens luisteren. Maar ik heb er hier toch al één nummer uitgepikt om al eens te proeven. Pillow Fight.

Fred Gana, Man in the Mirror. In november komt Agnes Obel naar ons land. Op 2 november in Bozar in Brussel. En op 3 november in de Stad Schouwburg. Het is in 2027 pas, zie ik. Maar die concerten zijn wel al aangekondigd. Ze komt haar nieuwe album dan voorstellen. The Meaning of Flowers. Dat album is ontstaan tijdens haar zwangerschap. En het is ook voor een groot deel geïnspireerd op haar dochtertje. En aan haar toch op. En ze draagt het album ook op aan haar dochtertje. The Meaning of Flowers, dat is de titel van de plaat en van dit nummer.

0: Wonderland.
1: Radio 1.
2: Prikken die ei net omlet, splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Roken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context. Nee. Lig laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de zon ben.

dat is dansbaar. 11 platen geschreven, ben dankbaar. Ervaring, ik was aan lang daar. En betalen, cash dat is standaard. Ik ben on fire, de licht ontvlambaar. Ze zeggen de gies een chansaar. Ik burn incense, staf aan mijn altaar. Burn calorieën, ben net als een brandhaard. Samen te samen, we dansen die samba. Ja, we pakken geen Els of Lambda. Dat is Grieks voor El Giganda. Ja, zoals koekoek, bonjour, wagwan. Met de fiets of ik kan met de tram gaan. In therapie, maar ik moet nog eens langs gaan. Ik kan niet vliegen zonder een landbaan. Zie ze verliezen, blijf van mijn plan gaan. Chukinho, tjana la salsa. Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Roken die hees met opzet.

Zwangere Guy en Kim Kleisters. Die twee in één zin, wie had dat ooit gedacht? Dit is nieuwe muziek van Kevin Morby, PBJ, Peanut Butter Jelly. En Justin Vernon van Bon Iver en Aaron Dessner van The National zijn hier trouwens ook op te horen op de gitaar.

0: Kevin Morby, PBJ of Peanut Butter Jelly. Zometeen na het nieuws van 8 uur is er Sporza. Open the window. Jonathan met de penningen staat voor je klaar. Fijne avond.
1: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes.
2: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
1: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
3: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
1: Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Ik wacht al maanden op een pleeggezin.
6: Hoe wordt het rusthuis mijn thuis?
7: Ik weet zelfs nog niet waar ik slaap vannacht.
8: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Daarom vlammen we dit jaar met de warmste week samen voor een warme thuis voor iedereen. Kom zelf ook in actie op dewarmsteweek.be. De warmste week van VRT met de warme steun van KBC.
9: VRT Radio 1.
10: Alles begint bij luisteren. 8 uur, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Een jongen van 17 uit Iddergem in Oost-Vlaanderen is door de jeugdrechter geplaatst in de gesloten instelling van Everberg na de moord op zijn moeder en zus gisteravond. Hij viel zijn zus van 20 en zijn moeder van 51 thuis aan. Zijn motief is nog onduidelijk. Hij wordt nu voor 10 dagen dus in Everberg geplaatst. Dat vertelt collega Dries Hieroef vanuit Dendermonde.
11: Hij moet nadien dan opnieuw verschijnen bij de jeugdrechter en die moet dan beslissen of hij zijn plaatsing verlengt, al dan niet in een andere instelling. En het is ook maar een beetje de vraag of de jeugdrechter op het einde van de rit deze jongeman uit handen zal geven. Wat eigenlijk wil zeggen dat hij als een volwassene berecht zal worden, want hij is bijna meerderjarig. En gezien de ernst van de feiten, dan kan dat wel gebeuren dat hij uit handen wordt gegeven. En dat zou dat in zijn geval willen zeggen dat hij op weg is naar een volksjury over enkele jaren voor een assiseproces waar hij dan mogelijk terecht staat voor moord. Maar goed, zover zijn we nog niet. Het onderzoek is eigenlijk vandaag nog maar net van start gegaan.
10: Een grote testraket van het Amerikaanse ruimtebedrijf SpaceX is vanavond succesvol gecontroleerd neergestort in de Stille Oceaan. Het bedrijf had de raket in een baan om de aarde gebracht als test. Het wil de grote raket gebruiken om een maanbasis te bouwen die permanent bewoond zal zijn. De test liep bijna fout omdat een van de motoren vroegtijdig uitviel tijdens de lancering en daardoor is de testvlucht ook ingekort tot 3 uur in plaats van 10 uur. In het voetbal nemen de Rode Duivels het straks. Zo is om 3 kwartier op tegen Frankrijk. Het gaat om de 2e groepswedstrijd in de Nations League. In het Koning Boudewijn Stadion is Peter van den Bemt. De basisploeg is bekend. Welke keuzes heeft de bondscoach Mark van Bommel gemaakt?
12: Wel, hij heeft het basiselftal van in Italië op 2 plekken gewijzigd. Met name Seis wordt de linksachter in de plaats van de Kuiper. En Lavia gaat voor het eerst aan een wedstrijd met de nationale ploeg beginnen. Ten koste van Raskin op het middenveld. De andere namen zijn dus dezelfde. Met Lammers in doel, Castagne rechtsback, Ngoy, Mechelen centraal achterin. Tielemans naast Lavia met de Bruyne ervoor. De spits is ook nog altijd dezelfde, de Ketelaren. En de uitblinker van vorige vrijdag, Gods, staat aan de aftrap. Net als Moreira. Dus 2 andere namen. Dat is enigszins anders bij de gerenommeerde tegenstander van vandaag, Frankrijk. Waar de zeer bekende coach Zinedine Zidane maar 2 van zijn basisspelers heeft overgehouden van de wedstrijd in Turkije. Met name doelman Magnin en Lacroix, centrale verdediger. Geen Mbappé, die is geblesseerd. Geen Upamecano, Dembélé, Olise of Rabiot. Die zitten allemaal op de bank.
10: Dankjewel, Peter. Vanavond blijft het bewolkt met in het noordwesten nog regen of buien en kans op onweer ook. Elders blijft het droog bij zo'n 16 graden vannacht. Morgen start met mist en lage wolken. Daarna wordt het zonnig en erg warm voor de tijd van het jaar. Met temperaturen in de namiddag mogelijk tot 30 graden in de Kempen. Meer op veertiennieuws.be.
9: Radio 1.
13: Sportza.
9: Met Jonathan met de penningen.
13: Een heel goede avond. Opdracht 2 komt er straks aan voor Mark van Bommel. De 2e interland voor de nieuwe bondscoach na die winnende start. Maar de 0-2 in Italië wordt meteen opgevolgd door een nieuw lastig examen. Bij ons volgt die Nations League wedstrijd van de Rode Duivels tegen Frankrijk integraal. Welkom.

0: Can't Be Sure was dat van de Sundays. Op maandagavond is het weer aan de Rode Duivels. Een topmatch voor de Belgen tegen Frankrijk in de Nations League. Frankrijk met die grote wilde voorin, ook in de B-ploeg. Eigenlijk en vooral een ontmoeting met de grote Zinedine Zidane, nu als de nieuwe bondscoach van Frankrijk. Peter van der Bemt in het Koning Boudewijnstadion. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: We hebben je er net al over vertellen welke Rode Duivels in de basis zelf komen. Vandaag niet opvallend, want verdiend door zijn vorm bij Chelsea, maar wel voor het eerst een basisplek voor Romeo Lavia.
1: Ja, er zaten al drie lange jaren van vele blessures tussen de eerste keer dat hij een wedstrijd speelde, korte invalbeurt bij de nationale ploeg, en dan zijn rentree vrijdag in Rome, Lavia. Dus nu is het uitkijken naar zijn eerste basisplaats. Inderdaad, ten koste van Raskin, die het zeker ook heel erg goed heeft gedaan in Rome, zeker in de eerste helft. Maar kijk, Lavia is toch de man naar wie iedereen uitkijkt. En vandaag hier krijgt hij een mooie gelegenheid om zich te meten met het middenveld van de Fransen. Ook al is dat dan niet noodzakelijk het allersterkste middenveld, maar bij de hand genomen, zal ik misschien maar zeggen, door de twee ervaren rotten met Tielemans en De Bruyne. En op de linkerkant die wissel was ook min of meer verwacht, denk ik, waar Seys de plek inneemt van zijn voormalige ploeggenoten bij Club Brugge, De Kuyper. Wellicht ook omdat Seys toch iets betere verdediger is, want De Kuyper speelde ook wel een goede wedstrijd, maar liet zich toch twee keer verrassen aan de tweede paal bij pogingen van Moise Kean. Dat had evenveel doelpunten kunnen opleveren, vandaar de toch meer defensieve inzet slag met Seys. En de rest van de ploeg is hetzelfde gebleven. Lammers uiteraard tussen de palen. Mechelen, Ngoy, Kastanje. Daar mogen wat automatismen gekweekt worden. En wat ik zei, De Bruyne is erbij. Gods uiteraard op de linkerkant. Zeker tegen Frankrijk. De Ketelaren is de onbetwiste spits bij de Rode Duivels in afwachting van de volledige fitheid van Romelu Lukaku. Dat misschien gekund dat we vandaag Openda kregen, omdat de Belgen misschien van net iets verder zouden moeten komen. Maar kijk, ook dat is niet onlogisch. De enige van wie ik dacht dat hij misschien wel ingeruild zou kunnen worden ook, was Moreira. Want die heeft heel veel arbeid verzet. Zeer gedisciplineerd geweest, defensief. Maar aan de bol vond ik dat alles bij elkaar toch een van de mindere van de Rode Duivels. Maar hij krijgt van Bommel opnieuw het vertrouwen.
0: Ja, ondanks de goede invalbeurt van Luke Bakio weer op rechts aan de andere kant dan. Peter, je hebt het dan net ook gezegd, het is voordelig voor de Belgen, maar tegelijk toch ook ergens jammer. De Fransen staan er met een haast volledige B-ploeg.
1: Ja, negen anderen maar liefst. Enkel Maignan dus, de doelman, en Lacroix, de centrale verdediger van Chelsea, die blijven in de basis staan. En alle anderen zijn nieuw. Mbappé, dat wisten we, die is al teruggekeerd naar Madrid om zijn blessure te laten behandelen. Maar dus de andere vedetten zitten ook op de bank, zoals Upamecano en Koundé. Achterin Dembélé, van wie toch gedacht werd dat hij misschien zou spelen, maar tegelijkertijd toch ook een beetje management natuurlijk van het aantal wedstrijdminuten. Koné, Cherki, Olis, die was toch nog alweer een keer redelijk straf aan de bal tegen de Turken vrijdag. Rabiot, toch mee de generaal geworden stilaan op het Franse middenveld. Nee, ze zijn er allemaal niet bij. Maar als ik zeg wie er overblijft met Douay en Barcola, dat zijn toch twee van de drie spitsen van de gewezen Europese, of van de Europese kampioen. Het eerste jaar dan wel te verstaan. Waar Barcola misschien een mindere hoofdrol heeft gespeeld het voorbije seizoen. En Dacuña is toch een van die spelers die uitblinkt bij die Europese opwindende ploeg van Como bijvoorbeeld. Akliouche, daar hebben ze toch ook 50 miljoen voor betaald. PSV, Camavinga afwezig op het WK, zal gemotiveerd zijn natuurlijk. Dus om maar te zeggen, ook al is het niet het A-elftal, verre van zelfs. En dat vind ik wel bijzonder, bijzonder jammer, want het was interessant geweest als test hier voor de jonge Rode Duivels. Het blijft toch nog altijd een ploeg waarmee de Belgen best wel de handen vol zullen hebben, denk ik zo.
0: Ja, en het is Frankrijk, dus ook het C-elftal was wel competitief geweest tegen de Belgen. Oké, zo meteen horen we jou opnieuw, Peter, wanneer we dichter bij de wedstrijd zitten. Zo meteen dus België-Frankrijk om 9:15. Tot zo. Op de buitenring rond Brussel moet je 20 minuten file rijden tussen Sint-Stevens-Woluwe

0: En Vilvoorde op de binnenring ook 20 minuten van Dilbeek tot Jette. Ter werken wordt op de A12 van Antwerpen naar Brussel in Boom de Ruppelhaltunnel gesloten van 8 uur tot 6 uur. Je moet omrijden via de brug. En op de buitenring rond Brussel wordt er vannacht gewerkt tussen Strombeek en Wemmel van 8 uur tot 5 uur. Een groot deel van de nacht zal er daarom maar één rijstrook beschikbaar zijn. Houd daar dus ook rekening met file.
1: Radio 1.
2: Sporta.

0: Never Forget You van Noisette. Over een half uurtje staan Mark van Bommel en Zinedine zich dan naast elkaar. Allebei met hun neus naar het veld gericht. Allebei vanuit de eigen dugout. De nieuwe bondscoaches natuurlijk van België en Frankrijk. Twee coaches die als voetballer een enorm palmarès opgebouwd hebben. Zidane uiteraard nog net iets straffer dan Van Bommel. En ze kwamen elkaar als voetballer ook één keer tegen in de Clásico tussen Barcelona en Real Madrid in 2006. Zidane blikt erop terug op de persconferentie gisteren.
1: On n'a pas tout à fait le même style, mais parce que c'était plutôt lui qui me chargeait et qui me donnait des petites boîtes. Mais j'aimais bien son style. C'était quelqu'un qui avait beaucoup de caractère, personnalité sur le terrain. Et j'aime ça en général des joueurs.
0: Ondanks de verschillen tussen het botte van Van Bommel en het sierlijke van Zidane heeft de Franse legende dus wel veel respect voor de Belgische bondscoach. En met Zidane gaan we vanavond eerst nog wat dieper in de tijd duiken. Naar zijn laatste ontmoeting met de Rode Duivels. En daarvoor moeten we terug naar 2004. Een oefenwedstrijd van de Duivels, net zoals vandaag in het Koning Boudewijnstadion. Met de grote Zidane op het Franse middenveld. Op dat moment geroemd als de beste speler van de wereld. En bij België maakte deze piepjonge Vincent Kompany 17 jaar zijn debuut.
2: Maar het is een beetje zo, bij het debuut is het altijd een beetje verlegen zijn en rustig aandoen, maar het vertrouwen komt er gewoon met de ervaring, maar ik denk dat ik nog veel ervaring moet opdoen.
3: 927 Live. Cathy Lindekens.
4: Dag luisteraars, een heel goeie avond. België is al enkele dagen in de ban van de vriendschappelijke interland tegen Frankrijk. De grote sterren van Les Bleus treden straks om 8:15 aan op de grasmat van het uitverkochte Koning Boudewijnstadion. En dat zorgt voor vlinders in de buik. Van voetballiefhebbers die de Fransen live aan het werk willen zien, maar ook van sommige spelers die straks tegenover hun idool gaan staan.
5: Op het blad dat we hebben gekregen, de officiële ploegopstelling, daar staat nog Daniel van Buiten, gekoppeld aan Timmy Simon centraal achterin bij de Rode Duivels. Maar u heeft het daarnet van Tom gehoord. De opwarming heeft uitsluitend gegeven. Van Buiten is dan toch niet helemaal fit genoeg bevonden. Maar die andere man die kan zijn grote droom nu gaan waarmaken. Zijn allereerste speelminuten komen eraan voor Vincent Kompany. En een verzwakking zal dat zeker niet zijn.
6: Wel, iedereen zit een beetje hoopvol uit te kijken naar de protagonisten natuurlijk. En vooral naar de sterren van de Frans. Want ze hangen allemaal over de balustrades. Allemaal met de digitale toestellen, alle supporters. Ze willen een glimp opvangen van onder andere Zinedine Zidane.
5: De beste voetballer van de wereld wordt door veel kenners bevestigd. Zinedine Zidane, de man toch misschien waarvoor of voor wie heel wat mensen zijn gekomen. Eén minuut extra tijd komt erbij. Die gaat nu in, terwijl Frankrijk nog in de aanval is met Zidane. Inspelen bij Luyendula. Bijdraaien van Kompany. Maar die laat zich niet onbetuigd. Kompany afhouden. Oh, Saha vrij in het strafschopgebied. Dat is een penalty, denk ik. Ja, nee, de bal is er nog ingegaan. Wie heeft hem erin getrapt? Toch nog Govou? Saha was neergegaan. Wij keken naar de scheidsrechter. En ik dacht, hij geeft penalty. En dat deed hij eerst ook. En heeft hij gefloten of niet? Het is toch een goal van Govou.
6: Hij heeft balvoordeel gegeven. Er was inderdaad een fout, maar er kwam Govou ingelopen. En die prikte de bal voorbij Geert de Vlieger. En toch nog een koude douche. Niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk voor de Rode Duivels.
5: Passage misschien inspelen bij een Bo en Penza. Nog een Bo en overtreding is dat toch? Jawel. Vrijtrap voor de Belgen, Tom.
6: Inderdaad, het was een goede vlotte actie van op de rechterkant gekomen. Met Wuffel inderdaad, die alweer onderuit werd geduwd, geschoffeld. Dan naar binnen komen en dan een Bo en Penza net voor het halve maandje voor de rechthoek. Daar wordt de bal nu gelegd, een nieuwe bal, een vrije trap.
5: Bassetjo ook erbij, maar het lijkt mij toch meer iets voor Wesley Song. Barthez op de lijn. En nog maar trekken en duwen. Daar komt de bal van Song, trappen en oh, hij likt de lat.
6: Heel goed gekruld. De snelheid was ook goed, want de Barthez was er waarschijnlijk niet bij geweest. Want de bal was ook heel hoog. Hij likte inderdaad de kruising en de bal er dus niet.
5: Le Mans heeft de inkoop onderschept. Galas, bal hoog de lucht ingetrapt. Makelele, het duel niet gewonnen, maar toch de bal bij Pires. En Zidane, oh, dat is gevaarlijk. Zidane heeft ruimte. Links is Roten, maar Zidane gaat zelf. Nog een keer Zidane door het centrum. Saha, dat is toch buitenspel of niet? Hij trapt hem erin en dat is geen buitenspel. Saha heeft gescoord bij zijn allereerste interland voor Frankrijk. De actie was van Zidane. Het overzicht, prachtig gedaan. Zinedine Zidane. En de grensrechter stond echt wel goed opgesteld dus. En zal het beter gezien hebben dan wij. En dat is nu wel een beetje pijnlijk voor de Belgen. Net toen die dus in de tweede helft toch wat meer naar voren waren gaan spelen. We spelen ondertussen al ruim 1 minuut in de toegevoegde tijd. Van Teun is dus 7 overwinningen. Derde nederlaag nu. En het zal niet de laatste zijn mogelijk met nog tegenstanders als Duitsland en Nederland. De Belgen hebben een verdienstelijke wedstrijd gespeeld. Jawel, afgevlogen ondertussen. Zeker van bij.
3: Zie dan. Genoten, toch?
7: Ja, uiteraard. Als je dat ziet, dat zijn toch wel bepaalde dingen die dat... dat is gewoon pure top. Wereldklasse.
3: Kan je nog genieten van zo'n Zidane als je in die goal staat?
8: Als je ver van doel is wel, ja. Hoe dichter je komt, hoe meer schrik je dan toch krijgt. Want ja, vandaag ook weer bewezen hoe goed hij is. Daar zijn geen die veel woorden aan vuil maken.
6: Als je tegen Zidane speelt, is het toch iets speciaals? Kijk je daarnaar?
9: Ja, speciaal op veld denk je daar niet aan.
10: We wisten ook dat ze op de counter gingen spelen. Dus ze komen er een fantastisch uit met Zidane. En Zidane is gewoon... Fantastische speler als je ziet hoe dat dit spel opentrekt met enkele bewegingen of met zelfs met een loopactie.
0: Op de tonen van Madame, de debuutsingle van Martin Solveig met Salif Keita. En Zidane had dan wel niet gescoord in deze wedstrijd, maar die Zidane, Ivan Marquet, klinkt wel top. En hij zat op de piek van zijn kunnen in zijn laatste ontmoeting met België 22 jaar geleden.

Flow dan van Modest Mouse. Dit weekend was er nog een stunt van derde klasser KSK Heiste. De beker van België voetbal speelde het KV Kortrijk nu al uit het toernooi. En vandaag was er de loting voor de volgende ronde. Voor de 16e finale. Heist komt nu nog een eerste klasser tegen Antwerp. En ik overloop alle andere wedstrijden ook meteen, want alle eerste klassers komen nu in het toernooi. Zo krijgen we Beerschot, Anderlecht, Club Brugge, Lokeren, Standaard Dender en STVV. Lommel Union krijgt vierde klasser Nijlen over de vloer. Agent gaat op bezoek bij derde klasser Union Rochefortoise, Racing Genk bij Virton, Cercle Brugge bij Sporting Hasselt en dan hebben we ook nog Bergen, Charleroi, OH Leuven, Framborin, KV Mechelen, Eupen, Zotte Waregem, Serein, Westerlo, Patro Eijsten, SK Beveren, Habet en La Louvière, Club Luik.

Lekker hoog cry van Godley en Cream. Het is ondertussen al even geleden dat we Wout Faes nog in de defensie van de Rode Duivels zagen. De verdediger met het opvallende kapsel is ondertussen 28 jaar en hij verlaat nu zijn club Leicester City in Engeland, waarmee ondertussen in de derde klasse in Engeland speelt. Het is echt een zinkend schip daar, na de titel in de Premier League exact 10 jaar geleden in 2016. Dus Faes trekt nu naar de woestijn, naar Shabab Al Ahly in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij tekent daar een contract voor 3 jaar. Eén keer speelde dit seizoen voor Leicester. Dat was in de laatste competitiewedstrijd tegen Barnsley. Een kleine 2 weken geleden. En 28 caps heeft Faes dus voor de Rode Duivels. Maar dat lijkt nu toch echt wel een afgesloten hoofdstuk. Op de buitenring rond Brussel moet je een kwartier file rijden tussen Grimbergen en Jette. Daar is de afrit afgesloten op de binnenring 10 minuten van Groot Bijgaarde tot Jette. Doorwerken is op de A12 van Antwerpen naar Brussel in Boom de Ruppeltunnel gesloten. Je moet omrijden via de brug. En op de buitenring rond Brussel wordt er vannacht gewerkt tussen Strombeek en Wemmel. Een groot deel van de nacht zal er maar 1 rijstrook beschikbaar zijn. Houd dus rekening met file. Sportza.

Joy, de nieuwste van Ray. Heel erg uptempo samen met Emma en Absolutely. Straks volg je hier bij Sportzaal op Radio 1 de Nations League wedstrijd tussen de Rode Duivels en Frankrijk in Brussel. Over een dikke 10 minuten gaat die wedstrijd van start. Ik vertel je eerst graag nog over een transfer uit de wielerwereld, want Jordi Meus ruilt Red Bull Bora Hans Grohe in voor Lidl Trek. De Belgische sprinter leek al een tijdje te vertrekken bij de ploeg van Remco Evenepoel en nu krijgt hij bij Lidl Trek dus onder meer Thibaut Nijs als nieuwe ploeggenoot. 28 is Meus nu, hij reed 5 jaar in dienst van Bora en won er onder meer op de Champs-Élysées in de slotrit van de Tour van 2023.

0: vrouw.
1: Floris, Francis, Arthur. En het ging in de kranten vandaag ook nog over de opmars van het Nederlandse lied. En daar stond deze Floris dus ook bij als voorbeeld. De opdracht was dit. En die van Mark van Bommel straks is duidelijk. Toch maar gebruik maken van de kansen die het flink geroteerde team van Frankrijk kunnen bieden. Wie weet, 9 andere pionnen in vergelijking met de wedstrijd tegen Turkije. In het team van Zinedine Zidane.

0: Patient Zero van Taylor Swift. En dan kunnen we stilaan naar Laken, naar het Koning Boudewijnstadion, waar de Rode Duivels hun tweede Nations League wedstrijd afwerken tegen het grote Frankrijk, tegenwoordig onder leiding van de misschien nog grotere Zinedine Zidane. We volgen alles bij Peter van der Bent en Tom Boudewil.
1: Goedenavond inderdaad. Een kleurrijk decor in elk geval. Het Koning Boudewijnstadion. Ik zie dat driekwart van het stadion gehuld is in rood en zwart en geel. De kleuren van de Belgische vlag natuurlijk. Het mooie affiche hier in het Koning Boudewijnstadion. Zoveel is zeker. Het grote Frankrijk, de grote buur uit het zuiden is op bezoek. Een land dat de voorbije 10, 12, 14 jaar eigenlijk moet je zeggen. Onder de vorige bondscoach Didier Deschamps. Het wereldlandenvoetbal mee heeft gedomineerd, kleur heeft gegeven. En dat inderdaad nu aan de hand van een nieuwe bondscoach. De lang verwachte, de verlosser, dat zal moeten blijken. Zinedine Zidane hier naar Brussel komt. We hebben wel een tijdje geleden de ploegen meegegeven. Natuurlijk die van de Belgen en ook wel die van de Fransen. En dan is dat toch een kleine teleurstelling, zou ik zeggen. Je zou kunnen zeggen dat geeft de Belgen misschien meer kans op succes. Want Frankrijk is de voorbije jaren natuurlijk uitgegroeid tot de grote boeman van de nationale ploeg. Elke keer als er een ontgoocheling volgde in de eindfase van een grote toernooi, dan waren het de Fransen die dat voor elkaar hebben gekregen. En dus in die zin is er misschien net iets meer mogelijk voor de Belgen vandaag tegen, met alle respect en tussen aanhalingstekens gezet, het B-elftal van Zinedine Zidane. En Tom, ik vraag het is misschien wel jammer. Oké, misschien meer kans op puntengewinst, maar er zaten er toch een paar moeten bij zijn. Dembélé, Olysee, Cherki, Upamecano, iets toch.
2: Ja, daarom zijn de supporters naar hier gekomen. Daarom hebben ze een kaartje gekocht, omdat het alweer een tijdje geleden is dat er een groot land is langsgekomen in het Koning Boudewijnstadion. Ik denk aan de Nations League van een jaar of twee geleden, waar ook Frankrijk toen deel van uitmaakte. Maar het publiek komt toch voor de sterren inderdaad, die bij de allergrootste Europese clubs spelen. En als landenteam, zoals je zegt, hebben ze toch het voorbije decennium gedomineerd met heel veel prijzen, ook met goede wedstrijden. En het blijft toch een uithangbord met heel wat goede spelers ook. En dan zou je kunnen zeggen, is België dan favoriet? Dat zal nog moeten blijken natuurlijk, want er staat wel nog kwaliteit op het veld.
1: Ja, zeker. En vast dan kijken we zo meteen nog wel even naar. Aan de andere kant, ik had misschien wel net iets meer wijzigingen dan weer verwacht dan die twee die Mark van Bommel heeft doorgevoerd. Dat waren wel te verwachten met Zeiss voor de Kuiper en Labia voor Raskin. Maar ik had misschien gedacht Moreira, dat hij ook zijn plaats zou moeten afstaan. Misschien een keer een kans voor Openda tegen het land waar hij nu voetbalt. Wat meer snelheid, dat zou hij moeten liggen als er wat ruimte is, als de Fransen wat komen. Maar goed, hij wil toch in die eerste thuiswedstrijd als nieuwe bondscoach toch maar zijn best mogelijke opstellen.
2: Voilà, dat denk ik ook. Mark van Bommel kennende zal hij eerst de structuur willen zetten, voor zekerheid gaan. We hebben de wedstrijd gezien tegen Italië, die zeker in de eerste helft zeer goed was. En ik denk dat ze vooral op dat elan willen doorgaan. Mijn grote vraag was, ga je meteen druk zetten? Ga je de deur openzetten? Wat Turkije in die openingswedstrijd tegen Frankrijk zeker niet heeft gedaan. Het is naar 5 verdedigers gegaan. Ja, dat wil Van Bommel zeker niet doen. Hij heeft altijd gezegd, we willen aanvallen, we willen hoog druk zetten. Dus was ik wel benieuwd tegen de Dembélé's en Co. Mbappé is er nu niet bij natuurlijk. Wat ze dan zouden doen. Maar hier, denk ik, zou je toch het risico moeten durven te nemen.
1: Hij heeft gezegd, wij passen ons niet aan aan de tegenstander. Het zou natuurlijk kunnen dat het niet lukt, omdat Frankrijk zelf ook graag de bal wil natuurlijk. Want de Turken deden in de tweede helft, kwamen ze wel meer. Ja. En waren er ook wel mogelijkheden tegen Frankrijk. Dat is ook gebleken in die wedstrijd van de Turken thuis tegen de Fransen. Het was een 0-1 overwinning. Maar ja, een geweldige wedstrijd vond ik dat eerlijk gezegd niet. Er was natuurlijk altijd nog bij momenten de individuele klasse van Olysee. Die stak er toch weer wat mij betreft bovenuit. En je moet Mbappé maar één kans geven. En dan maakte dat geweldig af. Dat deed hij ook in Turkije. Dus geen fouten maken. Zeker en vast. Maar er waren best wel wat mogelijkheden. Aan de andere kant om, hebben we ook gezien, Italië, hoe zwak ze ook waren, zeker in de eerste helft. Ja, ze hadden ook wel hun kansen. 2 in de eerste helft. En ook nog wel een paar, zeker in die in dat derde, vierde kwartier, sorry, dat eerste na de rust in de tweede periode.
2: Ja, dat vond ik in alle nabesprekingen
1: te weinig aan bod gekomen.
2: Voilà, inderdaad. Ik ben altijd een van de meest kritische. Maar je hebt wel veel kansen weggegeven. Je hebt de bal niet gehouden. En uiteindelijk heeft de Lammers toch 2-3 goede reddingen moeten doen. Was er veel ruimte, was Italië iets scherper, konden ze iets beter afwerken. Dan heb je nog wel een probleem, want je kan niet meer meteen omschakelen. En na die goal van Luque Bacchio, dat was het einde verhaal. Maar daar vind ik, is er heel weinig nadruk op gelegd. Er is ook door de media meegegaan in die eerste helft. En het goede voetbal wat zeker waar was. Maar het was toch helemaal anders in de tweede helft.
1: In die zin is het ook vergelijkbaar met die allereerste wedstrijd van Domenico Tedesco. Waar ze toen ook een einde maakte aan een lange reeks zonder overwinning. Het was in de jaren 50 geleden, denk ik, toen tegen Duitsland. Dat België toen ook een geweldige eerste helft speelde. Meer doelpunten maakte. Maar in de tweede helft tegen Duitsland, dat achteraf nog een ploeg in crisis bleek te zijn. Ja, toch ook wat terugzakte. Dus daar ben ik nu wel benieuwd naar. Of ze, ik heb het daar straks ook in het journaal gezegd, of ze nu in moeilijke momenten solider gaan kunnen verdedigen dan ze dat hebben gedaan. Want het was op het WK bij momenten tegen mindere ploegen. In Egypte een bepaalde periode ook wel redelijk veel kansen weggegeven. Er is ook veel te doen, Tom, over de spirit, het lopen, het terugverdedigen. En ik haalde in mijn notes nog een keer boven voor de kwartfinale tegen Spanje. Ja, was België gewoon de ploeg die het meest gelopen had. Klopt. Kilometers opgeteld op het WK. Mm-hmm. En ook wat sprints betrof, maar intensity runs, had je er ook 3 in de top 10 van alle kwartfinalisten. Dus lopen deden ze onder Rudi Garcia eigenlijk ook al wel.
2: Voilà, inderdaad. Dus het is allemaal het nieuwe dat erbij komt. En ook wel een beetje gestuurd natuurlijk. En dat is goed. Het publiek gaat daarin mee. En hopelijk kunnen ze die lijnen nu verder trekken. Ik had gedacht van de tifo wordt net iets te vroeg gemaakt, want iedereen was al moe met de handen in de lucht te steken. Maar We Are Belgium wordt gevormd met de gele letters. Dus het is wel een zeer mooi zicht ook met de kleuren van Frankrijk, de kleine vlakjes. Dus het is wel leuk voor de spelers om nu het terrein op te komen.
1: Ja, en hoe dan ook, ook al heeft Frankrijk dan niet zijn allerbeste spelers opgesteld, het blijft toch een heel erg mooie affiche. Een klassieker, een derby. Doe het zoals u wil. Met een echte veldheer aan de rand van het veld bij de Fransen, Zinedine Zidane. Hij die hier, daar werd hij nog een keer aan herinnerd. En vreemd genoeg herinnerde hij zichzelf niet, dat niet meer. Nog de gast was met de Euro 2000. Voilà, de Marseillaise schalt door het Koning Boudewijn-stadion.

Het marslied van de Franse soldaten bij de intocht in Parijs vanuit Marseille. Ik zou zeggen, daar kunnen we met ons Brabantsonneke niet tegen op. Maar het is maar het vocale begin natuurlijk. De prelude van deze interland.

0: Het klonk ook veel luider omdat de man die de geluidsinstallatie bedient en zwenk naar rechts gaf aan de volumeknop, had ik de indruk. Maar wel massaal veel meegezongen door de supporters hier in het stadion. En wel een minpunt, nee, een dikke min voor het boegeroep tijdens het Franse volkslied. Maar de rivaliteit tussen België en Frankrijk is groot. Vanuit België naar Frankrijk groter dan omgekeerd. Want daar kijken ze niet echt om naar het kleine België. Maar ik zei het al, de Fransen hebben de voorbije jaren te veel en te vaak de Belgen de weg versperd op de eindronde van een groot toernooi. Te beginnen natuurlijk met die nog altijd niet, heb ik de indruk, verteerde halve finale op het WK in Rusland. De edel nederlaag daar voor de gouden generatie. En op het EK in Frankrijk met de own goal van Jan Vertonghen in de achtste finale. Hij zit naast de technisch directeur, bijna CEO Vincent Manhart op de tribune, Jan Vertonghen. En tussendoor ook nog een keer uitgeschakeld toen de Belgen de enige keer overigens in 21, of in 23 was het, de Final Four van de Nations League haalde in Turijn. Een nederlaag tegen de Fransen. Ook daar 2-0 voor en toch 2-3 verloren. Dus het is wachten op nog een keer een deugddoende overwinning. Ik zou zeggen te beginnen met misschien een gelijkspel tegen de Fransen. Dan is dit misschien vandaag een mooie kans. Want ook in de vorige editie van de Nations League, de groepsfase, 2 nederlagen van de Belgen tegen de Fransen. En dat waren andere omstandigheden. Toen zat de motor er toch al een beetje in, om het zacht uit te drukken. Onder Domenico Tedesco, dat eindigde dat met een afgang tegen Israël, een 1-0. En het begin van de zwanenzang ook van de twee bondscoaches geleden, moet ik zeggen. Dacht zeker de vorige, nee, daar zat er alweer in tussen met Rudy Garcia. Mike Maignan, de man van Milan, is de aanvoerder vandaag. Het was Mbappé, dan werd het Dembélé, naar verluidt de 136ste. Dan werd het Rabiot, de 137ste. Ik weet niet of Maignan al eerder aanvoerder was. Anders begint het wel op te lopen natuurlijk. De Belgen met Seis op de linkerkant. Lavia in het hart van het middenveld als enige nieuwkomers. Aan de overkant dus. Wel voorin nog altijd Désiré Doué en Bradley Barcola. 125 miljoen waard vonden ze in Liverpool. En Esteban Lepo, die ik hier vandaag ga ontdekken, moet ik eerlijk toegeven. De spits van Rennes vorig jaar. 13 doelpunten gemaakt. Korte invalbeurt tegen Turkije. Vrijdag zijn debuut gemaakt. Hij is al 26. Lang geleden uit de jeugdopleiding van Lyon. En Camavinga, die de kans krijgt om punten te scoren. Hier hij, die uit de selectie werd gelaten. Zeer tot zijn ontzetting voor de voorbije wereldbeker. Samen met Dacuña. Hij steekt de slimme, allesziende voetballer op de middenstrook. En Akliouche, die naar Paris Saint-Germain is gegaan. Net als de uitblinker bij de Belgen in die wedstrijd in Rome. Mika Gods mag het hier vandaag een keer etaleren voor eigen volk. We zijn er helemaal klaar voor. Tweede opdracht van de Duivels in deze Nations League poelenfase. En de Belgen mogen aftrappen. Een bal achteruit richting Senne Lammens. En dan maar de ketelaren zoeken. Waar al meteen een eerste stevig duel wordt uitgevochten met Jérémy Jacquet. Jérémy Jacquet dus 21, aanwinst van Liverpool. 63 miljoen voor neergeteld. Ook de andere speelt in de Premier League naast hem, Maxence Lacroix. Die viel nog in tegen Spanje op het wereldkampioenschap in die halve finale. Dus twee stevige jongens achterin. En de man op de linksback is Diouf. Die speelt over, wat is het, een kleine 2 weken tegen Club Brugge. Maar normaal doet hij dat als rechter wingback. Terwijl hij linksvoetig is en hier dus gewoon op de linksback geposteerd is. Slecht uitvoetballen van Maignan. Gos met de Bruyne. Een half misverstandje, want de Bruyne dacht dat Gos weer links was. Maar hij heeft de bal nog. Begint alweer te zwenken. Meegeven is goed. De voorzet komt. Maar uiteindelijk kan de ketelaar niet bereikt worden. Tielemans met diepgang. De eerste keer de Belgen. Eerste corner voor de Rode Duivels.
1: Gos zit al meteen goed in de wedstrijd. De bal bijhoudend. Ik moest hem eens gaan ophalen in dat 1-2. Weet je, met Kevin De Bruyne. Ik vond dat die elkaar heel goed vonden in die eerste helft tegen Italië. En daar waren ze opnieuw. Paasje achteruit, in corner verwerkt. En daar gaat Kevin De Bruyne nu.
0: De Bruyne met de corner na anderhalve minuut voor de Belgen. Indraaide bal dus. Wie kan koppen? Mechelen probeert dat. Maar kan hem niet naar het doel richten. En uiteindelijk kan Tielemans hem niet bijhouden. Is het uitkijken voor de counter met Barcola. Maar die laat de bal liggen. Een gooi. De ketelaar. Nee. En dan in het centrum Tielemans opgehouden. Maar nee, niks aan de hand. Hij claimt wel een overtreding bij het bijna betreden. Ter buitenvolle duidelijkheid van het strafschopgebied, maar er was niks aan de hand. De ketelaar wilde hem meegeven, was goed wat hij deed. Maar ik zou zeggen, het afschermen was prima van Tielemans. Maar de Belgen beginnen toch weer. Het is natuurlijk nog maar het begin van de wedstrijd, de eerste twee minuten, met aanvalsspel. Zoals ze dat ook deden in Rome tegen Italië.
1: Het was vooral belangrijk dat die tegenaanval er werd uitgehaald. En dat was een meter of 10 buiten de grote rechthoek. Dus dat was zeer belangrijk. Ook al omdat je dan nog met al je mensen rond die 16 staat.
0: Ja, Barcola hielp wel een beetje. Want liet die bal zo min of meer liggen. Maar was wel omgeven. Dat is dan de verdienste. Door allemaal rode duivels. Gods, prachtig nummertje daar aan de buitenkant. Maar uiteindelijk wel de bal ingeleverd. Het was knap hoe wij Kalulu daar in de wind zetten. We zitten bij Diouf. En Camavinga. Hij zit nog altijd bij Real Madrid, terwijl iedereen dacht hij zal vertrekken. Leek ook te mogen vertrekken van alles en iedereen. Maar Mourinho wil hem toch nog gebruiken. Blijft als hij zijn dag heeft. Echt een geweldige voetballer met een geweldig volume.
1: Maar ook nog iemand old fashioned met het truitje in de broek. En de broek nog redelijk hoog opgetrokken.
0: Ja. We kijken naar Luca da Cunha. Ooit begonnen dus als flankaanvaller. En het is Cesc Fabregas die er een centrale middenvelder iets defensiever zelfs van gemaakt heeft. Maar de Fransen herinneren eraan dat hij bij zijn uitleenbeurt naar Lausanne, wat komt uit de jeugd van Lyon, ook wel een keer een seizoen op de nummer 10 heeft gespeeld daar in Zwitserland. Dus helemaal ongewoon is het niet. Ja, lijkt wel de meeste achteruit getrokken met Camavinga, rijtje hoger. En Akliouche, die dus in het centrum opereert. Is in principe ook iemand die aan de buitenkant voetbalt. Paris Saint-Germain gehaald als vervanger van... kom even op zijn Koreaan, Lee. Die naar Atletico Madrid is gegaan. En Gods natuurlijk in principe de vervanger van Barcola. Zo gezegd. Da Cunha legt de bal. Kalulu laat hem lopen. Zo zitten we bij Barcola, die komt van de rechterkant. Met de Kalulu diepgang terugtrekken en overgenomen in het centrum door Le Paul. Ja, dat deed hij niet geweldig, Esteban Le Paul. Maar een eerste keer de aanval van de Fransen.
1: Ja, het was Gods die helemaal in het centrum ging doorverdedigen. Waardoor Kalulu helemaal vrij kwam met zijn tweeën tegen Seis. En daardoor de ruimte in de rug van Seis maar niet goed kunnen afwerken.
0: Niet overgenomen, niet goed overgenomen zal ik maar zeggen door Le Paul. Vorig jaar, ik zei het al, in de Franse competitie bij Rennes. Goed voor 13 doelpunten in de Ligue 1. En dus een laatbloeier zou je kunnen zeggen als Frans international voorlopig. Want de spitspositie die is voor Ousmane Dembélé. Zidane, een van de dingen die hij heeft aangekondigd is Mbappé. Is voor mij iemand die van de linkerkant komt. Blijft een eeuwig zoek. Akliouche, mooi doorgedraaid. En bal weer naar de buitenkant. Bij Doué. Weer op zijn vertrouwde rechterpositie. Met da Cunha even. Met Jacquet. Akliouche. Beetje tegen Moreira aan. Kastanje hard inspelen. Dat is vlot. Maar De Bruyne met een hakje waar niemand stond eigenlijk. Dus recuperatie bij Lacroix. De Fransen nemen over. Het heeft niet zo lang geduurd dat België... Frankrijk wat achteruit kon duwen. Nu beginnen ze aan een potje balbezit, zo lijkt het wel. Met Camavinga. En ja, automatisme heeft dit elftal natuurlijk niet van de Fransen. Dus dat is dan op klasse. Kijk. Da Cunha met een mooie strakke bal naar de buitenkant. Naar Kalulu met Akliouche. Da Cunha weer. Legt hem nu naar de linkerkant. Barcola. Aanname is bijna altijd zuiver bij Bradley Barcola. Diepgang bij Camavinga. Camavinga kapt De Bruyne te makkelijk uit. De voorzet in de box opgeruimd door Ngoy. Nou, de Belgen nu even wat moeilijkheden om een bal bij te houden. Nu met Gods misschien. En uiteindelijk te veel tijd nodig. Jacquet er goed tussen. En zo is dit een eerste wat moeilijkere periode voor de Duivels. In het begin van de wedstrijd al tegen Frankrijk. Ja, en de klasse van de meeste Fransen aan de bal. Daar heb je maar 5 minuten voor nodig. Voor zover ik dat nog niet wist. Ja. Het gemak waarmee ze aannemen, intikken.
1: Voilà, dat is het. Ze staan altijd goed ingedraaid. Ja. Ook de twee met een linkerpootje. Dat is klasse.
0: De Bruyne tegenaanval. De ketelaren gelanceerd. Maar Jacquet is ook snel. En is zelfs sneller dan de ketelaren. En snijdt hem de pas af en kan op zijn gemak gaan uitverdedigen. Bal richting Barcola, waar Castagne dan wel beter tussen zat. Uiteindelijk Morer, die wat rust en ruimte zoekt in het centrum, in de middencirkel bij Mechelen. En Lavia. We kijken er toch naar uit, naar zo'n eerste lange wedstrijd, veronderstel ik. Basisplaats in elk geval bij zijn derde selectie voor de nationale ploeg. Of de derde cap. Even kijken, of is het zijn vierde dan? Nee, zijn derde. Ja, inderdaad. Drie jaar zaten er tussen zijn eerste en zijn tweede. Afgelopen vrijdag in Rome tegen Italië. Maar die Gasquin kwam vervangen. En de Belgen die nu even temporiseren, dat lijkt mij geen slecht idee. Want ze hebben de voorbije minuten nogal veel achter de bal moeten lopen. En Goy gaat nu wel indribbelen. Weg van Le Pool. En overgenomen door Moreira. Nee, bal naar het centrum is geen goeie. Zomaar in de voeten van Dacuña. Dacuña voetbalt met Akliuš. Daar komt de Moreira dan wel goed tussen. Maar het is maar oponthoud. Bal is naar de buitenkant nog een keer gegaan. Met Doué. Doué brengt hem. En het is in de handen van Senne Lammers. Gevaar geweken. Lammers die ook even temporiseert. De Belgen hebben er een iets moeilijker periode op zitten op dit moment. Na 8 minuten. Na een goede prille start. Echt grote kansen nog niet gehad. Tussen België en Frankrijk is het dan ook niet onlogisch. Nog altijd 0-0.
2: VRT Radio 1. Alles begint bij luisteren.
3: Het is 9 uur, Neil. Goedenavond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Ginny Beels gaat zelf geen ontslag nemen als gedeputeerde van de provincie Antwerpen. Dat heeft ze gezegd in ons magazine Ter Zake vanavond. De Partij Vooruit liet vandaag weten dat ze de samenwerking met Beels stopzet. De partijtop verwijt haar onder meer een deloyale houding en vraagt haar om haar mandaat als gedeputeerde in Antwerpen dus terug te geven. Doet ze dat niet, dan zou de provincie Antwerpen onbestuurbaar kunnen worden, omdat het bestuur van N-VA en Vooruit dan geen meerderheid meer heeft. Maar dat klopt niet, zegt Beels.
4: Ik ga niet zelf ontslag nemen, daar heb ik ook altijd heel duidelijk in geweest. Ik zie niet in waarom niet. De fractieleider vandaag van Vooruit in de provincie heeft heel duidelijk gecommuniceerd. Wat ons betreft, met onze fractie zullen wij het bestuursakkoord de komende weken, maanden, jaren heel loyaal blijven uitvoeren. En ik ga dat ook doen. Dus er is geen probleem van onbestuurbaarheid voor het moment. Nee.
3: Vooruit heeft een decreet ingediend in het Vlaams parlement voor een motie van wantrouwen in de provincieraad. Zo zou die provincieraad dan kunnen beslissen om Beels alsnog te vervangen. De Nederlandse premier Rob Jette heeft vanavond zijn excuses aangeboden voor een stevige uitspraak op het congres van zijn partij, D66, afgelopen weekend. Jette had daar fors uitgehaald naar organisaties die volgens hem verantwoordelijk zijn voor de toename van aanvallen op de LGBTQ-gemeenschap, vrouwen ook en minderheden. Jette sloot zijn betoog af met de boodschap: we gaan die lui niet laten winnen, we gaan ze vol op hun bek slaan. De uitspraak kreeg ook meteen veel kritiek, vooral van rechtse politici. Premier Jette noemt zijn uitspraak nu een slip of the tongue.
5: Laat ik daarvan zeggen dat ik wat nette taalgebruik had moeten gebruiken gisteren. Ik bedoelde het natuurlijk niet letterlijk, maar ik ben gewoon erg gepassioneerd over gelijke rechten voor iedereen. En dat heb ik gisteren proberen over te brengen. Het zijn niet teksten die u mij heel vaak hoort gebruiken, dus het was een slip of the tongue. Dat zal ik ook de volgende keer proberen te vermijden.
3: En in het Koning Boudewijnstadion ontvangen de Rode Duivels op dit ogenblik Frankrijk. Het gaat om de tweede groepswedstrijd in de Nations League voetbal. Peter van den Bemt, de wedstrijd is om 10 minuten aan de gang. Is er al iets gebeurd?
0: Voorlopig nog altijd 0-0 na dik 10 minuten spelen. De Belgen begonnen sterk. De eerste 2 minuten proberen ze Frankrijk achteruit te duwen. Maar daarna hebben de Fransen wel overgenomen met goed positiespel. Met vlot combinatievoetbal. En de Belgen moeten de voorbije minuten toch vooral achter de bal aanhollen. In wat toch een flinke test is voor het België van Mark van Bommel in zijn eerste thuiswedstrijd als bondscoach. Maar de Fransen hebben weliswaar hun B-ploeg opgesteld. Een hele rist vedette zit op de bank. Of Mbappé is er niet bij. Maar hij ziet het nu al. Frankrijk kan ook met de tweede keuze. Uitstekend voetballen. België even in ondertal nu. 11 minuten zijn we ver. Wel nog altijd 0-0 tussen België en Frankrijk.
3: Dankjewel, Peter. Vanavond veel wolken, nog kans op een bui ook bij zo'n 16 graden vannacht. Morgen startgrijs, nadien veel zon en erg warm. Bij temperaturen in de namiddag mogelijk zelfs tot 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden. Radio 1.
6: Sportza.
7: Met Jonathan met de penningen.
8: Goedenavond, de Rode Duivels begonnen flitsend tegen Frankrijk. Maar de Fransen hebben in die openingsfase ondertussen wel echt overgenomen. Peter en Tom.
9: Bijna 0-1 voor Frankrijk. Wat een actie van Désiré Doué. Niet voor niets is dat zijn familienaam. Wat is hij begenadigd en begiftigd met geweldig veel talent. En hij dribbelde daar tussen Gods en Seis door. Waar geen ruimte was, een beetje centraal. En dan een geweldige knal. En Lammers, die kon er alleen maar naar kijken tegen de lat. En zo weer het veld in. Of Frankrijk had zijn intussen toch echt grote overwicht omgezet. Ook in een doelpunt. Nu even een moment van buitenspel bij de Fransen. En dat is zeer wel gekomen, want het is heel erg moeilijk voor de Belgen. Ze krijgen ook op het middenveld geen greep eigenlijk. De Fransen vinden daar voortdurend de vrije man. De Belgen krijgen het ook niet belopen om dicht bij elkaar te blijven en om de ruimtes dicht te houden. En ook...
1: Het is vooral de driehoek, Tielemans, De Bruyne en Lavia. Ze lopen ertussen en als je dan met zo begenadigde voetballers zit, technisch heel goed... aannemen, spelen en zo altijd het duel ontlopen. Want België gaat op het middenveld het duel niet aan. Ja, dan kom je voortdurend in de problemen. Zelfs in balbezit, dan schuift een van de, nu net niet, maar een van de centrale verdedigers schuift telkens door of op Tielemans of op De Bruyne. En de duels worden altijd verloren. Dus België kan gewoon nauwelijks over de middenlijn komen al voetballend.
9: Nu De Bruyne wel, ondanks de druk van de uitstappende Lacroix. Bal aan de buitenkant bij Gods. Even ademhalen, even proberen opschuiven nu bij 0 tegen 0. Wel nog altijd 13 minuten ver. Een gooi met Gods. Die opent voor Morère. Een keer een actie maken, Morère. Zijn linker zoeken. Op wandel. Voetballen met De Bruyne. Maar De Bruyne met de rug. De kont erin. Camavinga komt er gewoon op klasse uit. En dan een overtreding van Gods. En opletten voor een gele kaart. Ja, of gaat het er alleen zijn? Ik heb zijn naam nog niet genoemd, overigens Rade Obrenović, 36 jaar uit Slovenië. Houdt het voorlopig bij een laatste waarschuwing voor Mika Gods. Het zou ook een beetje streng geweest zijn. Uiteindelijk kreeg hij ook nog wel een tikje van Camavinga tegen de neus. Dus in die zin, ondanks het protest van Maxence Lacroix, is het nog een terecht oordeel. Terwijl we op de monitor nog eens kijken naar de geweldige ingeving van Désiré Doué. Had al Tielemans afgeschud. Seis en... Gods in de wind en dan een pegel tegen de lat. Waar geen houden aan was, maar... Senna Lammers ontsnapt. Hij komt met de schrik vrij. De lat brengt redding. Lavia, dat is nu wel ineens goed doorgespeeld. En De Bruyne probeert de ketelaren te lanceren. De ketelaren moet wel uitwijken voetballen met Gods. Want Jacquet was in de buurt. Gods hier, De Bruyne centraal proberen trappen. Waar geen houden aan was, maar... Senna Lammers ontsnapt. Hij komt met de schrik vrij. De lat brengt redding. Lavia, dat is nu wel ineens goed doorgespeeld. En De Bruyne probeert de ketelaren te lanceren. De ketelaren...

0: Het spel van Moreira. De bal is ook over de zijlijn gezet door Kevin De Bruyne. Speelde echt een zeer goede eerste helft, ook in Italië. De Bruyne met veel energie. Daarna weggezakt. En redelijk op tijd vervangen in Rome. En hier zijn poging kon niet doorgaan. Want Jeremy Jacquet daar goed in de weg. Een van de velen die bij Rennes hun opleiding hebben genoten in deze selectie. Overgestapt dus naar Liverpool. Staat gewoon in de basis altijd naast Virgil van Dijk. In het hart van de Reds. Dus ook hij straks tegenstander. Later. Laatste speler is het zeker. Voorlaatste. Ja. Tegen Club Brugge.
1: Oei.
0: Barcola zat aan de binnenkant. Maar dat was een heel moeilijke bal om die onder controle te krijgen. Castagne. Heeft al redelijk wat kleuren van de regenboog gezien. Misschien nog niet allemaal, maar dat komt zeker tegen het einde van de wedstrijd. Moreira probeert eruit te komen, maar opgejaagd door Diouf. En De Bruyne, net iets te veel van dit soort slippertjes al gezien van Kevin De Bruyne. Laat de bal onder de schoen glippen deze keer. Hij moet balvast zijn in deze moeilijke fase van de Duivels. Doe mee met de voorzet en overgenomen ineens Le Pôle. En dit is de tweede kans. Goed hoor, gecontroleerd overgenomen door Le Pôle. In de handen van Lammers op de voorzet van Doué.
1: Maar wel slecht gecommuniceerd achterin natuurlijk. Want een gooi vertrekt te laat. Waardoor is ook Mechelen verrast aan de eerste paal. En hij kan tussen de twee centrale verdedigers de bal beroeren. En gelukkig voor België in het centrum van het doel waar Lammers staat.
0: De Belgen proberen nog een keer te komen in minuut 17. Met Moreira, met Tielemans. Moreira afleggen. Nee, niet goed. Dat was niet de moeilijkste bal die hij aan de ketelaar moest geven in het centrum. De eerste 1-2 was prima. Daarna geeft hij verloren tot een setting ook van Charlotte de Ketelaar. Want die komt met rechts gewoon van op het penaltypunt ongeveer op doeltrappen. Goeie beweging van de Belgen. Die afzien. Maar ze proberen er toch uit te komen. En snel diep dan. Zoals daar straks Lavia de Bruyne de ketelaar. Nu opnieuw met de diepgang richting Moreira. Maar het afspelen niet goed genoeg. De ketelaar niet bereikt. Met Lammers. Met Ngoy. Die zich geweldig heeft ontwikkeld. De voorbije maanden. Echt een steunpilaar van de nationale ploeg kan worden natuurlijk. Nathan Ngoy. Niet vergeten. Hij is nog altijd maar 23. En hij stuurt nog eens een lekkere lange bal waar De Bruyne achteraan jagen. Het is Moreira die hem uiteindelijk neemt. De Bruyne laat hem meegeven. De Bruyne terugleggen. Oh, de ketelaar niet. Dit is dan een misser. Hij trapt in de grond. Wat een kans voor de Belgen. En de ketelaar, wat gebeurt er? Ik denk dat hij in de grond trapt. Ik weet het niet. Bal die misschien niet helemaal perfect komt. Maar uitstekende beweging. Weer snel de andere kant uit. Eerst opletten wel. Met Barcola hier. Ondertussen alweer in het strafschopgebied. Twee man op de huid. Bewegingen maken, trappen. Een krulbal in de handen van Senne Lammers. En dan willen we wel eens kijken wat er uiteindelijk misging. Tussen De Bruyne en de ketelaar. Want dit was een uitstekende bal van een gooi. Fantastisch gedaan. Maar het niet tot een doelpunt geleid. Top.
1: En dan legt hij de bal achteruit. En ja, lijkt het alsof hij met zijn stappen niet uitkomt. Wil hij nog een grote stap zetten om met zijn rechter te gaan afwerken. En
0: ja, een hakje.
1: Ziet het er een beetje knullig uit wel. Maar dit was zeer mooi gedaan. Eerste dreigen Moreira en De Bruyne om de bal te gaan vragen. En dan diepgang zoeken.
0: Hier is Tielemans weer. Maar kan hem ook niet echt lekker meenemen. En zo belandt hij uiteindelijk bij Mignon. Ja, de ketelaar trapt eigenlijk over de bal. Met zo'n hakje achter het steunbeen doen. Maar het begint wel met een heerlijke lange bal van een gooi. En dan Moreira, De Bruyne. Dat ging allemaal prima. Alleen geen besluiten uiteindelijk van de ketelaar. Dat deed Barcola dan wel aan de overkant. Zo krijg je pogingen tussen de palen. Maar goed, dat van de ketelaar was in C veel gevaarlijker dan dat krullenballetje waarmee Bradley Barcola zijn actie afsloot. Op de tegenaanval, zeg maar. Nadat de ketelaren niet konden besluiten. Zo blijven we bij 0-0. Maar boeiende wedstrijd. En de Belgen toch weer iets meer uit de omknelling. Zo, de voorbije minuten. Het heeft even pijn gedaan. Minuutje of 10. In die periode. Ja, twee keer. Toch ontsnapt met Doué. Maar ja, dat zijn individuele acties. Moeilijk te stuiten, denk ik dan maar. Hij kan geweldig dribbelen. En dan uitgespeeld met Désiré Doué die uiteindelijk de voorzet trapte richting Le Pôle.

0: Nu wel een slechte bal van Gods was het denk ik hier. Barcola met een prachtig poortje voorbij Kastanje. Barcola met een versnelling. En Ngoy moet zich... Oh, heeft hij geduwd in de rug. Ah, dat is toch niet helemaal kosher hoor. Ngoy geeft Barcola toch een duw in de rug. En Obrenović zegt meteen niks aan de hand. Maar het is wel een enorm risico. Het is wel echt een enorm risico. Wat een actie van Barcola.
1: En die snelheid met de bal aan de voet. Even de Kastanje in de wind zetten. Panna. En dan even de duw in de rug van Barcola. Van een Ngoy die achter hem aanliep.
0: Dat is toch gewoon duwen toch?
1: Dat is flink duwen in de rug.
0: Dat is niet schouder tegen schouder. Hè? Dat is echt gewoon duwen. Dus ja, als je daarvoor een overtreding fluit en een penalty, kan je er eigenlijk niks van zeggen. Maar het gebeurt niet. Obrenović heeft medelijden of kent genade met een Ngoy. Maar het had zeker gekund. Want Ngoy, toch ook niet de traagste, lijkt daar ook nog eens gepasseerd te zullen worden door de balmennende Bradley Barcola. Wat een versnelling. Ondertussen wel vrije trap in het voordeel van de Belgen. En Mechelen voetbalt met Ngoy.
1: Het was een vraagstuk natuurlijk, want ik vond de rechterkant niet zo sterk met Moreira en Kastanje. Het enige probleem is denk ik, zeker als je aan load management wil doen, wie ga je op de rechtsachter zetten in de plaats van Kastanje? Want Sabbe is er ook nog altijd niet bij. Dus daar ben ik wel benieuwd naar voor de volgende wedstrijden.
0: Een vleugelverandering richting Kastanje, maar die had te veel moeite met de controle. Bal die buiten glijdt. Aanmoedigend applaus van Gods. Had een bijna andere controle. Het was niet de meest evidente bal. Minuut 22 van deze wedstrijd bij 0 tegen 0. En Frankrijk dat dus even doorduwde. De Belgen die naar adem moesten happen. En nu toch weer wat meer in de wedstrijd zitten. Meer duels winnen. De bal langer kunnen bijhouden. Ook op de middenstrook. De ketelaren aangespeeld, maar meteen 2-3 mensen rond hem. Dus bal kwijt was niet evident. Had misschien net iets sneller kunnen spelen, maar oké. Okay. We zitten ondertussen bij Akliouche. Zou de nieuwste sensatie van Paris Saint-Germain moeten worden. Wel al 24 uit de jeugd en het A11-tal jaar of 4 van Monaco hebben ze hem gehaald. En zoals wel een paar andere zilveren medaille van de Spelen in Parijs. 2 jaar geleden. Maxence Lacroix voetbalt met D'Acuña. Ik wilde net zeggen, heerlijke linker heeft hij. Maar nu legt hij wel tot bij Seys en Tielemans. Ook niet voor het eerst de bal kwijt. Naar tegenover Doué. Daar is Akliouche. Goed terugkeren van Seys. Het is wel een corner voor de Fransen. Ja, er is voortdurend dreiging met al dat aanvallend talent. Die onversneden klasse. Die techniek, die snelheid die er in de ploeg van de Fransen zit. Zelfs zonder Dembélé of Mbappé.
1: Maar ook in het duel. Dus het zijn niet alleen salonvoetballers, mooie voetballers, maar ook telkens weer in het duel. En als het net iets te traag gaat bij de Belgen, zijn ze de bal kwijt.
0: Maar ze spelen een betere eerste helft dan in Turkije. Dat kan ik je wel zeggen. Deze B-ploeg heeft misschien ook net iets meer zin in. Daar komt de corner. Lammers met een vuistje. Camavinga neemt hem over ineens. Maar Ngoy kan opruimen. Niet echt de overtuiging. En De Bruyne met een bal van zeer grote afstand. Valt hij in het doel? Nee, hij valt ernaast.
1: Oei.
0: Ja, het was al wel over de lijn dat hij hem tegen het lichaam kreeg. Dus toch maar gewoon doeltrappen. Het was het proberen waar De Bruyne van een meter of twee zo. Of zelfs op de middenlijn. Met links zo waar. Ja, zag wel dat de bal een meter of 2-3 naast was. Kreeg hem dan nog tegen het lichaam. Maar hij stond al over de doellijn. Dus gewoon doeltrappen ondertussen gebeurt. De Fransen weer met balbezit. 24 minuten ver. Met de Doué. D'Acuña, Akliouche. En Kalulu. Anders aan de rechterkant. Bij Juventus ondertussen al een jaar of 3. Man van 26. En natuurlijk al lang gerijpt in de Serie A bij Milan. De vervanger van de vaste man, Jules Koundé, die op de bank zit vandaag. Versnelling. Weer van Doué. Ja, dan opgehouden door Tielemans. Knalt er toch zelf tegenaan, denk ik. Nu geen overtreding. Seys uitvoetballen. Heeft dan een overtreding gemaakt op Camavinga. Bal is te ver van zich uitgestoten en dan Camavinga geraakt. Vrije trap is voor de Fransen. We gaan eens kijken wat Doué overkwam in het strafschopgebied.
1: Tielemans leek gewoon te blijven staan. Ja. En botste er tegen.
0: Denk het ook.
1: En Sijs krijgt nu de uitleg voor die fout van de Sloveense scheidsrechter.
0: Maar de startsnelheid van Désiré Doué, de manier waarop hij eigenlijk voor Sijs staat, en dat is toch ook geen stoomboot, en er zo van wegsnelt vanuit stand, is spectaculair.
1: Ja, inderdaad. We hebben Sijs ook leren kennen op het WK met dat duel tegen Jamal. Ja, dat is een...
0: We weten allemaal dat het niet de beste Jamal was.
1: Nee.
0: Het werd ook een beetje vergeten in de analyse.
1: Voilà.
0: En, dat hij het hele toernooi niet echt geweldig veel spelers voorbij rende. Los van het feit dat Sijs er uitstekend deed.
1: Maar dit was inderdaad wel een enorme versnelling. En een enorme kracht als je op die eerste meter zo snel bent. Vrij trap dus.
0: Ja, Kliouche heeft er wel zin in. Na 26 minuten. Het lijkt nog redelijk ver, want toch zo bijna een meter of 7, denk ik. Buiten de grote rechthoek. Klein beetje rechts wel uit de as van het veld. Doué kan het ook. Geen Mbappé en geen Dembélé. Maar nog altijd veel volk over. Akliouche. Of Désiré Doué. Het wordt Akliouche. Die krult hem. En Lammers lost hem. En moet hem in twee keer redden. Dat doet hij. En dan toch nog voor de lijn gekeerd door een boy. Want Kalulu trapte nog op doel. En Lammers ontsnapt hier aan een tegendoelpunt. Ja, niet goed verwerkt. En het duurt meer een tijd. Net als in de tegen Spanje. Eer hij echt overeind was om die bal die hij niet ver genoeg naar de buitenkant duwde, weer onder controle te krijgen. Maar daarna de rebound ook goed gekeerd. Kijken, want daar komt Akliouche alweer. En gestuit door Tielemans deze keer.
1: Ja, het was een vrije trap naar de hoek. Niet zo hard, maar inderdaad niet te ver weggeduwd. En Frankrijk was er als eerste bij. Goeie redding, dan wel breed gemaakt. En dan was het Lavia die net voor de lijn die derde poging kon keren. 8 pogingen van Frankrijk zien we. En dat weerspiegelt wel een beetje het overwicht dat ze toch in grote delen van de wedstrijd hebben gehad.
0: Ja, zeker en vast. Een doelpunt had zeker al gekund voor de Fransen. Hier gaat hij ondertussen Kots. Maar mist zijn controle eigenlijk. En er is ook een overtreding gefloten. Handspel zal het dan zijn van Kots inderdaad in de controle. Kunnen we misschien op de monitor een keer kijken naar het moment van daarnet. De driedubbele poging van de Fransen. Met de vrije trap van Akliouche. De rebound, 2 keer Lammers ertussen. En dan, ik denk dat het Kalulu was die uiteindelijk als laatste besloot. Doué is toch moeilijk te stoppen. Sijs is ook toch al een eind opgeschoten. Wat die kleuren van de regenboog betreft tegen Doué. Lavia wil er met veel lef uitkomen. En Camavinga met een klein foutje. Dus is het helemaal goed voor Romeo Lavia. Nee, Doué, dat is het een en het ander. Sijs die hem nu wel goed afstopt. De man van de rebound was Le Pau, overigens. Waar Lammers dan bij zat. En dan inderdaad Kalulu. En Lavia die redt op de lijn.
1: Ja, het is toch een wapen als je zo snel bent. Als je daarnet Barcola, die toch een beetje de lichaamsbouw heeft van een lange afstandsloper. Als je die ziet sprinten voorbij een gooi. En nu in de actie die snelheid van Doué. Nou, knap toch.
0: Nee, we hebben het op het wereldkampioenschap ook vaak gezegd. De Fransen kunnen eigenlijk 2 ploegen opstellen die allebei kwartfinale kunnen spelen. Maar ze zijn geen wereldkampioen geworden. Gods brengt de bal voor over het hoofd van de Bruin. Diouf die wegkopt. En dan Castagne die zich toch wat laat aftroeven in dat duel met Barcola. Geen uitvoetballen deze keer bij de Fransen. Wel, Mechelen. Dat valt mee, want gaf een getelefoneerde bal die bijna werd onderschept door Doué. Ondertussen zitten we toch weer bij Gods. Toont ook vandaag wel nog altijd veel lef in zijn acties en is toch vaak de man die betrokken is bij het aanvalsspel. We zitten bij Moreira met Gods nu even van de rechterkant. Overtreding van Camavinga. Nee, hij wil zich ook tonen tegen Frankrijk. Zoveel is duidelijk en dat doet hij hier.
1: Met af en toe de Hollandse arrogantie. En dat mag wel, vind ik.
0: Ja. Ja, presenteert zich toch als een zeer volwaardig alternatief, om niet te zeggen een volwaardige concurrent voor Jeremy Doku.
1: Vind ik wel, ja. Je kan er de bal aan kwijt. Je kan er altijd iets van verwachten. Alle acties lukken, ja, dat zit er ook niet in. Maar je weet als tegenstander, je mag hem heel weinig ruimte geven. Kan buitenom gaan, binnendoor, kan de combinatie opzoeken. Dus een mooi palet aan acties.
0: Ja, zijn statistieken, weliswaar in de Nederlandse competitie, waren ook fabuleus. We gaan zien wat het is in de Liga. De vrije trap met Kevin De Bruyne. Niemand kan koppen. Gods vangt die bal op aan de linkerkant dan. Heeft de steun van een gooi, maar heeft hij misschien niet nodig. Gaat Kalulu uit proberen spelen. Wel twee man erbij, schuift naar binnen. Misschien iets te veel hooi op de vork. Tielemans opent meteen goed voor een gooi. Een gooi in de box, de voorzet. Nee, niemand erbij. De Ketelaar was er nog niet. En ook Mechelen was al een beetje teruggetrokken. Niemand geraakt bij die messcherpe voorzet van Nathan Ngooi.
1: Ja, maar er had wel iemand moeten zijn natuurlijk. Prachtig hoor, Tielemans. Helemaal de ruimte van een gooi. En dan gaat er niemand. Lavia, dat verwacht hij niet meteen. Maar de Ketelaar moet altijd naar die eerste paal gaan. Wacht een beetje. En aan de tweede paal komt niemand bijsluiten. Jammer hoor, want dit was een grote kans.
0: Nou, dat is natuurlijk de natuur van de Ketelaar die ja, dat nog niet is. Okay. De echte killer. Die weet waar hij moet zijn. Die dat vooraf voorvoelt. Een overtreding op Diouf van Kevin De Bruyne. Applaus van Bommel. De Belgen riposteren wel af en toe. Maar oké. Okay. En wanneer toch een groot stuk van de eerste helft, ondertussen bijna 32 minuten ver, de wet van de sterkere moeten ondergaan. En de Fransen al een paar keer of 3-4 laten we zeggen, dicht bij het doelpunt geweest. Terwijl de grote kans voor de Belgen, eentje heb ik genoteerd van de Ketelaar na die mooie tegenaanval met een gooi Moreira De Bruyne. En de Ketelaar die ja, dan niet helemaal goed kon besluiten die bal die tussen zijn benen doorging. En dan wel wat dreiging, maar ook niet meer dan dat van de Rode Duivels. Bij 0 tegen 0 nog altijd dus in het slotkwartier nu. Laatste 5 opeenvolgende wedstrijden tegen Frankrijk gingen allemaal verloren. Nadat de Belgen voor het laatst wonnen in juni 2015 een oefenwedstrijd in Frankrijk. 3 tegen 4 zowaar. Nainggolan scoorde maar. En Fellaini 2 keer. En Hazard. Sindsdien, nee, altijd treurnis tegen Frankrijk. In Moskou. In Turijn, wat ik al zei. Op het EK. Maar was dat in Stuttgart, die wedstrijd gespeeld werd. Tegen de Fransen, de ook wel van Vertonghen. Twee Nations League wedstrijden, dus ook nog vorig jaar. Van de laatste 10 wedstrijden met inzet, 9 keer verloren. 1 keer een kwalificatiewedstrijd lang geleden gewonnen. Hier zitten we met Akliouche. Brengt hem voor. Opgeruimd door een gooi. De Bruyne probeert eruit te komen. Ja, krijgt die bal in het aangezicht getrapt. Na de tussenkomst van Lacroix. Ja, een fout was het niet denk ik. Trapte de bal weg. Pardoes keihard in het aangezicht van Kevin De Bruyne. Maxence Lacroix.
1: Maar het geeft, deze actie geeft aan dat hij het nog wil. Want als het De Bruyne is die een beetje komt voetballen, gaat hij niet zo stevig door, wetende dat Lacroix komt. En dat is een centrale verdediger, die houdt zich niet in. Maar De Bruyne ook niet. Dus dat is wel een goed teken.
0: Maar dat was ook in Rome zo, toch?
1: Voilà, ja,
0: ongelooflijk veel energie, ijver, goesting uitgestraald. En hij speelde daar ook echt een goede eerste helft. En veel langer dan een klein uurtje was het moeilijk vol te houden. En nu, ook nu staat hij overeind. De ref komt een keer kijken. Maar en het is natuurlijk idioot. Ik heb het bij een vorige wedstrijd ook gezegd. Ja, dat was op een wedstrijd van Anderlecht. 2 knal met het hoofd tegen elkaar. Allebei knock-out. Ja, dan moeten die nadien ook nog een keer een minuut wachten. Ja, daar zou je toch moeten kunnen een onderscheid in maken. Zoals hier ook. Iedereen ziet toch wat er gebeurt. Is niet zo van, oei, ja, doet hij er iets bij? Is het wel echt aangekomen? Nee, iedereen ziet het. Ja, dan moet je dat toch wat soepeler kunnen inzetten. Maar ja, ze zijn natuurlijk met handen en voeten gebonden aan allerlei regeltjes. Ik had de indruk dat Obrenović ook zei, ja, ik moet je nu nog ook een keer een minuut aan de kant laten staan. Maar ik zou zeggen, na 40 seconden kan dat ook. Dat gaat echt niemand controleren. Dacunha opent voor Barcola. We zitten wel naar mooi voetbal te kijken.
1: Als voetballiefhebber kan je alleen maar blij zijn dat je dit ziet.
0: En Jacques met Akliouche. Wijken doen de Belgen. De voorzet komt eens over het hoofd daar in het centrum van Le Pôle. En in de handen van Senne Lammens.
1: Van Bommel vraagt nu waarschijnlijk iedereen opschuiven. Leg de bal gewoon aan je voet, Senne. En wacht tot die 1 minuut vol is gemaakt. Kijk.
0: Hij heeft het niet begrepen, want hij jaagt hem toch hoog en niet te ver.
1: Le Pôle kwam natuurlijk wachten tot hij die bal ging rollen.
0: Ondertussen de Bruyne weer tussen de lijnen. Laatste 10 minuten van de eerste helft. En Ngoy die hem nog een keer opbrengt. Mooi inspelen, strak naar de Bruyne. De Bruyne openen voor Gods. Veel van zijn ballen gaan naar de linkerkant, Kevin de Bruyne. Ja, Kiedemans legt hem tekort. Ik ga het niet herhalen, maar het is niet voor de eerste keer. Recuperatie wel bij Seys. Gods onderweg, een plaatsbal. Denk ik toch dat het een plaatsbal was als de voorzet was voor de ketelaar. Was het echt geen goeie. Maar hij blijft wel zijn acties maken zoals zijn trainer dat van hem heeft gevraagd hier bij de nationale ploeg.
1: Op de rand van de 16. En ze stonden hem wel met zijn drietjes op te wachten. Omdat ze natuurlijk ook wel weten wat zijn klasse is met zijn rechtervoet.
0: 5 matchen in de Liga, eentje in de Champions League als invaller. Voorlopig 1 assistje. Maar hij gaat nog veel spelen als hij dit niveau blijft aanhouden. En we weten het. Luis Enrique roteert zeer veel. Zeker in de Ligue 1. Daar gaat het altijd om de Champions League winnen. En om fris te zijn op dinsdag of woensdag. Een gooi weer voor de Duivels. Met Lavia. Castagne is vertrokken. Lavia met de perfecte paas. De ketelaar is er. Hij moet hem nu spelen. Hij speelt hem in de rug van de ketelaar. Draaien, aannemen, moeilijk. Beetje vasthouden. De Bruyne aangespeeld. De Bruyne trapt. Ah, ernaast. Ja, werd goed op verdedigd op de ketelaar. Zo simpel is het. En wat hij aangaf, klein beetje vasthouden. Ja. Goed genoeg.
1: Maar de bal langs de lijn was natuurlijk perfect van Lavia. Ik dacht even flirten met buitenspel. Maar nee, de vlag bleef beneden. En dan niet wachten wat Castagne deed. Gewoon, hij zag hem voor de goal. De ketelaar kon niet meteen afwerken. En dan inderdaad even aan die trui getrokken. Waardoor hij niet meer in balans stond. En ook geen goede aflegger voor de Bruyne kon geven. Die uiteindelijk wel probeerde. Maar naast de winkelhaak.
0: Ja, een flikstuk ernaast zelfs. Dus dat was een ongevaarlijke poging voor Mike Maignan. Op de bank zit overigens Jean Butet. Inderdaad. Ik las wel een artikel in L'Équipe dat er toch een beetje bloedarmoede is bij de Franse doelmannen. Ze hebben nu Fabien Barthez als doelmannentrainer. Dat is een attractie op zich natuurlijk. De wereldkampioen van 98 en de Europese kampioen van 2000. Ook in dit stadion gepasseerd. Restes is de andere jonge doelman. Maar werd gezegd, Maignan moet wel terug op niveau gaan keepen. Dat deed hij zeker in Izmit, waar die wedstrijd gespeeld werd op een vreselijk slecht veld. Want als ik zei, de Franse voetballen nu beter, maar het veld daar was een schande eigenlijk. Dat is echt niet te doen. Gras langer dan in de wei, had ik de indruk. Arbon. We kijken weer naar Dacuña met Akliouche. En Kalulu. Rustig de bal even rondtikken. Met dus Maxence Lacroix. Overgestapt naar Chelsea. Voor 60 miljoen. Ja, het wordt daar met een vingerknip betaald. Staat ook gewoon in de basis. Heeft natuurlijk wel wat kilometers op de teller al bij Crystal Palace. En niet vergeten bij Wolfsburg. Daar is Le Pôle. Maar die wordt goed afgedekt door Ngoy. Het is wel ten koste van een corner. We hebben hem nog niet al te veel in beeld gezien. Esteban Le Pôle. Maar het lijkt er mij wel een voor de box. Zo. Een die daar wel opduikt waar hij moet zijn. Zoals bij die voorzet van Doué. Die hij overnam ineens. Esteban Le Pôle.
1: Maar vooral die beweging van Dacuña. Achter het steunbeen wegdraaien bij een tegenstander. En zo snelheid maken.
0: Ja, die moest ook zijn weg zoeken. Allemaal Portugees, want hij heeft ook een Portugees paspoort. Nee, dus zijn allereerste interland hier vandaag. Zo staat hij niet echt te spelen, moet ik zeggen. Alsof het de eerste keer is. Plankenkoorts heeft hij in elk geval duidelijk niet. Diouf legt de bal breed voor Camavinga. Met Kalou.
1: Ja. Toch ook als 25-jarige.
0: Ja, ja. Maar hij heeft dus zijn tijd nodig gehad. Het is, ik denk dat hij zijn vierde jaar al bij Como speelt. Waar hij echt uitgegroeid is. Want bij zijn vorige clubs, bij Nice maar een halfjaartje. Zo, niet echt doorgebroken.
1: Meegegroeid met Como dan.
0: Ja, bij Red ook maar 5 wedstrijden. Zijn eerste club en een halfjaartje hier dan naar Como gegaan. En daar inderdaad. Dankzij Fabregas. Gegroeid en nu international. Douwe komt een keer van de linkerkant inspelen op Barcola. Redelijk hard. En nee, kan hem niet binnenhouden. Dat is ook altijd een beetje de flair en de nonchalance. Je hebt de indruk dat hij niet geweldig zijn best doet om erbij te geraken. Maar dat doet hij wel. Alleen met flair. En ook met flair dan over de lijn. En doeltrappen voor Lammers ondertussen gebeurt. Via Mechelen een gooi. Nog 4 minuten. 0-0 nog altijd. Nou, daar moeten de Belgen tevreden mee zijn. De Bruyne onder druk van de Cunha, bijna bal kwijt. Lavia met een diepe bal. Tielemans moet hem tackelen tot bij Gods. Buitenom komt Seijs. Nee, hij maakt nu een verkeerde keuze. Seijs had gemoeten en nu wacht hij te lang. Dat is nu 2 keer niet goed en dan gaat hij een gele kaart pakken, Gods. En voilà, dan weten we al meteen. Nee, geen gele kaart.
1: Moreira.
0: Ah, Moreira, pardon.
1: Maar dat betekent wel dat hij er niet bij is. De volgende wedstrijd.
0: Zo is het, want ja, 2 gele kaarten betekent een schorsing.
1: Misschien was het ook zo gepland. De eerste 2 wedstrijden Moreira. En dan misschien een Luque Bacchio bijvoorbeeld.
0: Dat zou kunnen. Ik kan hem straks nog wel krijgen. Het is wel straf zo. 2 wedstrijden. Ja. In de Nations League poulevard.
1: En ze vallen pas weg na de kwartfinale. Dus dat zijn 8 wedstrijden.
0: Ja, straf. Dan zijn ze op een WK soepeler, moet ik zeggen. In het geven al om te beginnen. Actie dus van Moreira. Die 2 slechte passen zijn niet van Gods. Vandaar misschien. Zou kunnen.
1: Ja, ze zijn gewisseld van kant. Gods nu eventjes op de rechterflank.
0: Camavinga met een cross die Seijs onderschept. Vond dat het ook al, wat ik zei, de minste aan de bal was in Rome. Hier ook nu weer een combinatie met Seijs niet helemaal goed uitgevoerd. En dus balbezit weer voor de Fransen nog een dikke 2 minuten. Overtreding van de ketelaren, denk ik inderdaad, op Camavinga. U weet het, vrijdag spelen de Belgen tegen Turkije. Dat is in Luik. En maandag, vandaag over 8 dagen, dan de terugwedstrijd tegen de Fransen in Parijs. Daar zullen de vedetten wel aan de aftrap staan, denk ik zo. In eigen huis. Vaart valt te bezien. Kan de wegen van Zidane niet doorgronden natuurlijk.
1: En Moreira is er dan niet bij. In, ja, zijn Luik is misschien wat overdreven, maar dan toch het Luik van zijn papa.
0: Ja, ja. Ja, heeft er toch gespeeld. Terwijl Diouf op handel is ondertussen. En gestuit wordt uiteindelijk met de terugverdedigende, meelopende Kastanje en opgeruimd door Mechelen.
1: België vormt wel goed een blok. Dat hebben ze de hele eerste helft wel gedaan. Niet al te laag, niet te dicht bij de 16. Dus dat is wel prima.
0: Dat is ook wat Van Bommel zei. Ja, kijk, het zal ook belangrijk zijn wat we doen. Terwijl Mechelen ook wel opzichtig duwt in de rug van Camavinga. Redelijk hoog in het veld. Het valt ook te bezien. Als we niet dominant kunnen zijn, als we de bal niet hebben, als we erachteraan moeten lopen. Als we dan doen wat we moeten doen. En we weten wat we moeten doen. Ja, ook dat is een belangrijk deel in de evolutie. En dat is vandaag, zeker in deze eerste helft, heel vaak het geval geweest.
1: Ja, dat.
0: En ja, je moet ook eerlijk zijn. Het had ook al 0-2 kunnen zijn natuurlijk. Hè. Dan is het alweer een heel ander verhaal zo.
1: Nee, klopt.
0: Met dezelfde wedstrijd.
1: Maar ja, niet elke kans is een doelpunt, nee. Zullen we dat maar zeggen. Ter verdediging.
0: Maar als je er toch 1, 2, ja, 3, 3 dubbelen, dan had dat toch al gekund.
1: Ja.
0: En dan nog ontsnapte bij een beetje dubieuze duw van een gooi in de rug van Barcola.
1: Nee, maar het is wat je zegt. Als je de bal niet hebt, als je de mindere bent, dan moet je het gewoon als ploeg doen. Verdedigen, geen kansen weggeven en dan zullen de momenten wel komen.
0: 1 minuutje komt er nog bij aan het einde van de eerste helft. Maar heel andere eerste helft dan in Rome natuurlijk. En dat was ook wel een beetje te verwachten. Dan had je misschien de eerste 2 minuten de indruk. Ah, de Belgen gaan ook vandaag hier proberen de lakens uit te delen. Enfin, dat deden ze ook. Ze probeerden het ook. Alleen dat is niet zo lang gelukt. Niet meer dan 2-3 minuten. Daarna de Fransen. Met wat voor hen toch ja, gewoon een experimenteel elftal is. Zo simpel is het. In deze samenstelling nog nooit. En veel van de jongens nog nooit met de man voor, achter of naast hem. Dus dat is dan vooral ja, met wat basisprincipes en op klasse en techniek. Metier, noem het zoals u wil. Diouf verrukt nog een keer op. Zijn balletje voor Akliouz was niet goed, maar die houdt hem dan toch nog binnen. En Jacques met de laatste bal in de eerste helft die naar de buitenkant gaat. Toch applaus op de tribunes. Het is bij momenten, wat we al een paar keer hebben gezegd, redelijk afzien geweest voor de Belgen in deze eerste helft. Maar kijk, de 0-0 staat nog altijd op het bord. En als ik zo eens even naar deze wedstrijd kijk en wie ze dan eventueel straks nog kan inbrengen, dan zou een gelijkspel denk ik een mooi resultaat zijn aan het einde van de avond. En toch uitkijken of de Belgen in de tweede helft nog een paar echte kansen kunnen geraken. Want dat was, zoals ik al zei, een heel stuk moeilijker in wat een heel andere wedstrijd was dan die van afgelopen vrijdag in Rome. Maar wel 0-0 nog bij de rust tussen België en Frankrijk.
2: Dankjewel Peter en Tom. Leuke pot voetbal in die eerste helft. Door werken is op de A12 van Antwerpen naar Brussel in Boom de Ruppeltunnel gesloten tot 6 uur. Je moet omrijden via de brug, daar is vertraging. En op de buitenring rond Brussel wordt er vannacht gewerkt tussen Strombeek en Wemmel tot 5 uur. Een groot deel van de nacht zal er maar 1 rijstrook beschikbaar zijn. Hou er dus ook rekening met file.
3: Radio 1 Sportza.

0: Vrouwtje en geen rem. Rust in België, Frankrijk bij 0-0 nog. Bij de Duivels is Mika Gods weer aan een heel sterke partij bezig. Veel acties bij de Belgen, weinig echte uitgespeelde kansen. Veel doelpunten wel in de andere wedstrijd in de groep van de Duivels. Italië leidt bij de rust met 0-3 zowaar tegen Turkije. Doelpunten van Bastoni, Fratesi en Kayode. Sportza. En in deze lange interlandbreek hebben we veel tijd om stil te staan bij een van de allergrootste gevallen van financiële doping in de sport, in het voetbal, getekend door Manchester City in de Premier League. Je weet het ondertussen al, City is schuldig bevonden aan 114 van de 115 aanklachten rond de financiële regels in het Europese clubvoetbal in het zogenaamde proces van de eeuw in Engeland. En dat was vandaag ook een onderwerp in onze Sportza Daily podcast, waarin host Gilles Meuleman sprak met Filip Joos. En Filip legde meteen de link met het streven werken van ex-trainer Pep Guardiola bij City.
1: Dan denk ik een beetje aan Guardiola die zegt, almost perfect boys, 114 van de 100. Dus er is er eentje voor één van die aanklachten, zijn ze toch op een bepaalde manier vrijgesproken. Of die is niet weerhouden, ja. Maar al de rest wel. Ja. En dat is natuurlijk wat we ergens ook al wel een beetje bevroeden. Maar wat wel pijnlijk is, hè, als het zo duidelijk is.
2: Ja. Want ja, hoe kijk jij ernaar? Wat is jouw mening hierover?
1: Ja, ik kijk toch dat ik bedot ben. Hè, dat de eerlijke competitie, en daar kan je een asterisk bij plaatsen, want hoe eerlijk is een competitie als de Premier League? Maar oké, ergens zijn er regels en die garanderen toch een vorm van eerlijkheid. En als die niet gerespecteerd zijn, ja, dan heb je gewoon de boel belazerd, dan heb je de boel bedot. En het is natuurlijk... Het is het team van de laatste 10, 15 jaar in Engeland. Absoluut. De ploeg die het best heeft gewerkt. Maar ja, als dat met frauduleuze fondsen is gebeurd en met contracten die niet kloppen en met zwart geld en met het oppompen van een rekening op illegale wijze, ja, dan heb je niet met dezelfde wapens gestreden. En dan kunnen die andere ploegen, absoluut hebben die allemaal een punt als ze zeggen, ja, misschien waren wij wel kampioen geworden als City wel eerlijk was geweest. Hmm. En als je verder gaat denken, en dat vind ik bijna nog het ergste, want in die periode hebben ze 3 titels gehaald en een handvol bekers. Dat is niet niks, maar natuurlijk steunt wat na 2018 komt, ja, steunt ook op
2: het verleden,
1: op de verworven prijzen, op die frauduleuze constructies, want je wordt aantrekkelijker voor spelers, je krijgt een naam, titels geven je ook geld, geven je deelname aan Champions League. Dus ja, het hele City-imperium, denk ook aan al die clubs die ze in het buitenland hebben opgericht. Denk, ik wil ze er niet bij sleuren, maar ja, Lommel is maar één van de vele, vele ploegen. Hè. Je hebt in New York heb je een team en heel dat concern dat een soort voorbeeldfunctie had. Alles eigenlijk is toch op los zand komen te staan. En ja, ik heb fantastische matchen van ze gezien. Mm-hmm. En ben in vervoering geraakt, net zoals bijna iedereen. Bijna moet je nu inderdaad zeggen, dat is te mooi om waar te zijn. En doe je dan afbreuk aan die spelers? Dat wil ik dan ook weer niet doen, want ja, Aguero blijft een fantastische spits, Kompany blijft een fenomenale verdediger, Kevin De Bruyne blijft Kevin De Bruyne. Maar ze zijn natuurlijk ook wel in dat systeem, en nogmaals, dat wisten ze niet en daar konden ze niks aan doen. Dus je mag hen geen steen werpen. De steen moet geworpen worden naar de eigenaar en naar de mensen die constructies hebben opgezet. Maar het is natuurlijk wel zo dat ze hebben genoten van betere ploegmaat dankzij dat systeem. Mm-hmm. Ze zijn in een context kunnen openbloeien. En ze waren anders ook geweldige voetballers geweest. Dus dat mag je hen zeker niet afnemen. Maar de resultaten en het palmares... Ja, kan je niet lossnijden van wat er gebeurd is. En de basis waarop dat gebeurd is, is toch frauduleus.
2: Ja, want je zegt,
1: en daar heb ik het moeilijk mee, ja.
2: Want je zegt, City heeft... Ze hebben niet meegewerkt. Ze werken eigenlijk niet mee. Ze ontkennen eigenlijk ook voor een deel. Welke gevolgen gaat dit hebben, denk je? Want je hebt al naar die ploegen uit het verleden gewezen. Daar is puntenaftrek geweest. Maar dit gaat eigenlijk over veel meer.
1: Ja, dit gaat over vele jaren waarin een ploeg zich heeft kunnen opwerpen als de allerbeste ploeg in de allerbeste competitie ter wereld. Maar als die competitie zichzelf serieus neemt, en dat doet de Premier League, en daar hebben ze ook gelijk in, dan er is maar één principe, het woord zegt het zelf, competitie betekent dat er, en daar slaat de Premier League zich wat mij betreft terecht mee, daar kloppen ze zich mee op de borst van, kijk, bij ons kan iedereen van iedereen winnen. Ja, dan moet je wel zorgen dat iedereen met min of meer gelijke wapens strijdt en dat er een soort, zeg ik wel, eerlijkheid is in de verdeling van fondsen en in de financiële slagkracht. En als dat principe met de voeten is getreden, dan zit je met een gigantisch probleem. En dan verwacht ik ook wel een exemplaire, een voorbeeldstraf. De voorbeeldclub zal nu als voorbeeld worden gesteld, denk ik, van kijk, dit gebeurt er als je de regels met de voeten treedt. En verwacht je een degradatie? Denk eigenlijk wel, ja. Ik verwacht dat eigenlijk wel. En als je kijkt naar ja, ofwel een puntenaftrek waardoor je sowieso degradeert, weet je?
2: Min 50, ja.
1: Ja, en ik verwacht echt... die Sheikh Mansour moet nu toch gewoon opkrassen. Dat kan toch niet dat de mensen die dit hebben geïnstalleerd, dat die blijven...

0: My Whole World van Kings of Leon. In het Amerikaanse Ultimate Frisbee is onze landgenoot Tobe de Kranen voor het tweede seizoen op rij verkozen tot MVP, tot speler van het jaar 23 bedoel ik, is de Gentenaar. En vorig jaar won hij als eerste buitenlander die prijs in de States, nu dus een tweede keer. En dat maakt hem ook meteen de jongste speler die twee keer op rij die prijs wint. De Kranen was dit jaar opnieuw heel erg productief met 40 goals en 69 assists. Zometeen schakelen we in voor de tweede helft in België, Frank. Kijk, daar is het bij de rust nog 0-0.
1: Radio 1.
2: Sportza.

0: eventjes The Way van Jungle. En dan gaan we opnieuw naar het Koning Boudewijn Stadion voor de tweede helft van de Rode Duivels tegen Frankrijk. Nog geen goals daar. We pikken weer in bij Peter van den Bemt en Tom Boudewijn.
1: 0-0 inderdaad, eerste minuut van de tweede helft. Dezelfde 22 acteurs weer uit de kleedkamer gekomen. De twee trainers kijken het nog even aan. Mark van Bommel en Zinedine Zidane stonden ooit één keer tegenover elkaar, blijkbaar. Met Barcelona. Mark van Bommel dan. En ik zei het er straks al, Zinedine Zidane hier in dit stadion. Een memorabele kwartfinale afgewerkt op dat memorabele toernooi. Prachtige herinnering, Euro 2000. De wedstrijd van de schande noemen ze die in Portugal. Met het handspel van Abel Xavier. Onvrijwillig. Golden penalty. Diep in de verlengingen. Opgezet door Zidane. Om door te gaan naar de halve finale. En dat hij dat niet meer wist. Dat kan zijn. Mensen heeft natuurlijk wel meer dingen gedaan. Zij is ondertussen even ten val gebracht door Kalulu. Lelijk op de voet gestaan. Door de rechtsback van Juve. En het voordeel voor de Belgen weer met Mechelen en een gooi. Ik zag Dembélé met een lange trainingsboek uit de catacombe komen. Dus ik denk niet dat we die gaan zien vandaag.
2: Wordt nog niet echt opgewarmd ook. Terwijl de Belgen dat toch de hele eerste helft hebben gedaan.
1: Ja, de ketelaar nu toch duidelijk aan de trui getrokken door Jacquet. Maar via De Bruyne is de bal bij Gods. Die zich probeert vrij te maken. Dat is niet zo simpel, want er staat er veel Fransen op de huid. Uiteindelijk is Camavinga de man die de bal afsnoept. En voetbalt met Lacroix. En met Kalulu. Rechterkant hier met Barcola. België overigens, ik zei dat straks, de meeste afstand afgelegd voor de kwartfinales. Ze waren ook de beste wat betreft doelpunten en assists van de invallers. 5+4 toen op dat moment. En ze waren ook het land met de meeste doelpogingen. 107 tegen bijvoorbeeld de Spanjaarden. Maar 93 voor de kwartfinale. Wel te verstaan. Barcola met diepgang. De Bruyne is erbij. Het was niet Barcola, maar het was Diouf, zie ik, die zich daar doorzette. En die gestuit werd door Kevin De Bruyne. Ja, lekker balletje binnendoor van Castagne. Dan heeft Lavia een klein beetje tijd nodig, maar blijft hij wel in balbezit. Dit is een geriskeerde dribbel van Gods. Uiteindelijk loopt het wel goed af. Recuperatie bij de Belgen. Maar de ingooi is uiteindelijk wel bij de Fransen terechtgekomen. Met Kalulu en met Jacquet.
2: Ik was zelf wat ontgoocheld, Lavia, omdat het wat lang duurde. Maar het was uiteindelijk, ja, hij heeft zoveel balbeheersing, heeft zoveel vertrouwen in balbezit, dat hij wel iets kan hebben.
1: Jagende De Bruyne in de rug van Dacuña. Is ook aanvoerder van Como, zag ik in de laatste paar wedstrijden. Dus 135 wedstrijden gespeeld. Zeer goede statistieken daarin. 20 goals, 15 assists.
2: Nee.
1: Ja. Niet voor niets opgeroepen door Zinedine Zidane.
2: En ze zijn met z'n drieën die hun debuut maken.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: 2010 geleden was ik in Ligue 1. Dus ja, ja. Drie debutanten op het hoogste niveau hier in de Nations League tegen België.
1: Op de linkerkant Doué. Met de bal die hij niet voorbij een gooi krijgt. Moreira. Met de versnelling voorbij Diouf, maar dat was niet zo simpel. Rugdekking gekregen van Lacroix, dus Frankrijk weer balbezit. Akliouche die zich vrijmaakt. Meegeven met Doué. Lavia probeert hem van de bal te zetten met succes. Geen overtreding, zegt de ref Brenovic. In Castagne en Lavia ook fantastisch gedaan. Proberen eruit te komen, wil ik zeggen. En of dat lukt met een bal geniaal van Lavia. De ketelaren en zij is nog even getemporiseerd. Gods in het centrum met een mooi hakje bij De Bruyne. En hier is de ketelaren, maar hij kan zich niet doorzetten. Was geen mogelijkheid om te trappen uiteindelijk toch. Hij is wel in balbezit gebleven, dat is nog prima gedaan. Buitenom nu komt Castagne. De voorzet is in de handen van Maignan. Beetje terugtrekken was beter geweest. Want Tielemans wel degelijk aanwezig voor de goal. Goed werk van de Belgen.
2: Ja, zeker wel. Het inspelen, de Ketelaar goed met het hakje, waardoor De Bruyne vrij komt. Maar ik kan niet trappen. Ziet dan dat de Ketelaar is doorgelopen. Maar dan is het weer die rechter, die twijfel, waardoor hij niet kan trappen. En in het vervolg is het inderdaad te dicht bij de eerste paal waar Maignan staat. En dus de bal simpel kan oprapen. Er zat wel iets meer
1: in. Maar het was de eerste keer in de tweede helft dat de Belgen echt met een schijntje van dreiging konden uitpakken. Want Frankrijk heeft ook nu weer de wedstrijd in handen genomen. Nu weer aanval Akliouche met Désiré Doué. Wordt nu gelukkig gestuit daar bij het betreden van de grote rechthoek. De tegenaanval komt er ook niet uit. Bal van De Bruyne onderschept door Kalulu. We zijn 5,5 minuut alweer ver in de tweede helft. We wachten nog op doelpunten tussen België en Frankrijk.
3: VRT Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.
5: 10:00, een heel goede avond, VRT Nieuws met Aleid de Korte. Ginny Beels stapt zelf niet op als gedeputeerde van de provincie Antwerpen. Dat heeft ze gezegd in ons magazine Ter Zake vanavond. De Partij Vooruit liet vandaag weten dat ze de samenwerking met Beels stopzet na aanhoudende klachten over deloyaal gedrag. Vooruit vraagt haar om haar mandaat als gedeputeerde in de provincie Antwerpen terug te geven, maar dat is Beels dus niet van plan.
6: Wat ik nu wel uitsluit, is dat ik ga opstappen voor iets wat ik niet heb gedaan. Ja. Ik ga niet opstappen voor een grote mond. Ik heb geen 112 rijovertredingen op mijn naam staan. Ik ben nooit beschuldigd geweest van racistische uitspraken te hebben gedaan. Ik heb ook geen zedenfeiten gepleegd. Ik heb geen fraude gemaakt. Maar toch hoor ik vandaag, lees ik vandaag, dat de samenwerking met mij wordt stopgezet. En dan vraag ik mij af, net zoals denk ik heel velen, op wat wordt dat dan gebaseerd?
5: Bij bouwmaterialenbedrijf Eternit in Capelle op den Bosch in Vlaams-Brabant hebben werknemers het werk neergelegd. Eerder vandaag raakte bekend dat het bedrijf 95 van de bijna 400 banen wil schrappen. Volgens het bedrijf zijn de omstandigheden in de Europese vezelcementsector momenteel moeilijk. Er wordt te veel geproduceerd en er is meer concurrentie van producenten van buiten Europa, terwijl de bouwsector het minder goed doet. En dus moet het bedrijf ingrijpen, dat zegt Yves van de Kerkhof van Eternit.
7: We gaan ons focussen op premium en hoge waarde toekomstgerichte producten om onze concurrentiekracht en levensvatbaarheid van de site op lange termijn te versterken, zodat we toch nog altijd in Capellen op den Bosch een belangrijke industriële vestiging kunnen houden.
5: Morgen zitten de vakbonden samen met de directie. De Amerikaanse president Trump vindt het verrassend dat de 5 verdachten van de vermeende aanslag op een Brits-Amerikaanse luchtmachtbasis op borg zijn vrijgelaten eerder vandaag. De 5 mannen werden gisteren opgepakt in de buurt van de legerbasis, maar zijn intussen dus vrij op borg. Een journalist in het Witte Huis vroeg Trump ook of Iran betrokken is bij de zaak. Trump zei dat hij het antwoord kent, maar dat hij het liever niet wil bekendmaken.
8: I'm surprised that they released him. I wouldn't have done that. We know everything about him. We would not have released them.
9: So you said might be. Iran might be. Can you elaborate on that?
8: No, I don't know. I'd rather not. I mean, I know the answer. I can be very specific, but I'd rather not say. But I would not have released them.
5: En in het Koning Boudewijnstadion spelen de Rode Duivels op dit ogenblik tegen Frankrijk. Het gaat om de tweede groepswedstrijd in de Nations League. Peter van den Bemt, de tweede helft is daarnet begonnen. Hoe staat het daar?
1: 9 minuten ver bijna. Nog altijd 0-0 tussen België en Frankrijk. Moeilijke wedstrijd voor de Rode Duivels die moedig stand houden. Die gegroepeerd verdedigen en enthousiast aanvallen wanneer dat kan. Maar Frankrijk, zelfs met een B-ploeg zonder een hele rist te verdetten, is duidelijk de betere ploeg. Etaleert hier technisch meesterschap en collectiviteit en snelheid van uitvoering. En heeft al een paar keer de kans gehad om te scoren. 3 dubbele poging voor het half uur met 2 reddingen van Lammes en een bal op de lijn. Gered door Lavia. Nog een knal van Doué tegen de lat. Knal van Doué voorlangs. Daarnet de bal van Dacunha tegen de paal. Dus wel mogelijkheden voor de Fransen om te scoren. Maar dat hebben ze voorlopig niet gedaan. De Belgen heel erg weinig doelgevaar. 1 keer de Ketelaar, maar kon niet besluiten. Maar voorlopig wel nog altijd 0-0 tussen België en Frankrijk.
5: Bedankt voor de update, Peter. Grijs vannacht met lokaal kans op een bui. Wel warm, rond 16 graden. Dinsdag start grijs, maar nadien breekt de zon door en krijgen we een zonnige en uiterst warme dag voor de tijd van het jaar. Mogelijk tot lokaal 30 graden in de Kempen. Ook woensdag zonnig en warm. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.
3: Radio 1.
4: Sportza.
3: Met Jonathan met de Penningen.
0: Goedenavond. Vooral kansen voor de Fransen, maar nog altijd een kans voor de Rode Duivels. We volgen de tweede helft opnieuw bij Peter en Tom.
1: Twee momenten voor de Fransen de voorbije minuten. Ondertussen 10 minuten ver 0-0. Douay met een geweldige actie aan de linkerkant. Zo bij het betreden van het strafschopgebied. En dan een knal voorlangs. Akelings likte IJssel na de palen. Nee, veel later. We weten dat hij dat kan. Da Cunha niet alleen geweldig voetballen, maar heeft ook een goede knal in dat linkerbeen. Ging zijn kans. Grondscherend schot. Buitenkant paal. Zo weer het veld in. Weer moeilijke momenten voor de Rode Duivels. Die wel daarnet de kans hadden op een gouden counter, want iedereen op de helft van de Belgen en Moreira had de bal maar in het straatje te sturen. Ik kijk naar Douay, redding Lammens en binnengeduwd. Nee, daarnaast geduwd door Le Paul. De kans weer voor de Fransen. Het wordt toch warmer en warmer. Maar voorlopig nu de goede beweging van Senne Lammens. Die Douay is toch onwaarschijnlijke klasse, Tom.
2: Het is inderdaad onwaarschijnlijke klasse, want bij die eerste bal, hij deed eigenlijk een halve Zidane in de draai, de bal meenemen onder de voetzool en dan verwacht je dat andere been, dat die bal ook beroert, maar dat was niet nodig. En dan prima knal hoor, het was een goede actie en ook deze was binnen het doelkader, prima redding van Senne Lammens. En ja, het aantal kansen begint nu toch flink op te stapelen.
1: En wat ik wilde zeggen, er was een moment waarop Moreira de ketelaar, terwijl de Bruyne misschien ook een gele kaart gaat krijgen. Ja, dan is dat al het geval. Geel voor de Bruyne. Ik denk dat dat gewoon ook terecht is. Want de Bruyne komt er toch net iets te hard ingevlogen. Misschien wil hij wel even alles op scherp zetten. Dat zou kunnen, maar de gele kaart is wel terecht gegeven. Want het kwam rijkelijk laat op Kalou. Maar ik wilde zeggen, Moreira, als hij de bal gewoon goed hier wat meer naar de linkerkant steekt. De ketelaar vertrok van op eigen helft. Er was niemand meer te bespeuren. En Moreira geeft hem 20 meter te veel centraal in de voeten eigenlijk van de uitlopende Maignan. Dat was wel een moment, Tom, waarop België ineens, ondanks die af en toe verstikkende druk van de Fransen in de openingsfase van de tweede helft, hadden kunnen scoren. Hè?
2: Ja, maar tuurlijk, want Maignan staat heel ver uit zijn 16. Dus die staat te zwemmen. Als de ketelaar die bal krijgt, heeft hij alle ruimte om ernaast te spelen. Om ernaast te lopen. Maignan mag niets doen. Of hij pakt de rode kaart. En dan geef je zo'n bal in de voeten van Maignan. Dat is gewoon de wedstrijd. Ook al, we hebben het al een paar keer gezegd, tegen Italië. Maar ook in deze wedstrijd te veel afval in die laatste bal van Moreira.
1: Ja, zeker en vast. Ik zie dat er wel wat jongens zijn die misschien wat intensiever opwarmen. Is dat Van Aken?
2: Dat is gewoon de wedstrijd. Ook al, we hebben het al een paar keer gezegd, tegen Italië. Maar ook in deze wedstrijd te veel afval in die laatste bal van Moreira.
1: Ja, zeker en vast. Ik zie dat er wel wat jongens zijn.

0: 1-4 ondertussen, fluistert Jonathan mee. Dus dat gaat daar vooruit. Ja, dan is Italië toch ook nog altijd de concurrent voor plek 2, zullen we maar zeggen. Want ja, wie gaat de Fransen van de eerste plaats houden? De eerste twee. Die mogen kwartfinale Nations League spelen in het voorjaar. Het zou toch leuk zijn dat de Belgen dat mogen doen. Mooie affiche ongetwijfeld. We kijken ondertussen naar Camavinga. Balletje nog eens breed gelegd bij Lacroix. Diouf op wandel met Dacunha. En zo blijven de Belgen maar achter de bal aanhollen. Dacunha opent nu weer voor Akliouche. Akliouche in de 16. Versnelling proberen buitenom bij Seys. Die verdedigt goed. Het is een corner voor de Fransen. Het is toch wel een heel erg moeilijk vierde kwartier voor de Duivels. 14 minuten ver. 0-0 nog altijd. Je zit een beetje te wachten tot de onvermijdelijke goal gaat vallen. Oké, in de eerste helft hebben ze zich dan gaandeweg ook onder de druk weten uitvoetballen. Als die mogelijkheden er waren. Nu eigenlijk, behalve dat moment net beschreven, zijn die er in de tweede helft nog weinig geweest. Met de hoekschop nu. Indraaiende bal. Van die ook al uitstekende linker van Akliouche. Weggekopt door Castagne, denk ik. In het centrum, want die viel daar. En Lammers, ja, moet hij daar niet op komen? Vraag ik me af. Balletje in de kleine rechthoek. Bleef op zijn lijn staan. Hij durft nogthans komen. En in de Premier League, enfin, nu ondertussen niet meer, maar vorig jaar hingen ze ongeveer met 10 aan zijn lijf. En deed hij dat uitstekend. Een verrassende bal. Heel erg ver gegeven naar Camavinga. De tweede corner. Camavinga opent dan. Nee, dan is er weer het hoofd van Castagne. Met Le Paul die er probeerde bij te geraken. Zoon van de vader. Fabrice. Die in 96 kampioen werd met Auxerre. Opletten van Barcola aan de binnenkant. Terugleggen. Hier Dacunha. Maar het was voor de rechter. Dan trapt hij niet. Douai. Kan het met links met rechts. Dacunha. Fransen proberen tempo te maken. Balletje voor Barcola. Niet helemaal zuiver. Maar hij houdt hem nog binnen aan de linkerkant. Barcola dan weer met Diouf. Het is echt achter een ongrijpbare bal hollen voor de Duivels. Openen weer voor Akliouche. Seys erbij. Binnenkant van het strafschopgebied al. Linkerkant achteruit dan maar weer. Kalulu. Douai erbij. Het gaat naar Dacunha. Van Aken en Luque Bacchio staan klaar om in te vallen. Kijken naar Akliouche. Weer Kalulu. En nog een keer Dacunha. Ja, het is echt een rondo eigenlijk van de Fransen. Ja. Met Jacquet die inspeelde. Speelde ook een onberispelijke wedstrijd moet ik zeggen. Camavinga, Kalulu. Hoe lang duurt dat balbezit van de Fransen nu al? Nou, Cliouche, Douai. Ja, dan moet je er niet aan beginnen. Alweer aan het dribbelen. Kijk eens aan tussen 3-4. Belgen, oh, maar niet te geloven. En dan trappen en in de handen van Lammers. Enfin, er is toch trekstaal aan de voetjes en de bal van die Douai. Wat is dat voor iets zeg?
1: Ja, ze maakten een vierkant rond hem en hij kwam er nog uit. Zeer straf.
0: Het is wel een attractie. En ze waren slechte baas van een Frans met name Jacquet. Kan dus ook. Tielemans draait zich mooi weg. En dan een bal die Kalulu onderschept. Want hij wilde hem tussen Kalulu en Jacquet diep sturen. Tielemans nog een keer proberen op de linkerkant. Moreira. Zijn laatste actie wellicht. Hij heeft een beetje ruimte. Links is De Bruyne. Maar Moreira doet het zelf. Misschien omdat hij wel voelde. Het is mijn laatste actie. Dan kan ik misschien nog scoren. Maar het is toch een schot naar het beeld van zijn wedstrijd. Namelijk matig en gekraakt.
1: Ja, als je van de linkerkant komt wordt het al wat moeilijker. Dan draait hij weg. En dan zagen we hier nu ook in beeld. En voilà, daar gaat het bord de lucht in. De Bruyne en Moreira, wat ik wel had verwacht. Met Van Aken en Luque Bacchio. Om weer wat energie te brengen. En vooral balvastheid, veronderstel ik. Want de Belgen hebben nood aan de bal voelen.
0: Na een uurtje gaat hij er weer af. Kevin De Bruyne. Het waren moeilijkere omstandigheden natuurlijk om te voetballen. En eens kijken of de veelvoudige gouden schoen van België wat vermag tegen die Franse superioriteit daar op het middenveld. En natuurlijk één krul, daar rekenen we toch op, van Dodi Luque Bacchio. Fantastische goal gemaakt in Rome. Hij had het al een keer gedaan in Milaan met Benfica. Hij is geen basisspeler, alleen maar invalbeurten bij Benfica.

0: Maar ik ga er wel van uit dat hij hier in match 3 of 4 dat hij toch zijn kans gaat krijgen. Want ja, zoveel flankspelers, misschien Fernandes Pardo nog erbij. Zoveel flankspelers zitten er nu ook niet bij.
1: Nee, de ketelaar moeilijk. Isaac is echt wel heel straf. Fransen verdedigen tegenwoordig beter dan Italianen. Die kunnen dat niet meer, zo leek het wel, in Rome. We zijn 19 minuten bijna onderweg. Nog altijd wel 0-0. Ja, als je één puntje kan pakken, hier is het een gouden puntje. No? Dus zoveel is zeker.
0: Ik denk dat elk punt tegen de Franse ploeg voor de drie anderen, dat dat een bonuspunt zal zijn.
1: Ja. Hier is Doué. Aanname is ook altijd meteen goed. Naar het centrum spelen. Richting Le Pol. Cunha leek te gaan trappen van afstand. De Pol, nee. Zijn deviatie is nu een beetje matig.
0: Dat is toch een mindere, vind ik, Le Pol. Zeker als de diepe spits in dat voetballend geheel van de Fransen.
1: Ik denk dat iemand is die in de box wel de bal kan binnendoen. Enfin, ik ken hem nu verder niet. En ik wilde nog zeggen over zijn vader, die dus kampioen werd met Auxerre in 96. Vroeg moeten stoppen door een auto-ongeval op zijn 24ste of zo, zijn carrière. En helaas ook op zijn 43 met een ander auto-ongeval ook overleden. Dus drama genoeg in het nog jonge leven van de intussen nu 26-jarige Esteban de Pauw.
0: Lacroix met een balverlies.
1: Zo waar. En daar zit de ketelaar. Maar hij raakt dan toch niet voorbij Diouf. Dat is ook een beerzen.
0: Nou, het is niet de wedstrijd van de ketelaar. Heeft het moeilijk in de rechtstreekse duels. Die kans die hij naar de eerste paal had moeten lopen om te benutten. Maar het is een moeilijke wedstrijd sowieso.
1: Luque Bacchio. Wordt toch ook van de bal gezet, dacht ik te zeggen, door Camavinga. Maar hij komt er toch nog uit, Luque Bacchio. Veel flair. Op zoek naar zijn momentje, maar ja, dat weten die Fransen ook natuurlijk. Oh, Tielemans met een stevige tackle gaat ook een kaart krijgen, want daar de Cunha geveld. Ja, het zou toch kunnen, en terecht overigens, denk ik. Ja, die gele kaart is toch terecht, hoor. Publiek gaat een keer, maar nee. De kaarten aan de Belgen uitgedeeld kunnen we weinig over zeggen. Correcte fluitenierswerk van Rade Obrenović. Knal op de voet.
0: Doet het ook allemaal heel rustig. Communicatie met de spelers.
1: Ja, ja. Vrije trap dus voor de Fransen. Als Van Aken vond dat hij die aanval die daaraan vooraf ging werd vastgehouden aan de broek. Dat zou wel eens kunnen. Zidane heeft toch een van zijn assistenten naar de opwarmingszone gestuurd. Dan gaat er toch een paar inbrengen, denk ik. Hij was overigens pas de eerste bondscoach sinds Aimé Jacquet in 94 die zijn eerste interland kon winnen. Als bondscoach. Als het eindresultaat hetzelfde is, zoals u weet, dan gaat het oké zijn. Wereldkampioen in 98. Maar wel de hele rit uitgescholden door de Franse media voor het vuil van de straat. Oorlog gevoerd met L'Equipe. Mémé Jacquet noemen ze. En hij haalde zijn gram met de wereldtitel. En een historisch interview. En L'Equipe moest zijn verontschuldigingen aanbieden.
0: Jean heeft er natuurlijk ook heel lang gezeten.
1: Ja, natuurlijk. Ja, maar dat zal met Zidane niet gebeuren, denk ik. De manier waarop ze Jacquet hebben behandeld. Integendeel. Heeft ze die gaan bekritiseren? Dan,
0: veel met de mantel der liefde, denk ik. Ja. Volgende dubbelwissel. Nee, het is er eentje, de Kuiper. En ik begrijp van Bommel wel waarom hij voor Sijs heeft gekozen. In dat eerste ruim uur, als je Doué aan het werk ziet, dan is Sijs toch net iets explosiever en energieker dan de Kuiper. Dus ja, ik ben benieuwd wat het nu gaat worden.
1: Verdedigende rook beter. Gedisciplineerd, want ik zei het al. Ook de Kuiper liet zich toch door Moiskin twee keer eigenlijk verrassen. Ja, daar is dan toch Dembélé. Dat verbaast mij een beetje. Als die nu ook nog in de plaats van Le Pauw komt. Ik denk dat het zo is. Dan worden ze er niet slechter op, de Fransen. Want hij is bij de Franse nationale ploeg van Zidane. De diepe spits. Le Pauw eraf. En Ousmane Dembélé. Ze gooien er een gouden bal in. Om maar iets te zeggen. En een kandidaat op een nieuw. En het publiek pakt uit met boegeroep. Ik zou zeggen, ik zou ervoor applaudisseren. Maar dat is misschien een beetje moeilijk als ze het shirt van Frankrijk dragen. Maar de moeilijkheidsgraad voor de Belgen is met een ruk de hoogte ingegaan. Le Paul tegenover Dembélé, ja, dat is toch een paar divisies verschil. Maar de Belgen leven nog altijd en we zijn toch al drie kwart wedstrijd ver. En oké, de laatste echte doelpoging van de Fransen die ligt toch ook al een klein kwartier achter ons. Namelijk die van Douay, de redding van Lammers en Le Paul die niet, of toch niet goed genoeg om hem binnen te duwen bij de rebound komt. Er zijn er overigens nog 15 meegenomen. Door Zidane van het voorbije wereldkampioenschap. Akliouche was niet opgeroepen, maar is in extremis nog de vervanger geworden van Zaïre Emery.
0: Nou, ze missen nog wel wat hoor.
1: Dus zijn er 5, zijn er 14 eigenlijk als ik het goed heb. De ene voor de andere, dus 14. Jacquet, Dacuña, Diouf, Le Paul, Doelman Restes. Allemaal nieuwe jongens. De broertjes Hernandez zijn er niet meer bij. Kanté, uiteraard. Flink op leeftijd. Digne ook niet. Linksback. Malo Gusto. Ook niet opgeroepen. Thuram, misschien nog een beetje op leeftijd. Ah ja, goed. Shit. Maar goed, als ik nu Le Paul bezig zie, ja, dan zou ik toch Thuram nemen.
0: Nee.
1: En nog eens, hij is ook al 26, dus het is niet dat hij de jeugd vertegenwoordigt. Terwijl Van Aken nog eens een diepe bal verstuurde. Maar Luke Bakio achteraan gaat. En Diouf schermt die bal uitstekend af. Ingooien is voor de Fransen. 25 minuten ver ondertussen. In de tweede helft nog altijd geen doelpunten. Laatste wedstrijd met inzet die de Belgen konden winnen. September 1981. Dat is 45 jaar geleden. Ik zei het daar straks al, een kwalificatiewedstrijd. 2-0. Om maar aan te geven hoe lang het geleden is. De doelpuntenmakers waren Tjerniatinski en Van den Berg. Vader Van den Berg, vooral wat duidelijk.
0: Leuk om dat terug te horen. Voetbalgeschiedenis.
1: Dacuña komt even de bal ophalen. Druk van de Fransen is ook wel afgenomen weer. Je kunt niet de hele tijd natuurlijk vol gas gaan zoals in het vierde kwartier.
0: Nee, maar ja, ze kunnen ook de optie nemen om een beetje terug te trekken. En dan wordt het gat achter de laatste linie van de Rode Duivels wat groter. En dan heb je de lopers om die ruimte te benutten.
1: Parkola met Douay. Opwippen doet Douay. Dat is ook een van zijn geweldige kwaliteiten. Maar nu lukt het niet. Even niet, was ook niet echt de ruimte om die bal te laten vallen. En een gooi. Geeft er een lel op. De ketelaar moet het weer afleggen tegen Maxence Lacroix. Het zijn gewoon twee echt zeer, zeer goede centrale verdedigers. Saliba, dat weet u, is vele maanden buiten strijd. Upamecano ziet rustig toe te kijken op de bank om haar aan te geven. Het zou niet simpeler geweest zijn tegen die twee. Lacroix schuift schoorvoetend in met Dacuña. Camavinga opent voor Kalulu. Gods, die er niet bij kan. Kluis botst even met Tielemans. Kalulu toch maar eens achteruit voetballen bij Jacques met Lacroix. Camavinga op pad. Komt dan Tielemans tegen. Ja, die bal vooruit in de voeten van de ketelaar. Rechts gaat Luque Bacchio. Daar is Luque Bacchio. Nee, de redding van Maignan. De kans voor de Belgen. Om hier ineens op voorsprong te klimmen, maar het lukt niet. Tielemans met de recuperatie die meteen een goede paas werd in de voeten van de ketelaren. En Luque Bacchio met de eerste kans voor de Duivels in de tweede helft. Maar hij kreeg hem er niet voorbij. Hij kan beter krullen dan stiften, denk ik.
0: Ja, maar hier moet je hem stiften natuurlijk. Wat een kans. Eerst even kijken naar de Fransen, want daar zijn ze weer.
1: Met Barcola. Barcola in de box. Nee, zijn kap komt er niet helemaal uit. Gelukkig maar. En opgeraapt door Lammers. Ja,
0: nee, want dit moet je natuurlijk benutten. De allereerste keer dat je zo ver komt. En wat een grote kans. Op het juiste moment gegeven. Na die goede interceptie van Tielemans. Op het juiste moment gegeven door Charles de Ketelaere. Die ziet dat Luque Bacchio rechts van hem komt. En dan moet je het met rechts doen. Normaal krult hij met links. Maar hij moet het stiften natuurlijk.
1: En hier komt Gods op de linkerkant, maar de bal is te diep gespeeld, denk ik. Maignan erbij. Die neemt geen risico. Maar oké, het is nu al twee keer kort na elkaar dat de Belgen toch eens met versnelling dieper in het veld kunnen gaan postvatten. Van Aken en Lavia met een gooi. Blijft de hele wedstrijd staan, Romeo Lavia. Heeft hij bij Chelsea ook. Telkens net zo meer dan een uur, tussen een uur en 70 minuten in de wedstrijden die hij begon. Een stuk of vijf in de Premier League. Maar dat is natuurlijk voor hem een geweldige stap voorwaarts. Gods legt hem weer tot bij Lavia. Die opent voor Dodi. Barcola vangt hem op. Naar het centrum dan maar Tielemans. Met links maar een keer trappen Tielemans. Anderhalve meter of wat. Maar twee pogingen van de Belgen nu kort na elkaar. Oké, deze was ongevaarlijk, maar toch.
0: Ja, ze waren op de helft van Frankrijk. En dan kunnen de Fransen niet gevaarlijk zijn als je daar de bal kan houden. Als je daar de tegenstander kan houden. Het is nu toch al een minuut of vijf dat de Rode Duivels daar in die omgeving zitten. En je zag meteen ook Camavinga dat linkerbeen afhouden voor de actie van Luque Bacchio. Vandaar dat hij hem moest aan Tielemans geven. En die trapte dan met links, maar niet binnen het doelkader.
1: Ik zie in de herhaling van de kans van Luque Bacchio dat hij net iets te ver voor zich uit duwt. Waardoor hij de hoek ook net iets minder scherp maakt. Scherp maakt. Of minder vrij maakt. Scherper dus. Voor zichzelf. En het niet zo simpel was. Voilà. 40.857 supporters. En nog meer dan 100 Franse journalisten. Enfin, zijn ook supporters. Maar ik weet niet of die erbij geteld zijn. Gods ondertussen met een versnelling. En een trap in het zijnet. Dat was niet echt goed nagedacht van Mika Gods. Maar goed, 2-3 keer na elkaar nu toch. Terwijl ook Cherki bij de Fransen gaat komen. Zidane gaat er toch nog wat zwaar gewichten ingooien. En ook Olis. Tom.
0: Ja, ja. Je moet ze niet zomaar naar hier, naar Brussel laten komen nee. Natuurlijk. Nog eventjes wat gras voelen.
1: Wow. Dus het wordt alleen maar moeilijker voor de Belgen.
0: Maar goed, ja, misschien is de schwung er dan wel uit door die wissels. En dat gevoel heb je wel een beetje door het feit dat de Rode Duivels nu wat hoger aan het voetballen zijn. Wat gevaar kunnen creëren en de duels beginnen te winnen.
1: Ja, ballen recupereren. Zoals een gooi dat deed. Lavia opent voor Luque Bacchio. Luque Bacchio buitenkantje voet. Het hoofd in het centrum van Lacroix.
0: Dat Van Bommel junior gezien waarschijnlijk, want het was ook buitenkantje links. Maar veel te laag weggewerkt. Daar is de dubbele wissel.
1: Gaan kijken. Met Akliouche die plaats ruimt voor Cherki. Ryan Cherki van Man United. Van Man City, pardon. Niet van United, zou ze wel willen, maar. En Barcola die plaats ruimt voor Olise. Ook al een kandidaat gouden bal.
0: Ja.
1: Cherki nu niet meteen, maar.
0: Een beetje onder de verwachting gebleven, Barcola. Met zijn snelheid een paar keer kunnen dreigen. Maar qua actie, net niet.
1: En zo krijgen de mensen hier toch nog meer dan één glimp van absolute wereldverdetten. Van het allerbeste wat de voetbalplaneet te bieden heeft op dit moment. Met Dembélé, met Olise.
0: Vooral die laatste. Ook Doué, ja. Daar hebben ze al van kunnen genieten toch?
1: Goh. Mechelen wordt opgejaagd door Sjerk. Is als een geweldige kanonskogel aan het seizoen begonnen. 8 wedstrijden, 4 goals, 2 assists. Wij kijken ondertussen naar Luque Bacchio. Luque Bacchio probeert zich vrij te maken. Hij gaat trappen, maar geen groot deze keer. Het kan niet altijd prijs zijn. Het is een centrale bal in de handen van Maignan. Maar hij gaat het toch wel proberen.
0: En je voelt ook het publiek als hij vertrekt met de bal. Het was trouwens een fantastische crossbal van Tielemans. Goede controle en dan de actie kunnen maken naar binnen komen. Onder druk van Diouf zijn linker zoeken. Maar dan de hoek niet gevonden. Het was te centraal. En dan geen probleem voor Maignan.
1: Nee, hij raakte hem niet goed. En dus werd het een opraper. Maar de laatste drie pogingen in deze wedstrijd zijn toch van de Belgen. De laatste keer dat ik nog wat genoteerd heb van Frankrijk is minuut 10. En België recupereert nu slagomslinger de bal heel erg hoog in het veld. Dus nog een slotoffensiefje. Het middenoffensief moet ik misschien zeggen op 12 minuten van het einde van de Rode Duivels bij 0-0. En de pogingen, wat ik zei, voorlopig zijn toch van de Duivels. Dit is nu wel slordig ingespeeld en nu wil opletten. Maar Dembélé geeft hem gelukkig verkeerd achteruit. Kan zijn dat hij niet zo geweldig er met zijn hoofd bij is. Tielemans opent voor Luke Bakio. Diepgang bij Tielemans, maar de paas is geen geweldige. Toch nog een corner, denk ik. Jazeker. Lacroix heeft hem in corner gezet. En luistert u maar een keer hoe het Koning Boudewijn Stadion tekeer gaat. Bij het aanvalspel van de Belgen. Tegen de laatste 10 minuten aan bij 0-0 nog altijd. En een corner die komt van de voet van Jurie Tielemans.
0: Ja, Tielemans vraagt ook de steun van het publiek. Het publiek dat toch vooral heeft zitten te kijken. Zeker in die tweede periode naar wat de Fransen hebben getoond. Aan techniciteit, aan bewegelijkheid. En nu is het toch een België dat misschien, we kunnen hopen, we kunnen duimen, nog kunnen 3 punten kan pakken.
1: Daar komt de corner van Jurie Tielemans over de grond. Ik weet niet of het een ingestudeerd nummer was, maar dan is het niet gelukt. De bedoeling was misschien Lavia bereiken. Ik weet het niet, maar het lukte niet. Verre bal van Senne-Lammers ondertussen. Van Aken, de man van de timing, ook nu uitstekend gedaan. Doorgekopt, hier gaat Gods afleggen, de Ketelaar, nee! Hij besluit ook weer te slap en Lacroix ligt in de weg. Maar weer recuperatie bij de Belgen met de Kuiper. Ah, wat, er is al gefloten en Van Bommel zegt veel te rap. Laten spelen, maar er was al gefloten. De Kuiper wil hier op de linkerkant een Gods lanceren.
0: Ja, het was de Hens van Olysee. Maar ja, wat een kans. Wat een kans toch weer met de Gods die de Ketelaar aanspeelt. En dan, ja, het leek alsof je viel Lacroix en de Ketelaar er tegen, denk ik. Je weet dat hij gaat doorkoppen van Aken. Gods pakt de bal op, legt achteruit. En dan de Ketelaar, inderdaad, kijk, tegen het lichaam van Lacroix die zich in de baan van de bal gooit. En zo, ja, komt België toch misschien dichter en dichter bij die openingstreffer.
1: Maar het is bewonderenswaardig hoe ze overeind zijn gebleven. Oké, dat was nog eens zeker in het vierde kwartier tussen hangen en wurgen. Maar de manier waarop ze nu weer bovenuit komen is hoopgevend. Bal van de Ketelaar nu wel te ver voor Van Aken. En Jacquet die eruit komt met Kalulu, Olise. Maar je kan zo'n goede fase hebben en ineens Olise en hij hangt in het kruis. Dus daar moet je altijd rekening mee houden. Gelukkig is hij nu ver van de goal op de eigen speelhelft. Maar hij gaat zich wel op gang trekken. Voilà, daar wandelt hij al 3 voorbij. Afgelegd van Cherki, die doet dat niet goed. Luke Bakio recupereert en die denkt, ik kan ook dribbelen hoor. Hij legt hem nog wel slecht af naar de Doué. En opletten nu voor de aanval van de Fransen met Cherki. Dembélé gaat links, maar Cherki loopt zich ook een beetje te pletteren. En een gooi komt er met veel flair uit. En dat mag ook een gele kaart zijn voor Cherki. Want die pakt een gooi bij de arm. Maar daar gaat Obrenović nu niet op in. Maar het is echt wel een goede, echt goede Nations League wedstrijd hier. En zo heb ik er het voorbije weekend wel meer gezien. Engeland-Spanje, wat was dat zeg?
0: Ja, dat is de formule.
1: Nederland-Duitsland, dat was
0: ook goed.
1: Precies oorlog.
0: Ja, het was een beetje dom natuurlijk van Luke Bakio om daar ook te gaan dribbelen. Zeker naar de rechterkant waar niemand van de Belgen stond. Ze stonden allemaal op de linkerkant.
1: Lavia heeft krampen, dus ik weet niet of die kan blijven staan.
0: Ja. Je hebt Raskin, je hebt Keita.
1: Ja, ja, dus mogelijkheden genoeg. Maar ik zie er nu toch weer wat beweging op de bank. Dus ik denk dat Raskin, dat moet niet goed zien.
0: Hij kan net onder de dugout, dus het zal wel Raskin zijn.
1: Ja, maar er zijn er nog 2 Belgen. Jacquet houdt de bal een beetje lang bij. Ze zijn toch wat geïrriteerd geraakt, de Fransen zo. Door dat hardnekkige spel van de Belgen. Beetje van Bommel-venijn zo in het elftal. Zidane komt ook wat knorren op zijn bedaarde manier. Raska in elk geval zie ik al staan.
0: Ik dacht Fernandes Pardo.
1: Fernandes Pardo, ja, daar staan ze wat gebukt voorover. Maar
0: 22, ja.
1: Ja, Fernandes Pardo dan. Het zijn er 2, meen ik te zien. Die krijgen nog een zevental minuten plus toegevoegde tijd. Bij 0 tegen 0 nog altijd. Lammers verstuurt een lange bal. De Ketelaar er nog eens achteraan. Maar weer het hoofd van Lacroix. Heeft ook een betere periode nu gekend. De Ketelaar waar hij meer acties kon maken. Da Cunha. Beetje weggedeemsterd. Cherki. Met Olise. Opgevangen door de Kuiper. Maakt geen actie, maar voetbalt met Cherki. Diouf. Met Lacroix. Da Cunha.
0: Even het tempo uit de wedstrijd halen. Even weer de rust brengen in het spel.
1: Over de linkerkant komt Doué naar het strafschopgebied. Voetballen met Cherki. Kalulu Olise. En Jacke. Dat is ineens weer een langere periode van balbezit voor de Fransen. Met Cherki, met Lacroix, Jacke. Cherki. Versnelling van Kalulu. Rechts is Olise. Niet zijn linker laten halen. Slecht paasje van Olise. Maar Kalulu kan hem toch nog voorbrengen. Opgeruimd in het centrum door een gooi.
0: Ja, het was lang balbezit, maar eigenlijk in een zone waar het allemaal mocht. En plots, omdat Kalulu vertrok, was er wat diepgang in de rug van Mika Gods. En de Kuiper kon er net niet bij. Vandaar dat het toch gevaarlijk werd.
1: Lavia en de Ketelaar naar de kant. En we krijgen geen Lukaku, Tom.
0: Nee.
1: Ook al komt de Ketelaar naar de kant. Enfin, ik moet eerlijk zeggen, ik zou hem ook niet brengen met wat ik ervan gezien heb. Maar...
0: Nee, ik ging het net zeggen. Zijn invalbeurt in Italië was eigenlijk... Ik heb zijn wedstrijden niet gezien in Turkije, maar de invalbeurt was toch een beetje wat we gezien hebben op het WK. Niet te weinig energie. En zeker in het spel wat Van Bommel dan wil. Is dan ook de vraag, past hij dan in het spel natuurlijk? Hij heeft zijn kwaliteiten. Maar als je nu Pardo eindelijk eens diep in de punt zet, wat Garcia nooit heeft gedaan.
1: Nee, dat was omdat hij waarschijnlijk te succesvol was bij Lille, die positie.
0: Maar goed, ik zou hem daar graag veel meer zien. Dus hopelijk in de komende wedstrijden.
1: Speelt bij zijn nieuwe club wel in steun van een diepe spits. Niet ook echt als de diepe man, maar er ook net achter. Als een soort... Tweede spits, nummer 10, of hoe moet ik dat noemen? Hier is Olise. Dan springen alle lichten op rood. Neemt de bal nu mee langs de buitenkant. Even temporiseren. Voorlopig heeft hij een rustige invalbuurt. Ja, misverstandje tussen Cherki en Kalulu. Die zegt, nu was ik even niet diep gegaan. Cherki die fris is, die denkt, ik stuur hem nog een keer diep. Maar Kalulu heeft natuurlijk toch al wel wat metertjes afgelegd. Lukaku en De Bruyne overleggen met elkaar. Van Bommel zijnde, na een overwinning in Italië, een punt thuishouden tegen Frankrijk, daar kan je mee buiten komen.
0: Tuurlijk, 4 op 6. En als het zo gebleven is, dan heeft Turkije 0 punten. Als je dan vrijdag het instand daar op Luik, als je daar die overwinning kan halen, dan ben je gewoon mee. En heb je Turkije al uitgeschakeld, dus dan ben je al zeker niet laatste. Nog niet mathematisch, maar wel mentaal. Ja.
1: Raske met een duik waar verdedigers in gespecialiseerd zijn. Maar het was toch enkel de ingooi, denk ik, die hij meekreeg. Mechelen met een bal, maar nee. Fernandes Pardo was diep gegaan. Recuperatie met Jacquet. Recuperatie nu van Aken. Nee, hij kon Luke Bakio niet lanceren, want hij liep buitenspel. Dus Luke Bakio nu wel aan de bal. Een versnelling voorbij, Diouf. Luke Bakio brengt hem niet voor. Want in het centrum Lacroix, die de voorzet eruit haalt. Recuperatie wel Gods. Met Raske. Raskin met een voorzet over het hoofd van Fernandes Pardo. Van Aken was ter plekke. Een gooi. Weten dat hij enorm kan opveren. Dat deed hij even. Het was ook nodig. Opletten voor een tegenaanval met Olise. De Kuiper moet rennen. De Kuiper houdt hem vast. Kan hem niet tegen de grond krijgen. Ai, ai, ai, Olise. Ai, ai, ai, toch. Ai, ai, ai, toch. Terwijl hij dan als een bezetene tegen een bal trapt. Is daar één actie van Olise. Die iedereen voorbij rent. De Kuiper al zijn hebben en houden erin gegooid om hem toch tegen te houden, om hem te val te brengen. Maar het lukte niet. En zodra hij de opening had voor zichzelf, metertje of twee buiten de 16, dan was het niet zo moeilijk om te weten waar die bal ging eindigen. En zo gaat België dan toch weer tegen de grote boeman de boot in. 0 tegen 1. Michael Olijssen. Ja, Tom, wat doe je eraan? Vertrokken 10 meter onder de middenlijn.
0: De Kuiper wou de fout maken. Hij probeerde het, maar ja, hij was niet sterk genoeg. En dat is dan het verschil. Luque Bacchio komt ook naar binnen. Centraal Maignan. En Olijssen, zelfs onder druk, houdt hij de Kuiper af. En dan is hij zo lucide om met dat linkerpootje die bal in de hoek te duwen. En ik herinner me, ja, Van Aken had ook gods kunnen aanspelen. Balletje binnendoor. Maar ja, 2 minuten voor tijd, je zei het nog. Hij moet maar 1 keer schitteren. En hij gaf een soort, ja, rustig gevoel in Brussel wat te ballen. Maar hij maakt wel weer het verschil.
1: Zo is het. En ik moet zeggen, een zeer eigenaardige viering van Zinedine Zidane. U weet het, daar liggen zo balletjes nu op pioontjes, ja, buiten het veld. En Zidane die liep er naartoe, schopte die bal niet zo heel ver weg. Het was niet zijn beste schot. Terwijl Da Cunha nog naar de kant komt. En Manu Koné er nog in komt voor, ja, wat toegevoegde tijd. De man van Roma. En zo heeft de grote vedette, een van de grote vedetten, het dan toch nog voor elkaar gekregen. En gaat België dan toch weer verliezen van Frankrijk. Dat blijft maar duren. Nieuwe kans volgende week maandag. Maar dat zal een moeilijker kans zijn in Parijs. Tegen Frankrijk in het Stade de France. Maar dat gouden puntje hebben ze dan toch niet kunnen vasthouden. En uiteindelijk, oké, Frankrijk heeft verdiend gewonnen. Maar ze hadden het wel verdiend op basis van de strijd die ze hebben geleverd. En hoe ze er toch nog zijn doorgekomen, zelf in de tweede helft een periode.
0: Ja, het momentum gecreëerd voor zichzelf, maar het niet kunnen afmaken. En dat is dan jammer. 3 minuten komen erbij.
1: Met Kalulu die de bal nog heeft. Olise. En Kalulu weer met Jacques Maignan. 1 keer op de proef gesteld. Oog in oog met Luque Bacchio. Maar die kon niet scoren. Voor het overige en alles bij elkaar. Rustige avond gehad met wat ongevaarlijke schoot. Ook in de tweede helft, waarin de Belgen dus zeker in het eerste kwartier ervan geweldig afzagen. Adembenemende dribbel zoals hier een paar heeft gehad. Van Douai schot rakelings voorlangs. Da Cunha trap van afstand tegen de buitenkant van de paal. Douai nog een schot. Parade van Lammers. Le Pool duwde de rebound ernaast. Allemaal in de eerste 10 minuten. En dat was het dan wel, wat doelgevaar betrof. De Belgen geleidelijk aan beter in de wedstrijd gekomen. Grote kans, Luque Bacchio op de tegenaanval, net beschreven. Gepast meegegeven door de ketelaren. Tielemans een schot met links, niet zo gevaarlijk. Luque Bacchio. De actie was er, het schot was niet dat van in Rome. Dus weer simpel Maignan. En de ketelaren nog eens een vrije kans na een goede aanval. Maar zijn schot afgeblokt van dichtbij door Jeremy Jacquet. En dat maakt 0-1 voor Frankrijk dus. De ren van Olijssen, minuut 88. Onstuitbaar. Nee, dus toch een nederlaag. De tweede wedstrijd voor Mark van Bommel. Tegen Frankrijk. Uit gewoonte. Zo halen de Fransen de Belgen bij. 79ste confrontatie. België had 30 keer gewonnen. Frankrijk 29. Maar de Fransen nu ook 30 en vooral de laatste pakweg 15, 20 jaar vooral zeer, zeer veel, wat ik al zei. Dit is nu gewoon de 6e overwinning op een rij. In wedstrijden met inzet is het de 8e op een rij. En zo blijft Frankrijk de nachtmerrie des duivels. Ja, Van Aken mag de bal recupereren op Cherki. Die dacht, ik krijg een vrije trap. En hier misschien nog. Fernandes Pardo draait zich vrij, maar kan niet besluiten. Er wordt geroepen om een penalty bij de tussenkomst van Lacroix was het denk ik. Maar niks aan de hand hoor, als ik het van hier aan de zijkant heb bekeken. Fernandes Pardo, aanname, maar ze waren er al meteen met een hoop spelers bij. Nee, niks aan de hand. Nee. Hij wilde besluiten, maar had geen controle meer over lichaam en bal. Maar het was wel nog een momentje. Hij had eigenlijk met links moeten versnellen en blijven doorgaan. Met links besluiten. Dan was er misschien minder mogelijkheid geweest. Om nog terug te keren, maar dat gebeurde niet. En ik dacht het laatste fluitsignaal. Maar het is nog even een overtreding die gefloten wordt. En nu wel degelijk. Het laatste fluitsignaal. Er is een beetje boegeroep en er is een beetje applaus. Maar dat boegeroep is zeker niet voor de Belgen. Die waren heel erg dicht bij een halve stunt tegen de Fransen. Met de 0-0 die tot minuut 88 op het bord stond. En dan was daar de onweerstaanbare ren van een van die onwaarschijnlijk onweerstaanbare klasbakken. In het shirt van de Franse nationale ploeg. Michael Olise. Misschien wel een van de beste ter wereld van de voorbije maanden. En die trapte de bal voorbij de kansloze Senelammes. En zo is het toch een nederlaag voor de Duivels hier in de tweede wedstrijd van de groepsfase van de Nations League. Maar ze kunnen er uiteindelijk nog wel een goed gevoel aan overhouden. Alleen wordt dat natuurlijk toch flink gekelderd door die late goal van Olise.
0: Ja, dat is zo als je kan afsluiten met een punt tegen Frankrijk. Ook al was het niet met de grootste sterren voor het overgrote deel van de wedstrijd. Maar je hebt wel stand gehouden. Oké, dat je een aantal kansen moet toestaan. Ja, dat is logisch. Tweede helft heb je lang te weinig gebracht. Maar uiteindelijk het momentum gepakt. Maar niet kunnen afwerken. En ik denk met de voorbije twee wedstrijden laten we ze bij elkaar nemen. Dat er toch al iets staat. En niet vergeten, het blijven twee topploegen. Ik neem Italië er dan ook maar bij. En als België op deze weg kan verder werken met Van Bommel met die vier wedstrijden. Denk ik wel dat het wel moet goedkomen.
1: Dat was het vanuit het Koning Boudewijn Stadion. Hier keert België pas terug in november. Voor de laatste wedstrijd, van eentje nog, die dan overblijft. Een thuiswedstrijd tegen Italië. Dat is de laatste wedstrijd van de Belgen. Misschien een alles of niets wedstrijd tegen Italië voor plek 2. Maar eerst vrijdag dus in het Koning Boudewijn Stadion. Afspraak met de Duivels voor het duel tegen de Turken. En dan maandag de laatste van dit vierluik in Parijs tegen Frankrijk. Hier dus in extremis toch weer verloren van Frankrijk. Het was 0-1.
2: Radio 1. Sportza.

Closing Time van Sammy Sonic. De Rode Duivels winnen geen twee wedstrijden op rij onder leiding van Mark van Bommel. En ook een gelijkspel zat er dan toch niet in tegen Frankrijk. Op het allerlaatste nippertje was er dan toch een finale dodelijke klasseflits van Michael Olise toen het verzamelde sterrenstof mondjesmaat het veld mocht betreden met al die sterke Franse pionnen die op de bank begonnen in deze wedstrijd. Op zich wel een goed gevoel voor de Rode Duivels die het eigen publiek wel vaak in vervoering konden brengen met goed voetbal, maar dus wel 0-1 voor Frankrijk. En in de andere groepswedstrijd heeft Italië dus met 1-4 gewonnen van Turkije. Bij de rust stond het al 0-3. Dan kon Yilmaz net na de rust nog milderen voor de Turken, maar diende Pio Esposito de doodsteek toe amper 3 minuten later.

0: Binvis en français. We gaan eruit met Sportza tot vrijdag. Dan zijn wij er weer terug voor de volgende wedstrijd van de Rode Duivels tegen Turkije in Luik. Fijne nacht.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: 11 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Alain de Korte. Bij een brand in een vuurwerkfabriek in het westen van Rusland zijn zeker 14 werknemers omgekomen. In totaal bevonden zich 15 mensen in de twee gebouwen van de fabriek toen het vuur uitbrak. Eén persoon heeft het drama dus overleefd. Wat het vuur veroorzaakt heeft, is nog niet duidelijk. Er waren ook ontploffingen te horen. Er is wel een strafonderzoek gestart, want mogelijk zouden bij de productie en opslag van het vuurwerk niet de nodige veiligheidsmaatregelen in acht zijn genomen. Studenten in Leuven moeten minder vaak op kot indrinken en vroeger het uitgaansleven induiken. Dat vindt studentenkoepel Loco, die studenten uit hun kot wil lokken met verschillende activiteiten. Studenten blijven nu vaker op kot om eerst samen te drinken voor ze naar een zogenoemde vakbar of naar de Oude Markt, daar naar de cafés trekken. Maar dat kan leiden tot binge drinken, dus te veel alcohol drinken op korte tijd. En dat kunnen we tegengaan, zegt Robin Martens van Loco.
4: Die vakbars zijn erop getraind om mensen niet nog alcohol te geven die al te zat zijn. Terwijl op kot gebeurt dat niet, dan is die sociale controle veel minder. En dan het eenzaamheid onder studenten ook een punt is waar we op willen inzetten door dan eigenlijk die studenten uit hun kot te trekken en ook te laten zien van kijk, er zijn zoveel leuke activiteiten om te doen met je vrienden. Dat ze een veel bredere gemeenschap wel kunnen zien als ze ook mee naar de uitgaansbuurt gaan.
3: De Rode Duivels hebben in de Nations League voetbal in extremis met 0-1 verloren van Frankrijk. Het verslag is van Peter van den Bemt.
5: 2 minuten voor het einde reikten de Duivels nog de hand naar een gouden punt, maar toen rende Michael Olysee onstuitbaar het veld over voor de 0-1. Geen gestolen winst voor Frankrijk, wel in tegendeel. De Fransen waren veelal redelijk indrukwekkend de betere ploeg. Zelfs de tweede keuze demonstreerde klasse en intelligentie en duelkracht. Kansen om een handvol doelpunten te maken waren er ook. Via de geweldige Doué een paar keer, Akliouche en Dacuña en Kalulu. Maar ballen tegen lat en paal en enkele goede saves van doelman Lammers hielden de nul op het bord. België speelde eigenlijk ook wel een goede wedstrijd. Solidair compact, met strijd en voetballend als het kon. Met enkele momenten voor de ketelaren. En in de tweede helft zowaar een periode van overwicht en druk. Met doelgevaar en goede mogelijkheden voor Luke Bakio en de ketelaren. Zeer moedig en verdienstelijk allemaal van de Duivels. Maar Frankrijk bleek eens te meer de grote boeman van de Belgen. Met de 0-1 dus van Olysee. De eerste nederlaag dus voor Mark van Bommel. Vrijdag speelt België in Luik tegen Turkije.
3: In dezelfde groep als de Rode Duivels heeft Italië vanavond met 1-4 gewonnen van Turkije. Grijs vannacht, met lokaal kans op een bui. Wel warm rond 16 graden. Dinsdag start grijs, maar nadien breekt dan de zon door en krijgen we een zonnige en uiterst warme dag voor de tijd van het jaar. Mogelijk lokaal tot 30 graden. Ook woensdag nog zonnig en warm. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1.

0: Alles begint bij luisteren.
1: Het is middernacht, een heel goede avond. VRT Nieuws met Alain de Korte. De 87-jarige Spaanse vrouw die uit haar appartement in Madrid werd gezet vorige week mag weer naar huis. Dat heeft haar advocaat vanavond bekendgemaakt. De vrouw woonde er meer dan 70 jaar, maar kon de huurprijs met haar uitkering niet meer betalen omdat die huur onlangs fors verhoogd was. Het voorbije weekend ontstond in heel Spanje protest. Tienduizenden mensen kwamen op straat om te demonstreren tegen de woningcrisis in Spanje. In Frankrijk dient de voorzitter van de radicaal-rechtse partij Rassemblement National, Jordan Bardella, een klacht in wegens smaad. Dat gebeurt tegen de onafhankelijke krant Mediapart. Die had eerder op de dag mogelijk antisemitische uitspraken en teksten van Bardella uit 2013 naar buiten gebracht. Volgens Bardella gaat het om leugens en dient hij nu dus klacht in wegens smaad. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
2: Bardella schreef dat Joden andere volken willen overheersen, beroven en verpletteren. Volgens de politicus streven Joden naar een nieuwe wereldorde onder leiding van Israël en met Jeruzalem als hoofdstad. Bardella schreef ook dat alle banken in handen zijn van Joden. Hij verweet Joodse Franse ministers meer rekening te houden met Israël dan met de Franse belangen. In een reactie zegt Jordan Bardella nooit antisemitische uitlatingen te hebben gedaan. Zijn partij, het Rassemblement National, heeft zich de laatste jaren juist opgeworpen als pleitbezorger van Franse Joden, nadat partijoprichter Jean-Marie Le Pen juist bekend stond als overtuigd antisemiet en daarvoor ook is veroordeeld.
1: Nog in Frankrijk is de grote natuurbrand in de Gironde in de buurt van Bordeaux nu officieel gedoofd. Dat hebben de hulpdiensten laten weten. Het vuur brak zo'n 2 maanden geleden uit. Meer dan 42.000 hectare natuur werd verwoest. Het was de grootste natuurbrand in Frankrijk sinds 1949. Het vuur ontstond in het bosrijke natuurgebied Landes de Gascogne en breidde al snel uit richting Cap Ferret en de grootstad Bordeaux. Bijna 250.000 mensen moesten hun woning eind juli en begin augustus of hun vakantieverblijf tijdelijk verlaten. De Rode Duivels hebben in de Nations League voetbal met 0-1 verloren van Frankrijk. Het doelpunt viel in het absolute slot van de match. Het verslag is van Peter van den Bemt.
3: 2 minuten voor het einde reikten de Duivels nog de hand naar een gouden punt, maar toen rende Michael Olise onstuitbaar het veld over voor de 0-1. Geen gestolen winst voor Frankrijk, wel in tegendeel. De Fransen waren veelal redelijk indrukwekkend de betere ploeg. Zelfs de tweede keuze demonstreerde klasse en intelligentie en duelkracht. Kansen om een handvol doelpunten te maken waren er ook. Via de geweldige Douay een paar keer, Akliouz en Dacuña en Kalulu. Maar ballen tegen lat en paal en enkele goede saves van doelman Lammers hielden de nul op het bord. België speelde eigenlijk ook wel een goede wedstrijd. Solidair compact, met strijd en voetballend als het kon, met enkele momenten voor de ketelaren. En in de tweede helft zowaar een periode van overwicht en druk, met doelgevaar en goede mogelijkheden voor Luke Bakio en de ketelaren. Zeer moedig en verdienstelijk allemaal van de Duivels, maar Frankrijk bleek eens te meer de grote boeman van de Belgen met de 0-1 dus van Olise.
1: Verdediger Brendan Mechelen zag dat 1 moment van klasse beslissend was vanavond.
4: We hebben veel gegeven. Het blok stond goed en op het juiste moment hebben we veel druk gezet. Daardoor hebben we ook veel gecreëerd. Maar ja, jammer genoeg, 1 klasseflits van hun heeft verschil gemaakt. En, het was eerlijker geweest als het gelijkspel zou geweest zijn. Of als we een beetje chance hadden, kon misschien wel 3 punten thuis gehouden hebben. Maar de ene flits heeft verschil gemaakt vandaag.
1: Het was de eerste nederlaag onder de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. Vrijdag is er al de volgende interland in de Nations League. In Luik is dan Turkije de tegenstander. Dat Turkije verloor overigens vanavond thuis van Italië met 1-4. Grijs vannacht, lokaal is er nog kans op een bui. Wel warm, rond 16 graden. Dinsdag start grijs. Nadien breekt de zon door en krijgen we een zonnige en heel warme dag voor de tijd van het jaar. Mogelijk tot 29 graden. Ook woensdag zonnig en warm. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Nu volgt een herhaling van De Wereld van Sophie van gisteren.
5: Radio 1.
0: De Wereld van Sophie.
5: Met Sophie Lemaire.
6: Blij dat je luistert. Welkom bij Radio 1.

0: Een zeer goede morgen en welkom.
1: Radio 1. De wereld van Sophie.
0: Een zeer goedemorgen, Bart Bogaert.
2: Goedemorgen.
0: Ik ben zeer blij jou te zien hier op deze lentedag eind september.
2: Insgelijks.
0: We gaan het hebben vandaag over een vrij bijzonder syndroom, waar nagenoeg niemand van ons eerder over had gehoord, dat vorige week in het nieuws kwam, ter sprake kwam. Vertel eens.
2: Ja, misschien eerst even de omstandigheden schetsen. Het is allemaal begonnen vorig weekend, toen YouCare, dat is een Franse dierenbeschermingsorganisatie, een beetje vergelijkbaar met Gaia bij ons, een filmpje op hun socials posten over een actie die ze uitgevoerd hadden in een appartement in Parijs, in het 15e arrondissement. Dat is een residentiële buurt in Parijs. Ze waren naar daar geroepen door de politie en een deurwaarder die YouCare erbij wou, omdat er in dat appartement van ongeveer 35 vierkante meter tientallen katten aangetroffen waren. Zelf schatte de politie dat het er 35 waren, maar dan kwam YouCare daaraan en dan bleek dat een grote onderschatting te zijn.
3: On nous avait annoncé 35 chats dans 35 mètres carrés. Lorsque nous sommes entrés dans cet appartement du 15e arrondissement de Paris, nous avons compris presque immédiatement qu'il y avait une erreur. Ils n'étaient pas 35, ils étaient au moins 60.
2: Ja, je hoort het al aan de toon van de stem en aan het pianomuziekje dat ze eronder gemonteerd hebben, dat het een dramatisch verhaal wordt. Hè. Ze hadden meteen door toen ze aankwamen in dat appartement, ja, dat het een vergissing was. Het waren helemaal geen 35 katten, maar minstens 60 op 35 vierkante meter. Hè. En later is het cijfer zelfs nog bijgesteld naar meer dan 70 in smerige, gruwelijke omstandigheden.
3: L'odeur arrive avant les images. L'ammoniac prend à la gorge. L'urine est jusque sur les murs. Les sols sont souillés. Les objets s'entassent. Et au milieu de tout cela, des chats. Partout.
2: Ja, nog voor we het appartement zagen, zegt de man hier, roken we het al. De ammoniak, de urine, de smerige vloeren, de opgestapelde rommel en vooral overal katten. Des chats. Partout. Je ziet in dat filmpje ook hoe ze op een bepaald moment een canapé optillen. En hop, je ziet 10, 15 katten meteen wegschieten van onder die canapé. Ze zitten achter de chauffage, in kasten weggedoken. Er staan tientallen volle kattenbakken, krapalen en manden in dat hele appartement. En dan moest het ergste nog komen. In de diepvriezer treffen ze zelfs dode kittens aan.
0: Bizar.
2: Verschrikkelijk en vreemd genoeg, vertelt YouCare dan in dat filmpje, ja, plaatst hen dat in een lastig parket ten opzichte van die dieren, want zij zijn er dan om die dieren te redden, maar zo zien die dieren zelf dat natuurlijk niet. Zij zien vooral indringers en dat is dubbelzinnig en vreed.
3: Il y a une cruauté étrange dans le sauvetage. Nous, nous savons que nous sommes là pour les aider. Eux, non. Pour eux, nous sommes parfois simplement ceux qui viennent bouleverser le seul monde qu'ils n'aient jamais connu. Même si ce monde est devenu invivable.
2: Ja, voor die dieren zijn wij diegenen die de enige wereld die ze kennen overhoop komen halen. Zelfs als die wereld onleefbaar geworden is voor die dieren. Heel dramatisch allemaal. Maar het gaat natuurlijk niet om die mensen van YouCare. Het gaat om die dieren. Maar natuurlijk ook om de vraag hoe mensen het toch in godsnaam zo ver kunnen laten komen. En daar, en nu kom ik bij het antwoord op je vraag van daarnet in het begin, daar hebben ze bij YouCare uit ervaring een verklaring voor.
3: Parfois, elle commence avec quelqu'un qui pense sauver, puis les animaux s'accumulent, les soins deviennent impossibles, l'hygiène disparaît, la maladie s'installe, et ce qui ressemblait encore à de l'amour finit par ne plus protéger personne. C'est ce que l'on rencontre dans certaines situations dites le syndrome de Noé.
2: Ja, de verklaring heeft een naam, le syndrome de Noé, het syndroom van Noach. En dat begint met mensen die dieren willen redden, en altijd maar meer dieren willen redden. En die dieren worden op de duur zo talrijk, ja, dat die mensen niet meer de zorg kunnen bieden aan die dieren die ze nodig hebben. En op den duur verdwijnen zelfs de meest basale vormen van hygiëne. En wat dus begon als een daad van dierenliefde, eindigt in dierenverwaarlozing. Verwaarlozing die de maatschappij trouwens veel geld kost, want per kat die gered en

0: behandeld en genezen en er weer bovenop geholpen moet worden, mag je €500 kosten rekenen.
1: Amai.
0: Hebben ze becijferd. Dat loopt dus snel op. En dat is dus maar één van de gevolgen van dat syndroom van Noach, genoemd dus naar het verhaal uit Genesis over het schip, hè, waarmee Noach met al die dieren de zondvloed probeerde te overleven. Het is iets dat, je zou het niet verwachten, regelmatig eens het nieuws haalt. In februari dit jaar zijn er ook in Parijs ook weer 70 katten ongeveer in gelijkaardige omstandigheden in een klein appartementje teruggevonden. 2 jaar geleden is een koppel uit Nice veroordeeld tot 1 jaar cel met uitstel en een levenslang verbod om dieren te houden, nadat er in hun appartement 159 katten en 7 honden aangetroffen werden.
1: In een appartement?
0: In een appartement. Ook bij ons in Etterbeek zijn er in 2022 19 vogels en 5 honden gered uit een woning. Brusselse dierenasielen, ja, die merkten toen zelfs op dat ze steeds vaker geconfronteerd werden met mensen die aan dat syndroom van Noach lijden. Mensen dus die initieel, ja, met de beste bedoeling dieren in huis nemen, maar er op een bepaald moment niet meer deftig voor kunnen zorgen. Animal hoarding wordt het trouwens ook nog genoemd. Het ergste voorbeeld uit de recente geschiedenis is een zaak waar een boek over geschreven is en waarvan de titel alleen al meteen alles zegt. Inside Animal Hoarding, The Story of Barbara Erickson and Her 522 Dogs.
1: Wat?
0: Ja, het verhaal van een kwetsbare, heel geïsoleerde vrouw is dat, Barbara Erickson, die in een afgelegen huis in Oregon in de Verenigde Staten samenwoonde met maar liefst 522 honden.
1: Maar dat kan niet, dat kan niet.
0: Ja, dat kan dus blijkbaar wel. En in dat boek krijg je niet alleen het verhaal over de vreselijke omstandigheden natuurlijk, waarin zowel die vrouw als al die honderden honden samenwoonden, maar je krijgt ook meteen een heel psychologisch profiel van die animal hoarder of die syndroom van Noach patiënt. En wat daarin beschreven staat, ja, dat is zo fascinerend dat we het er vandaag misschien maar eens over moeten hebben.
1: Zeker en vast, dat gaan we doen. Het hebben over het syndroom van Noach. Als u graag wil reageren, misschien heeft u er zelf ervaring mee. Dat kan, dat mag altijd reageren. Kan via Radio 1 op VRT Max. Dankjewel, Bart.
0: Alsjeblieft.
2: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

0: Iskander Moon met Violet.
1: Radio 1.
2: De wereld van Sophie.
0: Vorig weekend werden in een klein appartementje in Parijs meer dan 75 katten aangetroffen. Die beestjes die zaten overal, onder de zetel, op de kasten, achter de koelkasten, hangend in krabpalen, opeengepakt in ja, wat je dan toch erbarmelijke omstandigheden moet noemen. De chat partout, de ammoniakgeur was niet te harde. Het syndroom van Noach wordt dat dan genoemd, ofwel animal hoarding, zoals Wart ons kwam vertellen. Josephine Wijnands heeft dat fenomeen bestudeerd. Een zeer goedemorgen, mevrouw Wijnands.
3: Goedemorgen.
0: U bent volwassenenpsychiater in het AZ Oostende. Wanneer spreken we van het syndroom van Noach? Is dat een erkende psychiatrische aandoening?
3: Het syndroom van Noach is een publieksterm die gebruikt wordt voor een gekende psychiatrische stoornis, animal hoarding, een Nederlandse dierenverzamelstoornis, die, moet ik zeggen, onder de psychiaters ook niet zo goed gekend is. Het is iets dat sinds 2013 is opgenomen in onze DSM, het handboek met psychiatrische diagnoses. Het is een speciale vorm van de gewone verzamelstoornis, waarbij dan mensen een groot aantal dieren verzamelen zonder dat ze de gepaste zorg kunnen voorzien. En dan gaat het over voeding, gepaste woonomstandigheden, veterinaire zorg. We zien dat ze ook niet gaan anticiperen op verslechterende omstandigheden. En heel kenmerkend is dat ze daar heel weinig inzicht in tonen.
0: Ah ja. Ze hebben geen besef van het feit dat het te veel aan het worden is.
3: Nee. En ook typisch zijn de zeer onhygiënische omstandigheden. En dat leidt dan tot die tragedies, zoals daar gerefereerd wordt, het appartement in Parijs met meer dan 70 katten. Dat is jammer genoeg geen uitzondering, maar dat zijn wel die cases die dan af en toe het nieuws halen.
0: Nou ja, ze hebben niet het besef dat het te veel katten zijn. Ze hebben ook niet het besef dat het vreselijk stinkt in het appartement.
3: Nee, en dat is de tegenstrijdigheid ook. Ze zijn echt overtuigd dat ze goed doen voor de dieren. En dat is voor algemeen moeilijk te begrijpen, omdat we zien natuurlijk heel veel dierenleed dat daarmee gepaard gaat. Het ging ook over heel wat dode dieren, onder andere bij deze casus. Wordt niet altijd gezien, maar komt zeker voor. En die mensen doen dat echt vanuit dierenliefde. Dus dat is heel, heel moeilijk te begrijpen. We weten er ook nog niet zoveel over. Er is onderzoek gebeurd, vooral in Amerika, maar dat zijn niet de grootste onderzoeken. Dus er is vooral veel meer nood om dit fenomeen te leren kennen. Het ook te zien als een stoornis, waardoor dat we meer en meer gepaste zorg voor zowel dieren als mensen zouden kunnen bieden op termijn, hopelijk.
0: Ja. Het feit dat niemand er blijkbaar hen dan ook op wijst dat er te veel zijn, gaat het dan vooral om eenzame personen?
3: Je zou dat kunnen denken. Er bestaat een beetje een stereotyp beeld waarbij dat ik vooral wil benadrukken dat het voorkomt in alle socio-economische klassen. Dat het voorkomt bij alle leeftijden en ook bij man en vrouw. We zien wel, maar ik ben voorzichtig, we hebben daar geen exacte cijfers over. Maar we zien dat het wel eerder alleenstaande mensen van middelbare leeftijd zouden zijn. Vaak is het ook iets dat jaren onder de radar blijft. De hoeveelheid van de dieren breidt zich geleidelijk aan uit. Vaak zijn de dieren niet gesteriliseerd, niet gecastreerd, waardoor dat ze zich ongebreid voortplanten. En dan op het moment dat het aan het licht komt, is het eigenlijk al heel vergaande. Geluidsoverlast, geuroverlast, typisch die ammoniakgeur, zeker als er heel veel katten aanwezig zijn.
0: Hoe ontstaat zoiets?
3: Ook dat is een moeilijke vraag waar we geen eenduidig antwoord op kunnen geven. Zoals de meeste psychiatrische stoornissen is het waarschijnlijk een multifactoriële oorzaak dat we een beetje een biopsychosociaal model kunnen kaderen. Er is vermoedelijk een bepaalde aanleg wel. Bijvoorbeeld mensen die minder goed impulscontrole hebben, waardoor dat ze sneller ook overgaan tot het aankopen van dieren of het redden van die dieren, zonder daar goed te over kunnen te redeneren wat dat de gevolgen gaan zijn. En dan zijn er sociale factoren, mensen die bepaalde dingen meemaken, hun werk verliezen, financiële tegenslagen, een persoon die overlijdt, bijvoorbeeld een moeder die overlijdt en waardoor dat ze dan plots een twee katten extra hebben. Maar het is moeilijk om er daar een eenduidige oorzaak voor.
0: Oké, bestaan er verschillende motivaties waaruit mensen het gaan doen? Ja, dan. Er zijn ja, verschillende types, ja, verzamelaars.
3: Ja, inderdaad. Men heeft een aantal types kunnen daaruit halen. Er is ook wel wat overlap, maar de meest voorkomende types zijn de overwhelmed caregiver, dus de overweldigende zorgverlener of zorggever, beter gezegd. Dat zijn mensen die geleidelijk aan daarin gerold zijn. Die begonnen zijn met een kleiner aantal dieren, maar die geleidelijk de omstandigheden erger geworden zijn, dat ze niet meer voor die dieren kunnen zorgen. Dat is een type die nog meestal iets meer inzicht toont. En het interessante aan die types is dat we daar ook een aanpak wel wat zouden kunnen aan linken, waarmee dat we met die overweldigende caregiver wel nog zouden kunnen hopelijk gaan samenwerken. En die ook wel vaak nog opgelucht zijn als het probleem aan bod komt dat ze hulp krijgen. Mm-hmm. Dat is helemaal anders dan de rescue hoarder. Vermoedelijk, ik weet natuurlijk niet die casus in Frankrijk, maar als het over een heel groot aantal dieren gaat, zijn dat vaak de redderverzamelaars die echt overtuigd zijn dat zij de enigste persoon zijn die dieren kunnen redden.
0: Dankzij mij kan dit bestaan, dit dierenfeest.
3: Exact, ja, exact. En die ook echt actief op zoek gaan om meer dieren te verzamelen. Ook al hebben ze er al enorm veel, maar ze blijven zoeken van en soms ook dieren die problemen hebben, dat ze denken, of bijvoorbeeld paarden die naar het slachthuis zouden gaan. We hebben ook casussen beschreven zien. En dan het derde type is de exploiter hoarder, de uitbuiter, zo te zeggen. En dat is een type die ook wel wat sociopathische kenmerken mogelijk vertoont, die geen empathie heeft, nog naar dieren, nog naar mensen, waarbij dat het ook heel moeilijk is om daar een alleen te gaan onderhandelen, of daar is ook geen inzicht in dierenleed, of die trekken zich dat niet aan. Dat is vermoedelijk een kleiner deel, maar ik zeg het, er zijn geen exacte gegevens, maar daar zien we dat er echt wel nood is aan het opleggen van maatregelen.
0: Ah ja, zijn dat de broodfokkers die puur omwille van de winst...
3: Dat zou kunnen dat we die daaronder klassificeren.
0: Ik wil nog even terugkomen. U zei net paarden, want tot nog toe ging het over honden en katten. Het bestaat ook met grotere dieren?
3: Ja. Eigenlijk, het syndroom, we weten nog niet zoveel erover. Dus er zijn ook casussen beschreven met reptielen, met slangen, spinnen. Maar ook met paarden, met andere vee. Natuurlijk ook altijd goed nagaan, is het effectief een dierverzamelstoornis of is er iets anders gaan? Dus zijn er ook casussen van duivenmelkers die eigenlijk een dementieel proces, waarbij dat er een dementieel proces gaande is. Dat is iets anders dan dierenverzamelstoornis, waar dan mensen echt die dieren actief gaan opzoeken en waar dat er een heel sterke emotionele band met die dieren is. Mm-hmm. Maar dat er geen andere, bijvoorbeeld, geen dementie of geen depressie, want soms kan het ook zijn dat mensen een depressie hebben, waardoor dat ze niet meer adequaat voor hun dieren kunnen zorgen. Maar eens dat de depressie wordt behandeld, dat de depressie oplost, dat het beter gaat, dat ze wel terug die zorg voor die dieren opnemen. Dus dat is eigenlijk ook iets belangrijk waarom dat we meer die mensen zouden moeten kunnen in gesprek gaan, onderzoeken, psychiatrisch, om te kijken, is dit effectief dierverzamelstoornis of is er iets anders gaan?
0: Ja. Vonden op het internet een interview met Terry, een Amerikaanse animal hoarder, is het. Zij houdt tientallen katten in een enorm vervuild huis en vertelt in een interview dat ze zich over die diertjes ontfermd vanuit een schuldgevoel, omdat ze haar vader niet kon redden, die voor haar ogen stierf toen ze 13 was. Ik laat haar eventjes horen. Momentje hoor. Hier is Terry.
4: I've had quite a few losses. The first one was my father.
5: My mother's dad died of a heart attack right in front of her. She didn't know what to do at that age. She didn't know how to call 911.
4: I felt I was the one that caused that. So I think later on in my years, having this many cats was a need for me. I'm just so afraid of death that, I always try to keep things alive.
0: Een duidelijk dramatisch verhaal. Is dit dan een typische redders hoarder, iemand die het doet om de dieren te beschermen?
3: Het is moeilijk om over casussen diagnose te geven en van op afstand, maar ja, het zou kunnen. Het is iets dat we wel horen, hè. Dus ze familie verloren, waardoor dat ze heel ik weet niet of dat daardoor komt, maar er is alleszins een heel sterk emotionele band met de dieren ontstaan. En dat is iets dat we echt typisch bij dierverzamelstoornis zien terugkomen.
0: Ja, als die dieren dan weggenomen worden, dan moet dat verschrikkelijk zwaar voor die mensen zijn.
3: Ja, klopt. En dat is het heel paradoxale aan dit fenomeen. Is want ik wil nog eens benadrukken, het dierenleed is echt wel zeer ernstig en daar moet in ingegrepen worden. Maar de gepaste zorg voor de verzamelaar zelf is mogelijk even belangrijk, omdat daar inderdaad veel leed mee gepaard gaat. We zien ook een heel hoog recidiefcijfer, dus dat mensen eigenlijk eens, in het ergste geval worden dieren in beslag genomen, maar beginnen ze heel vaak opnieuw, net omdat het een stoornis is waarbij dat er een drang ontstaat om dieren te gaan verzamelen. Dus ja. Dat louterde in beslag namens van de dieren eigenlijk op heden een ontoereikende oplossing is voor dit probleem.
0: Een betere kennis van het fenomeen is nodig om het beter te gaan behandelen. Wat zou een ideale therapie of behandeling zijn voor iemand die met pakweg 75 katten wordt aangetroffen in een appartement?
3: Momenteel bestaat er nog niet een behandeling waar wel over gesproken wordt. En in Amerikaanse onderzoeken ook al geprobeerd is om meer. Nu is het ook multidisciplinair dat de aanpak is. Politie komt ermee in aanraking, de brandweer soms, huisvesting, sociale diensten. Maar dat het meer gecoördineerd gebeurt. En dat ook tegelijkertijd de psychologische ondersteuning en psychiatrische inschatting van de verzamelaar zelf, dat die ook aan bod komt. Het zou ook zijn, in een aantal cases is omschreven, waarbij dat er na de inbeslagname dat de verzamelaar in contact kan blijven. Dat hij bijvoorbeeld kan telefoneren naar het dierenasiel om te luisteren hoe dat het gaat met de dieren die in beslag genomen zijn. Dat zou de helpende ding zijn. Maar een behandeling op heden is er nog niet. Maar het wordt wel uit. Het is al meer iets gecoördineerder dan dat het 20 jaar geleden was. Maar er is nog altijd veel nood aan zeker ook psychiatrische inschattingen.
0: Mm-hmm. Want ik hoorde Wart net vertellen dat het lijkt toe te nemen. Brusselse dierenasielen hadden aangegeven dat ze meer en meer meldingen krijgen. Komt het vaker voor, denkt u?
3: Er zijn geen cijfers van gekend. Dus dat is moeilijk te zeggen. We weten dat het vermoedelijk wel vaker voorkomt dan dat we denken. Dat komt wereldwijd voor. Er zijn studies in Italië gedaan, in Australië. Het zou overheen culturele grenzen gaan ook, waarbij dat we echt hetzelfde fenomeen zien. De eerste studie is van de jaren 80, van een aantal cases in New York. En het opvallende is dat het al heel gelijkaardige cases zijn als de cases die nu bestaande zijn. Maar of het meer voorkomt, dat is moeilijk te zeggen. Daar.
0: Ja. Stel dat je het merkt bij iemand die je kent, je buren misschien, gewoon omdat je het ruikt of omdat je andere overlast hebt. Wat kan je best doen om te helpen?
3: Denk, proberen in gesprek gaan met uw buur. Als psychiater denk ik, pleit ik altijd voor medemenselijkheid en een proberen benaderen van uw buur. Beschuldiging gaat waarschijnlijk niet de juiste manier zijn om dit te benaderen, net omdat er zo weinig ziekteinzicht is en dat we weten dat die mensen een onderliggend probleem hebben. Maar ook belangrijk, als er dierenleed is en je hebt daar een vermoeden van, die dieren zien af en is het ook belangrijk dat ze geen dag langer dan nodig moeten afzien. Dus dan ofwel zal dat de lokale politie zijn dat je misschien best contact mee opneemt of dierenwelzijn een melding maakt bij vermoeden van dierenleed. Of OCMW, maatschappelijk werkers op de hoogte stellen zodat er ook echt wel in gesprek kan gegaan worden met de verzamelaars.
0: Ja, heel erg interessant. Er valt nog veel over te ontdekken, maar ik ben blij dat u ons meer kon vertellen over het syndroom van Noach. Volwassenenpsychiater Josephine Wijnands, heel erg bedankt.

0: Mantissa met Fais gaffe à toi en daarvoor Don't Look Any Further van Michel en Diggio Cello samen met Lianne Lahavas. Ja, zo was het, toch?
1: Radio 1. De wereld van Sophie.
0: We hebben het over het syndroom van Noach of animal hoarding vandaag. Meer dieren in huis nemen dan je eigenlijk voor kan zorgen. Vorig weekend werden in Parijs meer dan 75 katten aangetroffen in een klein, zeer vervuild appartement. Maar ook bij ons komt het voor. Ik lees een reactie van Joël in de app die vertelt dat zijn broer een aantal jaren geleden een huis kocht voor een prikje dat er 82 katten inwoonde, dat de hele vloer bezaaid lag met 15 centimeter kattenbakvulling en dat de eigenaar van miserie eigenlijk zelf in het tuinhuis was gaan wonen. Pure horror om te renoveren, alles verwijderd, schrijft hij, en toch bleef de ammoniakgeur er nog heel lang in hangen. De urine zat tot in het beton, tot op een meter in de muren. Om maar te zeggen, wat een drama als het je overkomt. In Etterbeek werden in 2022 19 vogels en 5 honden gered uit één woning. Brusselse dierenasielen merkten toen op dat ze al maar vaker geconfronteerd werden met mensen die aan het syndroom van Noach lijden. Axel Steenhouwer is coördinator van dierenasiel Pootjesparadijs in Zemst. Ze vangen daar vooral katten op, zo'n 200 hebben ze er nu, en ook enkele honden. En ook zij kent dat fenomeen van animal hoarding. Anne Roodveld trok naar het asiel.
2: Hier zit ons Enya. Enya zit in haar mandje. Is een poesje dat via inbeslagname bij ons is gekomen. Samen met nog enkele andere dieren. Enya zat onder de vlooien, stukken van haar vacht weg. En Enya is eigenlijk wel een voorbeeld van mensen die dat... Ja, denken dat ze heel goed voor hun dieren zorgen, maar dat eigenlijk niet goed doen. Dat is niet de eerste keer dat daar een inbeslagname gebeurd is op die locatie. Dus dat is heel triest om te zien dat eigenlijk ja, er terug dieren in huis worden gehaald. Denkende natuurlijk van die mensen uit dat ze er goed mee doen. Maar eigenlijk ja, is de realiteit anders. Hè. Beseffen ze niet dat ze eigenlijk... Ja, aan dierenmishandeling doen op die manier. Zij zat echt wel... We hebben haar moeten wassen. Het water dat van haar afkwam, dat was echt rood. Van het bloed dus. Dat de vlooien... De vlooien laten strontjes achter. Van dat ze voeden eigenlijk op de kat. En ja, als we die dan wassen, dan is dat eigenlijk het bloed van de poes zelf dat er eigenlijk afkomt. Het is niet schuw, maar ze verstopt zich gewoon een beetje. Ik ga even naar binnen gaan en zien of dat ze wilt komen hallo zeggen. En ja. Hey, schat. Oh ja, ben je een dutje aan het doen? Ben je een dutje aan het doen? Wow. Ja, dag meisje. Hey. Ondertussen weegt ze ook al een beetje meer, want ze was ook wel zwaar ondervoed. En ja, dat doet wat mijn lichaam. Hè. Dat was echt een van de ergste vlooienplagen dat wij al gezien hebben. De hond van deze inbeslagname hebben wij 5 keer na elkaar moeten wassen. Voordat het water niet meer rood zag. Dus dat is echt wel... echt schat. En aan het ronken, hè.
3: Ja, ze is inderdaad heel mager, hè? En ze is geschoren, want ze heeft bijna geen vacht meer.
2: Nee, ze is niet geschoren. Dat is echt puur van het krabben tegen de vlooien. Dus dat is echt iets dat door de vlooien komt dat haar vacht zo kort is. Dus nu gaat dat netjes herstellen. Dat heeft wat tijd nodig natuurlijk. Het is nog niet zo heel lang geleden dat ze bij ons is binnengekomen. En je ziet ook het verschil, hè, waar dat ze makkelijk kunnen krabben. Hè, daar is de vacht weg en dan van voor... heeft ze op haar snoet, hè, heeft ze dan nog wel vacht. Maar haar keel, hè, die is nu mooi wit. Dat is mooi witte vacht. Maar dat zag dus helemaal rood, hè, van de vlooien. Ja, dus dat heeft wel wat behandelingen nodig gehad voordat al die vlooien effectief weg waren. We hebben zowel meerdere plekken waar dat we... merken dat de mensen eigenlijk denken dat ze goed bezig zijn en niet altijd zelf realiseren dat het meer is dan gewoon eten en drinken voorzien om voor een dier te zorgen, maar dat ook die medische, het medische aspect, zorgen dat ze geen vlooien hebben, zorgen dat als er iets is dat ze naar de dierenarts gaan, hun vaccinaties krijgen, dat dat er ook wel bij komt kijken. En we merken heel vaak dat dat een probleem is. Van, maar zo erg is het toch wel niet. Maar eigenlijk is het wel erg. En zo hebben we al gevallen gehad dat we worden opgeroepen meerdere keren op dezelfde locatie. Dat er katjes gewoon bijvoorbeeld niet verzorgd worden voor hun vacht. Dus dat ze langharig zijn en dat ze niet de juiste verzorging krijgen daarvoor en dat die vacht echt serieus uit de hand loopt en dat die eigenlijk geschoren moeten worden. En dan volgens de mensen op locatie ze, dat is maar een vacht, dat is toch niet zo erg. Maar we zien het vaak, mensen dat het echt gewoon niet doorhebben. Het gebeurt gelukkig niet wekelijks of zo, dat we zo'n meldingen binnenkrijgen, maar we hebben toch een paar locaties dat we echt wel in de gaten houden.
3: Hoe gaat dat dan? Jullie krijgen zo een alarmkreet binnen en dan?
2: Wij krijgen dan een melding binnen. Vaak proberen we een beetje te zien, hoe erg is het, om hoeveel dieren gaat het. En dan gaan we eigenlijk in samenspraak met de politie en dierenwelzijn zien dat daar langs gegaan kan worden. Maar bijvoorbeeld in geval van deze poes, waar we nu bij staan, bij Enya, is het ook dankzij melding van de buren aan de politie dat het dus effectief gebeurd is. Bij dat ene geval hebben we op 1 jaar tijd er een 30-tal weggehaald. En nu dit jaar hebben we er nogal een 10-tal weggehaald. Dus dat is echt een geval van, daar blijven terug nieuwe katten bij komen. Ondanks dat we daar denken dat we het onder controle hebben. Dus dat is heel schrijnend om te zien dat dat toch wel nog regelmatig gebeurt. Dat als er een inbeslagname is bij mensen, dat die eigenlijk zonder veel moeite gewoon nieuwe dieren in huis kunnen halen. Dat we dan ook zien dat die nieuwe dieren hetzelfde lot eigenlijk ondergaan als de vorige dieren. Dus dat daar een beetje een oneindige cyclus in zit dat heel moeilijk te doorbreken is. Het is dan heel zwaar om te zien. We hebben al zo plekken gehad waar dat we meegaan met de inbeslagname van dierenwelzijn. En die mensen, hun leven stort een beetje in, want die dieren worden dan weggehaald. En dan merk je, ze zien die dieren ook echt wel heel graag. En het is dan heel pijnlijk om dat te zien, want je voelt je dan eigenlijk een beetje de slechterik die dat de dieren dan weghaalt. Maar het is ook wel echt noodzakelijk. Want als je de dieren daar zou laten, na een tijdje kan het zijn dat een van hen misschien zelfs zal sterven aan de symptomen dat ze hebben. Dus dat is het moeilijke aspect wel. Want je wilt heel graag heel menselijk blijven, maar je moet ook denken aan het dierenwelzijn. Ik zelf heb het daar heel moeilijk mee. De 30 katten dat we vorig jaar hebben weggehaald, dat is echt wel een plek waar dat elk jaar meerdere dieren terug in huis worden gehaald en dat wij dan terug moeten ingrijpen. En dat er echt niet beseft wordt van, ik kan hier niet goed voor zorgen, ik heb de financiële mogelijkheden niet voor zoveel katten, maar ook niet het beseffen dat daar de dierenarts gaan echt wel moet. Dat dat echt noodzakelijk is. En vaak halen we daar ook wel diertjes buiten die dat hun oogjes tranen, hun oogjes soms zelfs helemaal dichtgeplakt en dichtgehoekt zijn. We hebben ook al gevallen gehad dat de oogjes, dat een oogje verwijderd moet worden zelfs, dat het zo erg al is. En dat is een geval dat we toch wel mee inzitten van hoe kunnen we daarmee omgaan. Omdat daar wel de dieren, ze mogen binnen, maar ze verblijven hoofdzakelijk buiten. En de buren hebben daar dan ook last van en zo. Dus ik denk in dit geval dat het zeker mogelijk is dat syndroom ermee te maken heeft. Maar ik ben natuurlijk geen dokter. Dus dat kan ik natuurlijk niet met zekerheid zeggen. Maar het is toch een geval dat heel dichtbij komt bij het verhaal in Parijs dan. Met alle katten die uit het appartement gehaald werden. Dat zien we helaas ook in België. Ja. Oeh. Zeg, wat was dat? Was dat een boertje? Schat toch? het is een lief beestje, hè? Dus het is helemaal niet dat die dieren dat die ons dan niet meer vertrouwen. Dat is hetgeen dat mij altijd zo verbaast, is dat wat dat ze ook meemaken, je merkt die dieren, die geven ons heel snel een tweede kans. En dat is voor mij het moeilijkste, want soms denk je van, eigenlijk verdienen we die tweede kans niet. Nou, wat dat er met hun gebeurd is, maar toch vertrouwen ze ons terug. En toch heeft ons Enya nu door dat ze in goede handen is.
0: En zo leren we dat ook katjes kunnen boeren. En dat ze mensen graag een tweede kans geven, blijkbaar. Wat is de impact op die diertjes eigenlijk als die soms jarenlang dicht opeengepakt in slechte omstandigheden hebben moeten leven? Daar gaan we het straks in het volgende uur over hebben. De reportage bij Axel in het Pootjesparadijs was van Anne Rootveld. Als u graag wil reageren, weet dat elke reactie welkom is via Radio 1 op VRT Max.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 1:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Een Brussels parlementslid dat aan procureur Maniel had gevraagd om te helpen bij de mogelijke vrijlating van een gedetineerde, heeft met die vraag geen strafbaar feit gepleegd. Dat zegt het Brussels parket. Zo'n vraag stellen is niet strafbaar, omdat er geen sprake is van een belofte, aanbod of voordeel, klinkt het in een persbericht van het parket. Procureur Moinil had het voorval vermeld in een toespraak, waarna er ophef over ontstond. Nog volgens het parket gaat het om een deontologisch probleem en heeft de procureur het incident al besproken met de leden van de deontologische commissie van het Brussels parlement. De 87-jarige Spaanse vrouw die uit haar appartement in Madrid werd gezet vorige week, mag weer naar haar huis. Dat heeft haar advocaat vanavond bekendgemaakt. De vrouw woonde er meer dan 70 jaar, maar kon de huurprijs met haar uitkering niet meer betalen, omdat die huur onlangs fors was verhoogd. Het voorbije weekend ontstond in heel Spanje protest. Tienduizenden mensen kwamen op straat om te demonstreren tegen de woningcrisis in Spanje. Sport in de Nations League voetbal hebben de Rode Duivels in extremis met 0-1 verloren van Frankrijk. De wedstrijd leek lang op weg naar een 0-0 gelijkspel, tot de Franse stervoetballers invielen. Michel Olise besliste de match 3 minuten voor het einde met een klasseflits. Volgens aanvoerder Yuri Tielemans zat er meer in voor de Belgen.
2: We moesten vandaag gewoon een goal scoren. We hebben kansen gecreëerd en ja, met een goal dan weet je nooit wat er gebeurt. Maar al bij al wel een goede wedstrijd. Heel competitief gespeeld. Iedereen. Dus ja, toch wel ontgoocheld dat we niet iets kunnen doen vandaag. En dat we ja, naar huis gaan met geen overwinning.
1: Frankrijk is door de overwinning leider in de groep met 6-6. België heeft 3-6 samen met Italië. Italië won met 1-4 van Turkije. Turkije is vrijdag in Luik de volgende tegenstander van onze Rode Duivels. Het weer dan nog vannacht, vooral in het noordwesten van het land, nog kans op regen en onweer. Elders blijft het overal wellicht droog. Tegen het einde van de nacht kans op nevel en mist. De dag start grijs straks, maar nadien wordt het zonnig en ook erg warm voor de tijd van het jaar. Mogelijk lokaal tot 30 graden. Ook woensdag krijgen we zonnig en warm weer. Ik wens je nog een fijne nacht. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Je kan nu luisteren naar een herhaling van De Wereld van Sophie van gisteren.
3: Radio 1.
0: De Wereld van Sophie.
3: Met Sophie Lemaire.
4: Een zeer goedemorgen. En welkom bij Radio 1. Welkom in De Wereld van Sophie. Vandaag over het syndroom van Noach. Wat het is, dat hoort u zo meteen. Na Arctic Monkeys, welkom.

0: out of 5. Goedemorgen. Radio 1.
1: De wereld van Sophie.
0: Het was eigenlijk gewoon schrijnend om te zien, de beelden van dat appartement in Parijs, waar de Franse dierenbescherming vorige week zo'n 75 katten op amper 35 vierkante meter verzameld aantrof. Ze leefden daar in smerige omstandigheden, uitwerpselen overal, een intense ammoniakgeur, van alle urine natuurlijk, en in de diepvries werden zelfs dode kittens aangetroffen. De vrouw die al die katten op haar appartementje hield, zou lijden aan het syndroom van Noach. Het bijna dwangmatig verzamelen van huisdieren, veel meer dan je gewoon zorg voor kan dragen. Waarom iemand zoiets doet en gemakkelijk ook hervalt in die gewoonte, dat bespraken we in het vorige uur. Kan je zeker nog herbeluisteren, vind je terug via Radio 1 op VRT Max. Maar wat betekent, of wat betekenen zo'n leefomstandigheden voor die dieren zelf? Dat kan professor dierengedrag en dierenwelzijn Christel Moons ons vertellen. Zeer goedemorgen, mevrouw Moons.
2: Ja, goedemorgen.
0: U werkt aan de UGent, faculteit dierengeneeskunde, en bij de Vives Hogeschool. Hoe hebben die katten, denkt u, die situatie in dat Parijse appartement ervaren?
2: Ja, wel, ik denk over het algemeen dat we het wel eens kunnen zijn dat dat geen fijne ervaring zal geweest zijn voor hen. Ten eerste inderdaad, er zijn die sanitaire omstandigheden, de hygiëne die heel slecht was, de gezondheidsrisico's en gezondheidsproblemen, en daarnaast zullen er ongetwijfeld ook redelijk wat emotionele problemen, gedragsmatige problemen geweest zijn voor die katten.
0: Ja, als we gaan kijken naar de kat, het wezen, hoe leven die het liefst? Wat zijn de beste omstandigheden voor een huisdierkat dan?
2: Ja, wel, een kat heeft in eerste instantie heel graag keuzes. Ja, een beetje controle over de omgeving en keuzes. Nu, wat betreft het sociale aspect, dat weten we. Katten zijn solitaire overlevers, wat eigenlijk inhoudt dat volwassen...
0: Dus wat zijn de beste omstandigheden voor een huisdierkat dan?
2: Ja, wel, een kat heeft in eerste instantie heel graag keuzes. Ja, een beetje controle over de omgeving en keuzes. Nu, wat betreft het sociale aspect, dat weten we. Katten zijn solitaire overlevers.

0: Plus ze gaan daar samengeleefd hebben en met dieren die, waar dat ze geen vrienden mee zijn. Katten kunnen zeker vrienden zijn met elkaar. Dan spreken we van een sociale groep. Maar als dat niet het geval is, ja, dan levert dat samenleven toch redelijk wat stress op.
1: Nou ja, onvermijdelijk zullen er ook katten daar verplicht hebben samengeleefd die niet konden opschieten met elkaar.
0: Ja, ja, absoluut. Met 75 katten samen. Nu, je ziet dat ook in de video. Als je kijkt, de video, ik heb hem een paar keren bekeken. Je ziet dus plaatsen waar er katten tegen elkaar aan liggen, op eenzelfde verhoog bijvoorbeeld. Dat zijn katten die vrij zeker vriendjes zullen zijn van elkaar, sociale groepen vormen. Daarnaast heb je katten die alleen zaten. Nu, die kunnen nog vrienden zijn met een kat in die ruimte. Maar die kiezen er in elk geval voor op dat moment om alleen te zijn. En dan gaan er zeker ook katten geweest zijn die elkaar echt niet tolereren. Dus ik verwacht dat redelijk wat agressie. Dat er redelijk wat agressie gaat geweest zijn. Naast ook uiteraard, want je kan vrienden zijn met een aantal katten, maar er gaan er dus zeker ook zijn waar je geen vrienden mee bent. En die tegenkomen, je kan er niet van weg, gaat behoorlijk stresserend geweest zijn.
1: Ja, vechtpartijen moeten er dus ook voortdurend geweest zijn.
0: Ja, ja, en zeker ook omdat we dus horen dat er dus veel dieren nog intact waren en niet gecastreerde katers en dergelijke. Als er dan klosse katinnen zijn, ja, dan wordt dat allemaal een stuk competitiever en dan gaan die zeker nog extra elkaar gaan belagen.
1: Ja, het gebrek aan hygiëne haalde u ook al even aan. Wat betekent dat voor die katten? Welke impact heeft dat op hun gezondheid?
0: Ja, dus wel eerst en vooral, er zijn verschillende vormen van impact. Dus je hebt enerzijds het samenleven, waardoor dat ze dus parasieten aan elkaar kunnen doorgeven. Dus interne, externe parasieten, vlooien, wormen, maar ook andere ziekten, leukose bijvoorbeeld, of katten-aids. Er kunnen problemen zijn daar. Nu, die dame zelf gaat ook mogelijk risico gelopen hebben. Want er zijn wel degelijk zoonozen bij katten, gelijk toxoplasmose of kattenkrapziekte. En daarnaast dat hygiënische aspect. Katten zijn heel propere dieren. Die hebben bepaalde rituelen om hun behoeften te doen. En die gaan dan een putje graven, buiten als ze kunnen, in zand of in de kattenbak. Een keer ruiken, een keer draaien. En dan doen ze hun plasje of hun behoeften. En dan stoppen ze dat mooi onder. Nu, natuurlijk, 75 katten. Er is zo een praktisch advies dat men geeft voor het aantal kattenbakken in huis. Het ideale aantal kattenbakken in huis vanuit praktisch standpunt is het aantal katten dat je hebt plus 1. Dus in dit geval zou die dame 76 kattenbakken moeten hebben gehad, verspreid over op een ruime, want natuurlijk twee kattenbakken naast elkaar, dat telt als één kattenbak. Dus ja, dat gaat onmogelijk geweest zijn. Getuigen blijkbaar de overvolle kattenbakken. Wij voelen ons al schuldig als we één dag de kattenbak niet uitscheppen, maar daar, ja, denk ik dat de problemen echt wel nog vele malen groter waren.
1: Ja, want er moet een intense ammoniakgeur geweest zijn. Urine overal. Is dat dan omdat ze niet op die kattenbakken terecht kunnen, of is dat ook omdat ze hun territorium willen afbaken?
0: Combinatie. Er zullen zeker katten zijn die... Dus je hebt enerzijds de intacte katers die gaan sproeien. Ja, die dus markeringen gaan zetten. Je hebt dan de kattenbakken die te vol zijn, te vuil zijn, die niet meer gebruikt gaan worden. Je hebt daarnaast de katten die gestrest zijn door het sociale aspect en door het feit dat ze dus niet... Bijvoorbeeld rustig eten is ook zo een van die dingen waar dat zij nood aan hebben. Die bijvoorbeeld blaasontstekingen gaan krijgen, urinewegproblemen gaan krijgen en daardoor ook weer onzindelijk worden. Dus de kattenbak gaan vermijden. Dus ja, dat moet... En dan natuurlijk al die ammoniakgeuren, dat geeft dan weer onder andere ademhalingsproblemen, longproblemen voor die dieren.
1: Amai, verschrikkelijk. Hè? Voeding, dat kunnen we niet inschatten of ze genoeg eten hebben gekregen. Maar ook daar zal wat stress rond ontstaan zijn onder die dieren. Of ze aan hun eten konden met al die concurrentie.
0: Ja, absoluut. Ook daar katten. Dus als ze sociale groep zijn, vriendjes van elkaar, dan kunnen ze wel eten uit dezelfde eetbak. En je ziet dat soms ook dat ze daarvoor kiezen. Maar ook weer, katten hebben graag keuze. Dus zelfs vriendjes willen soms graag gewoon een keer apart zijn. Je kunt goed overeenkomen, maar daarom hoeven ze niet 24 op 24 uur bij elkaar te zijn. En daarnaast inderdaad al die andere dieren die geen vrienden zijn van elkaar. Nu, je hebt daartussen ook nog de vorm wat we noemen de kennissen. We werken in onze onderzoeksgroep ook rond sociaal gedrag bij katten. We hebben ook onder andere samen met collega's uit Engeland ontdekt. Dus je hebt de vriendjes, je hebt de vijanden, maar je hebt ook de kennissen. Maar zelfs die zouden graag ook vrije toegang willen hebben. Katten eten kleinere porties doorheen de dag. Dus daar moet ten eerste al eten beschikbaar zijn. En ten tweede moet het toegankelijk zijn. Mag het niet geblokkeerd worden omdat er al andere katten zitten te eten waar dat ze dan niet bij willen komen zitten.
1: Mm-hmm. Als u dit soort situaties ziet, de eigenares die had wel krabpalen voorzien. De intenties waren allicht goed of misschien goed. Is dit een geval van dierenverwaarlozing? Of is dat

0: hier een mishandeling?
1: Ja, wel, en inderdaad, als je die video bekijkt, want je kijkt daar makkelijk naast, maar als je een keer kijkt naar hoeveel uitkijkposten, krabpalen dat ze had staan. En ze had duidelijk wel een notie op dat vlak wat de katten nodig hebben. Nu, de kattenbakken en de eetbakken... Ik heb maar één eetbakje gezien op de video. De kattenbakken heb ik zelfs niet gezien, dus misschien zijn er nog andere beelden. Maar in elk geval allemaal veel te weinig. Nu, in dit geval hebben we ook gehoord dat er verschillende manieren zijn waarop dat iemand komt tot zo'n groep van 75 dieren die men houdt. Ik denk dat de intenties zeker goed gaan geweest zijn dat zij... Ja, een beetje de controle is kwijtgeraakt. En daardoor kan je het onmogelijk nog allemaal ook financieel gaan rondkrijgen. Hè? Want laat ons eerlijk zijn, het houden van een huisdier, hè, als je dat goed doet, een kat binnenhouden, eten geven, preventieve diergeneeskundige zorg, dat is allemaal niet goedkoop. Hè? Dus financieel kan het ook zijn dat het niet meer mogelijk was voor deze dame om nog te zorgen voor die katten op een manier dat nodig is. Nu, in de wetgeving, de Vlaamse Codex Dierenwelzijn van mei 2024... Daar heeft men het over, inderdaad, handelingen die schade berokkenen aan dieren. Dat kan gaan doordat je moedwillig een daad doet of doordat je het nalaat van iets te doen. Nu, het moedwillig een daad doen, dat is wat we eerder als mishandeling zien. En het nalaten, dat is verwaarlozing. En ik denk in dit geval, die dame gaat het zeker goed bedoeld hebben. Het zal voornamelijk gaan over verwaarlozing. Hoewel dan natuurlijk wij, als we dat zien, die beelden, dan gaan we intuïtief zeggen, ja, dat is mishandeling, dat kan toch niet. Die dame denkt alleen aan zichzelf. Ik denk, als we wat we gehoord hebben van dokter Wijnens, dat zij daar gewoon heel weinig inzicht in hebben dat het verkeerd gaat en dat het niet zo goed is.
0: Mm-hmm. Die dieren, hoe moet het daar nu mee verder gaan? Die daar de gevolgen van dragen?
1: Ja, wel eerst en vooral petje af aan de dierenbeschermingsorganisaties die zo'n dieren moeten opvangen.
0: Ja,
1: het zijn er veel, dus je moet natuurlijk ook zorgen dat eerst en vooral dat ze daar wegraken, dat ze in een situatie komen die beter is dan waar dat ze nu zitten. De gezondheid gaat gecheckt moeten worden van die dieren. De voedingstoestand, die kittens, de volwassen dieren. Je hebt angstige dieren, je hebt vriendelijke dieren. Dus dat is allemaal niet zo makkelijk benaderbaar. Maar wat er met die dieren zelf gaat gebeuren... Ik denk dat je ook moet denken dat er zijn heel veel... individuele verschillen in hoe zo'n dier omgaat met zo'n situatie. Dus enerzijds, wat is de fysieke toestand van dat dier? Wat zijn de eventuele... blijvende fysieke gevolgen dat ze gaan ervaren. Daarnaast, ja, het vooral in het geval van kittens dan, als je daar geboren bent, heb je een heel ander soort jeugd gehad dan een kitten dat in ideale omstandigheden geboren wordt en opgroeit. Waarbij dat je leert dat je keuzes hebt, dat je uit situaties kan gaan die dat je niet leuk vindt. Deze kittens gaan dat niet gehad hebben. Misschien zijn ze allemaal wel goed gesocialiseerd naar de mens. Dat is moeilijk te zeggen. Hoeveel tijd kan je besteden per individuele kat? Op die video zag je ook bijvoorbeeld dat er katten zich wegstaken. Bijvoorbeeld onder die bank of ik denk ergens onder een wasmachine zelfs dat er zaten. En sommige dieren zagen er heel angstig uit. Het is moeilijk te zeggen, is dat een momentopname? Omdat daar ineens heel veel vreemde mensen binnenkomen om die ontruiming te doen. Of gaat dat effectief over angstige katten? Ja, dat is ook weer een verschil. Een heel angstige kat die heeft mogelijk gewoon wat tijd nodig. Of mogelijk gaat die angstig blijven. Een asiel moet dan de keuze maken. Ten eerste, ja, waar gaan we die zetten? Want ja, groepshuisvesting, zeker de dieren die vriendjes zijn van elkaar. De sociale groepen, daar is het zinvol om die samen te zetten. Maar katten die niet overeenkomen, ja, die wil je eigenlijk niet bij andere katten zetten. Daarnaast gaan er misschien ook dieren zijn die er fysiek zo erg aan toe zijn dat ze beter geëuthanaseerd worden dan nog verder geholpen te worden, ook alleen al omdat het zo'n grote kost is. Dus op dat vlak is steun ook heel belangrijk, sowieso om zo'n grote groep dieren op te vangen. Maar dus euthanasie zal voor sommigen een noodzaak zijn, en dan zal het kijken zijn, als die dieren voldoende rust gekregen hebben en hersteld hebben en heeft ze kunnen evalueren, kunnen dat huiskatten worden. Want je zag ook ergens een foto, geloof ik, waar dat er een kat inderdaad heel affectief is, heel aandacht zoekt bij iemand. Die kan zeker een huiskat worden, maar er zullen er misschien ook zijn die boerderijkatjes moeten worden. Of zelfs een koloniekat die niet kan aarden binnen. Of die, ja, dat is moeilijk te zeggen. Het is echt individueel. Men heeft daar een team voor nodig van vrijwilligers, maar ook van dierenartsen en dierenartsgedragsspecialisten en kattenspecialisten die...
0: Het is een gigantisch project dat hier start voor zoveel mensen.
1: Ja, denk maar aan niet zo lang geleden, een aantal jaar geleden, hebben we bijvoorbeeld die 100 Cane Corso's gehad in Mechelen, die daar in beslag genomen werden.
0: Wat zijn Cane Corso's?
1: Cane Corso is een reuzenras van hond. Wow. Dus dat zijn honden. Dus die dieren werden daar ook in beslag genomen. Hup, en het asiel van Mechelen is daar toen in de bres gesprongen voor die dieren. Maar ook een deel. Ze hebben er zoveel mogelijk proberen redden, maar een deel moest ook euthanaseerd worden. Dus dat is...
0: We hoorden Axel van het Pootjesparadijs eerder zeggen dat Katta verbazend graag in haar ogen mensen een tweede kans geven. Is dat zo? Zijn ze vergevingsgezind?
1: Ja, dat is een interessante term. En ik ben ook vrijwilliger geweest in dierenasiel vroeger. En wij spraken ook op die manier over dieren. Als wetenschapper kijk ik daar iets anders naartoe. Dan gaat het eerder over inderdaad de ervaringen die dat dier gehad heeft. Hebben die bijvoorbeeld schrik geïnduceerd of angst geïnduceerd of een aversie ten opzichte van bepaalde personen, maar niet tegenover anderen. Dus ik denk dat katten die goed gesocialiseerd zijn aan mensen, dat wel, want degenen die niet gesocialiseerd zijn, die kijken ook weer al op een andere manier. Katten die bijvoorbeeld een goede band hadden met die dame die hen hield, die gaan terug een goede band hebben met iemand anders. Heten we dat dan vergeven? Ik denk dat dat vooral is dat ze geen fysieke gevolgen hebben, waardoor ze gedragsproblemen hebben. Als de voorzieningen die ze hebben oké zijn, en dan gaan zij perfect gelukkige katten kunnen worden en gaan ze zich ook goed voelen in een huishouden met mensen. Maar dat is zeker niet voor allemaal zo. Maar dat wil niet zeggen, we hebben geen bewijzen dat katten echt wrok kunnen koesteren ten opzichte van iets dat hen aangedaan is of iemand dat hen iets aangedaan heeft. Daar hebben we helemaal geen bewijzen voor dat dieren dat kunnen.
0: Ja. Heel, heel interessant het fenomeen van het syndroom van Noach, alleszins wat duidelijk is. Het is een gigantische klus om het op te lossen, om de gevolgen te dragen voor de samenleving eigenlijk. Hè. Heel erg interessant, dankjewel voor uw tijd en moeite. Professor dierengedrag en dierenwelzijn, Christel Moons.
1: Graag gedaan.
2: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

0: Jonathan Jeremiah met Lazen in the Sunshine.
1: Radio 1.
2: De wereld van Sophie.
0: Over het syndroom van Noach hebben we deze voormiddag. Nadat bij de ontruiming van een Parijs appartement meer dan 75 katten werden aangetroffen op 35 vierkante meter. Het syndroom van Noach dus. Maar er zijn nog wel termen die hierop te plakken vallen. Een oudere vrouw die zich omringt met zoveel poezen, dat spreekt tot de verbeelding. Goedemorgen, Vincent Bilot.
3: Goedemorgen, Sophie. Inderdaad, een toegewijde kattenvrouw. Die zien wij heel vaak als een oude vrijster of een vereenzaamde weduwe, in het slechtste geval zelfs een soort heksachtig figuur. En dat wij vrouwen die katten houden als eenzame, mensenschuwe types bestempelen, een beetje excentriek, dat is allemaal de schuld van Hollywood. The Cat Lady, of vaak zelfs de Crazy Cat Lady, dat is een archetype, een stereotype dat er toch diep is ingeslepen door de populaire cultuur. Die associatie, die connotatie, die gaat natuurlijk al terug tot de middeleeuwen, hè, toen we heksen standaard afbeelden als omringd met poezen. Maar in 1961 wordt die al heel voorzichtig gemaakt, die connotatie, door Hollywood in de film Breakfast at Tiffany's. In die film speelt Audrey Hepburn. Audrey Hepburn is haar echte naam. Speelt zij het personage Holly Golightly, een jonge New Yorkse die op zoek is naar liefde, maar tegelijk heel erg staat op haar vrijheid en onafhankelijkheid. Zij sluit niet toevallig een vriendschap met een straatkat. Een kat die in de film fungeert als haar alter ego. Haar band met die zwerfkat geeft haar ook een beetje het aura van een zwerver.
4: Holly?
5: I'm not Holly. I don't know who I am. I'm like Cat here. We're a couple of no-name slobs. We belong to nobody and nobody belongs to us. We don't even belong to each other.
3: Ik weet niet meer wie ik ben, zegt ze. Ik ben een beetje zoals mijn kat hier. Een anonieme slons. Zie daar de eerste associatie met een kattenvrouw en haar kat. 10 jaar later, in 1971, voert Stanley Kubrick ook een opvallende cat lady op in A Clockwork Orange. In A Clockwork Orange volgen we een soort bende, hangjongeren eigenlijk, die zich te buiten gaan aan extreem geweld of ultraviolence, zoals ze het zelf noemen in de film. Ze trekken er elke avond op uit om mensen te overvallen, in elkaar te slaan, aan te randen. En op een bepaald moment stelt een van de leden van die bende voor om een vrouw te overvallen die een soort wellnesscentrum runt buiten de stad, waar ze helemaal alleen woont met haar katten als enige gezelschap.
6: It's this health farm. A bit out of the town. Isolated. It's owned by this like very rich patitzer who lives here with her cats. And she's completely on her own.
7: Tell me more, Georgie boy. Tell me more.
3: Ja, zegt de leider van die bende. Dat is het type dat we zoeken. Zo'n rijk kattenvrouwtje dat helemaal alleen woont. Want patitza is in de film trouwens pejoratief slang voor vrouwtje.
6: Very rich patitzer who lives here with her cats.
0: Petitse, vind ik goed woord.
3: Ja. Een rijk vrouwtje dus dat samenleeft met haar katten en let op de connotatie, helemaal geïsoleerd, wordt er eigenlijk bijgezegd. In de film wordt die vrouw niet bij naam genoemd, maar ik heb het eens opgezocht, Sophie. In het script wordt ze wel degelijk Cat Lady genoemd, kattenvrouw. Bon, de jongens breken bij haar in, maar het blijft niet bij een overval.
7: Ha ha ha, there. At last we meet.
8: What the bloody hell do you think you're doing?
7: Naughty, naughty, naughty, you filthy old sunker!
3: You filthy old Soenka, zegt die gast alweer slang voor jij lelijk oud vrouwtje, waarop hij dat kattenvrouwtje het hoofd inslaat met een kunstwerk dat bij haar op de kast staat, namelijk een gigantische porseleinen penis. Zie daar de associatie, kattenvrouwtje, excentrieke kunst in de vorm van piemels.
0: Ja.
3: En ze bekoopt het nog eens met de dood ook. Maar dus dat type van het zonderlinge kattenvrouwtje wordt ook vanuit komisch oogpunt vaak opgevoerd. In sitcoms bijvoorbeeld, zoals in Friends.
0: Ja, juist.
3: Wanneer Chandler op het werk een nieuwe assistente krijgt toegewezen, blijkt ze een wel zeer enthousiaste kattenliefhebber te zijn.
9: This kitty is Mittens, and this one is Fitzhugh, and this little guy in the cat condo is Jinkies.
6: That's a lot of cats, Jolene. Single, are you?
3: Want een vrouw met zoveel katten, ja, die moet wel single zijn.
0: Dat is de associatie.
3: Voilà. Even later wordt Chandler opgebeld door zijn beste maat Joey. Chandler die zet Joey op speaker, zodat zijn nieuwe assistente kan meeluisteren. Maar dat was een slecht idee.
6: Chandler Bing.
4: Hey, how come you're answering your own phone? Where's your crazy assistant?
6: You're not crazy. You're not crazy. Otherwise, why would they let you have all those cats?
3: Joey heeft het in haar bijzijn dus al meteen over zijn crazy assistant. Waarop Chandler, ik vind jou helemaal niet gek hoor. Waarom zouden ze je anders zoveel katten laten houden? En dan belt Chandler ook nog eens met zijn vriendin Monica.
10: Hallo.
6: Hey, hon, it's me.
3: Hoe is het met de crazy cat lady daar? En zo raken vrouwen die katten houden dus meer en meer overladen met clichés als zouden ze asociaal zijn, een beetje doorgedraaid.
0: Eenzaam.
3: Eenzaam. En de serie, denk ik, waarin er van zo'n cat lady de grootste karikatuur wordt gemaakt, dat moet toch wel The Simpsons zijn.
0: Ja.
3: Luister even hoe Lisa Simpson voor school een videoreportage maakt waarin ze net de vooroordelen over zo'n kattenvrouw probeert te ontkrachten. Ze gaat voor die vrouw haar huis staan voor een stand-up en weerlegt alle stereotyperingen.
11: They call her the cat lady. People say she's crazy just because she has a few dozen cats. But can anyone who loves animals that much really be crazy?
3: En daar komt ze haar huis uitgelopen, raaskalend en met haar katten in het rondgooiend. In The Simpsons is The Cat Lady een ronduit onverzorgd en slonzig type met verwilderde haren, immer rondscharrelend in een versleten slaapkleed en wartaal uitkramend. Hier krijgt ze het woord tijdens een debat in de gemeenteraad van Springfield.
12: Cat Lady, how would you boost the city's commercial tax base?
13: Cats in everyone's pants.
12: All right, thank you, cat lady. See you in the spin room.
13: Okay, okey-dokey, yeah.
3: De crazy cat lady uit The Simpsons die houdt niet alleen katten. Ze gooit ook met haar katten naar al wie haar lastig valt. En het is veelzeggend dat zelfs de immer minzame Marge haar in The Simpsons botweg aanspreekt als that crazy cat lady.
13: Hey, aren't you that crazy cat lady?
14: Yes, I am. But thanks to this psychoactive medication, I enjoy brief moments of lucidity.
13: Those are just Reese's Pieces.
3: Ja, als Marge opmerkt dat die zogenaamde antipsychotica die ze neemt er verdacht veel uitzien als Reese's Pieces, oftewel chocoladesnoepjes, dan begint ze weer gewoon te raaskallen.
0: Ja.
3: Zoals we dat gewoon zijn van een crazy cat lady.
0: Oh, wat een erge stempel om aan mensen te geven.
3: Ja, en zo gaat de stereotypering en zeg maar gerust marginalisering van kattenvrouwen al maar door in de populaire cultuur. Ook in de Amerikaanse versie van The Office loopt er een cat lady rond. In de satirische sketchshow Saturday Night Live is het een typetje, de cat lady, dat niemand minder dan Robert De Niro neerzet. Ja, absoluut. Maar 5 jaar geleden gebeurt er toch wel iets opmerkelijks, Sophie. Dan wordt die term cat lady in de VS politiek gerecupereerd. Niemand minder dan J.D. Vance, op dat moment nog geen vicepresident, maar senator, die gebruikt dat stereotype beeld van de kattenvrouw als oude vrijster of vereenzaamde single om politieke tegenstanders belachelijk te maken. In een interview op de uitgesproken rechtse televisiezender Fox haalt hij uit naar de regering Biden, toen nog, en de, ik citeer, kinderloze vrouwen die zijn beleid bepalen.
15: We're effectively run in this country via the Democrats by a bunch of childless cat ladies who are miserable at their own lives and the choices that they've made, and so they want to make the rest of the country miserable too.
3: We worden geleid, zegt J.D. Vance hier, door een bende kinderloze kattenvrouwtjes die zich ellendig voelen en anderen dan ook maar ellendig willen laten voelen.
0: Dat is politiek op het hoogste niveau, hè?
3: Einde citaat. En hij noemt in dat interview in 2021 ook enkele van die vrouwen bij naam.
15: If you look at Kamala Harris, Pete Buttigieg, AOC, the entire future of the Democrats is controlled by people without children.
3: Hij vernoemt Kamala Harris, maar ook veelzeggend Pete Buttigieg, een homoman die met zijn echtgenoot trouwens wel degelijk twee kinderen heeft. En AOC, oftewel Alexandra Ocasio-Cortez, de New Yorkse democraten die onlangs bekend maakte dat ze als singlevrouw van boven de 35 haar eicellen heeft laten invriezen. Ik hoef je niet te vertellen, Sophie, dat een behoorlijk grote storm van verontwaardiging en protesten heeft uitgelokt, die uitspraak van J.D. Vance. Jennifer Aniston bijvoorbeeld, zelf bekend van Friends, wat we daarnet nog hoorden, zelf ook heel open over haar vruchtbaarheidsproblemen, die reageerde furieus. Amerika's grootste popster Taylor Swift, die spelde die titel Crazy Cat Lady dan weer op als een soort geuzennaam, want toen ze officieel Kamala Harris steunde bij de presidentsverkiezingen, ondertekende ze haar Instagram-post met Childless Cat Lady.
0: Duidelijk.
3: En dan was er ook nog actrice Whoopi Goldberg.
10: There are people who have chosen not to have children, for whatever reason. There are people who want to have children, who cannot. How dare you, J.D.?
3: Ja, sommige mensen kiezen ervoor om geen kinderen te hebben. Er zijn mensen die wel graag kinderen willen, maar ze niet kunnen krijgen. Hoe durf je over al die kinderloze mensen te oordelen, J.D.? En zo heeft het stereotype van de cat lady gelukkig wel opnieuw zijn weg gevonden naar de parodie en de satire. Zoals hier in de sitcom Crazy Ex-Girlfriend, waarin het lot bezongen wordt van elke verstokte vrijgezelle vrouw. It's come to this.

0: katten. Elke permanente vrijgezellenvrouw moet zich nu eenmaal omringen met katten.
1: Met katten, het kan niet anders. Tijd om dat stereotype terug te duwen daar waar het thuis hoort in een wereld van de fictie en de komische...
0: Of de satire.
1: Dankjewel, Vincent Bilou.
2: Radio 1.

0: Charlie XCX met Camera.
1: Radio 1.
2: De wereld van Sophie.
0: We hebben het deze voormiddag over het syndroom van Noach. Mensen die tientallen, soms honderden dieren verzamelen, tot de zorg hen natuurlijk boven het hoofd groeit. Dat syndroom is vernoemd naar de Noach, de Bijbelse figuur die het dierenrijk probeerde te redden van de zondvloed met de bekende ark. Voor wie dat niet kent, dat verhaal staat in het Bijbelboek Genesis. God wil de slechte mensheid vernietigen, dus hij gaat daar een grote vloed over storten. Alleen Noach mag ontsnappen en hij bouwt dus een ark voor zijn gezin en voor een koppel van elke diersoort. 40 dagen regen krijgen die op hun kop, miserie, en dan strandt de ark op de bergen van Ararat. En met een regenboog belooft God dan dat het nooit meer zal gebeuren. Nu heb ik al, kort samengevat, hè. Nu heb ik altijd gedacht dat dat een verhaaltje was. Fictief. Want krijg maar eens een stel bavianen, een koppel olifanten en een paardje pauwen samen op een boot zonder dat daar een bras van komt. Maar wat lees ik nu in de krant? Dat een internationaal team onderzoekers in het oosten van Turkije, op zo'n 30 kilometer van de berg Ararat, waarschijnlijk de ark van Noach hebben teruggevonden. De echte. Daar heb ik veel vragen bij voor professor Hans Ausloos. Een zeer goeiemorgen.
3: Goedemorgen, Sophie.
0: Professor Bijbelwetenschappen aan de UC Louvain. Eerst even snel, heb ik dat juist samengevat, dat verhaaltje van Noach?
3: De grote lijnen waren er, maar er zijn toch wat nuances aan te brengen, omdat het verhaal zich op heel veel punten zelf gaat tegenspreken. U sprak bijvoorbeeld over een koppel van elke diersoort. Dit wordt inderdaad af en toe gezegd, maar op een andere plaats in datzelfde verhaal wordt een onderscheid gemaakt tussen reine dieren en onreine dieren. En daar zegt de auteur dat hij van de reine dieren 7 paar in de ark moet meenemen.
0: Ah ja, dus waarom? Waarom zitten daar zoveel tegenstrijdigheden dan in?
3: Vroeger was het eenvoudig, toen nam men aan dat Mozes dat verhaal geschreven had, ergens in 1400 voor Christus. Maar met de kritische bijbelwetenschap, die ondertussen al 300 jaar oud is, weten wij dat die verhalen het resultaat zijn van verschillende auteurs en redacteurs die bestaande teksten bij elkaar hebben gezet en herwerkt. En dat verklaart waarschijnlijk die tegenstrijdigheden die erin zitten. Hetzelfde met de 40 dagen waar u van sprak, de 40 dagen regen. Elders in het verhaal is sprake over 150 dagen. Dus dat maakt al duidelijk dat we met een verhaal te maken hebben waar we eigenlijk kop nog staart aan krijgen wat betreft de historiciteit betreft.
0: Ja.
3: We moeten daar zelfs niet naar gaan zoeken.
0: Oké, nee. En dus nu hebben ze dan die boot teruggevonden?
3: Maar ze hebben die al dikwijls teruggevonden.
0: Ah ja?
3: Ze hebben die al vele. Ze zijn daarvan aan het. Vooral van aan het eind van de 19e eeuw zijn ze al aan het zoeken naar die boot. Omdat ze hopen bewijs te kunnen vinden voor verhalen die eigenlijk maar verhalen zijn. Nu, u mag ook gaan zoeken naar de fundamenten van het peperkoekenhuisje van Hand en Grietje. Ik ga u daar niet bij tegenhouden, maar dat heeft allemaal weinig zin om daar naar te gaan zoeken. Want dit is een verhaal. En men meent dan dikwijls op satellietbeelden dat men vormen van een boot ergens ziet in het gebergte. Men vindt daar soms wel eens een plank die dan veel jonger blijkt te zijn dan die waarin de ark van Noach zou moeten bestaan hebben. Mm-hmm. Maar dat lost men dan ook gemakkelijk op door te zeggen dat dat reparatiehout was waarmee aan de ark was getimmerd. Nu, dit is een typische fundamentalistische benadering van bijbelverhalen. Het heeft geen enkele zin om naar die ark te gaan zoeken. Men mag daarnaar gaan zoeken, maar men gaat die nooit vinden. Men mag ook proberen te achterhalen van welke variëteit appel rood kapje heeft gegeten toen zij of sneeuwwitje heeft gegeten. Het staat u vrij om te doen wat u wilt, maar het heeft wetenschappelijk heeft het geen zin.
0: Maar als ik dan de berichten daarover lees, dan zie ik staan dat het onderzoek wordt gevoerd sinds 2022 door de Mount Ararat en Noach's Ark Research Team. Dat is dan een officiële samenwerking tussen een Turkse universiteit en de Technische Universiteit van Istanbul, waar dan verschillende fysici en archeologen aan meewerken. Dat klinkt niet meteen alsof hier wat onnozelaars aan de slag zijn.
3: Wat toont misschien aan dat er niet alleen intelligente mensen van aan de universiteiten werken.
0: Amai, maar dat is wel, ik vind dat wel heel bijzonder.
3: Men kan daarnaar gaan zoeken, maar zoals ik zei, daar zit natuurlijk in die verhalen zit er allemaal een achtergrond waarop de auteurs zich gebaseerd hebben, zoals een vloed. Maar wij kennen ook zondvloed. Wij gebruiken trouwens nog altijd dat woord. Denk aan de overstromingen van 2021. Dus dat zijn menselijke ervaringen waar auteurs zich op gebaseerd hebben om verhalen die oerverhalen eigenlijk zijn, van waar komt dat? En zoals je terecht hebt samengevat, werd die vloed in het verhaal van Noach gezien als een straf omwille van het slechte gedrag van de mensen. Dus mensen vragen zich af, wij worden met overstromingen geconfronteerd, van waar komen die overstromingen? En een van de oplossingen die men dan gemakkelijk geeft is, het is een straf van God. Hetgeen men trouwens nog altijd doet wanneer er orkanen zijn of tsunamis zijn, vooral in de Verenigde Staten. Dan zegt men, ja, het is een straf van God voor het een of ander zondig gedrag. Dus dat zijn literaire teksten die gemaakt worden. En natuurlijk, ja, daar zal ooit wel ook iemand een boot gemaakt hebben. Dus ik ga nooit zeggen dat er geen vloed is geweest, dat er geen overstroming is geweest of dat er niet iemand een boot heeft gemaakt. Maar om dat verhaal zelf, om daarnaar te gaan zoeken, naar die ark van Noach, dat slaat nergens op.
0: Waarom wil men dat zo graag? Waarom wil men graag tastbare fysieke bewijzen van een verhaal uit de Bijbel?
3: Dat is een van de mysteries van de Bijbel, denk ik. Dit is vooral gekomen sinds het eind van de 19e eeuw, toen de Bijbelwetenschap vooral gaan zeggen, dit zijn verhalen, literaire teksten die een geloofsboodschap wilden gaan brengen. Of men daar nu achter staat of niet, dat is iets anders. Maar mensen willen graag dan dat dat echt gebeurd is. En meer dan met sprookjes of dan met dat romans het geval is, vindt men het absoluut noodzakelijk dat wat er in de Bijbel staat, dat ook echt gebeurd is.
0: Is dat een geruststelling die ze zoeken voor zichzelf? Of is het een manier dan om meer gelovige aanhang te gaan creëren?
3: Ik weet niet wat de achtergrond ervan is. Het is iets wat vooral kadert binnen een fundamentalistische benadering. Wij willen dat die bijbelteksten, enfin, ik niet, hè, maar die mensen die daarnaar zoeken, zij willen dat die bijbelteksten historisch zijn. En wanneer je kan dat plausibel gaan maken, en je kan dat voor alle verhalen en vooral wonderverhalen, zoals ook dat arkverhaal een soort wonderverhaal is, wanneer je dat kan plausibel gaan maken, ja, dan wordt het ook weer gemakkelijker om te verstaan. En mensen willen graag verstaan, mensen willen graag weten, mensen willen graag zekerheid krijgen. Mm-hmm.
0: En maar dat valt niet uit dat Bijbelverhaal te halen. Nee. Wel heel interessant, want je ziet het verhaal overal in de media opduiken. Ik zag dit weekend nog een bericht van de Daily Mail, waar dan een foto van de heuvel waar die zou gevonden zijn getoond werd met de tekst 100% true. Media reageren daar niet allemaal even kritisch op als u, blijkbaar.
3: Nee, en daarom ben ik ook dankbaar dat de wereld van Sophie vraagt aan mensen om ook vanuit een wetenschappelijk oogpunt daarover over te spreken. En ik sta daar absoluut niet alleen. En dit is binnen de bijbelwetenschappen, is dat algemeen, dit is algemeen aanvaard. Hè. Dus dat het is vooral binnen fundamentalistische religieuze groeperingen dat men absoluut wenst dat bijbelverhalen echt gebeurd zijn. Een vraag die men zich niet stelt bij sprookjes. Waarmee ik niet gezegd wil hebben dat de Bijbel een sprookje is. Maar het is een interessante vaststelling.
0: Het is absoluut een interessante vaststelling. Wat ook interessant is, is dat Noach hiervoor gekozen wordt om het syndroom dat we vandaag bespreken, om daar de naam van te gebruiken. Dat is dus de naam voor mensen die meer dieren verzamelen dan ze de baas kunnen. Waarom denkt u, spreekt dat Bijbelverhaal? Want bijna iedereen kent het, in grote of gedetailleerde lijnen. Waarom spreekt dat verhaal zo bijzonder aan, denkt u?
3: Maar het feit alleen al dat het woord zondvloed zo in ons Nederlands taalgebruik is ingebed, het is een term die uit dat Bijbelverhaal komt, heeft te maken met, zoals vele Bijbelverhalen, omdat het uiteindelijk een menselijk iets is. Hè. Dieren spreken mensen aan, zoals we in de hele uitzending hebben kunnen horen. Heel de leefwereld van dieren, de zorg om dieren spreekt mensen aan. Het redden van dieren, want uiteindelijk krijgt Noach de opdracht van God om de dieren te redden. Je kan ook daar heel veel fundamentalistische vragen over gaan stellen, zoals u gedaan hebt. Hè. Hoe gaan leeuwen en lammetjes samen in die ark hebben gezeten? Dat zijn vragen die geen zin hebben. Het maakt juist duidelijk dat het een verhaal is. Je ziet ook Suske en Wiske is er ook een verhaal dat over de ark gaat. Playmobil heeft een ark zonder reclame te willen maken. Dus kinderen spelen daarmee. beperkt tot de verbeelding. Dieren en boten, laat het me zo heel eenvoudig...
0: Het is een leuk beeld.
3: Het is een leuk beeld, ik denk het ook, ja.
0: Ja. Is er een boodschap in het verhaal die we moeten meenemen? Of wat vertelt het in de Bijbel?
3: De religieuze boodschap, de gelovige boodschap die erachter zit, is natuurlijk aan het einde van het verhaal sluit God een verbond met Noach. Een verbond is te zeggen, God bepaalt een aantal dingen en een van die bepalingen is, ik zal mijn wereld nooit meer ten onder laten gaan. Ik zal het nooit laten doen. En hij plaatst de regenboog in de wolken en elke keer als hij de regenboog zal zien, zal hij daar aan denken. Wat ook een soort, wij noemen dat een etiologie is. Geen etymologie, maar een etiologie van waar komt de regenboog? Dat is een verhaaltje dat gecreëerd wordt om de oorsprong van iets niet wetenschappelijk te gaan verklaren. En dat is de religieuze boodschap die daar onder andere in zit. Zelfs wanneer in dit verhaal, zijn andere verhalen die iets anders vertellen, zelfs wanneer God zodanig de slechtheid van de mensen gaat bestraffen, er blijft altijd die sprankel hoop en hij redt, al is het ook maar één iemand, één familie, Noach en zijn vrouw en zijn kinderen en hun kinderen. En uiteindelijk ja, de belofte dat het nooit meer zo slecht zal aflopen.
0: Ja. We gaan ons nooit meer iets laten wijsmaken. Er was geen Ark van Noach, er zal er nooit één gevonden worden. Hans Ausloos, professor Bijbelwetenschappen aan de UC Leuven. Heel erg bedankt.
3: Graag gedaan.

0: Het is de nieuwe van Black Box Revelation, Wicked heet die. We hadden het over het syndroom van Noach. Vandaag, mocht je wat gemist hebben, herbeluisteren kan via Radio 1 op VRT Max.
1: Radio 1.
2: Je luisterde naar een herhaling van De Wereld van Sophie van gisteren. Straks om 10 uur volgt een nieuwe aflevering.